0: Schrot of zoiets was dat, geloof ik. Hun kinderen zijn gebidden tot Maria. En die waren zo geraakt. En er was één moeder bij. En die zei van, het deed haar denken aan Padre Pio. Die heeft gezegd, als 1 miljoen kinderen de rozenkrans bidden, dan zal er vrede komen. En dat heeft ze weggevonden. Die moeder die heeft contact gehad met Kerk en Nood in een van de internationale kantoren. En toen hebben we meteen als Kerk en Nood gezegd, wereldwijd, van dat is een heel mooi initiatief, dat gaan we steunen. En in de loop van de jaren zijn er steeds meer kantoren. Hè. We hebben dus 23 landelijke kantoren die deze actie ondersteunen. Maar dus ook met alle projectpartners in zo'n 140 landen. Die dus allemaal ja, op katholieke scholen, in de kerk, in de parochies, allemaal dus kinderen bij elkaar brengen om mee te bidden. En we hebben altijd gezegd van ja, meld je aan als kerk, of als parochie, of als school, of wat dan ook, of als ouder. Geef door hoeveel kinderen, met hoeveel kinderen je bidt. En dat is ja, gegroeid en gegroeid. En heel veel aanmeldingen inmiddels ook weer. Dit jaar is het qua datum een beetje anders. Het is het hoogtepunt, het hoogfeest van 7 oktober. Het was altijd 18 oktober.
1: Ja, het was 18.
0: Dat had allemaal praktische redenen dat dat niet handig was in verband met ook verschijningen van rapporten richting Red Wednesday en dat soort zaken. Maar men vond ook, ja, de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is natuurlijk eigenlijk wel het meest geschikt ja. om dan te doen. En we hebben gezegd in de aanloop daar naartoe.
1: Ja.
0: Met name omdat het natuurlijk niet altijd op een zondag valt en parochies misschien in hun kerk daar toch iets mee willen doen. Mm-hmm. Dus we zeggen nu van 1 tot en met 7 oktober. Ja. Dat is al heel snel.
1: Ja.
0: En mensen kunnen zich aanmelden, meer informatie vinden op de website kerkennood.nl. En dan het makkelijkste is even /kinderen.
1: Okay.
0: Dan kom je meteen op de goede pagina, dan kun je doorgeven met hoeveel kinderen je meebidt.
1: Ja.
0: Want we willen natuurlijk heel graag weten of we die 1 miljoen weer gaan halen.
1: Ja, ja, precies. En dat is dus wereldwijd. Ik bedoel, anders zou je het nooit redden in Nederland.
0: In Nederland, nee.
1: Maar je kunt dus meedoen met een groep van je kinderclub, van je school, maar ook gewoon als gezinnen samen of als gezin apart. Hè? Dus alles is eigenlijk mogelijk,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk heel mooi om te, als je je aanmeldt, dan zie je waarschijnlijk ook hoeveel mensen er al mee gaan doen. Wees dat, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Op de internationale site staat een teller. Alleen ik vraag mensen wel om naar Nederland te gaan om zich aan te melden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat vorig jaar en het jaar daarvoor hebben we dus de 1 miljoen gehaald.
1: Ja. Hè,
0: dus 2 jaar geleden voor het eerst. En dan bidden ze echt in landen van Papua Nieuw-Guinea tot en met Soedan. En we krijgen al die foto's ook binnen.
1: Ja.
0: Dus heel wat landen die meedoen. Op heel veel plekken ook hele scholen tegelijk die dan samen de Rozenkrans bidden. Wat ja. natuurlijk iets heel bijzonders is. En juist ook vaak in die landen waar sprake is van vervolging.
1: Ja, klopt.
0: En,
1: ja.
0: Ja, laten we solidair zijn en
1: ja.
0: kijken hoe we mee kunnen
1: Absoluut,
0: bidden.
1: Ja.
0: Ook gezien de context qua ja, vrede op deze planeet.
1: Nou.
0: Hebben we dit jaar ook wel gezegd van, goh, het is harder nodig dan ooit nu. We hopen echt dat we die 1 miljoen gaan halen. En ook heel specifiek de intentie uit te spreken voor vrede in het Midden-Oosten.
1: Ja.
0: Op het blik in het Heilige Land.
1: Ja, ja, nee, begrijpelijk. Want wat je zegt, het is heel hard nodig.
0: Ook als u geen kind bent, zeg maar even tegen de luisteraars. Bid gewoon mee natuurlijk.
1: Ja, dat sowieso. Nou, dus op de site van Kerk in Nood is er meer over te lezen. En kunt u zich ook aanmelden met de kinderen.

0: Wij gaan zo direct verder praten. Maar eerst nemen we even contact op met nog twee andere moeders, zijn dat in dit geval, die ook vertellen over gebed of bidden in het gezin en ook het bidden van de rozenkrans. En de eerste is Moira. Moira, welkom in de uitzending.
1: Ja, hoi.
0: Ja, hoi. Moira, ja, de vraag gewoon, kun je heel eventjes zeggen hoe jouw gezin eruit ziet?
1: Ja, ik ben Moira. Moira Rozen, ik ben getrouwd met Michel en wij hebben samen 5 kinderen. De oudste is 9 en de jongste is 11 maanden.
0: Ja, oh, die is nog wel heel jong, hè? Houdt hij al een rozenkrans vast?
1: Ja, dat zeker wel, ja. Ja.
0: Oh, wat leuk, ja. Ja. Nou, je hebt gehoord, hè, hier in het programma gaat het over het initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de rozenkrans op 18 oktober, dus aanstaande woensdag. Nou is het bidden van de rozenkrans sowieso ook in de oktobermaand natuurlijk, staat heel centraal. Maar mijn vraag aan jou is eigenlijk, bidden in het gezin, bidden met de kinderen. Hoe doen jullie dat? En eigenlijk ook de vraag, waarom doe je dat?
1: Waarom doen we dat? Omdat we natuurlijk, we willen onze relatie met God in stand houden. We willen praten met God. En dat leren wij de kinderen dat dat kan door het gebed. En hoe doen we dat? We beginnen 's ochtends bij het opstaan dan bij het kruis. We hebben een kruis staan bij de in de woonkamer en dan gaan we daar even samen naartoe om goedemorgen tegen God te zeggen en te vragen of hij ons wil helpen om lief te zijn voor elkaar en te danken dat we een nieuwe dag hebben gekregen en vragen om onze engelbewaarder of die ons wil beschermen vandaag en zo. En dan bidden we ook voor het ontbijt om het eten te zegenen en bij de lunch bidden we ook. En bij het eten gewoon altijd eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. En voor het slapen gaan ook?
1: Voor het slapen gaan ook inderdaad, ja. Ja, dan danken we altijd. Laat ik de kinderen nadenken over waar ze dankbaar voor zijn die dag. Wat er allemaal gebeurd is, wat ze hebben gekregen van God. En vragen we vergeving voor de dingetjes die niet zo goed zijn gegaan. En vragen we om de hulp dat ze het morgen beter kunnen doen. En ook weer om bescherming voor die nacht. En we bidden dan dus ook de rozenkrans 's avonds vaak of na de lunch. Ja, wij geven thuis onderwijs, dus de kinderen zijn veel bij mij. Dus we hebben ook veel tijd om samen te bidden.
0: Ja, ja. Dat maakt wel uit natuurlijk wat je zegt. Want tijd is vaak in een gezin. Ik kan me zeker voorstellen, ook nog met kleine, echt kleine kinderen, dat een uitdaging is.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Zoals jij dat nu vertelt, hè? Heel mooi. Vooral ook de start van de dag, denk ik. Prachtig om jezelf als het ware onder de bescherming te stellen. Is dat iets wat jij thuis ook al geleerd hebt? Of hebben jullie dat samen zo aldoende in jullie huwelijk bedacht?
1: Nee, ik heb dat thuis niet geleerd. Nee, ik ben niet katholiek opgevoed. Dus wij hebben dat als gezin. Gelukkig kennen we heel veel andere gezinnen ook die katholiek zijn. Dus ik laat me inspireren ook door anderen. En dat vinden wij heel belangrijk om de dag te beginnen met God.
0: En de kinderen, hè, die zijn het gewend. Hè, zeker nog in deze leeftijd doen ze hopelijk gewoon mee. Is dat zo? Doen ze altijd mee?
1: Ze zijn natuurlijk ook kinderen. En die hebben soms ook geen zin om te bidden. Dus voor mij, ik verplicht ze ook niet om echt mee te doen, maar ze moeten er wel gewoon even bij zitten. En ook al, als ze niet mee willen doen, prima, maar ik bid in ieder geval wel en de volgende keer doen ze wel weer gewoon mee.
0: Ja, ja. Want hebben ze vriendjes, vriendinnetjes, vertellen ze er wel eens over? Weet je dat toevallig? Krijgen ze er reacties op?
1: Ik moet zeggen, we hebben vooral heel veel andere gelovige vriendinnetjes en vriendjes, maar de kindjes, de vriendjes die niet geloven, ik weet niet, iedereen doet zijn eigen ding, toch?
0: Dus, ja, ja. Ja. Ja. Nou, en wat je vertelde, hè, thuisonderwijs is natuurlijk ook dan, hè, dan ben je meer als het ware in je eigen kring bezig.
1: Ja, Ja.
0: Ja. De Rozenkrans. Want ja, oktober, Rozenkransmaand, het initiatief van 1 miljoen kinderen over de hele wereld die de Rozenkrans bidden voor vrede. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om juist ook de Rozenkrans te bidden?
1: Ja, ik heb dat eigenlijk meegekregen via de familie van mijn man. Die is altijd heel erg mariaal geweest. En die waren altijd veel de Rozenkrans. Dus eigenlijk heb ik het daar een beetje van afgeleerd, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik heb ook veel gelezen over alle genade die eraan verbonden zijn. En natuurlijk ook het wonder bij Lepanto. Dat heeft mij ook wel heeft veel indruk op mij gemaakt. Dat ze toen dat gevecht hebben gewonnen.
0: Ja.
1: Door de Rozenkrans. En gewoon dat het ons sterkste wapen is tegen het kwaad in de wereld. En van ter heiliging van ons gezin. En ik vind het ook echt een rustmoment om te kunnen denken over alle mysteries van de Rozenkrans. En ik vind het ook altijd mooi dat de kinderen dan ook veel vragen stellen tijdens het bidden over het mysterie. Dus het brengt ons vooral gewoon dichter tot Maria en daardoor naar Jezus.
0: Ja, ja wat leuk dat je zegt. Want eigenlijk ook tijdens het bidden zijn ze dus heel bewust bezig met dat mysterie. En dan stellen ze zelfs tussendoor vragen.
1: Ja, nou ja, ik heb een boekje erbij. En dan heb ik een mooie afbeelding van het geheim. En ik heb ook een boek waar je dan... waar eigenlijk bij ieder weefgegroetje een zinnetje staat wat er in dat mysterie gebeurt, zeg maar. Dus dat lees ik dan, niet na ieder weefgegroetje, maar meestal voordat we het kindje gaan bidden. Ja, dan lees ik dat even voor en dan komen er wel eens wat vragen op. En dan denk ik, ja, dan geef ik er ook maar antwoord op. Maar dan duurt het soms wel heel lang voordat we die Rozenkrans af hebben. Maar goed, dan is het wel heel mooi dat ze er op ingaan. En
0: ja.
1: Zo, en,
0: ja, ja. Had jij zelf al eens gehoord van het initiatief van 1 miljoen kinderen bidden voor de vrede?
1: Dat weet ik niet precies.
0: Nee. Want in de oktobermaand is er natuurlijk sowieso veel aandacht voor de Rozenkrans. Hè? Dat ook voor kinderen. Hè? Ja, toevallig, dat weet ik, dat jij ook kinderen bidden voor kinderen kent. En daar wordt natuurlijk ook altijd gevraagd om de Rozenkrans te bidden. Met name nu in deze maand. Zijn er kinderen zelf in de buurt die misschien iets durven of willen zeggen over het bidden? Of denk je dat dat er niet in zit?
1: Nou, helaas niet. Nee. Ik had het voorgesteld, maar ik vind het een beetje te spannend.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Hoe zouden we nog meer mensen kunnen uitnodigen om ook de Rozenkrans te bidden? Is dat iets waar je wel eens over nadenkt?
1: Ik denk vooral... lezen over alle genade die eraan verbonden zijn. En misschien gewoon een keer proberen. En kijken wat het met je doet.
0: Ja. Gaan jullie ook de Rozenkrans bidden voor dit initiatief?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Maar wanneer weet je nog even niet?
1: Nee.
0: Nou, ik hoor de kinderen inderdaad op de achtergrond. Leuk om te horen. Zou jij Moira ter afsluiting... kunnen zeggen in één zin waarom het bidden van de Rozenkrans zo belangrijk voor je is?
1: Nou, het is een heel krachtig wapen tegen de duivel. En ik weet dat er heel veel kwaad is in de wereld. En dat wij onszelf kunnen heiligen door deze Rozenkrans. Dus, en dat brengt ons tot Maria. Dus daarom vinden wij het heel erg belangrijk om de Rozenkrans te bidden.
0: Ja. Nou, dankjewel. Ik denk dat de luisteraars daar helemaal mee eens zijn. Nou, Moira, heel veel dank voor jouw tijd. En verenigd in gebed voor de vrede.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel, hè.
1: Ja, oké.
0: Joe,
1: dag
0: hè. Dag.
2: Maria, Elisabeth.
3: Maria.

0: Ja, en in dit programma Aan Tafel Met spreek ik dus met een aantal mensen die thuis in het gezin ook gewend zijn om te bidden, dat belangrijk vinden. En speciaal ook de rozenkrans. En daarvoor heb ik nu Michelle aan de lijn. Dag Michelle.
1: Hallo.
0: Hoi, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, de eerste vraag is even voor de luisteraars van, ja, hoe heet je, hoe ziet jouw gezin er eigenlijk uit?
1: Nou, ik ben Michelle de Vree. Wij wonen in Boveleeuwen en ik ben nu 7 jaar getrouwd met mijn man. En dan hebben we een zoon van 6, dan hebben we een dochter van 5, nog een zoontje van 3, bijna 4 en een dochtertje van 1. Dus 2 jongens, 2 meisjes, 4 kinderen.
0: Ja, mooi.
1: En we zijn heel, heel dankbaar.
0: Ja. De vraag, je hebt het gehoord eigenlijk naar aanleiding van het initiatief wat al wat langer bestaat. Hè? 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans voor vrede over de hele wereld.
1: Ja.
0: In deze oktobermaand, de Rozenkransmaand. De vraag ook aan jou, bidden in het gezin. Waarom doen jullie dat en hoe eigenlijk?
1: Nou ja, wij bidden natuurlijk met ons gezin, want we zijn natuurlijk katholiek. En van huis af aan heb ik het vroeger ook geleerd. Dus ik heb dat ook graag aan mijn kinderen doorgegeven. En speciaal de Rozenkrans bidden wij dan, omdat wij eigenlijk ons willen verenigen met alle missionarissen, alle priesters en zo. Want die bidden altijd hun brevier. En vandaar dat wij hier thuis ook de Rozenkrans doen bidden. Maar vooral ook om te kunnen mediteren over het leven van Jezus en Maria. Want juist als je gaat bidden, kan je daar heel mooi over nadenken. En dat willen we graag de kinderen doorgeven. Omdat die eigenlijk ook wel heel slim al zijn en veel vragen ook hebben. En als we hun dan, met hun dan de Rozenkrans bidden, dan weten zij ook meer, letten zij ook beter op. En dan wordt het toch echt, Jezus en Maria worden echt ook deel van ons gezin.
0: Ja.
1: En we zijn dan met de Rozenkrans begonnen. Toen ze al jong eigenlijk waren. Elke ochtend bidden we dan de Rozenkrans met de kinderen. Ze doen niet altijd alles mee, maar dat vinden we ook niet erg. Want het is juist mooi dat ze het ook gewoon horen en zien dat papa en mama dat ook gewoon doen. En eigenlijk ook voor de gebedsintenties doen wij dit natuurlijk. Dat je elke dag, dat we de kinderen ook kunnen zeggen waar ze voor willen bidden. En dat het een iets normaals en moois wordt voor de kinderen.
0: Mm-hmm, ja, nou dat klinkt heel, heel mooi, zeker. En ik begrijp eigenlijk ook wel uit jouw woorden dat gebed überhaupt in het gezin iets is wat een belangrijke plek inneemt. Klopt dat?
1: Ja. Ja, dat klopt zeker. We willen zeker veel met God kunnen praten. En dat kan je eigenlijk het beste doen door te bidden.
0: Je zei de oudste is dan 6. Wat voor vragen heeft hij dan? Of hoe reageert hij bijvoorbeeld op het bidden van de Rozenkrans?
1: Hij heeft altijd vragen over Maria. En dan, het is wel grappig geweest dat hij ook een keer vroeg aan mij of ik net als Maria was. Dus dat vond ik altijd wel heel schattig. Want hij zegt, ja, dat is ook de moeder van God en u bent mijn moeder. Ik zeg, ja, maar Maria was natuurlijk extra speciaal. Die is door God uitgekozen. Dus er komen altijd wel wat vraagjes. En als je de Rozenkrans bidt, gaat het meestal wel over Maria. Dus daar hebben de oudste 2 wel de meeste vragen over.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook dat hij bijvoorbeeld zegt waarom we eigenlijk gaan bidden. En dan zegt, dan kan je met God praten. Met mij kan je gewoon zo praten. En met God anders. En eigenlijk nemen ze dat zo mooi op. Ja, heel kinderlijk op. Dus dan ben ik heel blij dat je al met een hele kleine uitleg, dat ze dan toch wel denken, oh ja, zo is het. En we doen het. Dus dat is wel echt heel fijn.
0: Ja, kinderen die pakken dat heel, wat je zegt, als vanzelfsprekend op. Hè? Voor hen is het niet zoiets van, ja, maar kan toch eigenlijk helemaal niet?
1: Nee, als de moeder het mooi vertelt, dan nemen ze het heel snel over. En dat is heel fijn.
0: Ja. Mag ik vragen, Michelle, voor jouzelf? Je zei, je hebt het van huis uit meegekregen.
1: Ja.
0: Was het Rozenkransgebed voor jouzelf ook altijd al een bijzonder gebed? Of heb je dat pas wat later echt doorgekregen?
1: Ja, toen we echt jong waren, elke dag werd de Rozenkrans gebeden. En dat namen we ook mee. En toen ik dan puber werd, dan ging ik dat ook gewoon wel doorbidden. Maar op een gegeven moment kwam ik wel dat ik dacht, ja, moet ik dat weer zo bidden? En dat vond ik zo veel. Het zal maar een kwartiertje van je dag is. Maar dat, toen dacht ik wel even waarom. En toen heb ik een paar bepaalde dingen meegemaakt, waardoor ik dacht, nou, ik moet gewoon heel veel bidden. En dan was eigenlijk het eerste wat ik pakte de Rozenkrans. Omdat je dan, ja, soms weet je even niet wat je moet zeggen. Maar als je die Rozenkrans dan pakte en dat bad, dan was je eigenlijk lang bezig. En je was ook voldaan daarna. Dus eigenlijk pas toen ik later werd, heb ik wel gedacht van, nou, nu weet ik echt waarom ik de rozenkrans doe. En nu ben ik bijvoorbeeld dan ouder en dan ben ik getrouwd en dan moet ik wel eens schoonmaken. En dan doe je het ook af en toe wel eens onder je schoonmaken, omdat je dan denkt, ja, ik wil toch iets bidden. Nou, laat ik dan de rozenkrans ondertussen doen. En met de kinderen doe je dan ook. Dus je gaat eigenlijk de hele dag wel door. Maar ik vind zelf de rozenkrans echt het, ik kan niet zeggen het makkelijkste, maar het is wel het fijnste als je dan denkt, wat moet ik bidden? Pak je rozenkrans. Ja, heel makkelijk, ja.
0: Ja, want het brengt jou, als ik dat zo uit jouw woorden hoor, je zei al voldoening, maar ook ja, rust neem ik aan. En die verbondenheid.
1: Ja, zeker. Als ik de rozenkrans bid en dan vooral op mijn knietje zit, dan voel je echt dat je even op een dagje kan mediteren. Dat je eigenlijk denkt van, nou, nu even mijn rust pakken, even bidden. En dan dat je, ja, ik voel me daar heel rustig bij. En dan voel ik echt dat ik met God praat.
0: Ja.
1: Soms de andere gebeden zijn ook heel fijn, hoor. Maar dan ben je al sneller afgeleid met de rozenkrans. Dan denk je, nu ga ik ervoor en dan ga je er helemaal voor. En als je af is, dan ben je voldaan.
0: Ja. Hey, en zie je dat bij de kinderen inderdaad ook? Dat ze zich kunnen concentreren, kunnen ook een beetje mediteren op hun manier dan?
1: Bij de oudste misschien begint het wel wat te worden. De jongste drie zijn eigenlijk nog wat te klein. Mijn dochter van 5 af en toe ook wel. Die kunnen dan ook wat over nadenken. En als ze dan echt goed bidden tot Maria, en als we dan ook de geheimen erbij doen, dan denken we daar ook aan. Dan heb je de plaatjes bij. Dus dan, ik zie wel dat de oudste twee er heel erg naar gaan kijken en over nadenken. En soms met een vraag komen als ze de plaatjes hebben gezien. De jongste twee nog niet echt.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Ik ben heel dankbaar dat die in ieder geval stil zijn, zitten, even iets anders in hun handen hebben. Want dat is ook goed om te leren. Dat ze in ieder geval dan stil moeten zijn als iemand anders biedt.
0: Ja, ja,
1: dus dan,
0: klopt.
1: Ja, de oudste wel, de jongste nog niet.
0: Nee, maar wat je zegt, hè? Ja, dat spreekwoord is niet voor niks. Jong geleerd is oud gedaan. Hebben jullie een speciaal gebedshoekje of zo waar je dat dan met de kinderen doet? Hoe ziet het eruit als jullie de rozenkrans bidden?
1: We hebben beneden bij ons op de begane grond hebben we de woonkamer. En daar hebben we een hele leuke haard, een hele lekkere haard. En daarop op de schouw hebben we een kapelletje gemaakt. Dus met Jozef en Maria en Jezus staan erop. En het kruisbeeld hangt er. Hebben we af en toe een kaarsje hebben we dan aan. En soms staat er ook een oveenkaars die we dan aan hebben. En dan steken we dat allemaal aan. En eerst zingen we altijd het Salve Regina. Want dat vinden de kinderen heel mooi om te zingen. En dat vind ik ook heel schattig dat ze dat eigenlijk al zo jong kunnen. En dan daarna gaan we de rozenkrans bidden. En is het wel altijd wel heel schattig dat mijn jongste dochter van 1, als we al beginnen met Salve Regina zingen, gaat ze al naar het mandje waar alle rozenkransjes in zitten. En die komt ze dan al echt uitdelen. En dat vind ik dan zo schattig. En iedereen pakt dan een rozenkransje eruit. Gaan we op ons knietjes op het vloerkleed. En dan voor de schouw eigenlijk bidden we dan kijken naar Jezus. En de jongste twee die haken dan ondertussen wel een beetje af.
0: Mm-hmm.
1: En die gaan dan een beetje rondlopen, maar we blijven wel in de huiskamer. Dat vind ik wel goed voor ze. En dan bidden we de rozenkrans.
0: Ja. Mooi om te horen. Het initiatief, hè? 1 miljoen kinderen bidden voor de vrede, bidden de rozenkrans voor de vrede. Had je daar alles van gehoord, Michelle, of is het nieuw?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet echt van gehoord heb. Ik weet wel dat er af en toe inderdaad dan een rozenkrans werd gebeden. En vooral de oktobermaand heb ik wel onthouden. En dat dan mensen dat deden. Maar ik had nog niet gehoord van de kinderen die zo goed overal ter wereld mee bieden.
0: Ja, het is het bestaat al meerdere jaren. En vooral Kerk in Nood heeft het inderdaad opgepakt om dat ook te organiseren, zeg maar. En organiseren houdt in dat je kan opgeven. En dat wordt dan internationaal zelfs allemaal opgeteld. Dus dan is achteraf bekend hoeveel kinderen meebidden, maar goed, over de hele wereld. Gaan jullie thuis bijvoorbeeld ook speciaal hiervoor bidden voor de vrede? Of zeg je, nou, wij doen dat eigenlijk elke dag al, maar op een of andere manier om verenigd te zijn ook met al die andere kinderen over de hele wereld?
1: Ja, ik wil zeker deze intentie dan toevoegen. Als we onze intenties toevoegen, wil ik deze zeker toevoegen en met de kinderen daaraan denken, want dat vind ik wel echt heel mooi.
0: Ja, en het is zo belangrijk, hè?
1: Ja, zeker. Maria vraagt het om veel te bidden. Dus hoe mooi is het dan om met je gezin te kunnen doen?
0: Ja, zeker. Michelle, leuk dat je hier even over hebt willen vertellen. Ik weet niet, wil je misschien nog in twee woorden zeggen... Nou, twee woorden is misschien een beetje weinig, maar zo van... Ja, waarom juist het Rozenkransgebed zo belangrijk is? Waarom we dat juist zouden moeten bidden?
1: Ja, dat eigenlijk vind ik altijd, als je de Rozenkrans bidt... dan kun je zoveel gebedsverhoring ook krijgen... dat ik denk, ja, we moeten het ook allemaal echt meer gaan bidden. Hoe mooi zal het zijn als we het allemaal elke dag kunnen doen... dat er zoveel gebeden verhoord worden... en we zoveel zielen eigenlijk kunnen redden.
0: Ja, heel veel dank. Fijn dat je eventjes wilde vertellen over inderdaad bidden bij jullie in het gezin... en met name over de Rozenkrans. En nou, tot een volgende keer, wellicht.
1: Graag gedaan.

0: Kun jij, Dennis, misschien gewoon zo afsluitend nog even zeggen waarom juist het Rozenkransgebed zo, zo belangrijk is, zo...
1: Het is Maria zelf die dat heeft uitgelegd, hè, aan Lucia, een van de zienietjes, en Fatima, een van de herderskinderen. En die heeft gezegd van jullie moeten bidden voor de zielen die anders niet naar de hemel gaan. En daarbij ook het Rozenkransgebed bidden. Ja, ik hoef niet te zeggen, de hele kerkgeschiedenis is vol van heiligen ook. En mensen die heel vaak hebben verwezen naar dat Rozenkransgebed. Louis Grignon de Montfort bijvoorbeeld, maar ook anderen. We weten dat Maria de brug is naar Jezus, hè, onze voorspeekster. En via dat Rozenkransgebed doe je dat vanzelf. Dan ga je daarin mee. En zij wijst de weg naar Jezus, dus dat is heel gemakkelijk.
0: Ja, en je zou haast kunnen zeggen door de weg naar Jezus als het ware zo massaal, hè, met zoveel te bewandelen, maak je de weg ook weer om dat de genade ook weer kan terugkeren door de kinderen. Maar sowieso naar de wereld maak je eigenlijk dan ook weer open.
1: Ja, ja. Inclusief ons eigen hart.
0: Ja, zeker. Daar moet het beginnen. Hè? Ja. Daar moet het beginnen, ja.
1: Nou, mensen kunnen zich gaan aanmelden via kerkennood.nl of nog makkelijker meteen kerkennood.nl/kinderen.
0: Ja.
1: En dan krijg je, als je je e-mailadres achterlaat, krijg je een pdf toegestuurd met het boekje. En daar zit dus de uitleg bij van hoe doe ik het Rozenkransgebed. En met de blijde geheimen erbij. Met kleurplaten die gaan over de blijde geheimen. En ook een kleine introductie over wat vraagt eigenlijk Maria van ons. En ik moet zeggen, Fatima komt natuurlijk wel heel vaak terug. En het is een actie die ook door de paus al verschillende keren zelfs is genoemd en aangemoedigd.
0: Ja.
1: Via het Angelusgebed ook.
0: Ja. Dennis, ik wil jou bedanken voor een andere bijdrage dan normaal. Maar heel erg leuk. Ja, en zoals gezegd, deze aan tafel met hebben we natuurlijk in het bijzonder besteed aan de actie 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans voor eenheid en vrede. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!
2: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Weer een mooie woensdag en vandaag gevierd Melchizedek, een van de vele heiligen die in het Martyrologium Romanum staan. Priester, koning en priester, koning, dan denken we aan Christus, ja, Christus. Christus die hart voor kerk en wereld heeft. En ja, daarvan horen wij in de Bijbel. Over hem studeren wij in allerlei cursussen. We kunnen theologisch op de universiteiten. En we kunnen in parochies bij vernieuwing van de kerk in de Alpha-cursus. En we kunnen het, ja, we vieren het in de Eucharistie. Ons geloof, ons christelijk geloof, dat ons verbindt met Christus. Christus heeft zijn hart open voor ons, voor de hele wereld, voor de hele mensheid. Van het begin tot het einde. En hij wacht op ons antwoord. Hij openbaart zich, hij laat zich zien, hij toont zijn liefde. Daar zijn we mee bezig. Met Radio Maria verspreiden wij dat. En in deze cursus Hart voor Kerk en Wereld, en nu specifiek de Alpha-cursus. De Alpha-cursus, een hele bijzondere cursus. Het is wonderlijk hoe die ontstaan is en hoe die verspreid is in zo'n korte tijd. Dat is als het ware een hit. Het is net als het ontstaan van Terzee met een hele kleine groep van 3 monniken. En dat is een wonderwerk geworden van spiritualiteit. Bijzonder voor de jeugd van heel Europa, van de hele wereld. Terzee. En zo ook de Alpha-cursus begonnen met iemand die, ja, vanuit zeer sceptisch nihilisme, was wel van christelijke afkomst, maar ja, het was heel saai, vervelend en achterhaald. En de Bijbel gaat lezen, daarover gaat het ook vandaag, de Bijbel lezen. Dat vertelt hij dan. En dat hij ineens gegrepen werd, dat is het wonderlijke, door dit boek, dood boek, dode letters. Ineens komt het tot leven. En dat is hem overkomen. En in 1990 in een Anglicaanse parochie in Londen heeft hij dat uitgewerkt tot een boek, tot een cursus om andere mensen te delen in de vreugde van het evangelie. En dat is geworden de Alpha-cursus, Alpha, begin van het Griekse alfabet. En het is Anglicaans, evangelisch-Anglicaans. En de hoofdstukken vormen de kern van ons geloof. Ik vat het even kort samen. De titels, de thema's. Jezus. Kruis en zonde. Geloven. Bijbel. Bidden. Heilige Geest. Het kwade. Gods leiding. Evangelisatie, missie. Kerk. Het wonderlijke, net als Terzee. Het is eigenlijk heel katholiserend, maar het heeft niet echt de naam een katholieke geloofsgemeenschap. Het is ecumenisch, christelijk. Ja, dat is de oertitel van onze kerk, van onze gemeenschap, christelijk. De eerste leerlingen noemden zich in Antiochië christenen. En de Alpha-cursus en deze thema's zijn uitermate christelijk, zijn uitermate bijbels. Maar sommige mensen stellen de vraag, ja, is die ook wel katholiek? Ja, inderdaad. Maria, de heilige, de sacramenten, de kerkorde, komen daar eigenlijk niet aan bod. Niet direct. Maar ze zijn eigenlijk toepassing. Want Maria en de heilige, dat zijn de levende getuigen van al deze thema's van het geloof van Jezus, van het kruis, van de Heilige Geest, van de strijd tegen het kwade, van missie, van de kerk. Ze zijn de figuren, de dragers, de getuigen. En de sacramenten zijn de middelen om deel te krijgen aan die grote thema's. En bijzonder de Eucharistie. Ja, die wordt ook eigenlijk niet of nauwelijks genoemd. En nou, deze specifieke cursus is Alpha en Eucharistie, om te laten zien dat al die thema's, die 10 hoofdthema's, Jezus, kruis, geloven, Bijbel, bidden, Heilige Geest, kwaad, godsleiding, evangelisatie, missie, kerk, dat die allemaal in de Heilige Mis voorkomen, in de Eucharistie voorkomen. En vandaag zijn we gekomen aan het 4e thema, de Bijbel. En dan gaan we ontdekken, we gaan de Heilige Mis, de Eucharistie, doorlopen. En we gaan kijken naar allerlei onderdelen, stap voor stap. En dan ontdekken we dat alle teksten, ja, grotendeels, ja, gebouwd zijn op Bijbelteksten, Bijbelgebeurtenissen. Het is als het ware de levende Bijbel. Nou, laten we eerst komen in de sfeer van het mysterie. Het mysterie van God die is geopenbaard, die zich naar ons toewendt, die in Jezus komt. En wij die, ja, antwoord mogen geven. God wacht op een antwoord. En ja, en daar zitten wij in Nederland mee en in heel de wereld. De katholieke kerk, de katholieke parochies. Ja, de katholieke leer, de catechismus is prachtig. Maar ja, in de parochies, ja, en de jongeren dan. En leven onze parochies? Is daar levend geloof, blijdschap, vreugde, missionering, evangelisatie? Nou, er is een hele beweging gekomen. De nieuwe parochie, de missionaire parochie, de missie. Zoals de apostelen op missie gingen vanaf Pinksteren. En deze beweging is in Nederland nu 5 jaar bezig. En een kernelement, een kernmethode, training, is de Alpha-cursus. Dus het is heel belangrijk dat we dan de Alpha-cursus zien, de Alpha-basislijnen, thema's van ons geloof, maar dat we dat herkennen in de katholieke kerk. En dat gaan we dus doen, zijn we mee bezig, in de Eucharistie. Nou, laten we luisteren naar prachtige muziek om in die sfeer van het mysterie, van Gods liefde te komen, om, ja, enthousiast te worden, om missionair te worden. En ja, dan zingen we met Maria en met deze familie, broer en 3 zussen, Harpa Dei, de harp van God, zingen we Magnificat, een gedeelte daarvan. En dan zijn we blij, we zingen God. En dat is de vreugde. Als we allemaal blije, zingende christen, katholieken worden, ja, dan ja, gebeuren de wonderen. En dan groeien we vanzelf naar eenheid, want dat werkt aanstekelijk als we al onze schatten uitspreiden en aanbieden. Laten we luisteren en bidden en zingen met Maria. Mijn ziel prijst de Heer.

mooi. Ik zie hier in beeld deze zingende gemeenschap. Een kleine religieuze gemeenschap geworden vanuit een gezin. En we staan hier in de bergen rond het Mariabeeld. De bergen die jou omhoog wijzen, naar God wijzen. En Maria die omhoog kijkt. En ja, zo zijn we bezig met Gods openbaring die met name in de Bijbel is opgeschreven. Een hele geschiedenis, die openbaring van God. Niet in één keer een flits en hier een presentatie klaar zoals we dat doen. Op een avond wordt iemand ingeleid. En dan is het in één keer, God doet het heel langzaam. Vanaf Abraham tot eigenlijk in onze tijd. Maar wat opgeschreven is, vanaf Abraham, later opgeschreven, heel veel mondelinge overlevering. En langzaam maar zeker wordt dat, met name pas eigenlijk na Mozes, worden de oude verhalen opgeschreven die men alsmaar heeft doorverteld als een grote schat van dat volk, van die familie, van die stam, van die, als het ware, olijfboom van God die hij gesticht heeft om zo heel langzaam, het ware, zijn genade, zijn liefde over de wereld te verspreiden. Ja, zo wonderlijk. God heel langzaam. Zoals ook in de schepping dingen heel langzaam gaan. De tijd gaat heel langzaam. Het botsen van de aardplatten. Dat gaat eeuwen, eeuwen. We spreken van ijstijden. God heeft alle tijd. Hij is niet van de seconde. Hij is van de rust en de ontwikkeling. En zo ook de openbaring van God aan ons, aan de mensheid. En ons antwoord. Wel, nu, dat is opgeschreven door meer dan 70 schrijvers. En verschillende tijden, verschillende eeuwen, dat is samengevoegd, die rollen, is nu één boek geworden. Het waren eerst allemaal van die rollen. En ja, heel wonderlijk, als we dan kijken naar de geschiedenis van het Nieuwe Testament. We spreken dus vandaag over Eucharistie. En daar komen de christenen, de katholieken samen. Dat is de gemeenschap. Dus de gemeenschap, de kerk is dat. De kerk, de Eucharistie en de Bijbel. Maar er staat in de Bijbel geschreven, al in het tweede hoofdstuk van de Handelingen, als net de kerk begonnen is. Hè, dus Jezus heeft het fundament gelegd in die apostelen met zijn prediking. Maar, en er ontstond een hele groep leerlingen. Maar echt wat we noemen, dat noemen we dan als het ware de voorbereidingstijd, net zoals je dat in het klooster hebt, een noviciaat, een inwerkingsperiode. Maar dan komt het beslissende moment, de dood en de verrijzenis van Jezus en de voltooiing in het Pinksterfeest. En dan worden de apostelen, de leerlingen en alle die erbij zijn, daaromheen staan, vervuld van de geest. En dan gaat de verkondiging beginnen. Ja, dat is eigenlijk het geboortemoment van de kerk. Maar als Petrus daar begint met zijn eerste preek en dat verschillende keren herhaalt, zien we in de Handelingen van de Apostelen. En dan Paulus dan dat voortzet en ze reizen maakt en Paulus dat opschrijft in zijn brieven. Dan bestaat de kerk al heel lang. Dus de kerk, onze kerk, heeft decennia lang bestaan zonder Nieuwe Testament. Alleen de boeken van het Oude Testament. En langzaam maar zeker, ja, in de uitwisseling kwam er natuurlijk de gedachte boven om te gaan schrijven. En dat hebben evangelisten gedaan en apostelen hun brieven. En Johannes de Visionair heeft dat gedaan. Maar de kerk functioneerde al decennia lang. Dus de kerk is ouder dan de Bijbel. Maar intussen zijn die eerste generaties gestorven en de nieuwe generaties gekomen. Maar die eerste generatie heeft dat opgeschreven. En wat opgeschreven is, dat is fundamenteel, omdat we daar telkens de herinnering

0: tegen Maria. Maria, dit is helemaal van u. En u mag beslissen wat er met dit land gaat gebeuren. En dat is dus eigenlijk heel bijzonder. Want dat betekent ook dat Maria op een hele bijzondere manier dit land zal gaan beschermen. Die zal als het ware haar mantel, jullie kennen allemaal die prachtige afbeeldingen met Maria met zo'n grote blauwe mantel. Soms heeft ze ook een andere kleurmantel. Die zal ze als het ware om Nederland heen slaan, zodat Nederland helemaal beschermd mag blijven. Dus Maria die zal zeggen, oké, jullie hebben Nederland aan mij gegeven. Nou, dan zal ik heel bijzonder voor Nederland gaan bidden en heel bijzonder over Nederland waken. Dat is eigenlijk wel heel mooi, toch? Of niet? Groot nieuws. Ja, vind ik wel. Jongens, we gaan dadelijk even wat uit de Joekat behandelen. Voordat we het gaan doen, gaan we eerst naar een lied luisteren. Lela heeft nog één vraag. Ja, kom maar even. Of een opmerking. Een opmerking, ja. En dan gaan we daarna even naar een lied luisteren.
1: Maar soms heeft Maria ook gewoon een andere kleur.
0: Je bedoelt een andere huidskleur?
1: Ja.
0: Of een andere kleur mantel?
1: Allebei wel.
0: Allebei, klopt. Maria heeft soms wat donkerder huid. Hè? Als ze bijvoorbeeld in Mexico verschijnt, heeft ze een donkere huid. Net zoals een Mexicaans meisje. Dat klopt. Ze maakt zichzelf herkenbaar voor de mensen aan wie ze verschijnt. Jongens, we gaan even luisteren naar een lied en dan zijn we zo weer bij u terug.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer bij u terug in de uitzending. Nou, de kinderen die zaten hier net het liedje volop mee te zingen. Ze kenden het allemaal. En Lucia die zei, nou, dit is nou echt een liedje uit mijn jeugd. Hè, Lucia? Ja, dat is lang geleden, hè? Ja, kun je nog wel herinneren toen je nog een kindje was. Ja. Ja, dat is toch wel mooi dat je al de kinderen hier al over de jeugd spreken. Hey, jongens, we hebben net gepraat over de toewijding van Nederland aan het onbevlekte hart van Maria. Dat is natuurlijk een heel mooi moment. Daar moeten we God ook echt voor bedanken, hè? Want God die maakt dat mogelijk. Zonder God is helemaal niks mogelijk. En we hebben net ook al gesproken over de heiligen. Nou gaan we dadelijk nog even praten over de catechismus, de UCAT. Ik ga een paar nummers behandelen. Weten jullie nog waar we ergens in de catechismus zijn? Want we doen elke week wel een stukje. En we zijn inmiddels, ik kan het eens even erbij pakken, wel al ver over de helft, zie je? We zijn al bijna op, ik denk, 3/4 misschien wel. Of misschien nog wel meer zelfs. Ik denk wel 4/5. Ik denk 4/5. We gaan daarna gaan we gewoon door natuurlijk. Hè? Want we zijn niet vrienden voor even, maar vrienden voor het leven, voor altijd. Waar zijn we ergens in de UCAT? Waar zijn we ergens in de catechismus? We zijn aangekomen een tijdje, een paar dagen of een paar weken geleden, bij het 5e gebod. Het 5e gebod. Wie weet nog wat dat is? Want daar zijn we nog steeds over aan het praten. Het 5e gebod, Thomas.
1: Dat je niet mag doden.
0: Heel goed, dat je niet mag doden. Dat je niet mag doden. Dat is het 5e gebod. Nou hebben we het daar uitgebreid

0: over gehad. We hebben erover gehad wat dat precies betekent. Hè? Nou ja, heel logisch, je mag niemand doodmaken. Maar daar komt nog meer bij kijken. We hebben het ook gehad over bijvoorbeeld ziekenhuizen. Als mensen heel ziek zijn, mogen we ze dan een spuitje geven? Nee, ook niet. Dus het leven is altijd heel kostbaar. Zelfs als het nog niet geboren is. En zelfs als het al heel kwetsbaar is aan het einde van het leven. Het leven is altijd heel kostbaar. Vandaag begint er iets heel bijzonders in heel Nederland. Of zelfs in heel de wereld. Er wordt vanaf vandaag 40 dagen lang heel bijzonder gebeden voor dat kwetsbare leven wat nog niet geboren is. Dus er gaat vandaag een speciale soort marathon starten waarbij elke dag mensen, en daar kunnen wij ook aan meedoen, heel speciaal gaan bidden voor het leven wat nog niet geboren is, voor de baby'tjes in de buik van de moeder. Dus dat is heel mooi en dat sluit ook heel mooi aan bij onze catechese. Nou, wat gaan we vandaag behandelen? We gaan vandaag behandelen de nummers 394 tot en met 396. 394 tot en met 396. En we zijn dus nog steeds aan het praten over het vijfde gebod. Gij zult niet doden. Daar hebben we al van alles over verteld. En we hebben het in de vorige uitzending hebben we het gehad over het lichaam van de mensen. We hebben het erover gehad, al eerder al, dat onze ziel heel kostbaar is, want die is geschapen voor de eeuwigheid. Onze ziel gaat nooit verloren. Als we trouw zijn aan God, zal die voor altijd bij God mogen blijven. Maar ook ons lichaam is wel kostbaar. Ons lichaam is niet alleen maar een soort huls, een soort verpakking, zoals bij een cadeautje die je uitpakt en dan gooi je het weg. En vervolgens heb je er niks meer aan als je doodgaat. Nee, ons lichaam is heel uniek. Ons lichaam is namelijk sluit helemaal aan bij onze ziel, om het zo te noemen. En aan het lichaam kun je ook de ander herkennen. Want iedereen is anders. Als je iemand in zijn ogen kijkt, heeft niemand op heel de wereld dezelfde ogen. Het lijkt misschien soms wel eens op elkaar. Maar iedereen is net ietsje anders. En daarom is dat lichaam ook kostbaar in de ogen van God. En dat lichaam aan het einde der tijden, hebben we het ook wel eens over gehad, wordt dat weer aan ons teruggegeven. En dan mogen we met ziel en lichaam voor altijd bij God zijn. Dan hebben we wel niet meer het lichaam dat we nu hebben, maar we hebben een, wat we dan noemen, een verheerlijkt lichaam. En dat wil zeggen dat we hetzelfde soort lichaam hebben als Jezus toen hij was verrezen. Hetzelfde lichaam als Jezus toen hij was verrezen. Dat betekent dus dat we dan een lichaam krijgen wat nooit meer doodgaat. Ons lichaam nu, dat wordt ouder. Dat kun je bij mij al een klein beetje zien. Op een gegeven moment word je grijs. Bijvoorbeeld, dan krijg je rimpels. Dus dat lichaam wordt ouder en op een gegeven moment sterft het lichaam. Maar aan het einde krijgen we dat lichaam weer terug op een manier zoals Jezus het ook had. Namelijk een lichaam wat nooit meer doodgaat. En daarom hebben wij ook een bijzondere waardering voor dat lichaam. En daarom, en dat is ook de eerste vraag van de catechismus van vandaag. Hoe gaan we nou met een lichaam om dat gestorven is? Is dat een soort afval geworden wat ik net zei? Is het een soort verpakking die we weggooien? Nee. We hebben natuurlijk hele mooie kerkhoven. En het is niet voor niks dat we het lichaam met heel veel eerbied in de grond begraven. Om aan te geven, dit lichaam was een tempel van de Heilige Geest. Door ons doopsel hebben we de Heilige Geest ontvangen. En ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. En ik heb als priester vaker dat ik in de kerk een mis moet doen voor overleden mensen. Dus een uitvaartmis. En dan bid je ook altijd, dan besprenkel je het lichaam ook met wijwater. En dan bewierook je het lichaam. En dan zeg je, dit was een tempel van de Heilige Geest. Dus uit eerbied voor die tempel bewieroken we dan het lichaam. Dus we gaan daar mee om alsof het iets heel kostbaars is. Nou zie je dat soms ook wel eens bij heiligen, dat stukjes van het lichaam ook worden bewaard om die te vereren. En dat noemen we dan met een heel mooi woord een reliek. Een reliek wil zeggen dat je bijvoorbeeld een stukje hebt van het bot van een heilige. Kijk, als het lichaam alleen maar iets is wat we aan het einde van ons leven weggooien, ja, dan zouden we ook geen reliek bewaren natuurlijk. Nou, dat over het lichaam. Dan gaan we nog even door. We hebben het nog steeds over het vijfde gebod. Je zult niet doden. Dan wordt vervolgens in de Joekat gesproken over vrede. Vrede is eigenlijk het tegenovergestelde van doodmaken. Dus op het moment dat je de vrede in de wereld brengt, dan ben je eigenlijk het tegenovergestelde aan het doen van boosheid en dood in de wereld brengen. En dan vraagt de Yucat, en dan denk je, dat is een hele simpele vraag, maar dan vraagt de Yucat, ja, maar wat is vrede eigenlijk? Wat is vrede? Nou, ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen, vrede is als er geen oorlog is. Toch? Klinkt logisch. Als er geen oorlog is, is er vrede. Maar dan zegt de Yucat, nee, het gaat nog een stapje verder. Het gaat nog een stapje verder. Het is namelijk niet alleen maar dat er geen oorlog is. Want heeft Nederland oorlog? Is Nederland in oorlog met een ander land? Nee, dat niet. Nee, is niet in oorlog met een ander land. Maar is Nederland helemaal in vrede? Nee, dat ook niet. Dus als je niet in oorlog bent, wil niet meteen zeggen dat je dan dus helemaal in vrede bent. Vrede wil zeggen dat we rusten bij God. Dus het gaat nog een stapje verder. Want soms kun je zeggen, oké, die twee landen die zijn heel dicht bij elkaar. En die hebben misschien geen oorlog, maar er zijn wel heel veel spanningen. He, dan voel je gewoon van, of twee kinderen in de klas. Er is misschien geen oorlog tussen die kinderen, maar je voelt van die twee, dat gaat niet lekker samen. Dus het kan soms zijn dat er geen oorlog is, maar dat er ook niet echt vrede in het hart is. En vrede is dus een geschenk in die zin van God. Vrede wil zeggen dat we de rust in ons hart ontvangen van God. Dus dat als het ware God regeert over ons leven, dan zijn we pas in vrede. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooi beeld van wat vrede is. Nou, dan nog een volgende vraag. We hebben het nu over vrede. Ja, hoe zit dat dan met boosheid? Boosheid, is dat iets goeds? De kinderen hier in de studio die zitten allemaal druk nee te knikken. Dat is niet iets goeds. Nee, boosheid is in feite niet goed. Maar soms wel. Heel soms wel. Het kan in sommige gevallen zijn dat je om een goede reden boos wordt. Moet het dan dat je in haat de ander gaat aanvallen? Of dat je iemand gaat terugpakken? Nee, dan zou het niet goed zijn. Maar soms kun je, omdat je iets ziet gebeuren wat niet goed is, kun je toch in opstand komen. Jezus laat dat zelf in de tempel ook zien. Jezus ziet in de tempel dat wat er daar gebeurt helemaal niet goed is. Ze zitten daar allemaal dieren te verhandelen. En ze zitten allemaal geld te wisselen. En is een tempel of een kerk gebruikt, moet die gebruikt worden om dieren te verkopen of om een soort markt van te maken? Nee, de tempel is van God. Dan moeten we bidden, dan moeten we stil zijn. Dan moeten we tot hem, hem onze eer brengen. Dus Jezus wordt dan ook boos. Maar de boosheid van Jezus is wel een hele goede boosheid. Dat is namelijk dat hij in opstand komt tegen de onrechtvaardigheid, tegen iets wat niet goed is. Daar gaat hij zich tegen uitspreken. En op het moment dat we op die manier af en toe onze stem laten horen, kan het juist heel goed zijn. Maar het mag nooit vanuit haat, snap je? Want op het moment dat Jezus de tempel reinigt met de zweep, dan doet hij dat niet vanuit haat voor de mensen, maar dan doet hij dat vanuit liefde voor God. En ook vanuit liefde voor de mensen. Want op het moment dat hij al die verkoopmensen de tempel uitjaagt, dan wil hij uiteindelijk die mensen ook helpen. Dan wil hij zijn les leren, dan wil hij laten zien, als jullie de tempel ingaan, ga er dan naar binnen om te bidden tot God en om daar de offers aan God te brengen. En doe dat niet om hier geld te gaan verdienen, snap je? Dus soms kan het zijn dat we ook mama en papa bijvoorbeeld wel eens de stem verheffen of een keer harder roepen dan anders. Kan soms goed zijn als ze het maar wel uit liefde doen voor jullie bijvoorbeeld, snap je? Dus dan heb je een soort goede boosheid. Maar heel vaak is boosheid ook slecht natuurlijk. Want als boosheid bedoeld is om de ander kwaad te doen of om heel lelijk over de ander te spreken, ja, dan is het uiteraard slecht. Nou, dat waren de nummers voor vandaag. Hadden jullie daar wel eens van gehoord? Dat dit kon zo met boosheid? Toch? Is niet helemaal nieuw, hè? Nee. Geef eens Nicolas. Nicolas, kom eens even bij de microfoon staan. Geef eens een voorbeeld van een moment waarop je bijvoorbeeld wel een keer hard mag roepen, maar waarin je het wel goed bedoelt naar de ander toe. Stel, ik geef even een voorbeeld. Stel, je ziet op het schoolplein twee kindjes en de een die zit de ander te pesten. En die zit de hele tijd aan de haren te trekken en de hele tijd lelijke dingen te zeggen. Mag je dan iets van zeggen of niet? Ja. En soms moet je dan ook echt even roepen van, hey, stop daar eens mee. En dat klinkt dan misschien een beetje boos, maar dat kan juist helpen om dan de ander weer even erbij te halen, snap je? En soms is het goed. Ja, Leila?
1: Ik doe nu dus zeg maar met een kindje. Dan doen wij Dan moet je hem op de laptop, dat heet Baudas, een programma. En hij leert dan letters. Maar soms roep ik dan ook van even tegen alle kinderen van... Want daar zitten we dan in de koffiekamer met heel veel kinderen van mijn klas. Maar die doen dan allemaal raar, omdat iemand zegt een heel normaal woord. Alleen, het kan ook anders opgevat worden. Dus dan zegt iedereen, ha, kijk, zeg het nog eens en zo. En dan wordt het jongetje telkens de hele tijd afgeleid. En dan roep ik wel van, hey, stop daar eens mee. Of word nou gewoon even gefocust, omdat anders komen ze nooit echt verder.
0: Ja, precies. Soms kun je even ingrijpen. En dan is dat toch liefdevol. Ja. Zo jongens, we hebben weer van alles besproken. We gaan dadelijk weer richting de kapel. We gaan dadelijk weer bidden. En we gaan niet alleen voor onszelf bidden. Zijn er nog speciale intenties die jullie nu al willen noemen voor de radio, waarvan je zegt dat is heel goed als ook de kinderen thuis daar eens voor bidden? Lela?
1: Mijn oma is één oog blind en daar wil ik graag voor bidden, omdat zij heeft geen inzicht meer. Want als zij bijvoorbeeld water in moet gieten, giet ze er echt naast.
0: Oh ja,
1: en zo, dus zij heeft... Dus daar wil ik graag voor bidden.
0: Ja, oké. Dan nemen we dat dadelijk als gebedsintentie mee. Nou, ik bedoelde eigenlijk van misschien is er ook iets wat we voor iedereen kunnen bidden. Ik denk dadelijk die toewijding volgende week. Dat zou natuurlijk voor alle kinderen van heel Nederland heel goed zijn. Toch? Als Maria heel bijzonder gaat omkijken naar Nederland. Nicolas.
2: Ik wil nog iets voor je.
0: Ja, doe maar even in de microfoon.
2: Ik wil voor alle zieken bidden.
0: Of voor alle zieken bidden. Oké. Nou, we gaan dadelijk richting de kapel. Lucia, want dan kunnen we namelijk alle onze gebeden bij God gaan brengen. Dat hij door kan gaan. Ja, heel goed. Oh, jullie gaan nu alle intenties noemen. Weet je wat, we bewaren ze voor in de kapel. Wou je nog iets anders zeggen, Joris? Oké, laatste opmerking. Dan gaan we daarna samen bidden. Ja?
2: Is Maria dan ook, zeg maar, overal net als Jezus?
0: Of Maria overal is net als Jezus.
2: Ja.
0: Nou, je kunt ze overal aanroepen. Dat klopt. Dus kijk, als wij aan de hemel denken, dan denken we heel vaak aan een soort grote ruimte. Hè? Waar Maria dan is en waar Jezus is en waar de engelen zijn. Maar Maria kan natuurlijk hier op aarde eigenlijk overal zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, overal tegelijk. Want op het moment dat wij hier tot Maria bidden, of op het moment dat wij hier naar de kapel gaan dadelijk, dan staat ze als het ware naast het sacrament van haar zoon. Want daar is Jezus ook aanwezig. Maar als ze aan de andere kant van de wereld bidden, bij het sacrament, is Maria daar ook. Dus Maria kan in die zin op alle plaatsen tegelijk zijn. Dat klopt. Ja, ja, Nicolas?
2: We hebben een nieuwe kitten.
0: Oh, ja. Oh, jullie hebben een nieuwe kitten. Oh ja. Ja. Dat moeten we ook nog wel even als nieuws over de radio brengen. Vertel eens even over de kitten. Ik heb al foto's gezien. Jullie hebben een klein zusje. Maar vorige week kreeg jullie nieuwe katje nog meer aandacht dan het zusje, of niet? Of viel dat wel mee?
1: Ja, maar ze heet dus Fiducia. Dus daar kan ze van de buik zijn een keertje Fiducia Supplicat. Maar omdat het een kat is, noemen we haar Fiducia Supplicat.
0: Ja, oké. Nou, heel origineel. Wat een mooie naam. En is het katje lief of klimt hij de hele tijd in een gordijnen? Wat gebeurt er allemaal thuis?
2: Heel veel. Ze is heel lief.
0: Oké. Weet je dat ik ook een kat heb tegenwoordig in de kerk? Heb ik verteld, of niet?
2: Ja.
0: Die heet Etje.
2: Echt?
0: Ja, Etje. En die was van de week was hij er ook weer. Van de week had ik geloofscursus. Dat is één keer in de maand op maandagavond. Het hadden we heel de avond gepraat. En toen gingen we s'avonds, voordat het was afgelopen, gingen we nog heel even naar de kapel om samen te bidden. Toen was het al best wel laat. Ik denk 21:15 s'avonds of zo. En toen kwam meteen Etje ook weer aangetrippeld. En die ging voor de deur zitten, die wilde als eerste naar binnen. En die was als eerste naar binnen gegaan. En die kom ik elke dag die overal tegen. Vanmorgen was ik bij mijn auto. En toen zat hij ook al in de boom van de kerststal. Want die wordt in de garage bewaard. Naast waar ik de auto zet, hebben we alle spullen voor de kerststal. En dus kwam hij ineens uit de boom van de kerststal gekropen. En ik heb hem al een keer voor het altaar zien liggen. Toen wilde ik de mis gaan vieren. En toen stond ik op een gegeven moment voor... kwam ik aangelopen om voor het altaar te gaan staan. Maar toen lag hij precies op mijn plekje, waar ik altijd ga staan. En toen moest ik hem nog even wegjagen. Ja, en weet je wat hij ook een keer had gedaan vorige week? Hij heet echt Etje, ja, want hij is van een mevrouw in het dorp. Weet je wat hij vorige week een keer had gedaan? Of een paar weken terug is dat trouwens alweer. Toen kwam hij tijdens de mis, kwam hij de kerk binnengewandeld. En toen waren we gewoon aan het bidden samen. En nou, het is een grote kerk en er zaten maar een paar mensen, want door de week komen er niet zoveel mensen in de kerk. En toen was hij naar een plekje toegelopen waar een mevrouw zat. En toen was hij de mevrouw kopjes gaan geven, dat die mevrouw moest gaan staan. Want die mevrouw die zat en die moest gaan staan, vond hij. En toen ging de mevrouw staan en toen ging hij gauw op haar plekje zitten. Dat is echt waar. Had hij het plekje overgenomen van de mevrouw. Dus het is wel een beetje een bij de hand kat, hoor. Ja.
2: Onze kat gaat ook altijd veel verstoppen en wegrennen.
0: Oh ja? Wel leuk is dat. Ik vind kat altijd wel heel gezellig. Ja, laatste ding van Leila. Ja.
1: En ze wil het liefst gewoon in de woonkamer. Maar mama is allergisch voor katten. Dus zij mag dus nou in het kantoor. Alleen, dan er hoeft maar één iemand de deur open te maken. En Maximilian vooral, ze roest al door je benen heen. En dan, want zij vindt het veel leuker in onze woonkamer. Alleen, mama kan er echt niet tegen haar. Nee. Ogen werden helemaal rood.
0: Dat is wel heel lastig, weet je, dat mama er niet tegen kan en dat hij nou in huis woont. Ja. Ja. Weet je wat wij ook nog mee hadden gemaakt? En dan houden we het, dan is het laatste kattenverhaal dan. We hadden ook dat de kat die zat in de sacristie. Nicholas weet wat de sacristie is. Hè? Dat is de plek waar altijd de misdienaars zich omkleden. Hè? En ook de pastoor. En toen had hij een hele mooie stoel, zo'n hele grote houten stoel met van dat hele mooie rode vilt erop. Echt zo'n chique stoel. Was hij op gaan zitten en hij wilde niet meer weg. En weet je wat we toen hebben moeten doen? Hebben we met z'n tweeën hebben we die stoel met de kat naar buiten moeten dragen. Maar dat was net een soort processie, alsof hij zo naar buiten werd gedragen, maar dan met een kat in plaats van met Maria. Ja, ja, we hebben heel wat meegemaakt. Jongens, we gaan naar de kapel en dan gaan we zo naar... Dan gaan we eerst naar een lied luisteren en dan gaan we zo... Samen met u bidden.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Heer God, Jezus Christus hier in ons midden aanwezig. We hebben net in stilte al gebeden dat u onze ogen mag openen om u echt te herkennen in het sacrament van uw goedheid, van uw liefde. Soms door de drukte van de dag kunnen we naar uw heilige hostie kijken zonder dat we werkelijk zien wie u bent. En daarom hebben we uw genade nodig om dat te kunnen begrijpen. Ik wil bidden heel bijzonder voor de kinderen hier aanwezig, maar ook de kinderen van heel Nederland, dat ze het sacrament als de bron van hun leven gaan zien. Dat ze naar de heilige mis gaan, niet alleen maar omdat mama en papa dat van ze vragen, maar dat ze naar de heilige mis mogen gaan omdat ze weten dat u daar leeft en u bent de schepper van ons allemaal. Ik wil heel bijzonder bidden voor alle kinderen van Nederland, dat u vanuit het sacrament ze mag roepen bij naam. U kent ze allemaal en dat ze met u het leven mogen willen delen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u ver ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Ik wil graag bidden voor mijn oma, die in Zuid-Afrika is en één oog blind is. En die naar Nederland komt en dat alles goed gaat en de reis gewoon, ja. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ik wil bidden dat de rosary-rally door kan gaan. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God,
2: bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Ik weet bidden dat Radio Maria nog heel lang mag doorgaan. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Ik wil bidden voor alle zieken, laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedicta fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
6: Ik wil bidden voor bescherming tegen de kinderen in de buik van de moeders. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. En zoals Joris net ook al heel mooi bad voor de ongeboren kindjes, vandaag begint 40 dagen voor het leven. En willen ook vragen om heel veel zegen over dit prachtige gebedsinitiatief. Tot slot willen we bidden voor de intenties van alle luisteraars thuis. We willen bidden in een kort moment van stilte dat ze al hun intenties hier bij u, Christus, mogen brengen aan het altaar.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: En dan zal ik tot slot met uw allerheiligste sacrament, Heer, alle mensen hier en ook de mensen thuis op afstand de zegen geven.

U luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Frank Pupsel, hoofdredacteur van het tijdschrift Focus Money Duitsland. Ik vond Radio Maria als taxichauffeur in Wenen. Ik wissel vaak van zender en Radio Maria is vaak een prettige afleiding van de eentonigheid die je op andere zenders hoort. Het heeft een heel andere geest en dat heeft mij vaak op een prettige en ontspannen manier ontroerd. Ook mijn klanten hebben de ervaring als prettig ervaren en kunnen ontspannen in mijn taxi.

Getuigenis van Andrea Kunyit uit Hongarije. Eerlijk gezegd wil ik het niet alleen over mezelf hebben, maar ook over mijn familie, mijn man en mijn kinderen. Omdat de morele kracht van Radio Maria mijn hele familie bereikt en we voelen dat deze geest deel uitmaakt van ons leven. Mijn dochter was nog maar 3 maanden oud toen we de Mammies Club begonnen uit te zenden, samen met andere moeders die vrijwilligers waren bij Radio Maria. Daarna kreeg ik nog 2 dochters die als baby vrijwilliger werden omdat ze naar de uitzendingen kwamen als we radioprogramma's hadden. De kinderen raakten gewend aan de zalige omgeving. We gingen graag met onze kleine kinderen naar het station Radio Maria. Het gevoel van teamgeest is het belangrijkste gevoel dat ik heb gekregen van de Sint Monica Baby Mama Gemeenschap naast de vertrouwde ervaring van het station. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen. Ik denk dat de morele kracht van Radio Maria door het midden van mijn ziel stroomt. We reisden bijvoorbeeld naar het buitenland en probeerden af te stemmen op Radio Maria uit Csikszentmihalyi, Roemenië. We waren succesvol. Het was een ongelooflijk goed gevoel. Deze radio is een klein thuis in mijn hart. Als ik ernaar luister, heb ik het gevoel dat ik niet in Boedapest zou kunnen zijn, maar waar dan ook in ons land of waar dan ook ter wereld. En toch ben ik nog steeds thuis. Deze radio is echt een wonder. Ik denk dat de geestelijke kracht die we krijgen door te luisteren groot is. Radio Maria geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te praten en dieper op zaken in te gaan door gebruik te maken van de rijkdom aan menselijke ervaring van degene in de studio. Het verhaal begint met de receptionisten die altijd aardig en beleefd zijn. De technici zijn altijd behulpzaam. Ze zorgen ervoor dat je je meteen thuis voelt. De studio van het station, de uitzendingen, de programmering. Je hoeft alleen maar het kenmerkende deuntje te horen en je weet al dat je thuis bent.

Nicolas Romero, taxichauffeur Mexico. Sinds enkele jaren is Nicolas Romero een vrijwilliger die Radio Maria promoot en hij doet dat in zijn taxi, een voertuig dat een instrument van evangelisatie is geworden. Ik heb altijd naar Radio Maria geluisterd. Ik voelde me erdoor aangetrokken toen ik met de taxi begon te rijden. Ik ging naar Radio Maria en samen met een andere collega begonnen we een groepje Maria's taxichauffeurs te maken. Ik begon met het uitnodigen van alle mensen die ik vervoerde om naar Maria, Radio Maria te luisteren. Het heeft me enorm geholpen, want ik heb mij toegewijd aan de Heilige Maagd Maria en ik voelde haar spirituele steun en in concreto de behoefte om dingen voor God te doen. Hoe promoot je Radio Maria in je taxi? Eerst zie ik de klanten en maak ik een kort praatje met ze. Als ze me dan een van hun problemen vertellen, stel ik voor dat ze naar Radio Maria luisteren. Met veel mensen, vooral vrouwen die problemen hebben, breng ik ze naar het Heilig Sacrament en ze huilen voor Gods aanwezigheid.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heeren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 31. Mijn hart beeft in mijn binnenste. Dodelijke schrik heeft mij overvallen. Vrees en beven komen over mij. Huiver bedekt mij. Zo vertelt Psalm 55 in vers 5 en 6. Theo leunde tegen de voorsteven en liet zijn gezicht afkoelen in de wind. Hij voelde zich als een sudderende stoofpot. In hem bubbelde en bruiste zowel angst als opwinding. En nog iets. Iets wat maakte dat hij zich levend voelde en tegelijk doodsbenauwd. Hij draaide zijn hoofd naar de hut waar zijn gasten verbleven. Vader en dochter hadden nog nooit een logement gedeeld. Hij vroeg zich af wat ze vonden van die nieuwe intimiteit. Of het een welkome omstandigheid was of een pijnlijke.
1: Eten is klaar,
0: riep Sophocles en hij zwaaide naar Theo voordat hij op de deur van de hut klopte. Ongelooflijk, dacht Theo. De oude zeeman had de gewoonte meteen weer aangenomen. Zodra zijn oog weer op Carilinee was gevallen, was hij gestopt met vloeken en was hij weer begonnen met aankloppen. Theo ging op weg naar de cabine om zich bij zijn gasten te voegen. Er was amper genoeg ruimte voor hen alle drie. Maar hij wilde dat deze eerste maaltijd een zekere mate van beschaafd comfort bood en liever aan tafel eten dan met een bord op de schoot. Sophocles heeft zichzelf overtroffen, zei Carilinee, zodra hij binnenkwam. Kip, Theo. Hij heeft kip voor ons klaargemaakt. En hij heeft er zelfs verse dragon bij gedaan. Het smaakt verrukkelijk. Sophocles, die nog bij de open deur rondhing, werd rood. Theo kon zijn ogen niet geloven. Hij bloosde gewoon. We zijn pas vanochtend uit Puteoli vertrokken, zei Sophocles met een nonchalant schouderophalen. Mijn voorraadkast is nog vol. Makkelijk om lekker eten klaar te maken als je verse voorraad hebt. Hij probeerde afstandelijk te doen, maar toen hij zich omdraaide om weg te gaan, zag Theo zijn brede, vergenoegde lach. Dus de manier om op dit schip een fatsoenlijke warme maaltijd te krijgen is om bij Carilinee aan tafel te zitten, zei hij droogjes. Ze grinnikte. Sophocles is op mij gesteld. Hij nam plaats op de kruk tegenover haar. Ik geloof dat je mijn kok betoverd hebt. Ze rolde met haar ogen. Ik complimenteer hem met zijn kookkunst. Ik betwijfel of hij van de rest van jullie ooit een woord van lof heeft gehoord.
1: Omdat hij een slechte kok is.
0: Carilinee rook aan de kip op haar bord. Dit ruikt verrukkelijk. En heb je dat brood gezien? Er zit geen schroeiplek aan. Ik denk dat Sophocles heeft geoefend terwijl het schip aangemeerd lag. Zal ik bidden voor het eten voordat het koud wordt? Vroeg Nathema haar. Graag, zei Theo. Nadat Nathema haar had gebeden, wendde Theo zich tot Carilinee. Had je, toen we naar Puteoli voeren, ooit kunnen denken dat je op een dag in deze hut zou zitten met je vader naast je? Ze keek Nathema haar verlegen aan. Niet in mijn wilste dromen. Ik was er toen nog half en half van overtuigd dat Sesen mijn vader was. Theo knikte. Dat weet ik nog. Hij fronste zijn voorhoofd. Waarom denk je dat Sesen zo vreemd reageerde toen hij je in het paleis voor het eerst ontmoette? Nathema haar wreef over zijn kin. Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. In Kush was ik verbijsterd toen Carilinee me voor het eerst zijn gedrag beschreef. Nu ik weet wat hij beraamde in die kamer, vermoed ik dat alles wat ongewoon was hem gealarmeerd zou hebben. Hij zette tenslotte zijn leven op het spel door zo'n samenzwering te plannen. En toen kwam Karilene binnenwandelen. Bedienden horen niet naar de eerste verdieping te gaan, hoewel dat soms natuurlijk niet kan worden vermeden. Maar iets in Karilene's manier van doen moet zijn aandacht hebben getrokken. Karilene speelde met een stuk kip. Waarom zou hij dan naar mijn leeftijd vragen? En vragen naar de naam van mijn vader? Zodra Sesenje goed had bekeken, moet hij hebben beseft dat je geen gewone Cushitische was. Je lichte huid, je amberkleurige ogen, je haar, alles aan jou verraadde iets van je geschiedenis. Je bent anders en dat maakte hem achterdochtig. Toen je erkende dat je Blandinus' kleindochter was, moet jij ongerust zijn geworden. Waarom trad de kleindochter van de Romeinse beambte op als bediende? Had Blandinus je gestuurd om hem te bespioneren? Karilene schoof haar bord weg. Hij zei: "Het klopt." Wat bedoelde hij? Wat klopt er? Theo had plezier toen Atheha maar Karilene's bord weer voor haar neus zette. "Eet." Ze wuifde het weg. "Ik zit vol, dank je." "Eet. Anders is Sophocles gekwetst," zei Theo met samengeknepen ogen. Ze was afgevallen tijdens haar ziekte en haar eetlust was niet helemaal teruggekomen. Ze at niet genoeg en hij was in de afgelopen weken bang geweest dat ze daardoor weer ziek zou worden. Nu en dan had hij er zich onder het eten op betrapt dat hij haar happen telde en zich afgevraagd of hij zijn verstand verloor. Zijn truc werkte en Karilene slikte een hap door. Nathema haar wachtte tot ze een volgend stukje kip in haar mond had gestopt voordat hij weer sprak. Dat opzettelijk uitstel deed Theo glimlachen. Als ze met z'n tweeën tegen haar samenspande, maakte ze geen kans. "Toen je de naam van je grootvader noemde," zei Nathema haar, "herinnerde Sesen zich waarschijnlijk de oude geruchten. Volgens de verhalen die jarenlang door het paleis hebben gecirculeerd, was Quintus Blandinus, jongste dochter, er met een Cushit vandoor gegaan. En daar was je, de belichaming van de oude roddelpraatjes. Ontegenzeggelijk een kind uit die verbintenis. Niemand kende de identiteit van de man met wie Gemina was weggelopen. In de loop van de tijd zijn vele namen geopperd, waaronder de mijne." Karilene trok haar wenkbrauwen op. "Dat heb je nooit verteld in Cush." "Ja, dat is waar. Nog een dubbelzinnigheid in de lange rij van uitvluchten. Maar Sesen zal het oude gerucht wel hebben gehoord. De mogelijkheid dat je mijn dochter was, moet hem onder de omstandigheden ernstig ongerust hebben gemaakt." "Omdat hij onder jou werd?" "Dat, en omdat Sesen mij als een vijand beschouwt. Hij heeft altijd gevonden dat hij mijn baan had moeten krijgen. En nu dook een vrouw, die misschien mijn dochter was, op in dezelfde ruimte als waar hij een clandestine bespreking had om de dood van de koningin te beramen. Je moet hem razend gemaakt hebben, kind. Natuurlijk wilde hij weten wie je was, wie je vader was. Hij moest weten of je een spion was. Nagaan of zijn complot in gevaar was." Theo knikte. "Dat klinkt logisch." Karilene liet zich tegen de kussens zakken. "En ik heb allerlei onverhaaste conclusies getrokken." "Waarvan sommige klopten," bracht Nathema haar onder het oog. "Sesen wist inderdaad iets over je geboorte." Hij veegde zijn vingers af met zijn servet. "De hele tijd dat jij je onderzoek uitvoerde, was ik bang dat je de waarheid boven tafel zou halen en tegelijk trots op hoe slim en dapper je bent. Caroline grinnikte. Was je trots toen ik dacht dat Sissen mijn vader kon zijn? Natemahar rolde met zijn ogen. Ik kon hem eerlijk gezegd zijn keel wel doorsnijden. Ik kon niet geloven dat je dacht dat die sukkel je vader kon zijn. Ik vond het idee alleen al aanstootgevend. Haar mond viel open. Je was jaloers. Eet je kip nou maar op. En ja, ik was jaloers. Het was minder afschuwelijk geweest als je een bewonderswaardiger man had gekozen. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat ik niet verwant ben aan een moordenaar. Ik maakte mezelf wijs dat hij een goede reden had om de Kandake te haten. Maar ik kon niet om die moordplannen heen. Theo sloeg het geanimeerde gesprek tussen vader en dochter met een klein lachje gade. Elke dag werd de gêne tussen hen minder, totdat er momenten waren dat het onmogelijk was te hebben denken dat ze 24 jaar gescheiden waren geweest door pijnlijk verraad. Zijn keel werd droog bij de herinnering aan het beeld dat hij niet uit zijn hoofd kon bannen. Het beeld dat hem gedurende de slapeloze uren had gekweld. Natemahar, die gewond en alleen uitzag en met gebroken stem fluisterde: ik zal altijd minder zijn dan andere mannen. Ik zal je slechts schande brengen. Theo had vanaf de dag dat hij Natemahar's bekentenis had gehoord, geweten dat hij binnenkort zijn eigen angst onder ogen moest zien. Natemahar had 17 jaar verloren laten gaan van de tijd die hij had kunnen hebben om met zijn geliefde dochter, omdat hij geloofde dat hij minder was dan andere mannen. Hij had Caroline nooit een kans gegeven, omdat hij ervan overtuigd was dat ze hem zou afwijzen. Een afwijzing die hij meende te verdienen. Toen hij in die kamer zat en zag dat Caroline op haar knieën viel en de handen van de eunuch kuste, terwijl ze alsmaar vader, vader, vader tegen hem zei, had Theo begrepen dat hij zo'n volkomen aanvaarding enkel kon krijgen als hij zijn hart openstelde voor een even volkomen afwijzing. Hij mocht niet dezelfde fout blijven maken als Natemahar. 17 jaar van zijn leven verliezen met het verstoppen van zijn grijze haar en zijn geheimen en daarbij zijn hart begraven. Toen de maaltijd ten einde kwam, haalde Theo diep adem en stond op. Hij voelde dat hij verbleekte. Zijn maag kwam in opstand, maar hij dwong zich om door te zetten. Caroline, wil je even mee naar buiten voor een beetje frisse lucht voordat je gaat slapen? Ze sprong op. Dat lijkt me heerlijk. Als jij het goed vindt, Natemahar, vroeg Theo beleefd. Natemahar buigde. Natuurlijk, dan heb ik de tijd om me klaar te maken om naar bed te gaan. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Ensemble Hermes zingt Salva nos, Domine, gecomponeerd door Jean Mouton. Heer, maak mij stil. Neem mijn zorgen, vragen en zoeken even van mij weg. Laat mij de komende minuten bij u zijn, zomaar. Ik verlang naar u, naar uw nabijheid, naar uw liefde. Ik dank u.

0: lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 24, vanaf vers 42.
1: Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is de betrouwbare en verstandige dienaar die door zijn Heer is aangesteld over het huispersoneel, om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar slecht is de dienaar die bij zichzelf zegt: mijn Heer blijft voorlopig nog weg, en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de Heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem de zwaarste straf opleggen en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan. Daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden.

De Heer komt vaak wanneer we Hem het minst verwachten. Hij weet hoe en wanneer Hij ons kan verrassen. Dus laat ik me voorstellen dat ik de Heer onverwacht ontmoet. Wat voor soort ontmoeting is het? In mijn verbeelding zie ik alle omstandigheden van de ontmoeting tot in detail. Hoe voel ik me? Wat lijk ik te willen zeggen tegen Hem?

Soms ontmoet ik hem in de mensen die ik in mijn dagelijks leven tegenkom. Ben ik in staat hem te zien en te begroeten in de mensen om me heen? De bedelaar, de buschauffeur, de verkeersregelaar, mijn collega's op het werk.

0: Wanneer ik nogmaals naar de woorden van Jezus luister, overweeg ik het gedrag van de twee slaven. De trouwe, wijze slaaf die zijn werk doet zoals de meester hem dat gevraagd heeft. En de slechte slaaf die denkt dat hij kan leven zoals hem dat uitkomt en misbruik maakt van het vertrouwen dat in hem gesteld is. Met wie van de twee identificeer ik me het meest?
1: Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is de betrouwbare en verstandige dienaar die door zijn heer is aangesteld over het huispersoneel, om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar slecht is de dienaar die bij zichzelf zegt, mijn heer blijft voorlopig nog weg, en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem de zwaarste straf opleggen en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan. Daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden.
0: Kan ik me omstandigheden voor de geest halen waarin mij verantwoordelijkheid is gegeven toen ik de leiding had? Hoe voelde dat? En hoe verliep het? Ik spreek tot Jezus over die keren en vertel hem wat die herinneringen met mij doen, terwijl ik het verdriet dat ik voel met hem deel, of hem juist dank zeg.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Uitnodiging tot gebed. Veel geliefden, allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor koningen en alle hoge plaatsen, opdat wij, ongestoord en rustig, één in alle opzichten God vruchtig en waardig leven kunnen leiden. Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze Heiland, die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Want God is één. Eén is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen. Op de vastgestelde tijd legt hij zijn getuigenis af. En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet, om de volken te onderrichten in het ware geloof. Ik wil dus dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt,

wil dus dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht die haat en ruzie uitsluit. Eveneens dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed zijn en zich liever sieren met bescheidenheid en ingetogenheid dan met ingewikkelde kapsels, met goud, parels of dure kleren. Voor haar die godsvruchtig wil zijn, blijven goede daden het fraaiste sieraad. De vrouw moet rustig en met gepaste onderdanigheid profiteren van het onderricht. Ik sta haar niet toe zelf onderricht te geven of de man te overheersen. Zij moet rustig toehoren. Want Adam werd het eerst geschapen en daarna Eva. En Eva werd niet misleid, maar het was de vrouw die zich liet bedriegen en daardoor tot overtreding kwam. Maar zij zal gered worden door haar moederschap, als zij volhardt in geloof en liefde en in heiligheid met bezonnenheid. Tweede lezing. Uit de belijdenissen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Wij smachten naar de hemelse waterstromen. Toen de dag aanstaande was waarop Monica uit het leven zou scheiden, een dag die u, God, bekend was, maar ons niet, was het door u, naar ik geloof, op een verborgen wijze zo geregeld dat alleen zij en ik aan een venster geleund stonden, vanwaar men uitzicht had op de binnentuin van het huis dat wij bewoonden, daar in Ostia aan de Tiber. Ver van alle drukte en na de inspanning van de lange tocht verzamelden wij krachten voor de zeereis. Wij spraken dan samen, wij alleen, het was heerlijk. We vergaten wat achter ons lag en reikten naar wat voor ons lag. Zo vroegen we ons af in tegenwoordigheid van u, die de waarheid zijt, hoe het eeuwig leven van de heilige zou zijn, dat geen oog heeft gezien en dat geen oor heeft gehoord en dat in geen mensenhart is opgekomen. Wij smachten evenwel met de mond van ons hart naar de hemelse waterstromen uit uw bron, de bron van het leven die bij u is. Over dergelijke dingen sprak ik, zei het niet precies op deze wijze en met deze woorden. Maar gij weet het, Heer, toen wij op die dag zo spraken en deze wereld met al haar genoegens intussen voor ons haar waarde verloor, zei mijn moeder. Jongen, wat mij betreft, mij kan niets meer in dit leven bekoren. Ik weet niet wat ik hier nog te doen heb en waarom ik hier nog zou zijn. Want ik heb in deze wereld niets meer te verwachten. Eén ding was er waarom ik iets langer in dit leven wilde blijven. Jou voor mijn dood als katholiek christen te zien. Dit verlangen heeft God bovenmate vervuld. Want ik zie je nu als een dienaar die zelfs aan aards geluk verzaakt. Wat doe ik hier nog? Wat ik haar hierop geantwoord heb, kan ik mij niet goed meer herinneren. Wel weet ik dat ze nauwelijks 4 of 5 dagen later met koorts op bed lag. Tijdens haar ziekte verloor ze op zekere dag het bewustzijn en werd ze korte tijd aan haar omgeving onttrokken. Wij snelden toe, maar spoedig kwam ze weer bij kennis en zag ze mij en mijn broer bij haar staan. Toen zei ze ons, alsof ze iets zocht, waar was ik toch? Toen ze ons daarna aankeek en zag hoe bedroefd en verslagen wij waren, sprak zij, jullie moeten je moeder hier begraven. Ik was sprakeloos en bedwong mijn tranen. Mijn broer echter begon te spreken en drukte de wens uit dat ze niet in den vreemde, maar in haar vaderland zou sterven, want dat was het beste.

Toen ze dit hoorde, wierp ze een bezorgde blik op hem, omdat hij zoiets kon verlangen. Daarna keek ze mij aan en zei: "Hoor eens wat hij zegt." Een ogenblik later richtte ze zich tot ons beiden. "Begraaf dit lichaam waar dan ook, maak je daarover geen zorgen. Maar dit ene vraag ik jullie. Gedenk mij bij het altaar van de Heer, waar ter wereld je ook zult zijn." Nadat ze dit verlangen zo goed als ze kon had uitgesproken, zei ze niets meer. Haar ziekte verergde en sloopte haar krachten.

0: Beste luisteraars, weer van harte welkom hier bij Radio Maria. We zijn ondertussen op de donderdag, de 27e, nog een paar dagen en dan zit de maand augustus er ook weer op. Ik weet niet hoe het met u is, maar het gaat bij mij altijd heel erg snel. Maar we hebben vandaag een gedachtenis van de heilige Monica, daar zullen we dadelijk naar gaan luisteren. En dan kunt u het lintje leggen in het grootgetijdenboek op bladzijde 1398. 1398. Dan gaan we eerst naar het kleingetijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 111. Sorry. We zitten in de eerste week 111. Daar vindt u een antifoon van de openingspsalm. En dan op 112, daar staat de hymne. En dan loopt het eigenlijk helemaal door. Behalve het antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat staat niet in uw klein getijdenboek. In het groot getijdenboek beginnen we dus op bladzijde 1398. En daar luisteren we dadelijk naar de inleiding. En dan beginnen we op bladzijde 835... Daar vindt u dus de antifoon voor de openingspsalm 835. De hymne vindt u op bladzijde 713. Daar kunt u eventueel ook een lintje bij leggen. En dan gaan we verder. We beginnen dus op bladzijde 835 en dan gaan we verder op bladzijde 838. Heeft u nog één bladzijde nodig? En dan gaan we dus terug waar we ook begonnen zijn. 1398, daar vindt u de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het grootgetijdboek gaan we naar bladzijde 1398 met de inleiding.
1: Monica werd in 331 de Tagaste in Noord-Afrika geboren uit christelijke ouders. Op jeugdige leeftijd werd zij aan een zekere Patricius ten huwelijk gegeven. Een van haar kinderen was Augustinus, voor wiens bekering zij onder tranen tot God heeft gebeden. Zij is het voorbeeld van een goede moeder, die haar geloof versterkte door gebed en ervan getuigde door een deugdzaam leven. Zij stierf te Ostia in 387.
0: Het grote getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 835. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Luistert hij dan naar zijn stem? Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer aanbidden, want Hij is onze God.
0: Voor de hymne gaan we in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en bloost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis, waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
0: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo ga de dag in vrede voort. Geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt. Het hart niet meer door kwaad bevlekt.
0: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het Groot Getijdenboek gaan we dan verder naar bladzijde 838. Word wakker, harp en citer, ik wek de dageraad. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil.
1: Ik houd mij schuil onder uw vleugels, totdat het onheil wijkt.
0: Ik roep tot God de Allerhoogste. Tot God die voor mij zorgt.
1: Dat Hij mijn redding zendt vanuit de hemel en mijn vervolgers smadelijk verjaagt.
0: Ik lig te midden van de leeuwen die dorstig zijn naar mensenbloed.
1: Hun tanden zijn zo scherp als speren. Hun tong een snijdend zwaard.
0: Vertoon u in de hoge God en majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Zij hebben op mijn pad een net gespannen en brachten mij ten val.
0: Zij hebben op mijn weg een kuil gegraven, maar vielen zelf erin.
1: Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
0: Ontwaak mijn geest, word wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad.
1: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
0: Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw.
1: Vertoon u in den hoge, God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Word wakker, harp en citer, ik wek de dageraad. Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer. Volkeren, hoort het woord van de Heer. Geeft er bericht op van op verre kusten.
1: Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden. Zoals een herder zijn kudde hoedt.
0: Jacob is vrijgekocht door de Heer. losgemaakt uit de greep van de heerser.
1: Juichend trekt men de Sionsberg op. Stroomt men toe naar de welvaart des Heren.
0: Hopend op koren, olie en wijn. Vruchtbare kudden van koeien en schapen.
1: Dan zijn ze als een besproeide tuin. Nooit meer zullen ze dorst moeten lijden.
0: Meisjes dansen een vreugdedans. Samen met jongens en grijzaards.
1: Zo breng ik vreugde in plaats van rouw. Troost en blijdschap na hun ellende.
0: Ik zal de priester rijk bedelen. Overvloed zal er zijn voor mijn volk.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overvloed zal er zijn voor mijn volk, zegt de Heer.
0: Groot is de Heer, hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem. Groot is de Heer, hij zij hoog geprezen. In onze Godstad Jeruzalem.
1: Zijn heilige berg rijst daar schitterend op. In vreugde voor ieder op aarde.
0: Voor ons is de Sion de Godenberg. De stad van de grote koning.
1: God zelf, die binnen haar burchten verblijft. Hij toont zich in veilige vesting.
0: Zie, koningen kwamen samen. En rukte tegen haar op.
1: Maar toen zij haar zagen, werden zij bang. En sloegen verschrikt op de vlucht.
0: Opeens overviel hen de angst. Als weeën een barende vrouw.
1: Zoals de storm uit het oosten. De schepen voor Tarsis treft.
0: Al wat wij gehoord hebben, zien wij nu zelf. In onze Godstad Jeruzalem.
1: De stad van de Heer der hemelse legers. God houdt haar hem voor eeuwig in stand.
0: Wij vieren uw goedertierenheid, God. Hier binnen uw tempelmuren.
1: Zo groot als uw naam is, is ook uw roem. Hij reikt tot de grenzen der aarde. Rechtvaardig is alles wat komt uit uw hand.
0: Verheugd is de Sion, de steden van Juda. Zij juichen om wat gij beschikt.
1: Bezichtigt de Sion rondom. En telt zijn machtige torens.
0: Wees trots op zijn sterke muren, gaat tussen zijn bouwwerken door. Dan kunt ge uw kinderen daarvan verhalen.
1: Zie, hij is God, onze God. Hij is in de eeuwen der eeuwen. Hij die ons voor altijd bestuurt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Groot is de Heer, hij zij hoog geprezen in onze Godstad Jeruzalem.
1: Dit zegt de Heer. De hemel is mijn troon en de aarde mijn voetbank. Wat wilt ge dan een huis voor mij bouwen? Een rustplaats voor mij zoeken. Al wat bestaat heb ik met eigen handen gemaakt. Alles is van mij, luidt de Godspraak van de Heer. Ik ben vol zorg voor degenen die nederig zijn, zonder pretenties en vol ontzag voor mijn woord.
0: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Heer, verhoor mij.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij.
0: Voor de antifoon voor de lofzang van Zacharias gaan we in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 1398. Gij hebt haar verhoord, Heer, en niet voorbij gezien aan haar tranen, die de grond bevochtigde, overal waar zij bad. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonde.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij hebt haar verhoord, Heer.
0: En niet voorbijgegaan aan haar tranen.
1: Die de grond bevochtigen. Overal waar zij bad.
0: Groot Getijdenboek gaan we dan terug naar bladzijde 842. Brengen wij dank aan Christus die ons het licht schenkt van deze dag. En zeggen wij tot hem:
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Als een offer hebt gij u aangeboden voor onze zonde. Help ons vandaag bij al wat wij ondernemen.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Gij schenkt ons vreugde door het licht van deze nieuwe dag. Wees gij de morgenster die opgaat in ons hart.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Leer ons geduld te hebben met anderen, want gij hebt geduld met ons en zijt met ons begaan.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: Heer, laat deze morgen uw genade blijken. Laat vandaag uw vreugde onze kracht zijn.
1: Heer, zegen en heilig ons.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, zegen en heilig ons.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Gaan we terug naar bladzijde 1398. Laat ons bidden. God, gij schenkt vertroosting aan hen die bedroefd zijn en barmhartigheid hebt gij de heilige Monica verhoord, toen zij onder tranen heeft gebeden voor de bekering van haar zoon Augustinus. Geef ons op hun voorspraak dat ook wij om begane fouten treuren en bij u vergeving vinden en genade door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 27 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Monica, moeder van de heilige Augustinus, die op de volgende dag, 28 augustus, herdacht wordt. Augustinus is kerkleraar en heeft met zijn vele geschriften en zijn spiritualiteit een diepgaande invloed gehad op de hele kerkgeschiedenis, maar hij zou er nooit toe in staat geweest zijn als zijn moeder niet voor zijn bekering gebeden had en niet voor zijn bekering bij God haar hart had uitgestort. Wij nemen de lezingen van de heilige. Op de gedachtenisviering van de heilige Monica is de openingstekst: een godvrezende vrouw verdient alle lof, haar zonen prijzen haar gelukkig en bij haar man staat zij in hoge ere. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Nain heette. Zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met hem mee. Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen toen daar een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder die weduwe was. Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, gevoelde hij medelijden met haar en sprak: schrei maar niet. Daarop trad hij op de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en hij sprak: jongeman, ik zeg u, sta op. De dode kwam overeind zitten en begon te spreken, en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Allen werden door ontzag bevangen en zij verheerlijkten God en zeiden: een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft genadig neergezien op zijn volk. En dit verhaal over hem deed de ronde door heel het Joodse land en de wijde omtrek. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een gesteltenis van aanvaarde machteloosheid. Al zou mijn geest zo levenloos zijn als die van de jonge man van Nain, voor Jezus is dat van geen enkel belang. Integendeel, als wij meer overtuigd zijn van onze onmacht om zelf te kunnen bidden, kan hij meer doen. Want bidden is een opwekkingsgebeuren in het klein. In het gebed wordt de mens door God opgewekt uit zijn in zichzelf opgesloten zijn, om zijn macht vaardig over me te laten worden, is vertrouwen voldoende. Bij de plaats van het gebed blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals hij de weduwe zag. Hij gevoelde medelijden met haar, gereed om actief in te grijpen en het proces van levensafbraak om te zetten in levensherstel. Nu in het gebed voor mij. Ik maak een gebaar van eerbied, van ontzag. Allen werden door ontzag bevangen, me kleinmakend voor hem, zodat hij des te meer aan mij kan doen. Dan ga ik het gebed in door de houding van het gebed aan te nemen, en in deze houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in het kort de geschiedenis. Het zijn als het ware twee processies die elkaar tegemoet trekken. Uit de stad komt de processie van de dood en naar de stad toe de processie van het leven onder leiding van de vorst van het leven. En zo ook heel de mensengeschiedenis zien. En ook mijn eigen levensgeschiedenis, vanaf mijn geboorte ben ik bezig te sterven. Maar de vorst van het leven, die mijn ten dode toe neigende zondige leven loutert en van nieuw leven voorziet, hij komt mij tegemoet. De plaats waar dit geschiedt, in de nabijheid van de stadspoort van Nain, en ook de plaatsen waar Jezus' opwekkende kracht nu nog steeds actief is, bijvoorbeeld in de genadeoorden op onze wereld en in mijn eigen leven. En dat zijn ook de plaatsen en situaties waar de onmacht sterk wordt ervaren. Dit besef kan mij brengen
tot een andere beschouwing van de plaatsen en situaties van menselijk onheil. Het zijn ook de plaatsen waar de betrokkenheid van Jezus het grootste en het hevigste is. Die bijzondere genade. Te mogen groeien in een innerlijke kennis van de Heer, zoals geschiedde aan de omstanders die in Jezus een groot profeet zagen, in wie God genadig neerziet op zijn volk. De overweging. Op de gedachtenisviering van de heilige Monica viert de kerk haar als vrouw en als moeder. Als vrouw in de eerste lezing uit het boek van de wijsheid van Jezus Sirach, ook wel Ecclesiasticus geheten. En daarin viert de kerk Monica als vrouw, als een goede vrouw, een flinke vrouw, een vreugde voor haar man. Met een goede vrouw is een man goed bedeeld. En zo heeft Augustinus ooit zijn eigen moeder getekend, met de volgende woorden: mijn moeder met haar vrouwelijke natuur, met haar bedaagde onverstoorbaarheid. Maar ook werd zij getypeerd als moeder, met haar moederlijke liefde. En zo wordt Monica gevierd in het evangelie, als moeder. Want Jezus zegt tot de moeder van de jongen van Naïm, toen haar dode zoon de stad werd uitgedragen: schrei maar niet. Dat is een beeld van Monica's situatie. Want wat heeft zij geweend over haar eigen zoon, Augustinus? Niet omdat hij dood zou zijn, zoals de zoon van de vrouw van Nain, maar omdat hij geestelijk dood was, een levende dode. Eens heeft de bisschop van Milaan, toen der tijd Ambrosius, tot Monica gezegd, toen hij haar weer in hete tranen zou schreien. Hij zei niet: huil maar niet, maar hij zei: het is ondenkbaar dat een zoon van zoveel genade verloren zou gaan. En inderdaad, het kind van zoveel tranen werd een kind van grote vreugde. Dat is de macht van het gebed, de kracht van het gebed van een zwakke vrouw. Augustinus heeft, om zo te zeggen, dit evangelie voor zijn moeder uitgekozen, want letterlijk heeft hij eens over haar gezegd, letterlijk: zij droeg mij op de draagmaar van haar gedachten, opdat u, Heer, tot mij zou kunnen zeggen: jongeman, sta op. In dit evangelie speelt de moeder een grotere rol dan haar dode zoon. Met haar heeft Jezus medelijden. Toen de Heer haar zag, gevoelde hij medelijden met haar. En Jezus zei tot haar: schrei maar niet. En daarop trad hij op de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en hij sprak: jongeman, ik zeg u, sta op. De dode kwam overeind zitten en begon te spreken. En Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Als een wonder van medelijden. Of beter gezegd, als wonderkracht in de geest van barmhartigheid, van medelijden. In zijn belijdenissen schildert Augustinus een geestelijk portret van zijn moeder. En dat deed hij met de woorden: ik was nog onervaren in de liefde tot God. Ik, de geloofsleerling, die daar met die andere geloofsleerling Alypius doorbracht op het landgoed van mijn vader, terwijl mijn moeder ons leven deelde. Mijn moeder, met haar vrouwelijke aard, met haar mannelijk geloof, met haar bedaagde onverstoorbaarheid, met haar moederlijke liefde en haar christelijke vroomheid. Die christelijke vroomheid kon Augustinus waarnemen aan haar vertrouwelijk en vertrouwvol gebed, waarmee zij de hemel onder tranen bleef bestormen. Beste mensen van Radio Maria, in het bijzonder de moeders onder u, denk toch niet gering over uw tranen. En alle luisteraars van Radio Maria, denk niet gering over de tranen van de kerk wanneer zij over haar kinderen weent. Denk niet gering over de tranen die u vergiet over uw familie, uw bloedverwanten, wanneer zij niet meer of maar weinig in hem geloven. Uw tranen vloeien dan samen met het bloed van Christus, zoals in de Eucharistie het water samenvloeit met de wijn. Blijf even stilstaan bij dat gebaar dat de priester doet
voordat hij de kelk met wijn gaat opdragen aan God. Hij zegt dan, water en wijn worden één, gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk wezen. Wanneer u niets meer kunt doen en het kwaad niet meer kunt tegenhouden, kunt u altijd nog lijden, dragen. Dat is meer dan verdragen. Het is dragen met liefde, graag dragen. Met Monica voor ogen kan men zeggen, God heeft zich zijn volk aangenomen. Zie hoe Jezus met medelijden neerziet op u, hoe hij diep in zijn hart bewogen is om u. Ontvang dan het lichaam en het bloed van Christus als een teken van zijn medelijden. Als de mensen niet zoveel in u zien, dan mag u weten, God ziet genadig op u neer. Hij heeft zich zijn volk aangenomen. Wie moet dan niet denken aan de geschiedenis, hoe het Joodse volk ooit is begonnen met het schreien van het volk en de openbaring van Gods medelijden met deze tranen. Tot Mozes heeft God toen gezegd, ik heb het schreien van mijn volk in Egypte gehoord, ik ken zijn lijden. Laten wij dan geloven in de macht van de machtelozen, de macht van God en de onmacht van zijn zoon en van zijn vele zonen en dochters. Laten we de woorden van onze paus Franciscus ter harte nemen. Hij spreekt het volgende tot jonge mensen. Als mensen nog jong zijn, denken ze de wereld te kunnen veranderen. Dan denken ze anderen te kunnen veranderen. Ze zijn idealistisch. Ze denken en doen vanuit idealen, vanuit ideeën. Maar als mensen daar een paar jaar mee bezig geweest zijn, dan zien ze wel dat alles bij het oude blijft. En dat ze zelf ook niet in staat zijn zichzelf te veranderen. Dan gaat men wat de paus noemt de logica ontdekken van het geduld. In zijn eigen leven en in het leven van anderen. De logica van het geduld ontdekken. Zijn eigen geduldige weg gaan houdt in dat men de tijd accepteert waarin men leeft. Maar het houdt ook in dat men er meer iets in gaat zien dat anderen hun eigen leven gaan ontplooien. Een goede vader en een goede moeder zijn zij die, zolang de kinderen nog jong zijn, in het leven van hun kinderen regelmatig ingrijpen en grenzen stellen. Maar als de kinderen volwassen beginnen te worden, de kunst verstaan van het toeschouwer worden. Toeschouwers van de mislukkingen van hun kinderen. Mislukkingen die de kinderen tenslotte zelf wel te boven weten te komen. En daarvoor moet men hen tijd laten. Dus van de ene kant moet men grenzen weten te stellen. Bij andere gelegenheden moet men weten de andere kant uit te kijken. En doen zoals de vader in de gelijkenis, de zoon laten vertrekken en het dan maar laten gebeuren. Dat de zoon zelfs zo ver gaat dat hij het fortuin van de familie er doorheen jaagt. Hoe vaak moet men in het leven zich niet weten in te houden, niet ingrijpen, geen goede raad geven. Men moet weten wanneer het nodig is en nuttig om grenzen te stellen, om in te grijpen en wanneer het geboden is om zich terughoudend op te stellen. Daarbij kan het muziekje van het klarinetconcert van Mozart, dat als herkenningsmelodie bij Radio Maria wordt gespeeld, bij het woord van God elke dag opnieuw, dat kan ons een beetje helpen om ons voor te stellen hoe dat in zich inhouden en dat terugtreden een rol zou kunnen spelen ook in het leven. Het is, zou je kunnen zeggen, die muziek is de muzikale uitdrukking van wat wij christenen genade mogen noemen. Of medelijden, barmhartigheid. Dus de melodie is niet zomaar een deuntje. Het laat iets voelen van wat aan de grondslag ligt van het hele verlossingswerk. Geduld, genade, medelijden. Dat wat God ooit heeft gezegd door de mond van de profeet Hosea. Hoe zou ik u kunnen prijsgeven, kunnen overleveren,
mijn hart slaat om, heel mijn binnenste wordt week. Nee, ik zal mijn vlammende toren toch niet koelen, want ik ben God, ik ben geen mens, ik ben de heilige in uw midden, ik laat mij niet gaan in mijn toren. Er wordt van het kwaad niets ontkend. Kwaad blijft kwaad, zonde blijft zonde, het kwaad blijft zichzelf straffen. En toch, en dan krijgen we die melodie, dus moeiteloos met die stijgende melodie omhoog worden wij er steeds weer uitgehaald. En toch, er boven uitgetild. Wij ontsnappen steeds weer aan de macht van het kwaad. En God strijkt dan over zijn hart. En toch, kortom, dood en verrijzenis. Het gebed besluiten, zoals dit evangelie eindigt, de verheffing tot God van het door Jezus aangeraakte hart. Gesprekjes voeren in een persoonlijk contact met de weduwe, met haar zoon, met Jezus en met tenslotte door Jezus, door de dynamiek van het gebedscontact met hem, naar zijn vader laten leiden en een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Ons lieve Heer heeft ons weer een nieuwe dag geschonken vandaag. En samen willen we het morgengebed gaan bidden om hem te bedanken voor deze nieuwe dag. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid u opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat ge mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe, mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Amen. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat gij het hebt beloofd die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw belofte. Heer, versterk mijn hoop. Amen. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat ge oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Amen. Engel van God, die mijn bewaarder zijt en wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo dadelijk, beste luisteraars, om 8:30, dan bidden wij, zoals elke ochtend, het rozenhoedje. En mocht u nog een intentie hebben, wilt u nog gebed bidden voor een bepaalde intentie, dan kunt u dit aan ons doorgeven via een berichtje met de app. En het telefoonnummer, dat is 06-2-001-9670. Ik wens u nog een hele gezegende dag toe en tot een volgende keer.

Goedemorgen, luisteraars van Radio Maria. We gaan zo dadelijk de rozenkrans bidden om 8:30. En daarvoor heb ik nog geen meebidder. Dus daarom wil ik u van harte uitnodigen om te bellen naar Live Studio op het nummer 0736872001. En dan kan ik u hier opnemen en dan kunt u aan de lijn blijven om een tientje van de rozenkrans. Nee, niet een tientje, de hele rozenkrans bidden we dan samen via de telefoon. Dus we merken de laatste tijd dat het wat minder mensen die neiging hebben om dan te bellen bij een oproepje voor een meebidder. We weten niet precies hoe dat komt. Is dat omdat er gewoon minder luisteraars zijn? Of omdat er mensen toch een beetje schroom hebben om dat te doen? Nou, dan wil ik u bemoedigen dat het heel mooi is om dat te doen. U bent dan dienstbaar aan alle luisteraars van Radio Maria. Als u denkt van ja, maar dan weet ik niet hoe dat moet of en zo. Nou, dat is helemaal niet moeilijk, want als u kunt bellen, dan kunt u ook hier naar de live studio bellen. Dan geef ik u zo dadelijk nog een keer het nummer. En verder hoeft u niks te doen behalve zeg maar het meebidden. Hè? De rozenkrans kent u. Dat is ook niet heel spannend. Of ja, niet spannend in dat opzicht van dat het ingewikkeld of moeilijk is. Wel, in een geestelijk opzicht is dat natuurlijk spannend. Dat is mooi en goed. En dat is wat we hier graag doen op Radio Maria. En ik wil u graag bemoedigen en uitnodigen of uitdagen om te bellen. En heb ik het liefste dat er dan 5 tegelijk bellen. Dat ik daar eentje van, gewoon de eerste, de beste van kies. Dan dat ik mijn vinger trommelend zit te wachten en dan niemand komt. Dat zou jammer zijn. Dus het is niet moeilijk. Denk dat niet. Sommige mensen zeggen ook wel eens van ja, maar ik heb geen goede stem. Wees daar ook niet bang voor. God heeft die stem aan u gegeven. En die stem, hoewel u zelf misschien denkt dat het geen goede stem is, dat gebeurt, dan is die stem toch nog heel erg goed om dienstbaar te laten zijn aan Radio Maria en dienstbaar te laten zijn aan alle luisteraars van Radio Maria, om op die manier ook samen te kunnen bidden op radio. Dus nogmaals, van harte daartoe uitgenodigd om te bellen nu naar de live studio, want ik zoek een meebidder voor de rozenkrans en dan gaan we de geheimen van het licht overwegen. Het nummer is 0736872001. Ja, er komt er al eentje binnen, die ga ik zo opnemen. Waarvoor dank. En u kunt gebedsintenties sturen natuurlijk via de gebruikelijke route, dat is WhatsApp. Als in de zin van een tekstbericht. En dan stuurt u dat aan 0620019670.

0: Ja, beste luisteraars, dan is het toch gelukt om een meebidder te vinden. Die heb ik hier onder de knop. En er belde zelfs nog iemand. Dus we hadden een mooi overschotje, zeg maar zelfs, aan meebidders. Heel fijn dat u daarop reageerde op mijn oproepje. Waarvoor dank. En we gaan de Rozenkrans bidden en ik nodig u uit om allemaal mee te bidden. We overwegen de geheimen van het licht. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader.
1: Vandaar zal hij komen oordelen de leven en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heet ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we dit rozenhoedje bidden voor de gebedsintenties die ons hebben bereikt. Allereerst om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria. In Nederland en wereldwijd. Graag gebed voor een Talita Kumi weekend. En voor singles. Wilt u bidden uit dankbaarheid en om zegen, bescherming en genade voor ons gezin. Op voorspraak van moeder Maria en heilige Jozef. Dank. Graag bidden we voor heilige priesters. Goedemorgen, Radio Maria. Ik geef graag een intentie door. Allereerst uit diepe dankbaarheid voor mijn dochter en de ontelbare zegeningen van onze lieve Heer. Dat het goed mag blijven gaan met mijn dochter en dat ze gezond mag blijven. Voor een dierbare vriend, dat zijn epilepsie onder controle mag blijven. Hartelijk bedankt. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria voor iemands dierbare overleden vader. Vandaag zijn geboortedag. Hartelijk bedankt. Gebed gevraagd voor een kleindochter die gepest wordt op school door klasgenootjes. Moeder Maria, wilt uw mantel om haar heen slaan? Gevraagd ook de zegen voor haar 8e verjaardag, aankomende zondag. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en toewijzing voor een aanleunwoning. Alsjeblieft gebed, nogmaals, voor kleinzoon dat de Heilige Geest hem mag verlichten in verband met moeilijke beslissingen. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en vrede in ons gezin. Ik wil gebed vragen voor alle mensen die overleden zijn. en die vermist zijn bij de natuurramp in Nepal. Willen we bidden voor de vader van een gezin die bijna zijn laatste chemo en bestraling ingaat. Dat deze mag helpen zijn leven te verlengen, ook voor een oom. En brengen we hem ook voor het voetlicht aan ons lieve Heer. Amen. Graag gebed voor de ouders en hun pasgeboren baby. Dat de baby spoedig mag herstellen en de ontsteking mag genezen. Dank Radde Maria. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Hulp en bijstand van de Heilige Jozef en de Heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring ervan. Hulp van Maria, Koningin van de Vrede, om vrede in onze harten. En willen we zo alle gebedsintenties... Nee, er zijn er nog twee binnengekomen. Intentie voor een kleinzoon die vandaag zijn scriptie moet inleveren en verdedigen. Dat hij met hulp van de Heilige Geest dit goed kan doen. Graag gebed voor onderscheiding om de goede dingen te doen en de juiste keuzes te maken. En brengen we zo alle gebedsintenties voor het voetlicht. Ook diegenen die om wat voor reden dan ook nog niet met ons gedeeld zijn. We overwegen het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Aan.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder

0: God bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend.

0: Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

0: Ja, beste luisteraars, we hebben nog net een minuutje om noveengebed te bidden. Heel speciaal voor om te bidden voor een zegenrijke Rosary Ready op 5 september. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen.
1: Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed. De ziel en de godheid van Jezus Christus. Tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerstel voor de beledigingen, heiligschennis en onverschilligheid, waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars.
0: Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen.
1: Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel.
0: Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen.
1: Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lichaam en lippen mogen dragen.
0: Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs.
1: Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen.
0: Lezen we de woorden zoals door Maria gesproken aan Jacinta, was dat door Maria gesproken in mei 1917. Willen jullie je aan God aanbieden om al het lijden te verdragen dat God jullie zendt tot genoegdoening van de zonde? Ja, dat willen wij. Je zult veel te lijden krijgen, maar de genade van God zal je troost zijn. Overwegen we enkele ogenblikken deze woorden van Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dank u wel voor het meebidden bij deze eerste dag van de noveen, waarin we toebidden en toeleven naar de Rosary Ready op 5 september. En we gaan onmiddellijk overschakelen naar de mis die ondertussen al is begonnen. Waarvoor excuses. Ik wens u veel devotie. Het is de mis vanuit Millingen aan de Rijn.
2: En bij nachten.
3: Mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie. En vandaag bijzonder de gedachtenis van de heilige Monica. Ook u die via Radio Maria of online meeviert, van harte welkom. de heilige Monica om de bekering van haar zoon Augustinus en haar man. En ze heeft beide verkregen en toen kon ze de thuisreis aanvaarden, thuis, terug naar de hemel. Onder tranen heeft ze gesmeekt. Ze was met hart en ziel bewogen. En wat mooi dat we vandaag haar mogen vieren en morgen haar zoon, de heilige Augustinus, die zich bekeerd heeft en een grote heilige is geworden. Een heilige. Worden we niet anders dan ons door de heilige te laten vullen, vervullen. En dat kan op een bijzondere manier gebeuren in de viering van de Eucharistie. In zoverre we tekort zijn geschoten in verbondenheid met de levende Heer, verbondenheid met onze naasten, willen we allereerst onze schuld uitspreken.

0: Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Laat ons bidden. God, Gij schenkt vertroosting aan hen die bedroefd zijn. In uw barmhartigheid hebt Gij de heilige Monica verhoord toen zij onder tranen heeft gebeden voor de bekering van haar zoon Augustinus. Geef ons op voorspraak van hen beiden dat wij onze fouten betreuren en bij u vergeving vinden en genade. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Luisteren we nu naar de schriftlezingen.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Sosthenes aan de kerk Gods te Korinthe, aan hen die geheiligd in Christus Jezus tot een heilig leven zijn bestemd, samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u, vanwege onze God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus zijt gij, naarmate zijn getuigenis bij uw ingang vond, in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven van woord en kennis. Op dit punt komt gij niets tekort, terwijl gij vol verwachting uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook doen standhouden tot het einde, zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus. God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Woord van de Heer. Als tussenzang lezen we Psalm 145 en het refrein luidt: Ik wil u loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik prijzen iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld, uw grootheid door ieder geprezen. Zij zingen de lof van uw grote mildheid en juichen om uw gerechtigheid. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd.

0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wees dus waakzaam, want ge weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijp dit wel. Als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Wees ook gij dus bereid, omdat de mensenzoon komt op het uur waarop ge het niet verwacht. Wie is dus de trouwe en verstandige knecht die de Heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld, om hun op tijd het eten te geven? Gelukkig die knecht als de Heer bij zijn komst hem daarmee bezig vindt. Voorwaar ik zeg u, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar is die knecht slecht en zegt hij bij zichzelf: mijn heer blijft nog wel een poosje weg, en begint hij de andere knechten te slaan en eet en drinkt hij met dronkaards, dan zal de heer van die knecht komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een uur dat hij niet kent. En hij zal hem vieren delen en hem het lot doen delen van de huichelaars. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Woord van de Heer. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. Zo hebben we gebeden met woorden uit Psalm 145 tussen de lezingen. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. Wat een prachtig gebed. En wat mooi als dat helemaal uit ons hart komt. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. En dat is natuurlijk een proces. Zoals we dat zien bij Augustinus, die het eerst helemaal niet zag, maar op een of andere manier werkt het gebed en de tranen van zijn moeder Monica. De standvastigheid, het volhouden, ook al ziet ze het niet, ziet ze het nog niet gebeuren. En ook haar man, ook voor zijn bekering heeft ze gebeden en ook daarin werd ze verhoord. Je kunt soms zo eenzaam zijn in het samen zijn, in gezin of welke gemeenschap dan ook. Je kunt eenzaam zijn, je kunt denken: ik sta er helemaal alleen voor. Maar Monica vond haar toevlucht bij God. En dat is een en al genade, zoals we ook horen in de eerste lezing Paulus aan de christenen van Korinthe. Genade en vrede voor u, vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade die u in Christus Jezus is gegeven. Alles is genade, wordt zomaar gegeven. En ja, dan is het, kan ik me daaraan overgeven, ook als de toestand ja, toch wel heel anders is of anders overkomt. En hetzelfde geldt natuurlijk het beeld van het waken in het evangelie. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag uw Heer komt. Waakzaam zijn is niet, kijk uit, want er kan wat gebeuren. Nee, dat is vol verlangen uitzien naar de komst van de Heer. En dat nu al in alles wat je bent en doet naar voren laten komen. Van een en al verlangen. Zoals we ook na de consecratie bidden: Heer Jezus, Wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt, vol zijn van de Heer die voor ons is gekruisigd en verrezen en die we mogen ontvangen in het geheim van de Eucharistie. U wil ik loven, mijn God en Koning.

0: bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Om toeleg op en volharding in het gebed naar het voorbeeld van de heilige Monica. Laat ons bidden. Om de moed ons handelen te toetsen aan de inhoud van Jezus' boodschap. Laat ons bidden. Om geloof in nieuwe kansen en hulp voor wie zich verliezen in een verslaving. Laat ons bidden. Om de geest van onderscheiding en geduld voor wie ontspoorde jongeren bijstaan. Laat ons bidden. We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. Bidden we op deze dag van aanbidding ook bijzonder voor de intenties van onze heilige vader Paus Leo. En de intenties van degenen die hier de aanbidding houden, in de geest verbonden zijn. Bidden we vol vertrouwen tot Maria.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
0: God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden op voorspraak van de heilige Monica en Augustinus door Christus, onze Heer.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in al wat leeft.
0: Water en wijn voor de enige die op ons mensen neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Neem al de schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit de handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van onze heilige kerk.
0: Heer, bij deze herdenking van de heilige Monica brengen wij u deze gaven en vragen u. Laat deze offeranden voor ons heilzaam zijn en vergiffenis van zonden schenken door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Want door het wonderbaar getuigenis van uw heiligen schenkt gij uw kerk voortdurend nieuwe levenskracht en geeft gij ons een overtuigend bewijs van uw liefde. Maar ook voltrekt gij aan ons het werk van de verlossing door een voorbeeld dat ons aanspoort en door een voorspraak die ons blijvend bij u aanbeveelt. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde.

Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met heilige Monica, de heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof, samen met uw dienaar Leo, onze paus, Gerardus en Robertus, onze bisschoppen, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online meeviert en niet de heilige communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus die hier aanwezig bent in dit heilig sacrament. U die zo graag in ons wilt wonen. Met uw liefde, uw vreugde, die u iedereen wilt geven. Heer Jezus, laat ons zo vervuld worden van uw verlangen naar ons, van uw geloof in ons, dat we niet anders willen dan uw liefde te ontvangen en door te geven. Uw liefde waarnaar wij, waarnaar onze wereld misschien wel snakt. Heer Jezus, maak ons steeds meer één met u.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

Het Rijk der Hemelen gelijkt op een koopman op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.

Almachtige God, mogen op het feest van de heilige Monica dit goddelijk sacrament ons licht schenken en vurige ijver om altijd bezield te zijn met heilige verlangens en rijk te zijn aan goede werken door Christus onze Heer. We zullen nu besluiten met de uitstelling van het Allerheiligste, een lied, korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

Tot zover de Eucharistieviering. Beste luisteraars, dank voor het luisteren. Dank voor het meebidden. De Eucharistieviering is rechtstreeks uitgezonden vanuit de kerk in Millingen aan de Rijn. Dat is de Sint-Antonius van Padua-kerk, althans de kleine kapel daarnaast. En Sederbrand, pastoor Franken. En wat mooi dat we zo op deze donderdag, wat natuurlijk altijd ook een klein beetje witte donderdag is, de Eucharistie mogen vieren. En ook natuurlijk de geheimen van het licht. De vijfde, het laatste geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. En zo mogen we door de dag heen bidden en dankbaar zijn. En ons optrekken aan de bron en het hoogtepunt van ons geloof, van ons katholieke leven, de Eucharistieviering. Die is nog een keer vanavond om 7:00 wordt die rechtstreeks uitgezonden vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As om 7:00. Nu althans gaan we zo dadelijk door met het programma Heilige van de Dag. En daarvoor hebben we klaarstaan een verhaal over de heilige Monica, die vandaag, wiens gedachtenis wij vandaag vieren. Dan om 9:45 Zuiderlicht. Dat zal een herhaling zijn. En we gaan een mooie uitzending erbij zoeken. Die gaat over bijvoorbeeld de eerste zaterdag devotie. Of iets over processies hebben we al gehad vorige week. Maar we vinden nog wel een mooie uitzending daarbij. 11:15 is de lezingendienst. En om 11:00 Water en Vuur. Een programma van Monsieur Rob Mutsaerts. Deze aflevering, dat is uitzending 8, Schaarste en Overvloed. En dat gaat over de paradoxen in het Marcus-evangelie. En in de titel zelf zit al die paradox van schaarste. Nou ja, paradox, het is een tegenstelling, schaarste en overvloed. En in die zin een paradox dat we die beide ook tegenkomen in de Bijbel. Nou, wat heeft Rob Mutsaerts daarover te zeggen? We gaan het horen om 11:00 in het programma Water en Vuur. En die uitzending horen we ook nog een keer om 8:30 in de avond, voor wie dat moet missen of alleen maar een stukje ervan kan horen. Dan hebben we vanmiddag nog het programma De Herbergiers om 3:30. En dat is een deel 7 uit de serie van de Credo, de geloofsbelijdenis. Wordt verzorgd door Herwin Horst en pater Stefan Ansinger, Dominicaan. En de titel luidt: In het begin was het woord was bij God en het woord was God. En dan hebben we vanavond nog een luistertip uit het archief over de heilige Monica, verzorgd door professor Bart Koet. Ik wens u heel veel luisterplezier en heel veel zegen voor zover het gaat over de gebeden.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: op 27 augustus, de dag voordat we Augustinus, kerkvader en kerkleraar, herdenken, staan we stil bij het leven van zijn moeder, Monica van Tagaste. Monica wordt geboren in 332 in de Numidische plaats Tagaste, gelegen in het huidige Algerije. Ze is een dochter van welgestelde katholieke ouders van Berberse afkomst. Op 18-jarige leeftijd wordt zij, zoals dan gebruikelijk is, uitgehuwelijkd aan Patricius, een niet-katholieke inwoner van Tagaste. Hij houdt het bij de traditionele Romeinse goden. En van karakter is hij driftig en eigenzinnig. En hij, ook niet ongebruikelijk in die tijd, is zijn vrouw ontrouw. Monica verdraagt de ontrouw van Patricius stilzwijgend. Ze weet hem door haar geduld en gebed tot een trouwer huwelijksleven te brengen en uiteindelijk tot het katholieke geloof. Dat gebeurt vlak voor zijn dood. Monica schenkt hem 3 kinderen, onder wie Augustinus de oudste, die in het jaar 354 wordt geboren, en dus de latere heilige en kerkvader. Ze probeert haar kinderen vertrouwd te maken met de christelijke levensopvatting en de daarbij horende deugden. Maar juist bij Augustinus, haar meest getalenteerde kind, moet ze constateren dat hij het karakter van zijn vader heeft geërfd. Later zal Augustinus in zijn boek Confessiones, de belijdenissen, zelf over zijn jonge jaren vertellen. Tijdens zijn studies tot redenaar, dat is dan destijds een baan om hoger op te komen in de maatschappij, doet hij alles wat God verboden heeft. Hij gaat om met slechte vrienden en zoekt zijn levensgeluk bij filosofieën die veel spectaculairder zijn dan die van zijn moeder. Vooral de boerse en rauwe verhalen uit het Oude Testament kunnen volgens hem niet in de schaduw staan van de fijn besnaarde gedachten van de Griekse en Romeinse filosofen. Monica lijdt daar erg onder. Eens komt er een bisschop op doorreis door de woonplaats. Zij stort haar hart bij hem uit en bezweert hem dat hij eens met haar zoon moet praten. Hij zou de goede antwoorden op de scherpzinnige redeneringen van haar zoon wel weten. Maar die bisschop heeft al lang begrepen dat Augustinus op dat moment een heel ander leven leidt en daarvan geniet. Daar zou zelfs een vreemde bisschop niets aan kunnen veranderen. Vermoeid door haar drammerig aanhouden zegt hij tenslotte: een kind van zoveel tranen kan niet verloren gaan. Augustinus ontvlucht zijn moeder, zijn woonplaats en zijn wereld en steekt over naar Italië om daar carrière te maken aan het keizerlijk hof als redenaar. Maar zijn moeder gaat hem achterna. Eerst naar Rome en vervolgens naar Milaan, waar het hof van de keizer op dat moment gevestigd is en waar haar zoon intussen leraar is geworden. Intussen hebben al die filosofieën waarbij Augustinus zijn levensgeluk heeft gezocht, hem niets opgeleverd. Op zijn zoektocht naar een houvast in het leven gaat hij regelmatig in de kerk naar de preken luisteren van de latere heilige bisschop Ambrosius. En daar hoort hij hoe Ambrosius juist schatten van filosofie en levensinzicht tevoorschijn weet te halen uit de door hem zo verachte verhalen van het Oude Testament. Uiteindelijk zal hij zich, na een lang en heftig innerlijk verzet, laten dopen. Dit alles natuurlijk tot grote vreugde van zijn moeder, met wie hij zich verzoent. Nu haar hartewens is vervuld, besluit ze naar huis in Afrika terug te gaan. En Augustinus reist met haar mee. Maar in de havenstad Ostia, nabij Rome, overlijdt zij. En hierover vertelt Augustinus uitvoerig in zijn Confessiones. Een citaat. Toen nu de dag op handen was dat zij heen zou gaan uit dit leven, een dag die u bekend was, maar waar wij nog niets van wisten, waren de dingen zo gelopen, door u, naar ik geloof, op uw verborgen wijze al dus geregeld, dat zij en ik alleen aan een venster geleund stonden, van waar men uitzag over de binnentuin van het huis dat ons herbergde, daar in Ostia aan de Tiber, waar wij, ver van alle drukte, na de spanning van een lange reis, krachten verzamelden voor de tocht over zee. Wij stonden daar dus met ons beiden alleen te praten, een heerlijk gesprek. We vergaten wat voorbij was en reikten naar wat voor ons lag. En samen vroegen we ons af bij de aanwezige waarheid die gij zijt, hoe het zou zijn. Het eeuwig leven van de heilige, dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en dat in het hart van de mens niet is opgekomen. Monica is ernstig ziek en haar ziekte verergert in korte tijd. Met zijn oudere broer Navigius is Augustinus aanwezig bij dat stervensproces van hun moeder Monica in Ostia. Hij schrijft: zo is dan, op de 9e dag van haar ziekte, in het 56e jaar van haar leven en in het 33e jaar van het mijne, die godvruchtige en vrome ziel van haar lichaam gescheiden. In 1162, dus heel wat jaren later, worden haar relieken overgebracht naar het Augustinesse klooster van Arouies bij Arras. En op 9 april 1430 wordt haar stoffelijk overschot plechtig overgebracht naar Rome. Daar wordt zij tot de eer der altaren verheven en naast haar zoon bijgezet in de kerk van San Agostino, gelegen bij de Piazza Navona. En dat geeft een hele nieuwe opleving aan haar verering. Het Concilie van Trente, gehouden in 1570, bepaalt haar feestdag op 4 mei, de dag voordat Augustinus' bekering wordt gevierd. En sinds het Tweede Vaticaans Concilie, 1970, staat het op de vooravond van het feest van Augustinus, namelijk op 27 augustus. Zij is patrones van Santa Monica in Californië, de Verenigde Staten, van moeders en moederbonden, van christenvrouwen en christelijke echtgenotes, van de Keulse gordelbroederschappen, en ook wordt haar voorspraak ingeroepen voor het zielenheil van kinderen die de verkeerde weg gaan. In Nederland werd in de stad Utrecht de vorige eeuw een kerk gebouwd ter ere van Monica. Ze wordt afgebeeld als matrone, het hoofd vaak bedekt met een zwarte sluier, wat duidt op haar levensstaat als weduwe in gesprek met haar zoon. En ook wel als Augustines, of met rozenkrans en een gebedenboek. Verwijzend naar haar niet aflatende gebed dat haar zoon het goede spoor zou vinden in zijn leven. Monica wordt beschouwd als de ideale christelijke echtgenote en moeder. Dit vanwege haar moedige geest, haar warm geloof en standvastige hoop. Door haar scherp verstand, haar volhardend gebed, gevoed in de voortdurende overweging van de Heilige Schrift en door haar verstandig gedrag bij het wel en wee van haar gezin.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Beste luisteraars, heel speciaal ter gelegenheid van de Rosary Rally aankomende 5 september gaan we luisteren naar deze herhaling van het programma Zuiderlicht uit 2021 over het zonnewonder. Dit gaat over het belang van de Fatima-devotie. Wat kunnen wij deze tijd leren over het wonder in Portugal? Pastoor Pieter Zimmerman, onze priesterdirecteur, geeft uitleg.
2: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht vanuit Eindhoven. Vandaag is het 13 oktober en ongetwijfeld gaat bij deze datum bij u een belletje rinkelen. 13 oktober natuurlijk de laatste keer dat Maria verscheen in Fatima in Portugal, inmiddels 104 jaar geleden. Het was de zesde keer dat Maria daar verscheen en zij heeft daar een schat voor onze hele kerk natuurlijk nagelaten voor alle jaren die daarna zouden komen. En zoals u ongetwijfeld in uw omgeving ook wel eens hebt gehoord de laatste weken, maanden, misschien wel de laatste paar jaar, dat het belang van Fatima in onze tijd eigenlijk steeds meer blijft groeien. Dat de verschijningen en ook de voorspellingen die destijds zijn gedaan, dat niet voorspellingen zijn die inmiddels een dikke stoflaag hebben gekregen, maar die eigenlijk steeds meer waarheid lijken te worden. Ik wil daar vandaag wat langer bij stilstaan. Vandaag dus 13 oktober, de dag ook waarop het grote zonnewonder plaatsvond. Met vandaag de grote vraag, wat kunnen wij voor onze tijd van dit wonder leren, maar ook van alles wat Maria en de Engel van Portugal ons meegeven. We zullen daar wat dieper in doorgaan dringen vandaag. Ik wil vandaag beginnen met het gebed dat de Engel van Portugal, de Engel van de Vrede, leert aan de drie herderskinderen in Fatima. Dat was al een jaar voor de verschijningen, het najaar van 1916. En we zullen het voor dit gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied. En ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van onze Heer Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekte hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, dit gebed dat de engel aan de kinderen leert, al voordat Maria zelf verschijnt in Fatima, openbaart eigenlijk aan ons al meteen de kern van de hele boodschap waar het in Fatima om draait. En dat zit in de laatste regel van het gebed dat we net gebeden hebben, namelijk we bidden om de bekering van de arme zondaars. Daar is de hele boodschap van Fatima eigenlijk op gericht. Maria verschijnt om bepaalde geheimen aan de kinderen mee te geven, maar het belangrijkste van de hele verschijning is de bekering van de zielen. En om dat niet al te algemeen, al te vaag te laten zijn, geeft Maria ons een inkijkje in wat zijn nou precies die middelen die de kerk nodig heeft om inderdaad de bekering van de zielen tot stand te brengen. Nou, we weten 13 oktober, de laatste keer dat Maria verschijnt, is het grote zonnewonder. En zoals dat geldt voor Jezus Christus 2000 jaar geleden, als hij een wonder doet, dan is dat ook altijd een teken dat hij stelt. Hij zal nooit zomaar een wonder doen. Uiteindelijk is elk wonder erop gericht om mensen tot geloof, tot bekering te brengen. En dat geldt ook voor het zonnewonder dat Maria zelf verricht op het moment dat zij voor de laatste keer verschijnt in Fatima en ze de zon laat dansen. Ik lees een stukje voor uit een ooggetuigenverslag van een professor aan de Universiteit van Coimbra die op die dag daar aanwezig was. En hij beschrijft hoe na uren van intense regen mensen helemaal doorweekt zijn. Maar dat op een gegeven moment de kinderen inderdaad aankomen zoals aangekondigd en dat de verschijning begint. En dan zegt hij, plots hoorde ik het geroep van duizenden stemmen en zag ik hoe heel de menigte de rug keerde naar de plaats waarna tot op dat moment alle blikken in angstige verwachting gericht waren. Iedereen keek nu naar de andere kant, naar de zon. Ook ik keerde me naar dat punt dat alle blikken aantrok en ik kon recht in de zon kijken, die geleek op een schijf met een scherp afgetekende rand. Ze glansde zonder de ogen te verwonden. Er was geen verwarring mogelijk met de zon gezien door een mistbank. Er was trouwens op dat ogenblik helemaal geen mist. De zon in Fatima behield licht en warmte en stond duidelijk en scherp afgetekend aan de hemel. Het meest verbazingwekkende was wel dat men zo lang de blik gericht kon houden op de zonneschijf, in al haar schittering van licht en warmte, zonder pijn aan de ogen te krijgen en zonder beschadiging van het netvlies. Vervolgens draaide de zon als een vuurwerkrad en nam alle kleuren van de regenboog aan. De parlemoeren zonneschijf bewoog op een duizelingwekkende manier. Ze draaide om haar as met een onstuimige snelheid. Op een bepaald moment hield de zon stil en daarna begon ze opnieuw te dansen, rond te draaien. Ze hield weer stil en begon nog eens te dansen. Plots kon men een geschreeuw horen, als een kreet van angst van heel die massa. Want de zon, die nog altijd razendsnel ronddraaide, leek zich los te maken van het uitspansel. Rood als bloed scheen ze op de aarde af te komen en dreigde ons te verpletteren met haar vurige massa. Het waren enkele angstaanjagende ogenblikken. Uit die duizenden monden hoorde ik uitroepen van vreugde en van liefde voor de Allerheiligste Maagd. Toen geloofde ik. Ik had de zekerheid dat ik niet het slachtoffer was van een inbeelding. Ik had de zon gezien zoals ik ze nooit meer zou zien. Na deze indrukwekkende getuigenissen kunnen we ons natuurlijk afvragen, en dat doen we ook, wat is hier de betekenis van geweest? Waarom met zoveel bombarie iets proberen duidelijk te maken zoals Maria dat op die dag doet? Maria werd overigens niet gezien door de 70.000 mensen. Ze zagen wel dit wonder gebeuren. Maar de enige die Maria zelf zag was natuurlijk zuster Lucia, de oudste van de zieneressen. En op het moment dat dit wonderlijke schouwspel plaatsvindt, horen we dat Maria met zuster Lucia in gesprek is. En ze vraagt zuster Lucia om een kapel te bouwen op die plek ter ere van de Heilige Maagd van de Rozenkrans. En die kapel, inmiddels wel herbouwd, die staat natuurlijk nog steeds in Fatima, de basiliek van de Heilige Rozenkrans. En ik had het grote geluk om daar afgelopen zomer te mogen zijn. Ik ben een paar dagen in Fatima geweest en ik moet zeggen dat was nog een hele onderneming, zeker in deze tijd, want je moet je laten testen voordat je mag vliegen. En in Fatima zelf waren de regels ook vrij streng, dus je moest overal met een mondkapje op rondlopen. Maar toch heb ik ondanks dat wel echt die ervaring van destijds, van 104 jaar geleden, als het ware kunnen proeven. Als je op de plek bent waar Maria destijds verscheen, dan hangt er een soort van geest alsof dat zo weer zou kunnen gebeuren. En ik heb daar de mis mogen vieren in de basiliek en ook in de kapel van de verschijningen. En vooral in de kapel van de verschijningen, 's ochtends in alle vroegte om 5:30 hadden we daar de mis. En ik keek uit over het plein en het voelde net alsof inderdaad precies op dat moment ook Maria weer zou kunnen verschijnen om weer dat hele wonder te herhalen. En als je zo een paar dagen in Fatima vertoeft, dan is het onvermijdelijk dat je ook naar de kruisweg toe gaat. En de kruisweg die ligt net iets buiten Fatima en die voert naar de plek waar ook de engel destijds verscheen aan de kinderen. En ik denk om iets van het grote wonder van Fatima te kunnen begrijpen, is wat dieper doordringen in die verschijning van die engel cruciaal. We hebben natuurlijk de 6 verschijningen van Maria. We hebben het grote belang van de rozenkrans, het belang van de bekering van de mensen, dat ze moeten stoppen met zondigen. De rozenkrans die een einde brengt aan de oorlog, die vrede brengt in de wereld, die zelfs de macht heeft om het communisme te stoppen, zoals we ook al in tal van voorbeelden in de geschiedenis hebben zien gebeuren. Maar ik wil tot slot toch even doordringen in datgene wat de engel de kinderen leert. De engel die leert ze natuurlijk het gebed dat we aan het begin van de podcast hebben gebeden. En Op het moment dat de kinderen dat gebed bidden, doen ze de engel na en ze gaan plat op de grond liggen. En de engel die geeft ze vervolgens ook de heilige communie. En precies in dat moment leert de engel iets aan de kerk waarvan ik zelf overtuigd ben dat dat een van de kernpunten is van datgene wat de Heer ons wil leren in Fatima. Namelijk het waardig de communie ontvangen. We horen dat de kinderen, zuster Lucia die ontvangt als enige de heilige hostie en Francesco en Jacinta die ontvangen het bloed uit de kelk. En ze zijn daar zo van ondersteboven zou je kunnen zeggen dat ze een dagen aan een stuk de hele tijd dat gebed blijven herhalen wat die engel ze geleerd heeft. En dat ze op een gegeven moment, en Francesco die zegt dat ook, dat ze op een gegeven moment ook uitspreken, God was echt in mij. En blijkbaar krijgen de kinderen daar geleerd dat het ontvangen van de heilige Eucharistie, dat het ontvangen van de heilige hostie, echt God zelf is die in je komt. Natuurlijk is dit geen nieuws, maar het is wel een soort wetenschap, een soort kennis die telkens weer met een hernieuwde kracht in ons moet wakker worden. En als priester maak ik nogal eens mee dat ik de mis doe, vaak ook uitvaarten bijvoorbeeld, waar je mensen in de kerk ziet die je misschien maar heel zelden in de kerk ziet. En je ziet dat met name dat moment van het communiceren voor heel veel mensen een probleem is geworden. Waarom? Omdat ze precies dit besef, wat die kinderen van Fatima dus heel erg intens krijgen geleerd door de engel, dat besef ontbreekt. Ze komen naar voren in de kerk, ze gaan richting het altaar, soms met de handen in de zakken zelfs. En ze hebben eigenlijk geen idee dat het niet een stuk brood is dat ze gaan ontvangen, maar dat het Christus zelf, de levende God, die onder ons aanwezig komt, dat Hij het is die ze mogen ontvangen in de heilige communie. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om, als we praten over het herstel van onze kerk, over het belang van Fatima, datgene wat Maria ons wil leren, het bidden van de rozenkrans, maar ook het waardig de heilige communie ontvangen. Daarom is het zo belangrijk dat we dat blijven benadrukken. Want als we dat niet doen, dan zal uiteindelijk nooit het hart van onze kerk opnieuw gaan kloppen. Wat is namelijk het hart van onze kerk? Dat is de heilige Eucharistie. Dat is de levende hostie, dat is Christus die leeft in de hostie. En als we inderdaad werkelijk geloven dat de heilige hostie de Heer zelf onder ons is, dan kan het ook eigenlijk niet anders dan dat we moeten groeien in eerbied voor de heilige hostie. Dat we op het moment dat we het moment van communie naderen, dat we dan van binnen stil worden, dat we dan van binnen neerknielen. En omdat dit zo'n belangrijk thema is in onze kerk, het waardig ontvangen van de heilige hostie, wil ik daar volgende week een aparte podcast ook aan wijden. Tot slot wil ik nog even terugkeren naar ons vertrekpunt van vandaag, het zonnewonder 13 oktober, het belang van het bidden van de rozenkrans. En ik wil afsluiten met de woorden van pater Werenfried van Straten, u kent hem ongetwijfeld als de spekpater, die een prachtige brief schreef over het belang van de verschijningen van Fatima. En hij eindigt die brief door ook te benadrukken hoe belangrijk het is dat in zijn tijd, maar ook in onze tijd, we de rozenkrans blijven bidden. En hij zegt: word daarom weer als kinderen die in doodsangst naar hun moeder roepen. Bid de rozenkrans met het geloof van kinderen en oude moedertjes. Bid zoals onze voorvaderen gebeden hebben. Zoals Mozes op de berg, en zoals Jonas in de buik van het monster. Zoals de jongelingen in de vuuroven. En zoals Job toen hij door Satan beproefd werd. Hun aller gebed werd verhoord. Bid met een onwrikbaar geloof. En met een hart dat de hele wereld in liefde omvat. En de Heer zal zich over ons neerbuigen. En zijn barmhartigheid zal geen grenzen hebben. Ik wens u een hele mooie en gezegende dag toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Uitnodiging tot gebed. Veel geliefden, allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor koningen en alle hoge plaatsen, opdat wij, ongestoord en rustig, één in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden. Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze Heiland, die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Want God is één. Eén is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen. Op de vastgestelde tijd legt hij zijn getuigenis af. En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet, om de volken te onderrichten in het ware geloof. Ik wil dus dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht die haat en ruzie uitsluit. Eveneens dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed zijn en zich liever sieren met bescheidenheid en ingetogenheid dan met ingewikkelde kapsels, met goud, parels of dure kleren. Voor haar die godsvruchtig wil zijn, blijven goede daden het fraaiste sieraad. De vrouw moet rustig en met gepaste onderdanigheid profiteren van het onderricht. Ik sta haar niet toe zelf onderricht te geven of de man te overheersen. Zij moet rustig toehoren. Want Adam werd het eerst geschapen en daarna Eva. En Eva werd niet misleid, maar het was de vrouw die zich liet bedriegen en daardoor tot overtreding kwam. Maar zij zal gered worden door haar moederschap, als zij volhardt in geloof en liefde en in heiligheid met bezonnenheid. Tweede lezing. Uit de belijdenissen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Wij smachten naar de hemelse waterstromen. Toen de dag aanstaande was waarop Monica uit het leven zou scheiden, een dag die u, God, bekend was, maar ons niet, was het door u, naar ik geloof, op een verborgen wijze zo geregeld dat alleen zij en ik aan een venster geleund stonden, vanwaar men uitzicht had op de binnentuin van het huis dat wij bewoonden, daar in Ostia aan de Tiber. Ver van alle drukte en na de inspanning van de lange tocht verzamelden wij krachten voor de zeereis. Wij

Wij spraken dan samen, wij alleen. Het was heerlijk. We vergaten wat achter ons lag en reikten naar wat voor ons lag. Zo vroegen we ons af in tegenwoordigheid van u, die de waarheid zijt, hoe het eeuwig leven van de heilige zou zijn, dat geen oog heeft gezien en dat geen oor heeft gehoord en dat in geen mensenhart is opgekomen. Wij smachten evenwel met de mond van ons hart naar de hemelse waterstromen uit uw bron, de bron van het leven die bij u is. Over dergelijke dingen sprak ik, zei het niet precies op deze wijze en met deze woorden. Maar gij weet het, Heer, toen wij op die dag zo spraken en deze wereld met al haar genoegens intussen voor ons haar waarde verloor, zei mijn moeder. Jongen, wat mij betreft, mij kan niets meer in dit leven bekoren. Ik weet niet wat ik hier nog te doen heb en waarom ik hier nog zou zijn. Want ik heb in deze wereld niets meer te verwachten. Eén ding was er waarom ik iets langer in dit leven wilde blijven. Jou voor mijn dood als katholiek christen te zien. Dit verlangen heeft God bovenmate vervuld. Want ik zie je nu als een dienaar die zelfs aan aards geluk verzaakt. Wat doe ik hier nog? Wat ik haar hierop geantwoord heb, kan ik mij niet goed meer herinneren. Wel weet ik dat ze nauwelijks 4 of 5 dagen later met koorts op bed lag. Tijdens haar ziekte verloor ze op zekere dag het bewustzijn en werd ze korte tijd aan haar omgeving onttrokken. Wij snelden toe, maar spoedig kwam ze weer bij kennis en zag ze mij en mijn broer bij haar staan. Toen zei ze ons, alsof ze iets zocht, waar was ik toch? Toen ze ons daarna aankeek en zag hoe bedroefd en verslagen wij waren, sprak zij, jullie moeten je moeder hier begraven. Ik was sprakeloos en bedwong mijn tranen. Mijn broer echter begon te spreken en drukte de wens uit dat ze niet in den vreemde, maar in haar vaderland zou sterven, want dat was het beste. Toen ze dit hoorde, wierp ze een bezorgde blik op hem, omdat hij zoiets kon verlangen. Daarna keek ze mij aan en zei, hoor eens wat hij zegt. Een ogenblik later richtte ze zich tot ons beiden. Begraaf dit lichaam waar dan ook, maak je daarover geen zorgen. Maar dit ene vraag ik jullie. Gedenk mij bij het altaar van de Heer, waar ter wereld je ook zult zijn. Nadat ze dit verlangen zo goed als ze kon had uitgesproken, zei ze niets meer. Haar ziekte verergerde en sloopte haar krachten.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
2: Welkom, weer een nieuwe aflevering van Water en Vuur over de paradoxen in het evangelie. Paradoxen die zoveel duidelijk maken en het geloof verdiepen. We zijn beland bij Marcus, het zesde hoofdstuk, nog steeds vers 7 tot 13. Wat schrijft Marcus? Jezus riep de 12 bij zich en begon hen 2 en 2 uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok. Geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. Wel moogt ge sandalen dragen, maar trek geen dubbele kleding aan. Jezus zei verder, als ge ergens een huis binnengaat, blijf daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, ga daar dan weg en schud het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Ze vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. En ze dreven veel duivels uit, zalfde veel zieken met olie en genazen hen. Aldus Marcus. Jezus zendt zijn 12 leerlingen uit, maar hij zendt hen niet uit met een geoliede strategie of een goed gevulde reiszak. Ook niet met een managementhandboek of wat dan ook. Nee, hij zendt hen uit met haast niets. Geen brood, geen tas, geen geld. Enkel een stok, sandalen en een opdracht. Als we eerlijk zijn, dan botst deze opdracht met bijna alles wat onze tijd als vanzelfsprekend beschouwt. Want we leven in een tijd die gelooft dat voorbereiding, controle en bezit ons beschermen. Maar Jezus zegt, neem niks mee. De mens wil zekerheid in een wereld die onzeker is. Maar het pad van Christus is geen belofte van veiligheid. Het is een uitnodiging tot vertrouwen. Ja, en als je echt niks meeneemt waar je allemaal op kunt vertrouwen, ja, dan vertrouw je pas echt op de voorzienigheid van Christus. Jezus laat zijn leerlingen niks meenemen, geen geld meenemen. Waarom? Niet omdat geld slecht is, ligt er maar aan wat je mee doet, hè? Maar omdat het verleidt tot afhankelijkheid van iets anders dan God. Het grootste gevaar voor de mens zit niet in grote zonden, maar in subtiele afleidingen. In dingen die op zichzelf onschuldig zijn, maar die haast ongemerkt ons vertrouwen overnemen. En zo is het ook met bagage. We dragen het met ons mee, letterlijk en figuurlijk. Onze reputatie, ons cv, onze volgers, ons spaargeld, onze ideeën over hoe het hoort. En Jezus zegt, laat dat achter. Want het koninkrijk van God verspreidt zich niet door indruk te maken, maar door beschikbaar te zijn. C.S. Lewis, u kent hem misschien wel van de Narnia-verhalen, maar hij heeft veel geschreven. Hij schreef onder andere in de Screwtape Letters dat de duivel niet heeft te winnen door middel van grote zonden. Wat dan wel? Een comfortabele routine waarin we God vergeten, dat is voor de duivel genoeg. Misschien is dat precies de reden waarom Jezus zo nadrukkelijk vraagt om onvoorbereid te gaan, zodat de leerlingen niet kunnen vergeten op hem te vertrouwen. De boodschappers moeten kwetsbaar zijn, want in die kwetsbaarheid, zo leert de christelijke paradox, daarin ligt haar ware kracht. Als ik zwak ben, ben ik sterk. U kent de woorden van Paulus. En de opdracht is helder. Oproepen tot bekering. Dat is het, meer niets. Je kunt het hele evangelie, de hele Bijbel samenvatten in deze twee zinnetjes. Oproep tot bekering. 2, gevolgd door een belofte van vergeving. Oftewel, bekeert u, het Rijk Gods is nabij. Hoe raakt dit ons? We worden misschien niet uitgezonden zonder geld of rugzak, maar de principes zijn nog springlevend. We leven in een cultuur waar identiteit wordt gebouwd met pixels en waar we elk moment kunnen beschikken over informatie, spullen, meningen. En toch worden we gedreven door onrust. Want bezit is geen houvast. Informatie is geen wijsheid. Wat als Jezus vandaag zou zeggen: laat je mobieltje even liggen. Laat je meningen los. Ga en luister. Bid. Spreek eenvoudig. Practice what you preach. Laat zien dat je niet meer nodig hebt, maar juist minder. We denken vaak dat geloof een veilige haven is, maar Jezus wijst op het tegendeel. Het is een avontuur. Niet omdat het onvoorspelbaar is, maar omdat het vraagt om vertrouwen in een persoon en niet op een plan. Een van de meest opmerkelijke en radicale aspecten van deze passage is dit bevel van Jezus. Als men u niet ontvangt en niet naar u luistert, nou, schud dan het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Nou, hier zie je iets wat in de moderne tijd bijna ondenkbaar is, hè? De absolute zekerheid van het geloof. En dit is een cruciaal punt. Het katholicisme is niet een van de vele mogelijke meningen over God en de wereld. Het is de waarheid. En er is maar één waarheid. We hebben het wel eens over ieder zijn waarheid. Dat kan natuurlijk niet, want waarheid is iets wat altijd en voor iedereen geldt. He, dat geldt voor de zwaartekracht, dat is een fysieke waarheid. Maar dat geldt ook voor een morele waarheid. En waarheid, nee, dat is geen kwestie van discussie of compromissen. De apostelen worden niet bevolen om te debatteren, om eindeloos te onderhandelen of om zich aan te passen aan de wensen van hun toehoorders. Als iemand niet aanneemt wat de apostelen verkondigen, gaan ze verder. En dat is het tegenovergestelde van het moderne christendom, dat zichzelf vaak verontschuldigt, zich in allerlei bochten wringt om acceptabel en relevant te blijven voor de seculiere wereld. De opdracht om het stof van de voeten te schudden, dat is geen opdracht tot minachting, maar een teken van de objectieve waarheid van het geloof. Als mensen Christus weigeren, is dat geen kwestie van interpretatie, maar een tragische afwijzing van de werkelijkheid zelf. Hier klinkt een waarschuwing aan onze westerse kerk. Wees niet bang om impopulair te zijn. Apostelen waren ook niet populair, en toch, zij waren het die de wereld veranderd hebben. Nogmaals, de apostelen trekken erop uit en roepen op tot bekering. Geen vage spiritualiteit, geen algemene boodschap van liefde en vrede, maar allereerst bekering. De oproep tot een radicaal nieuwe manier van leven. Religie is niet slechts een persoonlijke voorkeur zonder consequenties. Het christendom is geen vrijblijvende spirituele optie. Het is de weg naar verlossing. En daarom is de missie van de apostelen, de missie van de kerk, door de eeuwen heen. De kerk is niet een neutrale instelling die cultureel erfgoed bewaart. Ze is een strijder voor de waarheid. Een kerk die niet buigt voor de grillen van de tijd, maar haar opdracht vervult zonder compromis. De kerk die haar missie serieus neemt, ja, die zal worden vervolgd. De kerk die probeert vriendelijk te zijn voor de wereld, die zal worden genegeerd. En dan, als klap op de vuurpijl, trekken de apostelen uit en drijven boze geesten uit. En dat is de climax van het avontuur. Het echte gevecht, nee, het is niet tegen mensen, ook niet tegen de cultuur, ook niet tegen heersers. Het echte gevecht is tegen de machten van de duisternis. Jezus' missie is het overwinnen van het kwaad. Dat is dus ook de missie van de kerk. Christendom is geen theorie, geen moraal, geen louter menselijke aangelegenheid. Het is een oorlog tegen het kwaad zelf. De moderne wereld heeft de neiging het kwaad te psychologiseren en het te reduceren tot sociale factoren om het als een abstractie te behandelen. Maar het christendom is veel realistischer. Het kwaad is een realiteit. En dan gaan we verder met het vervolg in hoofdstuk 6 van Marcus. Wat schrijft Marcus daar? Het volgende. Toen koning Herodes nu over Jezus hoorde, want zijn naam was bekend geworden, zei hij: Johannes de Doper is verrezen uit de doden en daarom werken die wonderkrachten in hem. Maar anderen zeiden: het is Elia, en weer anderen: het is een profeet zoals andere profeten. Maar toen Herodes dit alles hoorde, zei hij: Nee, het is Johannes die ik onthoofd heb, die verrezen is. Herodes had namelijk zelf Johannes laten grijpen en in de gevangenis in boeien geslagen omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, want hij had haar tot vrouw genomen. En Johannes had immers tot Herodes gezegd: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden, maar ze kreeg geen kans, want Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat Johannes een rechtschapen en heilig man was en nam hem in bescherming. Telkens wanneer hij hem gehoord had, verkeerde Herodes in tweestrijd. Maar toch luisterde hij graag naar hem. Er kwam echter een gunstige dag, toen Herodes bij zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn hoofdofficieren en de vooraanstaande van Galilea. De dochter van Herodias, die trad op met een dans, en zij beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten. En de koning zei tot het meisje: vraag me wat je wilt en ik zal het je geven. En hij bevestigde haar met een eed: wat je me ook vraagt, ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. Zij ging naar buiten en vroeg aan haar moeder: wat zou ik vragen? En deze antwoordde: het hoofd van Johannes de Doper. Ze haastte zich naar de koning en zei hem haar verlangen: ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit deed de koning leed, maar om zijn eed gestand te doen en ook wegens zijn tafelgenoten wilde hij haar niet afwijzen. Terstond stuurde de koning dus een lijfwacht en gelastte hem het hoofd van Johannes te brengen. De man ging, onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje. Het meisje gaf het weer aan haar moeder. Toen zijn leerlingen daarvan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Aldus onze vriend Marcus. Hier hebben we twee werelden die tegenover elkaar staan. De eerste, Johannes de Doper, de laatste en grootste van de profeten, die niets bezit behalve de waarheid zelf. En dan die ander, Herodes. Herodes Antipas, de corrupte en zwakke heerser, een marionet van de Romeinen die zijn macht niet gebruikt voor gerechtigheid, maar voor zijn eigen begeerte. En deze twee werelden kunnen niet naast elkaar bestaan. De profeet moet sterven, want de machtige kan de waarheid niet verdragen. Zo vergingen trouwens bijna alle profeten van het Oude Testament. Het verhaal begint met een diep ironisch gegeven. Herodes hoort van Jezus en hij raakt in paniek. Dat zegt hij: Johannes, die heb ik onthoofd, die is opgestaan, dat moet het zijn. Hierin ontwaren we een van de grote paradoxen van de geschiedenis. De machtigen vrezen de doden meer dan de levenden. Herodes die had Johannes al gedood en toch kan hij niet ontsnappen aan zijn schaduw kennelijk. Het is een vast patroon in de geschiedenis. De vervolgers doden de rechtvaardigen, maar worden daarna gekweld door hun eigen daad. De Romeinen kruisigden Christus, maar moesten vervolgens toezien hoe zijn volgelingen hun rijk binnendrongen en hun heidense orde omverwierpen. De Franse Revolutie executeerde duizenden priesters en monniken, maar vond zichzelf steeds achtervolgd door het katholiek geloof dat zij had willen uitroeien. De waarheid kan worden onderdrukt, maar niet vernietigd. En zij die haar bestrijden, worden er uiteindelijk door geplaagd. Herodes heeft alles, rijkdom, macht, invloed, maar hij is bang. En Johannes heeft niets. Geen wapens, geen leger, geen positie. Zit zelfs gevangen, maar hij is vrij. En hierin schuilt de eerste grote les van dit verhaal. Waarheid heeft geen macht nodig, maar macht heeft altijd angst voor de waarheid. En we krijgen dan de flashback naar de reden waarom Johannes de Doper gevangen werd genomen. Hij had tegen Herodes, de koning, vergeet dat niet, hij had tegen de koning gezegd dat zijn huwelijk met Herodias onwettig was. Dat is de vrouw van zijn broer. En nou, koningen worden niet graag tegengesproken. Het is geen klein detail. Herodes was getrouwd met de vrouw van zijn broer. En dit was tegen de wet van Mozes. En Johannes was de enige die het hardop zei. Johannes toont zich hier het tegenovergestelde van de moraaltheoloog van onze tijd. Want waar de moderne theoloog altijd lijkt te zoeken naar manieren om de waarheid te versoepelen, om acceptabel te blijven voor de wereld, daar doet Johannes precies het omgekeerde. De waarheid wordt niet aangepast aan de macht. De macht moet zich onderwerpen aan de waarheid. En dat is onacceptabel voor Herodias. Voor Herodias. Ik ben ze door elkaar te halen. Het tafereel kun je beschouwen als een klassieke illustratie van de decadentie van corrupte regimes. Johannes is opgesloten in een donkere cel in vaste en gebed. Herodes zit in een paleis omringd door drank, lust en gemakzucht. Het is het beeld van de grote beschavingen die ten onder gingen aan hun decadentie. Rome viel niet door een externe vijand, maar door zijn interne decadentie. Frankrijk viel in de revolutie niet omdat het geloof verzwakte, maar omdat de elite haar morele gezag had verloren. De decadente elite heeft altijd geprobeerd zichzelf te behouden door waarheid te onderdrukken en moreel verval te omarmen. En hier in dit tafereel zien we hoe dat werkt. De waarheid wordt ingeruild voor een dans, een belofte en een moord. En dan komt het meest tragische moment. De koning werd bedroefd, maar omwille van zijn eed en zijn gasten wilde hij Herodias niet afwijzen. Het kwaad heerst hier niet door de sterkte van slechte mensen, maar door de zwakheid van hen die beter weten. Herodes weet dat Johannes een heilige is. Hij wil hem niet doden, maar hij doet het toch, omdat hij meer vreest voor zijn eigen status dan voor de gerechtigheid. En zo sterft Johannes niet door brute kracht, maar door laffe zwakte. Herodes is koning, maar hij is een gevangene van zijn eigen zonde, zijn eigen lusten, zijn eigen angst. Johannes is de gevangene, maar hij is de enige die vrij is. Het is beter om zonder hoofd te sterven dan zonder ziel te leven. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek.

0: En we zijn weer terug. En dan gaat Marcus verder. Toen de apostelen zich weer bij Jezus voegden, brachten zij hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak Jezus tot hen: kom je zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit. Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Ze vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar hij heen ging. En uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en waren er nog eerder dan zij. En toen Jezus aan het land ging, zag hij dan ook een grote menigte. En hij voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder. En hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Toen het al laat was geworden, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam en het is laat. Stuur hen naar huis om naar de hoeven en dorpen in de omtrek te gaan en daar eten te kopen. Maar Jezus gaf hun ten antwoord: geef gij hen maar te eten. Ze zeiden hem daarop: ja, moeten wij dan voor 200 denariën brood kopen om hun te eten te geven? En Jezus zei tot hen: hoeveel broden hebt ge? Ga eens kijken. Na zich op de hoogte te gesteld te hebben, zeiden ze: 5 en 2 vissen. Nu gaf Jezus hun opdracht te zeggen dat allen zich groepsgewijze zouden neerzetten op het groene gras. Ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. Jezus nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de mensen voor te zetten. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen. Allen aten toen tot ze verzadigd waren. Men haalde aan brokken en aan wat er aan vis over was 12 volle korven op. Het waren 5000 mannen die van de broden gegeten hebben. Aldus Marcus. De apostelen, ja, ze keren dus terug van hun missie. Ze zijn hongerig, uitgeput, zoals het de ware apostelen betaamt. Mannen die het stof van de wegen hebben geproefd en de scherpe toon van afwijzing. En ze rapporteren aan Jezus. En Jezus, wiens blik tegelijk de tijd en de eeuwigheid doorziet, weet wat ze nodig hebben: rust, afzondering en brood. Maar ja, het volk achtervolgt. En Jezus wil hen niet teleurstellen. Hij onderricht hen, want hij ziet dat ze zijn als schapen zonder herder. En inmiddels is het laat geworden, de schemering valt in. En de leerlingen willen de menigte naar huis sturen. Een pragmatische, een redelijke suggestie. Maar dan zegt Jezus iets merkwaardigs: geef gij hun te eten. En hier, zoals zo vaak, ja, botst dat goddelijke gebod van Jezus op het menselijke onvermogen. Zullen we dan voor 200 denariën brood kopen? Vragen zij, zich beroepend op de logica van de penningmeester. Jezus vraagt iets anders: hoeveel broden hebben jullie? Ja, daar blijkt daar een jongen te zijn met 5 broden en 2 vissen. En die is bereid dat aan Jezus af te staan. Let op hier, hè. Jezus vraagt hoeveel ze hebben, niet wat ze zouden willen hebben. God werkt met wat er is, niet met wat zou kunnen zijn. En uit deze broze elementen, en niet genoeg voor een familiefeest, laat staan voor duizenden mensen, uit deze broze elementen creëert Jezus overvloed. Geen schimmig, symbolisch delen, zoals de modernistische exegeten graag suggereren, maar een wonder, tastbaar, zichtbaar en historisch werkelijk. Ja, mogen onze tijd opnieuw luisteren naar deze oeroude les, dat God uit weinig alles kan maken, mits men hem het weinige geeft. Het is een droevige, maar voorspelbare ironie dat dit hoofdstuk, zo rijk aan wonder, geloof en theologische diepgang, vandaag wordt uitgehold door hen die zich, nou ja, bijbelwetenschappers noemen, maar die bij gebrek aan geloof alles zien als sociologie of economische symboliek of een psychologisch projectiespel. Ze beschouwen het wonder van de broodvermenigvuldiging, ja, als een soort collectieve morele bewustwording. Volgens hen heeft Jezus de menigte ertoe aangezet hun meegebrachte lunch te delen en voilà, het wonder van de gemeenschap. Het enige wonder, zo leren zij ons, is dat men zijn boterhammen niet egoïstisch voor zichzelf hield. De hemel op aarde gereduceerd tot een picknick met een sociaal geweten. Maar dit is nonsens. Niet alleen omdat het afdoet aan de tekst zelf, die niets van zulk moraal getop laat doorschemeren, maar omdat het in wezen getuigt van een wereldbeeld dat wonderen simpelweg niet erkent. Men leest het evangelie zoals men een telefoonboek leest, zonder verwachting, zonder verwondering, zonder geloof vooral. En bovenal zonder liefde. Men wil een Jezus die past in een liberaal humanistisch curriculum, een Jezus die vooral niets bovennatuurlijks doet, tenzij in overdrachtelijke zin, wat in moderne taal wil zeggen betekenisloos. Het is veelzeggend dat deze commentatoren vaak meer tijd besteden aan het reconstrueren van de situatie in Galilea rond het jaar 30 dan aan het lezen van het verslag van Marcus zelf. Men wil weten welke vissoort men destijds ving aan het meer van Galilea. Nou, een boeiend onderwerp ongetwijfeld. Maar men keert zich af van een man die vermeende wonderen verricht. Het is alsof men een liefdesbrief bestudeert en enkel lekt op grammaticale fouten en weigert te geloven dat er werkelijke liefde bestaat. En toch is het historische kader niet zonder betekenis. Galilea in de tijd van Jezus, dat was geen mythische streek, maar een politiek getroubleerd gebied onder Romeinse bezetting, vol boeren, vissers, revolutionaire en religieuze zoekers. Een volk dat overleefde door de seizoensarbeid, visvangst en incidentele hoop. En in deze context klinkt Jezus' opdracht des te radicaler. Geeft gij hun te eten? Dat is niet zomaar een spirituele aanmoediging, het is een daad van koninklijk gezag. En hier spreekt niet een rondreizende prediker, maar de Messias zelf, wiens woord schept, zoals God in het begin sprak en het werd licht. Zo spreekt Jezus hier en er is brood. Zulk gezag kan slechts van God zelf komen. En dat is nu precies wat de vroege kerk en het gezond verstand altijd heeft geloofd. De kerk is geen NGO, hè. Ze is geen filosofisch clubje van moreel bewogen vegetariërs met een voorkeur voor delen. Ze is het lichaam van Christus, levend van zijn wonderen, van zijn woord en bovenal zijn brood. Het brood dat hier op de berghelling van Galilea in overvloed werd gegeven aan hen die honger hadden. Marcus herinnert ons aan deze eenvoudige waarheid, dat de enige ware redder van de mensheid geen psycholoog, geen activist, geen levenscoach was, maar een koning met een mand vol brood en een hart vol barmhartigheid. Marcus gaat verder. Hij schrijft: onmiddellijk hierop dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Na afscheid van hen genomen te hebben, ging hij de berg op om te bidden. En toen de avond viel, bevond de boot zich midden op het meer en was hij alleen aan land. Omdat hij zag dat ze zich optopten om vooruit te komen, de wind zat hun tegen, kwam hij omstreeks de vierde nacht waken te voet over het meer naar hen toe. En hij wilde hen voorbij gaan. Maar toen ze hem zo over het meer zagen gaan, meenden ze dat het een spook was en ze schreeuwden het uit. Want allen zagen hem en raakten van streek. Maar onmiddellijk begon hij met hen te spreken en zei hun: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Hij klom bij hen in de boot en de wind ging liggen. Ze raakten buiten zichzelf van verbazing, want ze waren door het gebeurde met de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun geest was verblind. En toen zij overgestoken waren, bereikten zij de kust van Genezareth en liepen de haven binnen. Zodra ze uit de boot gestapt waren, herkenden de mensen hem. Ze liepen heel de streek af en men begon de zieken op hun bedden naar de plaats te dragen waar men hoorde dat hij was. Waar hij maar binnenkwam, in dorp of stad of gehucht, legde men de zieken op de pleinen en smeekte hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allen die dit deden, werden gezond. Aldus Marcus. Het wonder van de broden is nog niet verteerd. Letterlijk niet, het brood is ook nog niet verteerd, want het volk is verzadigd. Of Jezus dwingt zijn leerlingen de boot in te gaan. En terwijl ze uitvaren over het onstuimige water, trekt hij zich terug op de berg alleen om daar te bidden. Zie hier het contrast. De leerlingen in de boot worstelen met de elementen. Jezus alleen op de berg biddend. Zo is het altijd geweest. De kerk die in haar aardse bestaan de golven trotseert, soms schijnbaar zonder Christus, en de Heer boven op de berg, maar niet afwezig, biddend en wakend. Zijn leerlingen bevinden zich intussen letterlijk in zwaar weer. Letterlijk en geestelijk, want ze hebben, zegt Marcus, niet begrepen wat er met de broden gebeurd was. En hier raken we een kernpunt. Men kan Christus volgen, hem horen spreken, zelfs wonderen zien doen en toch niets begrijpen. Ware kennis komt niet van waarneming alleen, maar van een hart dat openstaat voor genade. En dan, tijdens de vierde nachtwaken, dat is zo tussen 3 en 6 uur 's nachts of 's ochtends, hoe het genoemd, uur van vermoeidheid in ieder geval, komt Jezus naar hen toe. Niet per boot, maar lopend over het water. Een beeld van serene koninklijke macht. De zee, dat oeroude Bijbelse symbool van chaos en dreiging, wordt door Jezus niet overwonnen met geweld, maar overstegen in stilte. Geen Hercules, geen Poseidon, geen Thor, maar de Zoon van God. En zij meenden een spook te zien. Nou ja, wie zou hen dat kwalijk nemen? De leerlingen schreeuwen het dan ook uit. Maar Jezus zegt heel kalm, ik ben het, wees niet bang. Eenvoudige woorden. Ik ben het. In het Grieks is dat ego, eimi. En dat zijn dezelfde woorden waarmee God zich openbaarde aan Mozes. En de wind ging liggen. Zoals altijd wanneer Jezus aanwezig is, vredig. En dan bereiken ze Genezaret. Het volk komt zoals altijd. Ze rennen, ze slepen hun zieken aan. Geen theologische discussies, geen verzoek om onderricht. Nee, ze willen genezing. En ze geloven zozeer dat zij denken dat enkel een aanraking van zijn kleed voldoende is. En ze worden genezen. Wat een contrast met onze tijd, waar men de zieken troost met psychotherapie en pilletjes. Maar de genezing van de ziel, dat komt niet meer in ons op. Waar men liever een welzijnswerker op bezoek krijgt dan een priester. Waar men eerder een safe space zoekt dan het kleed van Christus. En waarom? Omdat men niet gelooft dat hij over het water komt. De kerk als schip op woelige baren keert telkens weer naar dit verhaal terug. De zee, het schip, de wind, het nachtelijk uur. Het zijn niet alleen poëtische metaforen, maar de tastbare realiteit van elk tijdsgevricht. De kerk wordt belaagd, soms door de buitenwacht, soms door haar eigen kinderen. En telkens weer lijkt Christus afwezig. En telkens weer zegt hij, ik ben het, wees niet bang. Wie Jezus herkent, hoeft niet alles te begrijpen. Het volstaat om aan boord te blijven, op weg naar Genezaret, met hem aan boord.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

0: Ja, beste luisteraars, 12 uur. Dan bidden we het middaggebed. Eerst het Angelus, daarna het middaggebed. En mag ik u de bladzijdennummers geven. Vandaag speciale gedachtenis aan de heilige Monica. De tekst daarover vindt u op bladzijde 1398 van het Groot Getijdenboek. Dan vindt u de hymne in het Groot Getijdenboek op bladzijde 759. De antifoon, psalmen en verder. Iets verderop, bladzijde 842. En het slotgebed vindt u ook bij de gedachtenis aan de heilige Monica, die ik net noemde, bladzijde 1398. Ook het klein getijdenboek kunt u ter hand nemen. Dan vindt u de psalmen op bladzijde 118. Ik wens u alvast veel devotie.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alleluia. Bezield en vurig bidden wij en loven, Heer, uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Ontsluit mijn oog, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Vergun uw dienaar dat hij mag leven. Dan houd ik mij steeds aan uw woord.
1: Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet.
0: Een vreemdeling ben ik op aarde. Verberg uw gebod niet voor mij.
1: Mijn geest wordt verteerd van verlangen. Maar alles wat gij bepaalt.
0: Gij zult de vermetelen straffen die afwijken van uw gebod.
1: Verwijder van mij alle smaad en schande, omdat ik al wat gij verordend volbreng.
0: Al spannen ook vorsten tegen mij samen. Uw dienaar geeft acht op wat gij beschikt.
1: Ik neem uw verordeningen ter harte. Zij geven mij goede raad.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ontsluit mijn ogen, Heer, om te aanschouwen de heerlijkheid van uw wet. Heer, leid mij volgens uw woord. Tot u in den hoge richt ik mijn geest. Tot u, Heer mijn God.
1: Op u vertrouw ik, beschaam mij niet. Laat niemand de spot met mij drijven.
0: Want wie op u rekent, wordt nimmer beschaamd. Beschaamd worden zij die op u niet vertrouwen.
1: Wijs mij uw wegen, Heer. Leer mij uw paden kennen.
0: Leid mij volgens uw woord. Want gij zijt mijn God en verlosser.
1: Op u stel ik altijd mijn hoop. omdat ik vertrouw op uw goedheid.
0: Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken ontferming.
1: Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen.
0: De Heer is goed en rechtschapen. Daarom wijst hij zondaars de weg.
1: Hij leidt de geringen langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudigen wat hij moet doen.
0: De wegen van God zijn goed en betrouwbaar. Voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
1: Gij zult om uw naam, Heer, mijn zonde vergeven. Ik weet dat ik zwaar heb misdaan.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, leid mij volgens uw woord. Wend u tot mij, Heer, en red mij, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Wie is het die eerbied heeft voor de Heer? De Heer zal hem leren zijn weg te kiezen.
1: Hij zelf zal voorspoed genieten. Zijn kinderen erven het land.
0: Een vriend is de Heer voor hen die hem vrezen. Hij toont hun de waarde van zijn verbond.
1: Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht. Want hij zal mijn voet uit het vangnet bevrijden.
0: Heer, wend u tot mij en wees mij genadig. Want eenzaam ben ik en hulpeloos.
1: Verlicht de druk die mijn hart beklemt. Verlos mij van al mijn angsten.
0: Zie toch mijn ellende, mijn zwoegen. Vergeef mij wat ik misdeed.
1: Mijn vijanden, zie hoeveel het zijn. Hoe zij mij meedogenloos haten.
0: Bescherm mijn leven en red mij hieruit. Laat mij niet vergeefs naar u vluchten.
1: Laat onschuld en deugd mijn beschermers zijn. Omdat ik mijn hoop stel op u, Heer.
0: Mijn God, maak Israël vrij van alles waardoor het gekweld wordt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wend u tot mij, Heer, en red mij, want eenzaam ben ik en hulpeloos. Hij die de Pleiade maakt en Orion, hij die het doodse donker in dageraad verandert en de dag verduistert tot nacht, hij die het water van de zee roept en het uitstort over de aarde, de Heer is zijn naam.
0: Pracht en verhevenheid gaan voor hem uit.
1: Macht en luister vervullen zijn woning.
0: Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vervul ons met de glans van uw licht, zodat we de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken de God.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars. Wij mogen weer samen het roze hoedje gaan bidden. En vragen we Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We gaan dadelijk het eerste tientje gaan we bidden met de geheimen van het licht. En dan nemen we vast een aantal intenties mee die ons zijn opgegeven. En we zitten nog een paar dagen in de maand augustus. En dan mogen we bidden voor de intentie van de paus. Dat we in grote steden die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Maar ook vandaag, Heer, komen we uw zegen vragen over Radio Maria en allen die daarbij betrokken zijn. Dus dan, dat bent u ook, u luisteraars. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we blijven u heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars. En we blijven u vragen, Heer, als het uw wil is, zend ons dan steeds ook weer nieuwe luisteraars. Maar we danken u ook voor de bidders en de weldoeners van Radio Maria. En bidden we ook om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Maar ook het godgewijde leven in de wereld. We bidden voor hen en mogen wij ook bidden voor de paus die een zwaar ambt heeft. Heer, dat u hem steeds met uw Heilige Geest wil begeleiden. Dan mogen we ook gaan bidden voor, we vragen dat op de voorspraak van de heilige Monica, voor de bekering van mijn kinderen. En daar willen we ook heel graag voor gaan bidden. Maar we willen ook bidden uit dankbaarheid. voor zoveel wat we van u mogen ontvangen. En we bidden ook om zegen en bescherming voor kinderen en kleinkinderen. Maar ook brengen we u twee priesters uit Afrika bij u, Heer, dat ook zij steeds door u gezegend mogen worden met alles wat zij nodig hebben. En we bidden voor een mevrouw, dat het goed met haar mag gaan. Nou, er staan nog meer intenties, maar die gaan we dus dadelijk meenemen. Overwegen we het eerste geheim van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En dan gaan we zo dadelijk naar het tweede tientje. En dan mogen we natuurlijk weer, kunt u bellen om uw intenties door te geven. En maar ook natuurlijk als u een tientje van de Rooskrans wil meebidden. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp die staat open. Daar gaan we dadelijk ook alle andere intenties ook in meenemen. En dat is 06-200-19670.

0: nog even bezig, maar we gaan dadelijk naar het tweede tientje.
1: Hallo?
2: Verbonden met deze lijn.
0: Wij gaan eerst... We zien hier, maar het moet op een andere manier dat er gebeld wordt. En dan gaan we zo dadelijk bij het derde tientje. Dan krijgt u alle kansen om te bellen. Maar we moeten nu eerst verder gaan met het tweede tientje. En dan mogen we bidden voor de volgende intenties. We gaan bidden om zegen voor de Nederlandse bisschoppen en alle bisschoppen. En dan mogen we bidden ook dat zij steeds door Maria gesteund mogen worden, dat die ook voor hun bidt en dat de Heilige Geest haar mag verlichten. Maar we bidden ook om kracht en genezing voor de zieke vrijwilligers en luisteraars. En ja, ook vandaag, Heer, komen we bij u om vrede te vragen in de harten van alle mensen. Heer, dat er toch meer vrede mag komen en dat mensen toch meer naar elkaar mogen luisteren. Maar we blijven natuurlijk de vrede afsmeken van u voor Oekraïne en in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. We denken ook aan Iran en aan Amerika, dat daar een oplossing komt. Maar ook Israël. Heer, voor al die gebieden willen wij vragen dat er toch vrede mag komen. Dan is ons gebed ook gevraagd voor dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. En we brengen ook een zusje en een neef bij u dat het goed met hen mag gaan. En mogen ook het bloed beter worden van iemand. En dat dat weer allemaal in orde mag komen. En we blijven u bidden om dankbaarheid. Ook is ons gebed gevraagd om uit dankbaarheid. Het is fijn, Heer, dat we met elkaar mogen danken. En we bidden dan ook om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming. En we bidden om eerherstel. En vragen we aan de voorspraak van de heilige Anna en de heilige Antonius om de verhoring van een speciale intentie. Maar we bidden en blijven bidden om de vrede onderling en in de wereld. Om eenheid en bekering van de harten. Overwegen we het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Cana.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En ja, u heeft het al misschien gemerkt, de telefoon die werkt hier niet helemaal goed. We proberen het nu op een andere manier en dat is net nog niet gelukt. Maar blijf u gewoon bellen om een tientje mee te bidden en ook voor uw intentie. Want we gaan nu op een andere manier en kijken dat dat wel gaat lukken. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp kunt u ook gebruiken. Dat is 06-200-19670.

0: En zo gaan we naar het derde tientje. En dan mogen we bidden ook uit dankbaarheid. Heer, we kunnen u niet genoeg danken en het is fijn dat we dat ook met elkaar mogen doen. We brengen ook een zwager bij u dat hij goed mag herstellen na een val. En we bidden ook om een gezegend nieuwjaar voor Monsieur Hogeboom. Nou, dat hij zijn nieuwe levensjaar toch bijzonder gezegend mag worden. We mogen ook bidden voor en brengen bij u een dochter met vele vraagstukken en dat er toch oplossingen gevonden mag worden. En we vragen daarbij de voorspraak van de heilige Antonius. En we bidden ook voor dat het hart van een goede vriend toch gezond mag blijven naar een hartonderzoek en dat dat allemaal goed mag gaan. We gaan dadelijk, er staan nog een paar anderen, die gaan we dadelijk meenemen. Maar we gaan nu eerst bidden. En dan mogen we het derde geheim van het licht overwegen. Jezus roept ons op tot bekering en kondigt ons het rijk van God aan.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuw der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Geef ons onze zonde, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden.
2: Ja.
0: En ook dus de intentie van de meebidster willen we ook dadelijk meenemen, ook in het volgende tientje. Dan nemen we dat dus zo dadelijk nemen we dat mee. Nou, we hopen dat alle technische problemen weer opgelost zijn. En dan kunt u weer bellen voor uw intentie, of als u dus graag mee wil bidden, dan is dat 073-687-2001. Maar ook de WhatsApp, daar staan er ook nog een aantal. Die gaan we dadelijk ook weer een aantal meenemen. En dat is 06-200-19670.

En zo gaan we naar het vierde tientje. En daar willen we ook nog een aantal intenties meenemen. We mogen bidden voor een vriendin die een behandeling in een ziekenhuis gaat krijgen. En we bidden voor haar om genezing en om kracht. En dat de behandeling goed mag gaan. Heer wil daarbij helpen. Bidden we ook voor iedereen met geweld of oorlogsgeweld te maken heeft. En om heel veel sterkte. En Heer, dat er toch een keer mag ophouden. We blijven u erom bidden. En we brengen ook een zieke vriendin bij u, dat ze toch nog een beetje kan genieten zonder pijn. Ons gebed wordt ook gevraagd voor en rust in mijn hoofd, vraagt iemand. Daar willen we voor bidden en ook om meer zelfvertrouwen. We bidden voor een eerste verjaardag van een kleindochter, dat ze het licht van God mag zien en dat ze toch een bijzonder gezegend jaar mag hebben. Dan mogen we ook bidden, en we doen dat op de voorspraak van de heilige Pellegrino,

0: van de heilige Pellegrino, dat een neef toch... Ja, die heeft zijn leverkanker weer teruggekregen. Dat het nu toch opnieuw beter mag worden. We vragen ook de voorspraak van ons lieve vrouw van de vrede voor iemand met leukemie. Dat het toch beter mag gaan. En dat de bloedingen op mogen houden. En dat iemand toch verlost mag worden van geldproblemen. Nou, Sint-Jozef, komen we bij u aankloppen. Wil deze mevrouw of meneer dan ook helpen? We vragen de voorspraak van de heilige familie en hun vader om bekering van een gezin. En wij brengen daarbij alle gezinnen bij u, Heer. Vooral daar waar het moeilijk is, waar scheiding is, waar toch ja, uw hulp zo hard nodig is. En vooral u, Maria en Sint-Jozef, wil daarvoor toch bijzonder bidden. En we mogen ook bidden om zegen, genade en bijstand en bescherming voor mensen in een crisis. We vragen daarbij de voorspraak van de heilige Monica. Er staan er nog een aantal, maar die gaan we dadelijk bij het laatste tientje allemaal meenemen. Dan gaan we naar het vierde tientje. En dan mogen we ook nog bidden voor een kleinzoon die in het ziekenhuis ligt, dat hij toch helemaal mag genezen. En we bidden dus ook voor de intentie die er nog stond. En dat dus al de mensen waarvoor wij beloofd hebben te bidden, of die toch gebed nodig hebben, wij nemen dat in het vierde tientje mee. Het vierde geheim van het licht, de verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende.

0: De onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En zijn we aangekomen bij het laatste tientje. Nou, alle technische problemen die zijn weer opgelost. Dus u kunt bellen voor het laatste tientje. Als u dus graag nog ook mee wil bidden. Maar ook voor uw intenties willen we graag bidden. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp gaan we dadelijk alle intenties bij gebruiken. Dat is 06-2001-9670.

0: En zo mogen we naar het vijfde tientje. Ja, we zien dat er ook nog gebeld worden, maar als ik de ene aanneem, dan gaat de andere gaat weg. Dus hopelijk dat volgende week alle technische problemen weer opgelost zijn. We mogen het vijfde tientje gaan bidden. En dan bidden we om een oplossing voor een klein jongetje met een hevige nachtmerries. O Maria, wilt en ook u, Sint Jozef, wil toch bij hem zijn en ook zijn ouders helpen. We bidden ook uit dankbaarheid voor de instelling van de Eucharistie, vooral ook op de donderdag. Heer, dat u op de avond voordat u ging lijden, toch aan de apostelen de Eucharistie hebt gegeven. Dat wij ook nog steeds Eucharistie mogen vieren. We zijn u daar heel dankbaar voor. Dat u dan ook werkelijk weer in ons midden komt. En we bidden ook dat een familie van een mevrouw dat dat die toch gevonden mag worden en dat ze ook dus toch weer contact zal komen. Dan mogen we ook bidden voor uit dankbaarheid. Dank u, Heer, voor zoveel wat u ons krijgt. En ook is ons gebed gevraagd voor iemand voor een ander huis, Sint Jozef. Dan kloppen we weer bij u aan. Maar ook voor een zoon, dat hij toch zich leert aanpassen. Nou, dan hebben we nog een heel stel voor de WhatsApp. Die gaan we allemaal meenemen. Dan mogen we bidden om tot de heilige Jozef en moeder Maria om hulp van een zoon. Dat hij toch een baan mag vinden. Nou, Sint Jozef, wij komen weer bij u aankloppen. En we bidden ook voor een nichtje die, ja, suïcidale gedachten heeft. Dat toch, ja, dat het met haar beter mag gaan. Maria, sla uw mantel om haar heen. En dan mogen we ook, ons gebed is ook nog gevraagd voor bekeringen en bevrijding van een zoon. En we mogen bidden voor zonen dat ze een goed meisje mogen ontmoeten. We vragen daarbij de hulp van de Heilige Geest, Maria. Ja, ook bij u komen we dan aankloppen. En we bidden voor de zielerust van een overleden broers. Maar we mogen ook bidden om vrede. Heer, we kunnen u er niet genoeg om vragen. En ook om saamhorigheid binnen de familie. Nou, het is vandaag allemaal wat moeilijk geweest. Bent u er niet doorheen kunnen komen, dan mag u weten dat toch uw intenties allemaal worden meegenomen. En dat we voor alle intenties gaan bidden. Overwegen we het laatste vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij gaat lijden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dank wel voor het meebidden. En dan gaan we, zoals je misschien vanmorgen al hebt kunnen horen, wij zijn vandaag in novena begonnen voor de Rosary Rally volgende week zaterdag. Dat daar veel zegen op mag rusten. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop, ik en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op al aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd en door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligste hart en het onbevlekte hart van Maria. Ik bid u om de bekering van de arme zondaars.
1: Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekt hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen.
0: Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot de heilige, tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijk paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eergestel aan het onbevlekte hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. Amen.
1: Woorden van de heilige maagd Maria aan de kinderen van Fatima. Willen jullie aan God aanbieden om al het lijden te verdragen dat God jullie zendt tot genoegdoening van de zonde? Ja, dat willen wij. Je zult veel te lijden krijgen, maar de genade van God zal je troost zijn. Overwegen wij een kort moment in stilte deze woorden van Maria.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heel veel dank voor al het meebidden, ook al heeft u dat in alle stilte gedaan. Ja, er werkt hier een aantal lijnen, werken niet. Dus ja, dat, maar we zijn er toch gekomen en daardoor zijn we ook wat uitgelopen. We gaan dadelijk meteen verder met de heilige van de dag. En dat gaan we dus dadelijk hier meteen aansluitend doen. En dan hebben we ook om 14:30, dat zal misschien ook iets later zijn, het boek wat voorgelezen wordt. En dat is het boek Juweel van de Nijl. Om 14:00 dan is Hollandia Doces-chat over de uitdagingen bij het stichten van een nieuwe school en over de katholiek onderwijs in Nederland. Nou, dat lijkt me toch wel heel interessant. Om 15:00 bidden we natuurlijk het rozenhoedje van barmhartigheid. En om 16:30 zijn de herbergiers. En die gaan nog steeds verder over een gedeelte uit de geloofsbelijdenis. Om 16:30 is het woord van God, elke dag opnieuw. En om 17:00 Dan bidden we de Rozenkrans om 5:30 de Vespers en om 6:00 het Angelus. Om 6:05 is er een luistertip en dat is wel mooi voor vandaag. Dat gaat dan over de heilige Monica. Om 7:00 is de Eucharistieviering vanuit Veldhoven, de Christus Koninkerk. En vanaf 8:00 dan gaan alle programma's van vandaag herhaald worden. Te beginnen met de heilige van de dag. En daar gaan we nu ook naar luisteren. Bedankt voor uw geduld en uw begrip. En we hopen dat morgen alles weer technisch in orde is. En in ieder geval veel dank voor het meebidden.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: op 27 augustus, de dag voordat we Augustinus, kerkvader en kerkleraar, herdenken, staan we stil bij het leven van zijn moeder, Monica van Tagaste. Monica wordt geboren in 332 in de Numidische plaats Tagaste, gelegen in het huidige Algerije. Ze is een dochter van welgestelde katholieke ouders van Berberse afkomst. Op 18-jarige leeftijd wordt zij, zoals dan gebruikelijk is, uitgehuwelijkd aan Patricius, een niet-katholieke inwoner van Tagaste. Hij houdt het bij de traditionele Romeinse goden. En van karakter is hij driftig en eigenzinnig. En hij, ook niet ongebruikelijk in die tijd, is zijn vrouw ontrouw. Monica verdraagt de ontrouw van Patricius stilzwijgend. Ze weet hem door haar geduld en gebed tot een trouwer huwelijksleven te brengen en uiteindelijk tot het katholieke geloof. Dat gebeurt vlak voor zijn dood. Monica schenkt hem 3 kinderen, onder wie Augustinus de oudste, die in het jaar 354 wordt geboren, en dus de latere heilige en kerkvader. Ze probeert haar kinderen vertrouwd te maken met de christelijke levensopvatting en de daarbij horende deugden. Maar juist bij Augustinus, haar meest getalenteerde kind, moet ze constateren dat hij het karakter van zijn vader heeft geërfd. Later zal Augustinus in zijn boek Confessiones, de belijdenissen, zelf over zijn jonge jaren vertellen. Tijdens zijn studies tot redenaar, dat is dan destijds een baan om hoger op te komen in de maatschappij, doet hij alles wat God verboden heeft. Hij gaat om met slechte vrienden en zoekt zijn levensgeluk bij filosofieën die veel spectaculairder zijn dan die van zijn moeder. Vooral de boerse en rauwe verhalen uit het Oude Testament kunnen volgens hem niet in de schaduw staan van de fijn besnaarde gedachten van de Griekse en Romeinse filosofen. Monica lijdt daar erg onder. Eens komt er een bisschop op doorreis door de woonplaats. Zij stort haar hart bij hem uit en bezweert hem dat hij eens met haar zoon moet praten. Hij zou de goede antwoorden op de scherpzinnige redeneringen van haar zoon wel weten. Maar die bisschop heeft al lang begrepen dat Augustinus op dat moment een heel ander leven leidt en daarvan geniet. Daar zou zelfs een vreemde bisschop niets aan kunnen veranderen. Vermoeid door haar drammerig aanhouden zegt hij tenslotte: een kind van zoveel tranen kan niet verloren gaan. Augustinus ontvlucht zijn moeder, zijn woonplaats en zijn wereld en steekt over naar Italië om daar carrière te maken aan het keizerlijk hof als redenaar. Maar zijn moeder gaat hem achterna. Eerst naar Rome en vervolgens naar Milaan, waar het hof van de keizer op dat moment gevestigd is en waar haar zoon intussen leraar is geworden. Intussen hebben al die filosofieën waarbij Augustinus zijn levensgeluk heeft gezocht, hem niets opgeleverd. Op zijn zoektocht naar een houvast in het leven gaat hij regelmatig in de kerk naar de preken luisteren van de latere heilige bisschop Ambrosius. En daar hoort hij hoe Ambrosius juist schatten van filosofie en levensinzichten tevoorschijn weet te halen uit de door hem zo verachte verhalen van het Oude Testament. Uiteindelijk zal hij zich, na een lang en heftig innerlijk verzet, laten dopen. Dit alles natuurlijk tot grote vreugde van zijn moeder, met wie hij zich verzoent. Nu haar hartewens is vervuld, besluit ze naar huis in Afrika terug te gaan. En Augustinus reist met haar mee. Maar in de havenstad Ostia, nabij Rome, overlijdt zij. En hierover vertelt Augustinus uitvoerig in zijn Confessiones. Een citaat. Toen nu de dag op handen was dat zij heen zou gaan uit dit leven, een dag die u bekend was, maar waar wij nog niets van wisten, waren de dingen zo gelopen, door u, naar ik geloof, op uw verborgen wijze al dus geregeld, dat zij en ik alleen aan een venster geleund stonden, van waar men uitzag over de binnentuin van het huis dat ons herbergde, daar in Ostia aan de Tiber, waar wij, ver van alle drukte, na de spanning van een lange reis, krachten verzamelden voor de tocht over zee. Wij stonden daar dus met ons beiden alleen te praten, een heerlijk gesprek. We vergaten wat voorbij was en reikten naar wat voor ons lag. En samen vroegen we ons af bij de aanwezige waarheid die gij zijt, hoe het zou zijn. Het eeuwig leven van de heilige, dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en dat in het hart van de mens niet is opgekomen. Monica is ernstig ziek en haar ziekte verergert in korte tijd. Met zijn oudere broer Navigius is Augustinus aanwezig bij dat stervensproces van hun moeder Monica in Ostia. Hij schrijft: zo is dan, op de 9e dag van haar ziekte, in het 56e jaar van haar leven en in het 33e jaar van het mijne, die godvruchtige en vrome ziel van haar lichaam gescheiden. In 1162, dus heel wat jaren later, worden haar relieken overgebracht naar het Augustinesse klooster van Arouies bij Arras. En op 9 april 1430 wordt haar stoffelijk overschot plechtig overgebracht naar Rome. Daar wordt zij tot de eer der altaren verheven en naast haar zoon bijgezet in de kerk van San Agostino, gelegen bij de Piazza Navona. En dat geeft een hele nieuwe opleving aan haar verering. Het Concilie van Trente, gehouden in 1570, bepaalt haar feestdag op 4 mei, de dag voordat Augustinus' bekering wordt gevierd. En sinds het Tweede Vaticaans Concilie, 1970, staat het op de vooravond van het feest van Augustinus, namelijk op 27 augustus. Zij is patrones van Santa Monica in Californië, de Verenigde Staten, van moeders en moederbonden, van christenvrouwen en christelijke echtgenotes, van de Keulse gordelbroederschappen, en ook wordt haar voorspraak ingeroepen voor het zielenheil van kinderen die de verkeerde weg gaan. In Nederland werd in de stad Utrecht de vorige eeuw een kerk gebouwd ter ere van Monica. Ze wordt afgebeeld als matrone, het hoofd vaak bedekt met een zwarte sluier, wat duidt op haar levensstaat als weduwe in gesprek met haar zoon. En ook wel als Augustines, of met rozenkrans en een gebedenboek. Verwijzend naar haar niet aflatende gebed dat haar zoon het goede spoor zou vinden in zijn leven. Monica wordt beschouwd als de ideale christelijke echtgenote en moeder. Dit vanwege haar moedige geest, haar warm geloof en standvastige hoop. Door haar scherp verstand, haar volhardend gebed, gevoed in de voortdurende overweging van de Heilige Schrift en door haar verstandig gedrag bij het wel en wee van haar gezin.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 31. Mijn hart beeft in mijn binnenste. Dodelijke schrik heeft mij overvallen. Vrees en beven komen over mij. Huiver bedekt mij. Zo vertelt Psalm 55 in vers 5 en 6. Theo leunde tegen de voorsteven en liet zijn gezicht afkoelen in de wind. Hij voelde zich als een sudderende stoofpot. In hem bubbelde en bruiste zowel angst als opwinding. En nog iets. Iets wat maakte dat hij zich levend voelde en tegelijk doodsbenauwd. Hij draaide zijn hoofd naar de hut waar zijn gasten verbleven. Vader en dochter hadden nog nooit een logement gedeeld. Hij vroeg zich af wat ze vonden van die nieuwe intimiteit. Of het een welkome omstandigheid was of een pijnlijke.
1: Eten is klaar,
0: riep Sophocles en hij zwaaide naar Theo voordat hij op de deur van de hut klopte. Ongelooflijk, dacht Theo. De oude zeeman had de gewoonte meteen weer aangenomen. Zodra zijn oog weer op Carilinee was gevallen, was hij gestopt met vloeken en was hij weer begonnen met aankloppen. Theo ging op weg naar de cabine om zich bij zijn gasten te voegen. Er was amper genoeg ruimte voor hen alle drie. Maar hij wilde dat deze eerste maaltijd een zekere mate van beschaafd comfort bood en liever aan tafel eten dan met een bord op de schoot. Sophocles heeft zichzelf overtroffen, zei Carilinee, zodra hij binnenkwam. Kip, Theo. Hij heeft kip voor ons klaargemaakt. En hij heeft er zelfs verse dragon bij gedaan. Het smaakt verrukkelijk. Sophocles, die nog bij de open deur rondhing, werd rood. Theo kon zijn ogen niet geloven. Hij bloosde gewoon. We zijn pas vanochtend uit Puteoli vertrokken, zei Sophocles met een nonchalant schouderophalen. Mijn voorraadkast is nog vol. Makkelijk om lekker eten klaar te maken als je verse voorraad hebt. Hij probeerde afstandelijk te doen, maar toen hij zich omdraaide om weg te gaan, zag Theo zijn brede, vergenoegde lach. Dus de manier om op dit schip een fatsoenlijke warme maaltijd te krijgen is om bij Carilinee aan tafel te zitten, zei hij droogjes. Ze grinnikte. Sophocles is op mij gesteld. Hij nam plaats op de kruk tegenover haar. Ik geloof dat je mijn kok betoverd hebt. Ze rolde met haar ogen. Ik complimenteer hem met zijn kookkunst. Ik betwijfel of hij van de rest van jullie ooit een woord van lof heeft gehoord.
1: Omdat hij een slechte kok is.
0: Carilinee rook aan de kip op haar bord. Dit ruikt verrukkelijk. En heb je dat brood gezien? Er zit geen schroeiplek aan. Ik denk dat Sophocles heeft geoefend terwijl het schip aangemeerd lag. Zal ik bidden voor het eten voordat het koud wordt? Vroeg Nathema haar. Graag, zei Theo. Nadat Nathema haar had gebeden, wendde Theo zich tot Carilinee. Had je, toen we naar Puteoli voeren, ooit kunnen denken dat je op een dag in deze hut zou zitten met je vader naast je? Ze keek Nathema haar verlegen aan. Niet in mijn wilste dromen. Ik was er toen nog half en half van overtuigd dat Sesen mijn vader was. Theo knikte. Dat weet ik nog. Hij fronste zijn voorhoofd. Waarom denk je dat Sesen zo vreemd reageerde toen hij je in het paleis voor het eerst ontmoette? Nathema haar wreef over zijn kin. Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. In Kush was ik verbijsterd toen Carilinee me voor het eerst zijn gedrag beschreef. Nu ik weet wat hij beraamde in die kamer, vermoed ik dat alles wat ongewoon was hem gealarmeerd zou hebben. Hij zette tenslotte zijn leven op het spel door zo'n samenzwering te plannen. En toen kwam Karilene binnenwandelen. Bedienden horen niet naar de eerste verdieping te gaan, hoewel dat soms natuurlijk niet kan worden vermeden. Maar iets in Karilene's manier van doen moet zijn aandacht hebben getrokken. Karilene speelde met een stuk kip. Waarom zou hij dan naar mijn leeftijd vragen? En vragen naar de naam van mijn vader? Zodra Sesen je goed had bekeken, moet hij hebben beseft dat je geen gewone Kushitische was. Je lichte huid, je amberkleurige ogen, je haar, alles aan jou verraadde iets van je geschiedenis. Je bent anders en dat maakte hem achterdochtig. Toen je erkende dat je Blandinus' kleindochter was, moet jij ongerust zijn geworden. Waarom trad de kleindochter van de Romeinse beambte op als bediende? Had Blandinus je gestuurd om hem te bespioneren? Karilene schoof haar bord weg. Hij zei: het klopt. Wat bedoelde hij? Wat klopt er? Theo had plezier toen Atheha maar Karilene's bord weer voor haar neus zette. Eet. Ze wuifde het weg. Ik zit vol, dank je. Eet. Anders is Sophocles gekwetst, zei Theo met samengeknepen ogen. Ze was afgevallen tijdens haar ziekte en haar eetlust was niet helemaal teruggekomen. Ze at niet genoeg en hij was in de afgelopen weken bang geweest dat ze daardoor weer ziek zou worden. Nu en dan had hij er zich onder het eten op betrapt dat hij haar happen telde en zich afgevraagd of hij zijn verstand verloor. Zijn truc werkte en Karilene slikte een hap door. Nathema haar wachtte tot ze een volgend stukje kip in haar mond had gestopt voordat hij weer sprak. Dat opzettelijk uitstel deed Theo glimlachen. Als ze met z'n tweeën tegen haar samenspande, maakte ze geen kans. Toen je de naam van je grootvader noemde, zei Nathema haar, herinnerde Sesen zich waarschijnlijk de oude geruchten. Volgens de verhalen die jarenlang door het paleis hebben gecirculeerd, was Quintus Blandinus, jongste dochter, er met een Kushit vandoor gegaan. En daar was je, de belichaming van de oude roddelpraatjes. Ontegenzeggelijk een kind uit die verbintenis. Niemand kende de identiteit van de man met wie Gemina was weggelopen. In de loop van de tijd zijn vele namen geopperd, waaronder de mijne. Karilene trok haar wenkbrauwen op. Dat heb je nooit verteld in Kush. Ja, dat is waar. Nog een dubbelzinnigheid in de lange rij van uitvluchten. Maar Sesen zal het oude gerucht wel hebben gehoord. De mogelijkheid dat je mijn dochter was, moet hem onder de omstandigheden ernstig ongerust hebben gemaakt. Omdat hij onder jou werd? Dat en omdat Sesen mij als een vijand beschouwt. Hij heeft altijd gevonden dat hij mijn baan had moeten krijgen. En nu dook een vrouw, die misschien mijn dochter was, op in dezelfde ruimte als waar hij een clandestine bespreking had om de dood van de koningin te beramen. Je moet hem razend gemaakt hebben, kind. Natuurlijk wilde hij weten wie je was, wie je vader was. Hij moest weten of je een spion was, nagaan of zijn complot in gevaar was. Theo knikte. Dat klinkt logisch. Karilene liet zich tegen de kussens zakken. En ik heb allerlei onverhaaste conclusies getrokken. Waarvan sommige klopten, bracht Nathema haar onder het oog. Sesen wist inderdaad iets over je geboorte. Hij veegde zijn vingers af met zijn servet. De hele tijd dat jij je onderzoek uitvoerde, was ik bang dat je de waarheid boven tafel zou halen en tegelijk trots op hoe slim en dapper je bent. Karoline grinnikte. Was je trots toen ik dacht dat Sissen mijn vader kon zijn? Natemahar rolde met zijn ogen. Ik kon hem eerlijk gezegd zijn keel wel doorsnijden. Ik kon niet geloven dat je dacht dat die sukkel je vader kon zijn. Ik vond het idee alleen al aanstootgevend. Haar mond viel open. Je was jaloers. Eet je kip nou maar op. En ja, ik was jaloers. Het was minder afschuwelijk geweest als je een bewonderswaardiger man had gekozen. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat ik niet verwant ben aan een moordenaar. Ik maakte mezelf wijs dat hij een goede reden had om de Kandake te haten. Maar ik kon niet om die moordplannen heen. Theo sloeg het geanimeerde gesprek tussen vader en dochter met een klein lachje gade. Elke dag werd de gêne tussen hen minder, totdat er momenten waren dat het onmogelijk was te bedenken dat ze 24 jaar gescheiden waren geweest door pijnlijk verraad. Zijn keel werd droog bij de herinnering aan het beeld dat hij niet uit zijn hoofd kon bannen. Het beeld dat hem gedurende de slapeloze uren had gekweld. Natemahar, die gewond en alleen uitzag en met gebroken stem fluisterde: ik zal altijd minder zijn dan andere mannen. Ik zal je slechts schande brengen. Theo had vanaf de dag dat hij Natemahars bekentenis had gehoord, geweten dat hij binnenkort zijn eigen angst onder ogen moest zien. Natemahar had 17 jaar verloren laten gaan van de tijd die hij had kunnen hebben om met zijn geliefde dochter, omdat hij geloofde dat hij minder was dan andere mannen. Hij had Karoline nooit een kans gegeven, omdat hij ervan overtuigd was dat ze hem zou afwijzen. Een afwijzing die hij meende te verdienen. Toen hij in die kamer zat en zag dat Karoline op haar knieën viel en de handen van de eunuch kuste, terwijl ze alsmaar vader, vader, vader tegen hem zei, had Theo begrepen dat hij zo'n volkomen aanvaarding enkel kon krijgen als hij zijn hart openstelde voor een even volkomen afwijzing. Hij mocht niet dezelfde fout blijven maken als Natemahar. 17 jaar van zijn leven verliezen met het verstoppen van zijn grijze haar en zijn geheimen en daarbij zijn hart begraven. Toen de maaltijd ten einde kwam, haalde Theo diep adem en stond op. Hij voelde dat hij verbleekte. Zijn maag kwam in opstand, maar hij dwong zich om door te zetten. Karoline, wil je even mee naar buiten voor een beetje frisse lucht voordat je gaat slapen? Ze sprong op. Dat lijkt me heerlijk. Als jij het goed vindt, Natemahar, vroeg Theo beleefd. Natemahar buigde. Natuurlijk, dan heb ik de tijd om me klaar te maken om naar bed te gaan. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

In Hollandia Doodshed zoekt basisschooldirectrice en theologiestudente Lissa Brugmans naar een nieuwe horizon voor katholiek onderwijs. Elke uitzending belicht een hoofdstuk uit haar theologische scriptie, waarin de menswording van Jezus het kompas vormt voor de mensvorming in het onderwijs.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Hollandia Docet. Nederland onderwijst, een uitzending die gaat over het katholieke onderwijs. En we zijn de afgelopen maanden heel specifiek gaan praten over het katholieke onderwijs in Nederland. Nou, ik heb hier een onderwijskenner naast me zitten. Dag Lissa.
1: Dag meneer pastoor.
0: Ja, mooi dat je weer bent aangeschoven voor de uitzending. Lissa, het is bijna zomer. Binnenkort begint de zomervakantie. Een beetje genieten van de rust, denk ik.
1: Zeker. Ja. En van de zon.
0: En van de zon. Heel fijn. Heel goed. Ja, we hebben de vorige uitzending volop gesproken over heel concreet hoe zou zo'n school in Nederland eruit zien. Hè? Stel dat je iets heel nieuws begint. En toen heb je ook volop gesproken over de deugden. Hè? Dus dat je het heel belangrijk vindt dat de kinderen niet alleen maar kennis opdoen, maar dat ze ook worden gevormd, hè, in die liefde van Christus. Dat is ook de titel van de scriptie die je hebt geschreven. Hè? Van menswording, Jezus wordt mens, naar mensvorming. Hè? De hele mens moet gevormd worden. En ik wil vandaag nog wat meer gaan praten, heel concreet, over een eventuele school. Hè? Even de vraag of dat ook daadwerkelijk wordt opgericht of niet. Hè? Maar hoe zou zo'n school eruit zien? En nou, daar gaan we dadelijk wat langer over praten. Maar ik wil eerst, zoals gebruikelijk, weer beginnen met gebed. Dus we zullen eerst de Heilige Geest aanroepen. En dan gaan we zo in een gesprek met elkaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest. Vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen.
1: Amen.
0: De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Lissa, ik maak even een sprongetje naar het einde van jouw scriptie, de laatste paragrafen. Paragraaf 5.3 heb je genoemd het liturgisch jaar, een pedagogisch ritme voor katholiek onderwijs. En daarin beschrijf je eigenlijk uitgebreid hoe je het liturgisch jaar als uitgangspunt voor het schooljaar wil nemen. Waarom deze keuze?
1: Nou, als je in het onderwijs kijkt en je kijkt naar het onderwijsaanbod wat de kinderen altijd krijgen, dan heb je het altijd over een bepaald curriculum wat ze nodig hebben. Dus voor rekenen heb je bepaalde leerdoelen en daar zit een opbouw in tot het einde van het leerjaar waar ze op dat moment zitten. En er zit een overkoepelende leerlijn vanaf groep 1 tot en met groep 8. Maar dat betekent ook, als je het hebt over de mensvorming, dan moet daar ook een doorgaande leerlijn in zitten. En daar hoef je niet heel ingewikkeld over na te denken. Als je gewoon het liturgisch jaar gewoon van de kerk pakt en je gebruikt dat voor, om de kinderen de dingen bij te brengen en je wilt de kinderen vormen, zoals ik dat vorige keer had uitgelegd met de deugden, dan kun je daar als hulpmiddel het liturgisch jaar bij pakken.
0: Ja, ja. Dus je hoeft het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Je kunt gewoon datgene wat de kerk aanreikt nemen als uitgangspunt.
1: Ja.
0: Hoe wil je daar dan aandacht op geven, aangeven op school?
1: Nou ja, op school, je gaat altijd lesgeven in wat is de leefwereld van het kind. En je zorgt dat de kinderen raakvlakken hebben met hetgeen wat in de klas komt, wat er buiten de klas aanwezig is. Dus als je lesgeeft op een school waarvan je de kinderen weet dat ze naar de kerk gaan, waarvan de ouders gelovig zijn, waarvan de kinderen gelovig zijn, en dit ook in de kerk horen, dan moet je daar op die manier aandacht aan besteden. Dus hoe doe je dat dan? Dus als je je begint voor kerst met de adventsperiode. En vanaf daar kun je alles wat daar op dat moment voorbij komt aan heiligen, aan mooie verhalen, aan bijbelteksten, aan gebeden. Ja. Kun je allemaal terugkoppelen in school.
0: Ja, ook en dan in de vakken dan laten terugkomen.
1: Precies,
0: ja,
1: dat, ja. Dat bedoel ik. Dat, we hebben het eerder gehad over vakoverstijgend lesgeven. En in plaats van dat je losse random taalteksten pakt, die je op dat moment niet aansluit bij de belevingswereld van het kind. Want dat gaat het vaak over. Oh, we gaan het nu over natuurramp hebben. Oh, we gaan nu over
0: een kind dat op tv zou hebben gezien.
1: Bijvoorbeeld, ja. We gaan het nu over eenden hebben. Dat zijn echt random verhalen. Ja, of over bijen. Ik heb pas toevallig een verhaal moeten leren aanleren bij een kind over bijen en de imker. Maar dat is totaal niet in het leven. Het kind wist niet eens wat een slinger was om bijen honing daarvan af te halen. Dus dan kan het kind ook niet leren. Dus als je bij het kind vertrekt en bij de leefwereld van het kind, dus in dit geval dus het liturgisch jaar, het kerkelijke jaar, dan kun je daar ook de teksten bij aanpakken en aansluiten en daar de taaldoelen op aanpakken.
0: Ja, dus, maar dan ga je helemaal uit van katholieke gezinnen. Hè? Dus de kinderen die dan op zondag naar de kerk gaan, dat ze daar hetzelfde verhaal horen als wat jij in de klas hebt verteld. En je wil dat vak overstijgend laten zijn. Maar hoe ziet dat er dan uit bijvoorbeeld bij rekenen? Moeten dan de kinderen een sommetje gaan maken van... er was dus een man die had 5 broden en 2 vissen. En er moesten 5000 mensen gevoed worden. Mm-hmm. Hoeveel kreeg iedereen?
1: Nou ja,
0: ik zeg dit een beetje als grap natuurlijk. Ja, precies. Maar, of helemaal als grap. Maar wil je dat in alle vakken terug laten komen?
1: Nou ja, ik denk dat je bij rekenen ook wel gewoon rekenen kunt laten. Je hoeft niet per se daarin... het liturgisch jaar of het kerkelijk jaar mee te nemen. Maar wat je wel kunt doen is bij alle andere vakken waar dat makkelijk te integreren is. Ja. Je kunt het makkelijk integreren bij taal. Je kunt het makkelijker integreren bij geschiedenis. Heel makkelijk. Ja. Heel makkelijk bij topografie. Dat zijn wel de vakken waar je dat in meeste doen. En natuurlijk kun je ook af en toe een uitstapje maken naar rekenen en naar spelling. Maar ze moeten ook, maar ze moeten ook zoiets als regels leren.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het wel heel mooi is om het te koppelen aan bepaalde Bijbelverhalen. Dus dat je niet het voorbeeld wat ik net gaf, maar dat je iets leest en dan daarna gaat rekenen om aan te geven het belang van rekenen bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik vind het een prachtig uitgangspunt en ik denk inderdaad die belevingswereld van de kinderen is natuurlijk ontzettend belangrijk. En want je hebt in een eerdere uitzending ook gezegd van de school wil ook het gezinsleven ondersteunen. Dus het is niet een soort concurrent van het gezin, zoals je dat in onze tijd wel eens ziet, dat scholen een hele andere moraal proberen te leren. Proberen te leren aan de kinderen dan de ouders thuis. Nee, je wil het aanvullend laten zijn. Hè?
1: Ja.
0: Nou, je hebt al een beetje laten zien hoe zo'n liturgisch jaar dus een soort, een soort rode draad zou kunnen zijn voor de kinderen. Wil je dan op school ook daadwerkelijk de liturgie naar de school toe halen, zeg maar? Wil je ook gebedsmomenten voor de kinderen in de dagen inlassen? Nou, of is het vooral het terug laten komen in de vakken?
1: Nou, ik denk dat het wel een minimaal start moet zijn qua gebed. Als je een dag begint, dan begin je gewoon met een gebed. Als je gaat eten, dan heb je een gebed. De dag afsluiten is ook een gebed. En het is niet dat we de hele dag aan het bidden zijn, maar het mag wel gewoon door het ritme van de dag aanwezig zijn.
0: Ja, wij doen dat overigens bij Radio Maria bijvoorbeeld ook. Altijd. Dus bij elk moment wat we hebben in de dag, begint altijd met een kort gebedje. Al is maar een wees gegroet. Als we een redactievergadering hebben, of als we klaar zijn met een kopje koffie 's ochtends, dan bidden we altijd even. En dat, ja, dan gaat gewoon heel de dag het gebed ademen, als het ware. Dus dat ben je ook van plan, zoiets. Nou, nog even wat meer over dat liturgische jaar als uitgangspunt. Ik kan me voorstellen van bijvoorbeeld in de adventstijd, in de vaste tijd, in de paastijd, dat je ook wat meer thematisch zou kunnen werken. Hè? Heel simpel voorbeeld, ook de meimaand, de Maria-maand. Ja. Dat je in zo'n maand ook een soort thema Maria heel die maand laat terugkomen. Is dat ook het idee?
1: Ja, ik denk dat dat een heel mooi idee is. En dan kun je het ook wat breder trekken. Want u zei net al, ja, het is natuurlijk de doelgroep katholieke ouders en katholieke gezinnen. Maar stel, als er kinderen op die school zouden zitten die niet katholiek zijn. Nou, ik geloof dat het objectief een mooi verhaal is. Als je over Maria vertelt of over een bepaalde heilige, dat is gewoon objectief mooi. Dat is objectief schoon.
0: Dus dat hoeft niet elk kind meteen te begrijpen of te bevestigen van ik vind dat ook mooi. Jij zegt dit is in zichzelf mooi, dus ik kan dit aanreiken.
1: Dus dan kun je dat gewoon aanreiken. Ja. Dus als je dan in een Maria maand, bijvoorbeeld mijn maand, over Maria praat en je praat over de verschillende verschijningen die er zijn geweest, of je praat over het hele thema moeder. Wat betekent om moeder te zijn? Ik heb zelf geen kinderen, maar toch ben ik ook een moeder voor al deze kinderen op die school.
0: Ja, dus het thema moederschap zou in zo'n maand prachtig centraal kunnen staan. Ja. De vorige keer hebben we het ook even gehad over de docenten. Hè? Dus dit is nu vooral de kinderen, de leerlingen. Hè? Hoe je het liturgisch jaar bij de kinderen wil brengen. En dat als een soort uitgangspunt wil nemen. Ja, je had het de vorige keer over van je mag ook iets vragen van de docenten die je op school binnenlaten. Mm-hmm. Dat ze een soort minimum aan katholiciteit mogen hebben. Hè? Dus dat ze ook op het moment dat jij in de meimaand over Maria gaat spreken, dat ze dat ook bevestigen natuurlijk. Hè? Dat je niet allerlei verschillende verhalen presenteert aan de kinderen. Hoe zou je de docenten hierin mee kunnen nemen, denk je? Dat zij ook zelf dat liturgische jaar zich eigen maken en zo ook aan de kinderen kunnen doorgeven?
1: Ja, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat de docenten, als je kijkt naar een reguliere school, hebben docenten altijd studiedagen. En op die studiedagen worden er dingen aangeboden voor docenten waarin zij zich kunnen scholen. En dan is het vaak om de kwaliteit op school omhoog te krikken. Bijvoorbeeld het rekenonderwijs of de manier hoe we met kinderen praten. En ik denk dat op deze school het heel belangrijk is dat de leerkrachten ook worden gevormd in hun
0: identiteit.
1: In hun identiteit.
0: Ja. Ja.
1: En dat ze daarbij bijvoorbeeld dat we een priester uitnodigen of een iemand die kan vertellen over een bepaald thema. Dus voordat je de kinderen in de meimaand onder gaat dompelen over het moederschap, dat je van tevoren een studiedag hebt gegeven aan het team. Of zij worden uitgenodigd op een heidag of zij gaan wandelen of we gaan naar Heilo. Om daar iets te leren over Maria. En dat dat echt wordt aangeboden door iemand die daar echt in is geschoold.
0: Daar het verstand van heeft, ja.
1: En dan hebben zij ook een duidelijke bagage, een duidelijke rugzak met inhoud die zij ook aan de kinderen kunnen vertellen. Zonder te indoctrineren of zo. Nou ja, hoewel indoctrineren niet altijd heel negatief hoeft te zijn.
0: Nee, als het een goede doctrine is, dan mag dat. Hè?
1: Daarom.
0: Ja. Ja, nou dat klinkt prachtig. Dus een soort retraite dagen waarop je ook het team, de docenten, eventueel vrijwilligers misschien ook meeneemt in die rijke bronnen van ons geloof. En jij zegt in jouw scriptie ook nog iets moois, vind ik. We hebben het nu over het liturgisch jaar. In de vorige uitzending hadden we het over de deugden. En je brengt die twee ook met elkaar in verband. Ja, dus vorige keer hadden we het wat meer theoretisch over de deugden. Wat zijn het nou eigenlijk? Maar ook praktisch. Hè? Hoe word je ook daadwerkelijk in die deugden gevormd? En je zegt op een gegeven moment van, nou dat liturgisch jaar kan ons ook die deugden leren. Hè, bijvoorbeeld in de adventstijd leren we te wachten. En wachten heeft alles te maken met hoop. Hè, we zien hoopvol uit naar een moment in de toekomst, naar de geboorte van Jezus in dit geval. We leren de deugd van liefde door te vieren. Hè? Dus door ook die grote feesten van onze kerken ook op de school binnen te brengen. En dat samen te vieren, dus de liefde van Jezus te vieren. We leren bijvoorbeeld de deugd van rechtvaardigheid door vergeving centraal te stellen. Nou, dat kan bijvoorbeeld op weg naar het feest van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, hè, waarin Christus ons onze zonde vergeeft, hè, waarin we worden opgenomen in dat kruismysterie. Volhouden in de vaste tijd. Hè, dat kan ons de deugd van moed leren, dat we 40 dagen wat meer ons best gaan doen om standvastig te zijn. Dus ik vind het ook wel heel mooi om die deugden inderdaad, zoals je ook in jouw scriptie aangeeft, te verbinden aan dat liturgisch jaar. Dat niet twee verschillende werelden zijn. Ja. Lissa, we hebben, zoals ik net al zei, de laatste uitzending voor de zomer. Het is even de vraag of we na de zomer nog terugkomen met ons programma. We kijken even hoe de toekomst zich ontwikkelt. Mm-hmm. Hè, wat er voor plannen zullen ontstaan, ook uit deze uitzendingen natuurlijk. Hey, maar we hebben nu wel een beetje helder van hoe jij dat voor ogen zou zien, hè, die vernieuwing van dat katholieke onderwijs in Nederland. Ik wil eigenlijk in deze uitzending ook nog even heel praktisch gaan praten. Stel dat iemand de handschoenen oppakt en inderdaad zo'n school wil gaan beginnen. Ja, dan loop je natuurlijk tegen van alles aan. Hè? Ik bedoel, we hebben het nu over docenten gehad. We hebben het gehad over de inhoud van het curriculum. Maar ja, je hebt natuurlijk in een land als Nederland ook heel wat juridische uitdagingen, neem ik aan. Dus kunnen we even wat gaan praten over hoe zou zo'n school concreet worden opgericht?
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook belangrijk. We gaan daar zo even over praten wat mij betreft. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. Nou, zoals ik net voor de muziek al aankondigde, we willen even heel concreet, heel praktisch gaan praten over het oprichten van een school. Want dit zou natuurlijk prachtig zijn als zoiets van de grond zou komen. Maar dat is nog niet zo makkelijk, lijkt me. Ja, Lissa, ik heb wel eens wat zo her en der opgevangen van jonge ouders die natuurlijk met dat probleem kampen van ja, waar gaan onze kinderen naar school? Als ze naar een katholieke school gaan in Nederland, dan is het heel vaak dat ze daar wel komen, maar dat ze daar totaal niks meer aan het geloof doen. Hè? Dat ze hooguit met kerstmis nog een lunch hebben of iets dergelijks en dat is het dan. Ik kan me voorstellen, en dat heb ik ook wel gehoord trouwens van jonge mensen, dat op het moment dat je zo'n plan oppakt, dat er al heel gauw door de overheid wordt gezegd van ja, maar dit bestaat al, want we hebben al katholieke scholen. En dat je dan dat het dan heel veel moeite kost om uit te leggen dat dit echt iets anders is dan wat tegenwoordig een katholieke school heet te zijn. Hoe beweeg jij je in die moeilijkheden? Ja. Wat is je antwoord, zeg maar?
1: Nou, je hebt op in het onderwijswereld, en als je zegt ik wil graag een katholieke school voor mijn kinderen, dan zal de overheid jou niet echt steunen in het zoeken naar een geschikte school, omdat zij zeggen, die hebben we al. Ja. Er zijn, zeker in het zuiden, zijn superveel katholieke scholen. Maar als je dan toch zegt, ja, maar dat past niet bij mijn overtuiging, want wat daar is, is niet katholiek, zoals je net zegt. Dan kan een overheid zeggen, nou ja, goed, als je een school wil starten, dan moet je een school starten op algemeen bijzondere grondslag. En dan kun je aangeven, bijvoorbeeld traditioneel katholiek of wat dan ook. Maar dat is tegenwoordig, als je kijkt.
0: Is dat bijvoorbeeld een islamitische school, is dat ook zoiets?
1: Ja, dat is ook een algemeen bijzondere grondslag. Ja, okay. Maar als je kijkt, tegenwoordig wordt dat zelfs niet meer erkend. En daar wil de overheid eigenlijk van af. Dus de overheid zegt, ja luister, alle scholen zijn eigenlijk gewoon prima. We hebben alleen maar goede scholen, dus wij willen gewoon dat er neutraal onderwijs wordt gegeven. Dus zelfs jullie met je religie is helemaal niet zo belangrijk. Jullie kunnen gewoon naar een openbare basisschool en dat is prima. En wat ik niet zo helemaal goed begrijp is dat de overheid dit zegt, terwijl we met z'n allen aanvoelen, als er tegen jou wordt gezegd, jij moet je kind op een islamitische school zetten, want dat is allemaal hetzelfde. Ja, dan denk je, je voelt zelf aan dat dat niet zo is.
0: Nee.
1: Dus als je dan gaat bewegen van, oké, dan ga ik echt een eigen school starten. Welke keuzes heb je dan? Dan heb je een keuze als in rijksbekostigde school, dus door de overheid betaald.
0: En ja, dan subsidies, krijg je wel subsidie. Ja.
1: Krijg je subsidies op bepaalde vlakken per kind, per leerling. En daar van dat geld kun je alles betalen. En de gemeente en de leerkrachten en de zorg.
0: Het gebouw,
1: kun je inkopen. Dat is rijksbekostigde. Er bestaat ook een stuk dat heet niet rijksbekostigde scholen. En daarin vallen dus de particuliere scholen onder.
0: Mm-hmm.
1: Als je een particuliere school bent, dan ben je nog steeds verbonden aan het ministerie van Onderwijs. Dus zij komen nog steeds op jouw school controle houden om te kijken hoe jouw leerlingen vooruit gaan.
0: Een schoolinspectie.
1: Daarnaast heb je ook bij de niet rijksbekostigde scholen bestaat ook nog een andere variant. Die is hier wat minder bekend, die wordt minder gebruikt. En dat is de internationale school. Dat is de zogenaamde B4 school.
0: Hmm.
1: Als je daarvoor kiest, dan is het ministerie van Onderwijs minder betrokken. Het enige waar zij betrokken bij zijn, is het vak Nederlands aan Nederlandse kinderen.
0: Ja, en dat heeft volgens mij ook te maken met het feit dat een internationale school vaak ook door een ander land wordt gedragen. Hè. Je kunt bijvoorbeeld een internationale school hebben die ik noem maar iets, hè, vanuit België hier wordt gesticht. En dan is het in feite een Belgische school in Nederland. Soms kan het ook zijn door een organisatie, een internationale onderwijsorganisatie die een bepaalde plaats heeft in een land. Maar dan ben je dus eigenlijk deel van een groter geheel en die hebben dan een vestiging in een bepaald land.
1: Ja,
0: hè? Dus
1: precies.
0: Dus vandaar dat de overheid er iets minder bij betrokken is. Goed, dus ik denk dat eerst nog goed uitgezocht moet worden dan. Hè? Dus het voordeel natuurlijk van een overheidsschool is ook de subsidiesteun. Hè? Dat je gewoon geld krijgt vanuit de overheid. Maar ja, in hoeverre kun je dan je idee van katholiek onderwijs, zoals je het voor ogen hebt, ook daadwerkelijk overbrengen. Hè? Zonder dat een overheid daar een hele andere mening over zal hebben.
1: Ja, of inmenging in wil hebben.
0: Ja, precies. Dus dat je toch die vrijheid hebt om de kinderen zo te vormen zoals je gelooft dat het goed is. Hè? Dus dat moet nog flink uitgezocht worden. Ja, wat we tegenwoordig ook zien is natuurlijk een ontwikkeling nu gaande. Het thuisonderwijs, hè, dat is natuurlijk in Nederland nog vrij klein. In Amerika is dat bijvoorbeeld stukken groter. Hè, dat ouders die zich zorgen maken over de staat van het katholieke onderwijs in Nederland, dat ze zelf de kinderen gaan onderwijzen. Hè. Dan hebben ze natuurlijk die vrijheid wel. Hè. Of meer in ieder geval. Nu recentelijk was in het nieuws dat die optie van thuisonderwijs ook steeds meer op losse schroeven komt te staan. Hè. Het is nog niet helemaal duidelijk welke kant het op gaat. Maar de vrijheid die ouders nu hebben om zelf de kinderen les te geven, die zou straks ook wat meer aan banden worden gelegd, heb ik begrepen. Hè?
1: Ja, kijk, in verschillende landen is thuisonderwijs best wel gangbaar. En niet per se vanuit religieuze overtuigingen. Maar hier in Nederland zijn steeds meer mensen die thuisonderwijs willen geven vanwege wel hun katholieke identiteit. En de overheid wil daar eigenlijk van af. Dus ik heb al regelmatig verschillende thuisonderwijzers bij mij gehad met de vraag van, goh, hey, en wat moeten we nu? Want wij kunnen onze kinderen toch niet naar een gewone basisschool sturen. Er zijn zelfs mensen die ik heb gesproken, als het thuisonderwijs, als dat doorgaat en we mogen het echt niet meer, want het is nog niet zover, dan zijn wij echt wel bereid om te verhuizen. En ik denk van, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat mensen die gewoon katholiek zijn, in Nederland niet een plek krijgen. En dat ze daardoor maar moeten vertrekken. En voor die groep denk ik wel, ja, daar moeten wij wel iets mee.
0: En je bedoelt verhuizen naar het buitenland?
1: Verhuizen naar het buitenland, is, ja.
0: Ja, okay. Ja, dus kort samengevat zal het dus nog niet zo heel makkelijk zijn om zo'n school te stichten die jij voor ogen hebt, die jij in jouw scriptie beschrijft. En om dat dan een gesubsidieerde school te laten zijn, hè, want ja, de overheid zal daar misschien anders tegenaan kijken. Ja, dat betekent dus als je zo'n school zou willen stichten, dat je wel behoorlijk wat geld nodig hebt ook.
1: Ja, zeker. Dat is het grootste bottleneck eigenlijk.
0: Ja. Dus nou, mochten er luisteraars zijn die denken van, ik vind dit zo'n mooi initiatief en ik wil dit financieel wel steunen, dan mogen ze aan de bel trekken natuurlijk. Nou, ik heb de laatste tijd ook vaker gehoord over initiatieven uit Amerika die dan ook een beetje overwaaien naar Nederland. Hè. Zo heb je zoiets als het instituut van Regina Celi. Die hebben weer iets heel nieuws ontwikkeld, heb ik begrepen. Die hebben namelijk een soort hybride vorm van onderwijs. Dus dan voor de thuisonderwijzers. Een deel van het onderwijs is dan gewoon thuis in de gezinnen. Maar een deel is ook gemeenschappelijk, gezamenlijk. Hè? Dus een deel is op een school. Zoiets zou ook nog mooi zijn om dat te onderzoeken, toch?
1: Ja, want dit is bijvoorbeeld een 2-3 constructie. Dus 2 dagen zorgt zij voor lesstof aan de ouders. Dat zij aan de kinderen kunnen geven. En 3 dagen zorgen de ouders voor hun eigen onderwijssysteem. En een ander, wat ik ook wel heel vaak van thuisonderwijzers hoor, is het classical education, wat ze vaak op teruggrijpen. En dat is ook een onderdeel wat ouders mee kunnen nemen in hun curriculum thuis.
0: Ja. Dus die hybride vorm van een deel is op een school van het onderwijs en een deel geef je als ouders zelf thuis. Dat is meer de vorm, hè? En het classical education, ik hoor dat ook vaker, dat is meer de inhoud, hè? Dus ja. Klassieke vorming. Waarbij je ook de klassieke talen bijvoorbeeld al op hele jonge leeftijd.
1: Retoriek.
0: Ja, retoriek. Dus dat is een beetje het oude Griekse model, zal ik maar zeggen.
1: Filosofie.
0: Ja, dus ja. Dat ook allemaal aandacht krijgt. Dus dat je dat ook op de een of andere manier mee zou nemen in het hele plan. Nou, het lijkt me ontzettend mooi om dat uit te gaan zoeken. Jij bent er al een eindje mee op scheut, hè? Dus mm-hmm. je hebt hier al veel over gelezen. Je hebt ook al verschillende onderwijsinstellingen gemaild om te vragen van hoe zit dat nou precies. Ook die Regina Celi waar het net over ging, die volgens mij inmiddels ook een dependance hebben in Engeland. Dus die zitten niet meer alleen in Amerika, maar ook al in Engeland. Dus om te onderzoeken of zoiets interessant zou kunnen zijn voor Nederland.
1: Ja.
0: En of dat ook een beetje aansluit bij de hele juridische kant, de wetgeving van Nederland, of dat wel past natuurlijk.
1: Nou, qua inhoud is Regina Celi Academy welwillend om mee te werken. Dat je hun spullen mag gebruiken.
0: Oh, dat hebben ze al aangegeven.
1: Ja, precies. Ja. Dat is wel helder.
0: Oké. Nou, Lissa, heel mooi dat je met ons dit alles hebt willen delen de afgelopen maanden. Dus nog een hoop werk aan de winkel, denk ik. Ja, je zei helemaal aan het begin al van ja, dit alles, hè, dus spreken over het katholieke onderwijs, de vernieuwing van het katholieke onderwijs kan nooit zonder God. En we hebben het er samen ook over gehad. Het leek ons heel mooi om bijzonder hiervoor een noveen te gaan bidden.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk aan de luisteraars al vaker gevraagd om gebed. Want ja, voor God is niets onmogelijk natuurlijk. Hè? Hoe dit er voor de toekomst uit zal gaan zien. Of er binnen nu en een paar jaar ergens een prachtig schooltje staat. Waar dit allemaal vorm zal krijgen. Nou, we hopen er natuurlijk van harte op. Hè? Dat zou wel heel mooi zijn. Maar we moeten er wel voor bidden. Hè? De voorzienigheid zal ons daarin moeten leiden. Dus we hadden het idee eigenlijk om de luisteraars bij deze uitzending ook op te roepen om mee te bidden een noveen. Dat uit alles wat we nu hebben gedeeld samen ook echt iets moois mag ontstaan. En misschien wel echt een mooi nieuw katholiek schooltje mag ontstaan. Het idee is om die noveen te laten starten op 29 juni. Het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Lissa, waarom op deze dag? Wat lijkt jou daar een goede dag aan?
1: Nou, het lijkt me heel mooi natuurlijk, want hij had de sleutels.
0: Petrus, ja.
1: Petrus. En daarbij hoort natuurlijk de zin, op deze rots zal ik uw kerk bouwen. Nou, Het zal ook wel mooi zijn als je dat kunt aanvullen met en een katholieke school.
0: Ja, op deze rots zal ik mijn kerk en een mooi katholiek schooltje bouwen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, geweldig. We zullen de tekst van de novene ook delen in de community van Radio Maria. We zullen hem ook op de website zetten overigens. Dus dan kunt u met ons meebidden. We starten hem op 29 juni. En nou, het zal dus heel specifiek zijn om Gods genade af te smeken. Dat dit ook echt, dat hier iets heel moois uit voort mag komen. Nou, ontzettend bedankt voor het luisteren thuis. En ontzettend bedankt nogmaals, Lissa, voor jouw inbreng. En nou, wie weet hebben we na de zomer weer contact.
1: Ja, graag gedaan.
2: Dit was Hollandia Docet. Een katholieke stem in het onderwijsgesprek van nu.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

0: In deze eerste aflevering van het nieuwe jaar 2023 beginnen we met het eerste vers uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Dit eerste vers analyseren wij vandaag met Thomas met betrekking tot het tweede geloofsartikel. Daarnaast gaan we uitgebreid in op het woord van God. Wat is het woord van God? Of beter gezegd, wie is dat? En hoe verhoudt zich dat woord tot de Heilige Schrift? Dat en meer in deze nieuwjaarsepisode.
1: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Herbergiers Podcast. We beginnen weer met waar wij de vorige keer gestopt zijn. De laatste aflevering ging over het tweede geloofsartikel. En in Jezus Christus zijn enige zoon onze Heer. Vandaag gaan wij het over het woord van God hebben. Dan zult u denken, ja, maar dat doen we toch in principe altijd wel. In zekere zin, dat is waar. Maar vandaag gaan we dus verder in op het tweede geloofsartikel. Ik neem jullie nog eventjes mee naar de belangrijkste punten die wij hebben besproken in de voorgaande aflevering. Daarin hebben wij geconcludeerd dat Jezus Christus de tweede persoon van God is. Een paar belangrijkste kenmerken zijn dat Christus de Zoon van God is. En dus één en van dezelfde natuur zijn. Hè? Dus Christus, God de Zoon en God de Vader. Die zijn één van natuur. Dat Christus de enige geboren Zoon van God is. En dat Christus al eeuwig bestaat. He, dus voor alle eeuwen geboren uit God de Vader. He, dus Christus bestaat al voordat hij daadwerkelijk geboren werd uit de maagd Maria. Zoals gezegd, vandaag kijken wij naar Christus als het woord van God. We bekijken wat dat precies betekent en wat voor gevolgen dit heeft voor ons. En bij de behandeling van de tekst van Thomas van vandaag staan eigenlijk de eerste woorden van het Johannesevangelie centraal. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
2: Een prachtige tekst.
1: Prachtige tekst, maar Stefan, waar denk jij aan als je denkt aan het woord van God? Wat is het eerste wat bij jou te binnen schiet?
2: Nou, dat denk ik toch eigenlijk heel simpel aan de Heilige Schrift. Het woord van God is de Heilige Schrift. Dat is, zijn die woorden die door de openbaring en door de kerk ons overgeleverd zijn over de persoon van Jezus Christus. En niet alleen over hem, maar over God in zijn geheel als het ware. Hè. Dus de hele Triniteit, het Oude Testament, het Nieuwe Testament, dat zijn allemaal zaken van de openbaring die ons iets vertellen over wie God is. Dus God openbaart zich door zijn woord, door de Heilige Schrift, door bronnen waar wij vandaag de dag nog steeds toegang tot hebben. Dat is één onderdeel, zou ik zeggen, van het woord van God. Het tweede, en daar gaan we het vandaag ook over hebben, en dat is eigenlijk de manier waarop dat zich tot elkaar verhoudt, maar het tweede onderdeel, zou je kunnen zeggen, is dat Christus het woord van God is. Dus Christus zelf is het woord van God. Ja. De persoon Jezus Christus die op deze aardbol heeft rondgelopen, zowel in zijn goddelijke als in zijn menselijke natuur, is niet alleen zoon van God, maar ook het woord van God. Wat dat betekent, daar zullen we het dan in deze aflevering over hebben. Maar het is interessant, in eerste instantie denken we het woord van God, oh, dat is de Heilige Schrift, dat is de Bijbel. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het ook een persoon. Het is altijd een persoon. Ja. En hoe die met elkaar samenhangen, dat is dan ook volgens mij waar we het over gaan hebben vandaag. Super interessant.
1: Ja. Precies, ja. Persoonlijk heb ik daar ook niet veel op aan te vullen. Ik denk, tenminste als het gaat over de twee vormen, hè, wat het woord is, wat je zojuist uiteen hebt gezet, is dat ik zelf toch altijd wel heel erg gauw denk aan het woord zoals dat geschreven staat in de Bijbel. Hè? Dus ook als je zondags naar de mis gaat, na iedere Bijbellezing is het, spreken we uit, hè? Het is het woord van God en... Ja, dan zie je dat toch echt als iets textueels, hè? Als iets wat geschreven is vroeger en wat we vandaag de dag nog steeds uitspreken. Maar vooral de tweede aspect, dat is een hele interessante en daar gaan wij vandaag op in.
2: Ik zou ook nog breder willen formuleren. Een woord is natuurlijk, als je gewoon denkt aan wat een woord is, hoeft niet per se geschreven te zijn. Een woord kan ook gesproken zijn. Dus het wordt interessant om te kijken wat precies bedoeld wordt met dat woord. Een woord kan ook gedacht worden. Een gedachte is ook een woord, een innerlijk woord. Nou ja, dus daar gaan we het zo daar natuurlijk over hebben. Maar dat is interessant, want als wij woord is het, denken we misschien gelijk aan een tekst. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk ook een gesproken woord. Een gezongen woord, zou je bijna kunnen zeggen. Dat bestaat ook. Of een iemand die een woord verzwijgt. Wat betekent dat? Dus het is wel op het natuurlijk niveau is daar natuurlijk ook heel veel over te zeggen. Ja.
1: In de vorige, in het begin van deze aflevering hebben wij dus ook al een aantal belangrijke conclusies benoemd, hè, die in de vorige aflevering naar voren kwamen. Maar we hebben daarbij ook gezien dat er rondom de persoon Christus ook enkele dwalingen zijn. Mm-hmm. En die kunnen wij tackelen op basis van wat in de schrift staat, maar ook specifiek met de woorden die in het begin staan van het Johannesevangelie. Zou je, om toch eventjes weer op te frissen, nog eventjes die dwalingen langs kunnen gaan, Stefan?
2: Jazeker, dus we hebben over verschillende dwalingen gesproken. De eerste dwaling is misschien de dwaling die vooral door Fortinus beweerd is. En die dwaling gaat erover dat God slechts een mens zou zijn. Hè? Dus dat hij niet van eeuwigheid zou bestaan. En dat hij een schepsel is. En dat hij dus niet God is. Maar eigenlijk gewoon een soort van begaafd figuur. Iemand die heel heilig geleefd heeft. Een hele goede morele levenswandel gehad heeft. Maar niet per se iemand die van nature uit God is. En dat is dus een probleem, want ja, als Christus alleen maar mens is en niet ook God tegelijkertijd, ja, dan kan hij ook ons niet redden. Daar hebben we het over gehad, hè. Dus dat is nou juist het mooie wat we met kerst, we zitten nog steeds in de kersttijd, wat we met kerst gedenken, dat is natuurlijk dat God niet alleen mens is, maar ook God zelf. En hij wordt mens en hij houdt zijn goddelijkheid nog steeds vast. Hij blijft ook God. En daarom kan hij vanuit zijn menselijkheid ons verheffen naar zijn goddelijk leven. Zoals de diaken zegt in het gebed, water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Dus bij Fortinus zien we heel duidelijk, dat terugkomen. Dat hij het heeft over het feit dat Jezus, dus de historische persoon van Jezus, een mens van vlees en bloed is geweest. Maar dat hij niet echt zelf God was. Of in ieder geval, hij was gewoon een soort van Superman, zou je kunnen zeggen. Iemand met speciale giften. Maar niet per se God zelf. Een andere dwaling die we ook nog behandeld hebben, is het Sabellianisme. En daar hebben we gezien dat onder Sabellius ontstaan, van Smyrna geloof ik, Sabellius. En het Sabellianisme dat zegt eigenlijk, we willen de eenheid van God heel erg benadrukken. Zo erg benadrukken dat we eigenlijk het onderscheid niet meer zien tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn eigenlijk gewoon drie verschijningsvormen van dezelfde essentie die God zelf is. Hè? Dus, en wat is het probleem daarbij? Dat hebben we gezien dat als Christus dan sterft aan het kruis, dan sterft God ook aan het kruis. Dan wordt God zelf aan het kruis geslagen, volgens het Sabellianisme. Dus omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen Vader, Zoon en Heilige Geest, en omdat er ook geen onderscheid wordt gemaakt tussen de menselijke natuur en de goddelijke natuur van Christus zelf, wordt heel God in zijn geheel wordt aan het kruis geslagen.
1: Ja.
2: En dat kan niet, dat is problematisch.
1: Ja, en als je dan kijkt naar het Johannesevangelie en het woord was bij God, hè, het woord is vlees geworden, daarmee bedoelen we dus ook de incarnatie van Christus zelf. Onderstreept dat ook, hè? Het woord was bij God. Dus dat je daar in essentie ook al wel kan zien dat hoewel Christus volledig God was, we toch praten over een andere persoon dan
2: precies
1: God de Vader.
2: Ja, en dat is heel mooi natuurlijk. Dus zoals je al zegt, in de eerste zin van het Johannesevangelie, Johannes 1 vers 1, staat eigenlijk een soort van samenvatting van de christologie, wie Christus is.
1: Ja.
2: En op een positieve manier. En daardoor kan het dus als een weerlegging dienen van bepaalde fouten die gemaakt kunnen worden over de identiteit van Christus zelf, wie die Christus is.
1: Als we dan ook eventjes terugkijken naar de eerste, de dwaling van Fortinus, dat Christus pas is gaan bestaan vanaf zijn geboorte uit de heilige maagd Maria.
2: Mm-hmm.
1: Kan ook weerlegd worden, hè? Want in het begin was het woord. Het woord was al in het begin en het woord is vlees geworden. Dus dat betekent dat Christus van alle eeuwen is. En dat je dus eigenlijk die eerste dwaling ook kunt weerleggen.
2: En misschien kunnen we die zin even heel rustig voorlezen. Dus in den beginnen was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. In den beginnen was het woord was bij God en het woord was God. In den beginnen was het woord, zoals je net heel duidelijk aangeeft. Dus dat betekent dat het woord vanaf het begin altijd was. Dus het woord is altijd geweest. Hè? Dus je kan niet zeggen met Fortinus het woord is ontstaan. Ja. Of is op een gegeven moment, nee, het was er altijd. In den beginnen was het woord. Er staat ook in het Latijn principio, hè? In het begin, het principe. Hè? Het woord was bij God, zoals je net ook heel duidelijk zegt. Bij God betekent dat Christus volledig deelt in de goddelijke natuur, maar ook een andere persoon is. Hij is dus bij God, in die zin.
1: Mm-hmm.
2: Hij is niet gelijk aan God, hij is wel gelijk aan God, maar niet in zijn persoonlijkheid. Dus hij is een andere persoon dan de Vader en een andere persoon dan de Heilige Geest. Dus het woord, in het begin was het woord en het woord was bij God. En dan het laatste woord nog zegt en het woord was God.
1: Ja.
2: En dat is tegen welke ketterij?
1: Nou, dat is tegen de dwaling van Arius. Die zegt dat God de Zoon, hè, dus het is Christus, niet van dezelfde natuur is als God de Vader. Waar dus Christus ook niet waarlijk God kan zijn. Mm-hmm. Tevens concludeert Arius daarmee dat Christus een schepsel is en dus niet eeuwig bestaat. He, dus dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde van de dwaling die Fortinus ook al noemt. Maar het woord was God, dus Christus was God. He, als we het als een soort van wiskundige vergelijking met elkaar gaan koppelen. En dat wordt ook elders in het schrift wordt dat onderschreven. Hè? Ik en de Vader, wij zijn één. Dus Christus is één in wezen met de Vader.
2: Ik vind het dus heel mooi. Wat je hier ziet is dat je aan de hand van één zin in het evangelie, nota bene het eerste vers van het eerste hoofdstuk van Johannes, heel veel kan zeggen over de essentie van wie God is. En dat is natuurlijk wat wij moeten doen, want de Bijbel geeft ons informatie over wie God is. Hè? Maar we worden ook uitgenodigd om onze ratio zelf te gebruiken om dat woord nog beter te begrijpen. En dat heeft Thomas natuurlijk ook gedaan. Thomas heeft die zin gezien en heeft daarop over nagedacht, daarover gemediteerd. Daar komen we later nog op, maar ik zeg het nu al even. Ja. En daardoor heeft hij kunnen zien, maar wacht eens even, de geloofsschat, datgene wat ik ontvangen heb van de traditie door de eeuwen heen, wordt op een hele gepaste wijze in deze paar zinnen uitgedrukt. En dat is enorm interessant en enorm voedend ook, want wij zijn mensen die geschapen zijn door het woord. Hè? Maar wij hebben zelf ook een logos. Wij zijn zelf ook logisch. We hebben zelf ook een verstand. En we worden ook uitgenodigd om dat verstand te gebruiken als we de Heilige Schrift lezen. En daardoor komen we in aanraking met de waarheid. De waarheid die een persoon is, die God zelf is. En dat is heel mooi. Dat je er zijn. En wij kunnen dit zelf ook. Wat Thomas hier doet, die analyse die hij maakt, kunnen wij ook doen met schriftversen.
1: Ja.
2: Als we goed nadenken over de woorden, die hebben altijd een diepere betekenis.
1: Ja, daar zullen wij dadelijk ook nog eventjes over te spreken komen als wij het gaan hebben over wat is nou voor ons praktisch gezien het gevolg van het kennen van het woord van God.
2: Precies.
1: Dat komt straks. Maar in zijn werk maakt Thomas nog een andere belangrijke stap die we ook zeker niet onbehandeld moeten laten. En dat is dat Thomas spreekt over de voortbrenging van het woord van God.
2: Hmm.
1: Wat bedoelt Thomas daar eigenlijk mee te zeggen?
2: Ja, ik heb dus even net de Vandalen opgeslagen en gekeken bij het woord voortbrenging. Wat betekent nou eigenlijk het woord voortbrenging? Ja, dan staat er dus, in de Vandalen staat er, iets laten ontstaan, iets maken. Ja, dat is problematisch. Want God bestaat van de eeuwigheid. God maakt niet iets nieuws in zijn eigen essentie, in zijn eigen wezen. Hè? Want dan zou het een schepsel zijn. Dan zou het woord een schepsel zijn. Dus dat is niet waar het hier om gaat. Maar waar het om gaat is, hoe wordt dat woord wat bij God was en het woord wat God is, hoe wordt dat van de eeuwigheid, hoe ontstaat dat? Zonder dat er daar enige schepsel, want het kan geen schepsel zijn, want dan is het tijdelijk, dan is het niet meer eeuwig, dan is het niet meer, ja, dan zou Jezus gewoon een schepsel onder de vele schepselen zijn. En dat is problematisch. Het moet dus, God moet blijven. Dus hoe zorg je ervoor dat je een, dat is elke keer de vraag, zowel aan de ene kant zeggen, er is een onderscheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus die personen. En aan de andere kant, nee, er is ook een identiteit, want alle drie zijn God. En delen ze in dezelfde essentie. Nou ja, wat Thomas hier doet, hij gebruikt het idee van het voorbrenging, hè, om iets te zeggen over de voorbrenging Gods. In het Latijn zeggen we generatio Dei, de generatie van God. Dus hoe komt dat woord tot stand? Hoe komt dat woord tot stand? Zonder dat het daardoor zijn goddelijkheid verliest. Hè? Zonder dat het daardoor zijn goddelijke essentie verliest. Dat is waar het hier om gaat. Want hij kan niet van God een mens maken. Maar het probleem, dat is het probleem van de hele theologie, dat zit hierin. Het probleem is, we kunnen alleen over God praten vanuit onze menselijke realiteit. En dat is wat we noemen in de theologie en in de filosofie de analogieleer. Hè? Dus dat betekent dat als we iets over God willen zeggen, dat onze taal hem niet één op één nauwkeurig beschrijft, maar slechts analoog aan ons beperkte begrip van zijn schepping. Dus ja. We zeggen ware dingen over God, maar de woorden die we gebruiken om hem te beschrijven, beschrijven hem niet precies zoals die is. Want God is altijd groter, altijd mooier, altijd bijzonderder, altijd krachtiger, altijd, ja. Dus we kunnen niet, maar tegelijkertijd moeten we wel over hem spreken. En dus dat is de spanning waarin je hier zit. En dan zegt Thomas, laten we kijken naar onze menselijke realiteit, hoe die realiteit iets zegt over God. Zonder dat we God, zoals Augustinus zegt, in een emmer kunnen stoppen. Dat kunnen we niet. We kunnen God niet definiëren. Maar we moeten tegelijkertijd wel iets erover zeggen. Ja. Dat is het thema van de hele theologie. Hè? Dus hij zegt, laten we kijken naar wat het meeste lijkt in de schepping op God. En hij komt dan tot de conclusie dat het hier gaat om de waardigheid van de mens. Dus de waardigheid van de mens ligt in zijn rationele natuur. Ligt in het feit dat hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Dat hebben we ook gezien in de vorige aflevering. Hè? En dat hij in verbinding kan treden met God. En dus nog meer specifiek, de waardigheid van de mens ligt in zijn ziel. Dus in de manier waarop hij op God gelijkt, is vooral in zijn ziel. Hè? Een afspiegeling van Gods eigen essentie, eigen ziel, eigen logos. En dan gaat, ik zal het nog even verder uitleggen. Dan zegt Thomas, het is een lastige passage, maar hij zegt, als de mens iets denkt, hè, dus het denkproces wat in ons binnenste plaatsvindt, dan is er altijd sprake van een beweging van ons verstand naar een bepaald concept toe. Hè? Dus in onze vertaling van Thomas staat, de mens door middel van zijn ziel denkt iets. Hij denkt iets, hij denkt een object, hij denkt aan iets. En dat wordt genoemd het concept van het verstand. Zo'n concept komt voort uit de ziel, zoals uit een vader, en wordt het woord van het verstand of van de mens genoemd. Dus door te denken brengt de ziel dus haar woord voort. Dus dat is hoe Thomas zegt in ons eigen denken, we kennen dat. Als we ergens aan denken, dan ontstaat er een woord in ons, of een beeld in ons verstand. Een woord ontstaat, nog voor we het uitspreken. Dus het gaat om een innerlijk woord. En dat gebruikt Thomas om vervolgens, gebruikt hij dat om te zeggen wat het woord in God is. Dus God denkt ook, En door het denken brengt hij een woord voort. En dat woord is niets anders dan Jezus Christus, de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid.
1: Ja. Ja, Thomas, zeer complex. Maar Thomas die spreekt daar ook een gelijkenis uit. Hè? Richting ons mensen om het misschien toch iets concreter te maken. En zoals de kunstenaar alles maakt middels de vorm die hij vooraf in zijn hart heeft uitgedacht. Dus wat hij vooraf heeft bedacht. Hmm. Zo maakt God alles door zijn woord. Hè? Alles is gemaakt door hem. Dat is natuurlijk ook een interessant gegeven. Hè? Van het is uitgedacht en wordt tot uitvoering gebracht. Dat is eigenlijk ook een soort van beweging die je daarin ziet. Hè?
2: Hmm. Het belangrijke is bij...
1: Ja.
2: Ja? Sorry, ga door.
1: Ja. Nee, ga door.
2: Oh. Het belangrijke bij Thomas is heel erg te benadrukken. Het gaat hier om, zoals we dat in de theologie een moeilijke term noemen, de innerlijke dynamiek van de Heilige Drie-eenheid. Dus wat gebeurt in de Heilige Drie-eenheid. Dat kun je natuurlijk nooit begrijpen. Maar hij waagt een poging en gebruikt daarvoor dat wat in de mens gebeurt. Wat in uw gedachten gebeurt. Namelijk, je denkt aan iets. En er ontstaat een woord in je innerlijk. En daarna spreek je het uit. Hetzelfde geldt voor God. God de Vader denkt. En daardoor ontstaat zijn woord. En daarna blijft dat woord niet in, alleen in de drie-eenheid, maar het gaat ook uit de drie-eenheid. Dat wil zeggen, de incarnatie. God wordt mens. Het woord wat altijd al gedacht werd door God zelf, wordt nu naar buiten gebracht. Wordt naar ons toegezonden om ons te verlossen.
1: Het is heel diepgaand. Openbaring ook, hè?
2: Ja, precies, inderdaad. Ja. Er is ook een auteur die heeft gezegd, ik ben even vergeten welke kerkvader het was, God heeft één woord gesproken, Jezus Christus. En dan moet je natuurlijk ook even de hele analogie zien met het Johannes Evangelie.

0: evangelie, waar ook echt dat staat op die manier. Er staat woord, en woord is logos, woord is verbum, woord is, dat hangt allemaal met elkaar samen. En die realiteit vinden we dus ook in onze menselijke psychologie, in ons menselijk denken, in onze menselijke ziel. Als we zeggen, als we een gedachte proberen te formuleren. Dat is een proces waarbij we in beweging gezet worden, waarbij we woord formuleren voordat we het uitspreken. Het gaat heel diep. En ik nodig jullie ook allemaal uit om het rustig een keer door te lezen. De passage die Thomas hier...
1: En dat is het theologische aspect, zeg maar ook. Hè. Het concipiëren van het woord, hè, wordt het ook wel genoemd. Maar misschien dat het ook wel wat duidelijker wordt als we stilstaan bij de vraag van, maar hoe breng je nou als mens praktisch het woord van God voort? Wat kun je als mens doen om dat woord ook te doen leven? En ik denk dat het dan wel wat praktischer wordt. Want in zijn werk noemt Thomas een aantal zaken die wij als mens kunnen doen. Om ons, laten we zeggen, bewuster te worden van het woord. En er ook naar te leven. De eerste gevolgstrekking wat hij voor ons mens stelt, is dat wij naar het woord van God moeten luisteren. Dus luisteren, dat is de eerste, zeg maar, actie die we als mens kunnen doen. Dat heeft ermee te maken dat het woord van God is. En omdat het woord van God is, is het ook eveneens God zelf. En is het dus ook Jezus zelf.
0: Dat is even heel belangrijk. Dus dat wat je nu zegt, want dat is eigenlijk de voorwaarde voor al die gevolgen die je nu noemt, is precies dat. De Zoon van God is niks anders dan het woord van God.
1: Ja.
0: Dus woord van God staat gelijk aan de Zoon van God. Dat is heel en dan heb je de woorden Gods in het evangelie, die dus een teken zijn van God zelf, van Jezus Christus zelf, die het woord van God is. Dus de Zoon van God is het woord van God. En daarom, zegt Thomas, zoals je net zegt als eerste gevolg, je moet luisteren naar het woord van God. Want dan luister je naar God zelf.
1: Ja, precies. En luisteren naar het woord is ook het teken dat je hem bemint. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Je kunt ook kiezen om niet te luisteren of naar iemand anders te luisteren of een woord af te wijzen of niet als waar aan te nemen. Maar luisteren, dat is ook een actie, een stap die wij als mens met onze vrijheid en onze vrijheid kunnen doen om daadwerkelijk ook bekender te worden met God en met Christus daarmee tegelijkertijd. Tweede stap, wat er wordt behandeld, is dat we worden gezet om te geloven. Want als we geloven, is Christus, dus dat wil zeggen het woord van God, ook daadwerkelijk in ons. En daarmee koester je God in je leven. En we hebben het natuurlijk wel eens in het begin over de geloofsbelijdenis gehad, wat er voor nodig is om echt te kunnen geloven. Hè. Daar is een bepaalde mate van vertrouwen voor nodig, een bepaalde mate van overgave, een bepaalde mate van openheid, ook van geest, om je daadwerkelijk ontvankelijk te kunnen maken voor dat woord van God. En dat ook als waar aan te nemen. Op die manier kun je God ook koesteren. Dus we hebben het gehad luisteren.
0: Het is natuurlijk op een natuurlijk niveau gewoon logisch. Want als jij heel veel films gaat kijken, dag in dag uit, dan op een gegeven moment ga je die films overal in je leven zien. Je gaat je eigen realiteit zien door de ogen van datgene wat je bekijkt. Hetzelfde geldt voor datgene wat je leest. Als je heel veel romans leest, dan gaat dat ook een leven leiden in jouw leven. En helpt het ook jouzelf om de eigen werkelijkheid waarin je leeft te interpreteren. Nou, een christen doet natuurlijk, we gaan nog verder zo dadelijk, dus een christen doet meer dan dat. Maar één van de dingen die een christen doet is ook, dus echt het woord van God lezen en geloven daarin, omdat daarmee de realiteit ook geïnterpreteerd wordt die je voor je ziet.
1: Ja.
0: Dat is logisch, als je met het woord van God leeft, het overweegt. Oh, sorry, dat is al de volgende dimensie.
1: Dat is de volgende. Zou ik maar gewoon verder gaan?
0: Ja.

0: Gaan want, we verder, want hier zit een bepaalde mate van opbouw in. Je kunt luisteren, dus je kunt je, nou, je oor te luisteren leggen of je kunt lezen. Zintuigelijk gezien kan op verschillende manieren. Daarmee verschaf je ook voor jezelf een ingang tot het woord. Als je eenmaal dat woord hoort of leest, dan kun je dat geloven. Dan kun je zeggen van ja, dat geloof ik. Ik denk dat dat waar is. Maar het is niet afdoende om het daarbij te houden. Want als je zegt van nou ja, ik geloof het en je doet er verder niks mee, dan is dat passief. Dan leeft het geloof niet echt. Hè? Vandaar is een volgende stap ook belangrijk. En Stefan die haalde er al eventjes aan. Het overwegen. Want als je het woord overweegt, dan train je jezelf er ook in om daar constant bewust mee bezig te zijn. Hè, overwegen is een bewustwordingsproces dat daarnaast ook nog eens een keer helpt tegen de zonde. Want middels het geloof en middels het woord leer je ook voor jezelf te onderscheiden wat goed is en wat kwaad, wat van ons verwacht wordt, wat we moeten doen, wat we moeten laten. Hè, dus de hele ethiek krijgen wij ook middels dat woord, krijgen wij ook tot ons. Dus dat is een belangrijke stap. Vervolgens is een volgende stap het mededelen. Het mededelen van het woord. Eigenlijk moet je het zo zien. God is perfect. En God heeft het beste met ons voor. Daar hebben we het eerder over gehad. Wat onze bestemming als mens is. En dat vat hij ook in zijn woord. Dus het woord van God is ook puur en alleen goed. En normaal gesproken houd je iets wat goed is niet alleen voor jezelf. Dus het is ook belangrijk om ook in de gemeenschap en met andere mensen te delen in dat woord. Dat kan door een ander te waarschuwen, maar ook door een ander te bemoedigen. Hè, dus zo maak je ook dat ja, het woord van God niet alleen bij jou blijft of alleen in jouw persoon of alleen in je hoofd, maar dan geef je er eigenlijk al een soort van actie aan. Eigenlijk is het mededelen van het woord de eerste actie en dat brengt ons tot de laatste stap, dat is het praktiseren van het woord, dat we er iets mee moeten doen. En dat, om een Bijbelpassage aan te halen, wees uitvoerder van het woord en niet enkel toehoorders, anders zou gij uzelf bedriegen. Dat staat in Jacobus 1 vers 22. Dus je ziet hier stapje voor stapje hoe je dat woord, wat aanvankelijk vrij theologisch en theoretisch klinkt, om dat voor jezelf ja, bewust een plek te geven in je leven.
1: Ja. Ja, prachtig. Ja, dus ik kan er niet heel veel meer aan toevoegen.
0: Nou ja, wat er wel aan toe te voegen is, ik denk dat dat ook wel een belangrijke vraag is. Van oké, we hebben nu 5 stappen gehoord hè, die wij kunnen zetten in ons leven. Dus luisteren, geloven, overwegen, mededelen, praktiseren. Er zijn natuurlijk verschillende manieren die naar Rome, of verschillende wegen die naar Rome leiden wat dat betreft. En ook verschillende middelen die ons kunnen helpen. Om ook daadwerkelijk het woord te onderhouden en om daar bekender mee te raken en om dat een plek te geven in ons leven. Een voorbeeld wat je kan doen is een soort van format of een voorbeeld van gebed. Hè. Je hebt bijvoorbeeld het Lectio Divina en die pakt eigenlijk die 5 stappen die Thomas hier noemt, pakt hij ook. Want de eerste stap van het Lectio Divina, dat is Lectio, dus lezen, het feitelijk lezen van het woord van God. De volgende stap is meditatio, dus over dat woord mediteren, nadenken, kernwoorden er voor jezelf uithalen. Vervolgens heb je dus oratio, uitspreken, je leeservaringen en gevoel vertalen in het gebed. En contemplatio, dat is dan een fase waar je dat in stilte overweegt. Maar de laatste, en dat is best een bijzondere, want het Lectio Divina had aanvankelijk 4 stappen. Dus lectio, meditatio, oratio en contemplatio. Onze pas overleden emeritus paus Benedictus XVI, die heeft daar ook een stap aan toegevoegd, dat is het actio. Dus de nieuwe inzichten die je krijgt door het woord te overdenken, ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. En dat is natuurlijk een mooie stap.
1: Ja, zeker, zeker. Ik denk ook die laatste stap geeft aan dat alle echte goede hervormingen van de kerk komen voort uit een leven met het woord van God, het overwegen van het woord van God, als een waar woord, als een sacramenteel woord, wat ons in verbinding brengt met Christus zelf. En dat is misschien wel iets wat we veel meer moeten herontdekken in deze tijd.
0: Ja.
1: Ik heb dat in de vorige aflevering ook gezegd, maar de menswording van Christus gaat erom dat door zijn menselijke natuur we kunnen opgegeven worden naar zijn goddelijke natuur. Hè? Dus de deificatie, de theose, zeggen we in de Griekse theologie. Maar dat geldt ook voor de Heilige Schrift. Dus de Heilige Schrift is zoals de menselijke natuur van Christus. Dus de teksten, de woorden van God in de Heilige Schrift kunnen ons laten opstijgen naar zijn goddelijke natuur. En het probleem is dat in de hedendaagse exegese, en je hebt net al heel mooi onze Emeritus Paus geciteerd, en onze Emeritus Paus heeft ook 3 Jezusboeken geschreven over ook wie is die persoon van Jezus, en vooral veel exegetische bronnen gebruikt hij in die driedelige serie. Maar in zijn introductie van dit Jezusboeken zegt hij ook dat het dus gaat om dat geloof in de levende persoon van Christus. En dat je dat niet kapot moet maken door een historisch-kritische analyse van de tekst. Dus die historisch-kritische analyse van de tekst wetenschappelijk is heel belangrijk. Maar verlies niet het feit dat die tekst sacramentele waarde heeft. Dat die tekst werkelijk ons in verbinding brengt, ons in relatie brengt met God zelf. Door, wat Herman net heeft verteld, die verschillende stappen van Lectio Divina. Dat is gigantisch belangrijk voor het geestelijk leven van de mens. Dat is voedsel. De woorden van God zijn werkelijk voedsel voor de ziel.
0: En voor de ziel en natuurlijk ook voor een goede levensonderhoud, wat natuurlijk ook weer doorslaat op ons lichaam, op alles. Hè? Het omvat ons hele leven. Wat wel interessant is natuurlijk, naast dat je om van daadwerkelijk geloof te kunnen spreken, het belangrijk is een relatie te hebben, zie je ook dat het woord, hè, om bij de kern te blijven van het thema van vandaag, dus ook niet enkel iets statisch is. En wanneer je een Bijbel ziet, dan kun je zeggen, ja, dat is een boek, dat bestaat uit zoveel hoofdstukken en zoveel pagina's, en daar staan leuke en wijze lessen in, en kunnen we wegleggen. Maar tegelijkertijd is het ook de koppeling, wat Thomas hier aanhaalt, maar wat je ook zeker middels Lectio Divina kan doen, het te vertalen naar concrete acties. Hè? Dus dat je geloof ook daadwerkelijk levend kan maken. En het andere mooie aspect van de katholieke kerk is natuurlijk dat wij voorbeelden hebben van heiligen. Hmm. Ik weet niet hoe het bij jou zit, Stefan, maar in de mis zie ik nou niet heel vaak dat er heiligen worden aangehaald. Terwijl het natuurlijk wel heel interessant is. Hè? Ze zijn een voorbeeld geweest van hoe je waarlijk goed gelovig kan leven. Daar kunnen we veel van leren. Maar om daar toch iemand bij te pakken, de Heilige Maagd Maria, die dus al die 5 stappen eigenlijk ook in haar leven heeft geïntegreerd. Zij heeft geluisterd naar God, want de Heilige Geest is over haar heen gekomen. Ze heeft geloofd, hè, want we zeggen ook in de kerk, en er staat ook in het Lucas-evangelie, zie de dienstmaagd des Heren, hè, ze heeft God gediend. Ze heeft overwogen, hè, ze heeft het woord van God ontvangen en gedragen, letterlijk in haar schoot, hè, als moeder van God. Ze heeft medegedeeld in de zin van dat ze hem heeft voortgebracht. Hè, ze bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeboren zoon. En als laatste heeft ze ook gepraktiseerd, want ze heeft hem gevoed en gezoogd. En wat ik het interessante daaraan vind, en wat je daarvan kan leren, en tenminste dat is mijn interpretatie dan, hè, als ik kijk naar bijvoorbeeld Maria. Zoals de Heilige Maria zich heeft ontfermd als een moeder over Christus, haar zoon. Zo zullen wij, hè, als kind van God, ons ook kunnen overfermen over Jezus de Zoon van God en Vader de Zoon van God, door het woord te onderhouden. Dus dat maakt bijvoorbeeld dat zo'n Bijbel die je in de kast hebt staan, dat maakt niet dat je iets of een voorwerp in je huis hebt liggen, maar dat je iemand in je huis hebt. Dat je een persoon in je huis hebt. Niet alleen een boek, maar dat is een persoon dat leeft. Waar je ook letterlijk op kan antwoorden. En dat is dan weer onze taak.
1: Ja, het verschaft ons informatie over wie Christus is. En niet alleen op afstand, maar door de Heilige Geest ook echt
2: Hij komt in ons. Hij woont in ons door die woorden. Nog mooier is de passage. Wat ik inderdaad interessant vind, is dat Thomas dat niet aanhaalt. Maar Maria zegt natuurlijk nog duidelijker dat overwegen, wanneer ze zegt, Maria overwoog alles in haar hart. Hè? Zij overwoog alles in haar hart. Wij moeten dat continu doen met de woorden van de Heilige Schrift. Omdat zij een instrument zijn om naar God op te stijgen. En dat is... Ja, dat is... Ook omdat wij mensen zijn met een ziel, kunnen wij dat op die manier ook echt toegang krijgen tot zijn goddelijk leven.
0: Nou, kijk, ik vind het wel interessant, hè, want wat ik aan het begin... Maar dat is mijn interpretatie en wat ik er dan persoonlijk uit haal. Maar dat je het woord als iets vrij abstracts kan zien, hè, wat zwart op wit gedrukt staat.
1: Ja. Precies.
0: Maar dat het ook echt iets is wat leeft. Hè? Als we zeggen dat het woord van God Christus is en we dat gewoon in ons hand kunnen houden, dat betekent ook dat wij ook toegang hebben tot de persoon. En dat we in feite ook de persoon in huis hebben die daarvan getuigt. En misschien leert dat wel op een andere manier daarna te kijken. Misschien maakt het wat concreter. Zoals dat bij de heilige Maria het geval is, omdat Christus letterlijk haar zoon is. Hè, menselijke relaties zijn heel concreet. Maar zo kunnen wij dat weliswaar ook ten aanzien van het schrift wat we in huis hebben liggen ook ervaren en daarin groeien. Ik vind dat zelf wel een bijzondere inzicht waar ik mij persoonlijk in ieder geval niet altijd even bewust van ben.
2: Nee, en ik denk de hedendaagse mens niet vandaag de dag. Dus woord, zoals we net zeiden, dat is gewoon tekst. Denk mij gewoon aan een academische tekst. Maar dat is nou net, dat is het ook, maar het is veel meer dan dat. En als je die geestelijke dimensie verliest, dan, wat is het dan waard? Hè? Dan is het gewoon net zoals al die andere boeken en al die andere academische traktaten. En precies. dat is niet de essentie van, en dat vind ik ook zo bijzonder in wat we nu zien met Paus Emeritus Benedictus XVI... dat hij dus ook echt de laatste woorden die hij sprak, de man die de exegese doorploegd heeft, die door sommigen, ik vind dat nog te voorbarig, maar door sommigen een kerkvader genoemd wordt, vanwege het hoge intellect wat hij had. Maar niet alleen dat, juist ook vanwege zijn relatie die hij had met de Heer. Zijn laatste vier woorden waren, Jezus, ik hou van u.
0: Ja. En dat is natuurlijk belangrijk.
2: Dat waren zijn laatste woorden.
0: En het is een compleet beeld, hè? Want geloof is natuurlijk niet alleen intellectueel. En daar bestaan bestaan tussen mensen ook verschillen in. En dat is helemaal niet erg. En daar gaat het ook niet om. We kunnen wel intellectueel gezien groeien in het geloof, maar ook zeker door het te doen en in actie.
1: Ja.
0: En dat is wel mooi, dat het ook die twee componenten zeg maar bij elkaar brengt. Hè? Intellectueel, wat je kan denken, kan overwegen. En hoe je dat vervolgens praktijk kan geven. Of zoals in het evangelie heel vaak wordt aangehaald. Het wordt constant vertaald naar de vrucht. Hè? En de vrucht kan heel praktisch zijn.
1: Ja, zeker.
2: Ja, en het mooi. Is goed ook om ons eraan te herinneren dat de Bijbel, in het begin was die er nog niet. Dus in het begin was er een levende geloof. En later is door dat levendige geloof een kanon opgesteld door de kerk met boeken die wat zeggen over Christus zelf. Maar dat levendige geloof, wat men ook in de oude patristiek de regula fidei noemt, de regel van het geloof, die is leidend en die moet je gewoon kennen. Die vind je nou net in de geloofsbelijdenis. Dus ik zou ook mensen willen uitnodigen, wanneer zij een bijbeltekst lezen, lees het ook eens met die bril van je geloof. Wat zegt die bijbeltekst nou echt over je geloof? Koppel een bijbeltekst aan een artikel van het geloof. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En Thomas wordt soms een beetje als een echt intellectueel gepresenteerd. Maar hij natuurlijk ook aan het einde van zijn leven heeft gezegd, alles wat ik geschreven heb is stro. Het is stro in vergelijking met wat ik nu meemaak, want hij had een mystieke ervaring aan het einde van zijn leven van de liefde van God. En ik denk dat dus het is belangrijk dat we overwegen, omdat we daardoor een nieuwe realiteit, een nieuw leven in ons hebben. We hebben echt een geestelijk leven. Als we op straat lopen en we zijn onzeker of we hebben zorgen, we kunnen automatisch een woord van bemoediging van God onszelf toelaten spreken door de Bijbel. En dan is het niet alleen, dat is niet alleen iets wat wij creëren, maar dat is iets, een instrument dat wij gebruiken van een levendige getuigenis.
0: Ja. Ja. Het is, en dat is mooi, hè? Wij hebben die getuigenis en wij hebben verschillende middelen om te kunnen groeien in dat woord. En het belangrijkste, een goede vriend van mij zegt altijd van, het is meewerken met de genade. Het is twee richting verkeer, maar de genade hebben we als eerste ontvangen. Ja. En nou, daar kunnen wij voor onszelf heel veel profijt uithalen.
2: Zo is het. Zo is het. Alles is genade in zekere zin. Hè. Dus ja. Ja. Goh, wat fijn. Wat fijn, wat een diepgaande uitzending vandaag.
0: Ja, en dat,
2: ook al ben ik vrij moe na de kerst, maar...
0: ik wou zeggen, dat nog wel in de eerste week van januari dat het kruid net is verdampt en de rook is opgetrokken.
2: Ja,
0: gaan wij gewoon met scherp zicht gaan we door.
2: Ja.
0: En mooi om dat samen met jullie te doen. Ik hoop ook dat jullie er veel aan hebben en... ja, ook zeker met de oproep van Stefan. Ga er zelf mee aan de slag. Ik ben benieuwd wat het jullie brengt. Sluiten wij bij deze af met het uitspreken van de geloofsbelijdenis.
2: Wil jij beginnen, Herwin?
0: Ja. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
2: die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 27 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Monica, moeder van de heilige Augustinus, die op de volgende dag, 28 augustus, herdacht wordt. Augustinus is kerkleraar en heeft met zijn vele geschriften en zijn spiritualiteit een diepgaande invloed gehad op de hele kerkgeschiedenis, maar hij zou er nooit toe in staat geweest zijn als zijn moeder niet voor zijn bekering gebeden had en niet voor zijn bekering bij God haar hart had uitgestort. Wij nemen de lezingen van de heilige. Op de gedachtenisviering van de heilige Monica is de openingstekst: een godvrezende vrouw verdient alle lof, haar zonen prijzen haar gelukkig, en bij haar man staat zij in hoge ere. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Nain heette. Zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met hem mee. Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen toen daar een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder die weduwe was. Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, gevoelde hij medelijden met haar en sprak: schrei maar niet. Daarop trad hij op de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en hij sprak: jongeman, ik zeg u, sta op. De dode kwam overeind zitten en begon te spreken, en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Allen werden door ontzag bevangen, en zij verheerlijkten God en zeiden: een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft genadig neergezien op zijn volk. En dit verhaal over hem deed de ronde door heel het Joodse land en de wijde omtrek. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een gesteltenis van aanvaarde machteloosheid. Al zou mijn geest zo levenloos zijn als die van de jonge man van Nain, voor Jezus is dat van geen enkel belang. Integendeel, als wij meer overtuigd zijn van onze onmacht om zelf te kunnen bidden, kan hij meer doen. Want bidden is een opwekkingsgebeuren in het klein. In het gebed wordt de mens door God opgewekt uit zijn in zichzelf opgesloten zijn, om zijn macht vaardig over me te laten worden, is vertrouwen voldoende. Bij de plaats van het gebed blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals hij de weduwe zag. Hij gevoelde medelijden met haar, gereed om actief in te grijpen en het proces van levensafbraak om te zetten in levensherstel. Nu in het gebed voor mij. Ik maak een gebaar van eerbied, van ontzag. Allen werden door ontzag bevangen, me kleinmakend voor hem, zodat hij des te meer aan mij kan doen. Dan ga ik het gebed in door de houding van het gebed aan te nemen, en in deze houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in het korte geschiedenis. Het zijn als het ware twee processies die elkaar tegemoet trekken. Uit de stad komt de processie van de dood en naar de stad toe de processie van het leven onder leiding van de vorst van het leven. En zo ook heel de mensengeschiedenis zien. En ook mijn eigen levensgeschiedenis, vanaf mijn geboorte ben ik bezig te sterven. Maar de vorst van het leven, die mijn ten dode toe neigende zondige leven loutert en van nieuw leven voorziet, hij komt mij tegemoet. De plaats waar dit geschiedt, in de nabijheid van de stadspoort van Nain, en ook de plaatsen waar Jezus opwekkende kracht nu nog steeds actief is, bijvoorbeeld in de genadeoorden op onze wereld en in mijn eigen leven. En dat zijn ook de plaatsen en situaties waar de onmacht sterk wordt ervaren. Dit besef kan mij brengen
tot een andere beschouwing van de plaatsen en situaties van menselijk onheil. Het zijn ook de plaatsen waar de betrokkenheid van Jezus het grootste en het hevigste is. Die bijzondere genade. Te mogen groeien in een innerlijke kennis van de Heer, zoals geschiedde aan de omstanders die in Jezus een groot profeet zagen, in wie God genadig neerziet op zijn volk. De overweging. Op de gedachtenisviering van de heilige Monica viert de kerk haar als vrouw en als moeder. Als vrouw in de eerste lezing uit het boek van de wijsheid, Jezus Sirach, ook wel Ecclesiasticus geheten. En daarin viert de kerk Monica als vrouw, als een goede vrouw, een flinke vrouw, een vreugde voor haar man. Met een goede vrouw is een man goed bedeeld. En zo heeft Augustinus ooit zijn eigen moeder getekend, met de volgende woorden: mijn moeder met haar vrouwelijke natuur, met haar bedaagde onverstoorbaarheid. Maar ook werd zij getypeerd als moeder, met haar moederlijke liefde. En zo wordt Monica gevierd in het evangelie, als moeder. Want Jezus zegt tot de moeder van de jongen van Naïm, toen haar dode zoon de stad werd uitgedragen, schrei maar niet. Dat is een beeld van Monica's situatie. Want wat heeft zij geweend over haar eigen zoon, Augustinus? Niet omdat hij dood zou zijn, zoals de zoon van de vrouw van Naïm, maar omdat hij geestelijk dood was, een levende dode. Eens heeft de bisschop van Milaan, toen der tijd Ambrosius, tot Monica gezegd, toen hij haar weer in hete tranen zou schreien. Hij zei niet, huil maar niet, maar hij zei, het is ondenkbaar dat een zoon van zoveel genade verloren zou gaan. En inderdaad, het kind van zoveel tranen werd een kind van grote vreugde. Dat is de macht van het gebed, de kracht van het gebed van een zwakke vrouw. Augustinus heeft, om zo te zeggen, dit evangelie voor zijn moeder uitgekozen, want letterlijk heeft hij eens over haar gezegd, letterlijk, zij droeg mij op de draagmaar van haar gedachten, opdat u, Heer, tot mij zou kunnen zeggen, jongeman, sta op. In dit evangelie speelt de moeder een grotere rol dan haar dode zoon. Met haar heeft Jezus medelijden. Toen de Heer haar zag, gevoelde hij medelijden met haar. En Jezus zei tot haar, schrei maar niet. En daarop trad hij op de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en hij sprak, jongeman, ik zeg u, sta op. De dode kwam overeind zitten en begon te spreken. En Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Als een wonder van medelijden. Of beter gezegd, als wonderkracht in de geest van barmhartigheid van medelijden. In zijn belijdenissen schildert Augustinus een geestelijk portret van zijn moeder. En dat deed hij met de woorden, ik was nog onervaren in de liefde tot God, ik, de geloofsleerling, die daar met die andere geloofsleerling Alypius doorbracht op het landgoed van mijn vader, terwijl mijn moeder ons leven deelde. Mijn moeder, met haar vrouwelijke aard, met haar mannelijk geloof, met haar bedaagde onverstoorbaarheid, met haar moederlijke liefde en haar christelijke vroomheid. Die christelijke vroomheid kon Augustinus waarnemen aan haar vertrouwelijk en vertrouwvol gebed, waarmee zij de hemel onder tranen bleef bestormen. Beste mensen van Radio Maria, in het bijzonder de moeders onder u, denk toch niet gering over uw tranen. En alle luisteraars van Radio Maria, denk niet gering over de tranen van de kerk wanneer zij over haar kinderen weent. Denk niet gering over de tranen die u vergiet over uw familie, uw bloedverwanten, wanneer zij niet meer of maar weinig in hem geloven. Uw tranen vloeien dan samen met het bloed van Christus, zoals in de Eucharistie het water samenvloeit met de wijn. Blijf even stilstaan bij dat gebaar dat de priester doet
voordat hij de kelk met wijn gaat opdragen aan God. Hij zegt dan, water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk wezen. Wanneer u niet meer kunt doen en het kwaad niet meer kunt tegenhouden, kunt u altijd nog lijden, dragen. Dat is meer dan verdragen. Het is dragen met liefde, graag dragen. Met Monica voor ogen kan men zeggen, God heeft zich zijn volk aangenomen. Zie hoe Jezus met medelijden neerziet op u, hoe hij diep in zijn hart bewogen is om u. Ontvang dan het lichaam en het bloed van Christus als een teken van zijn medelijden. Als de mensen niet zoveel in u zien, dan mag u weten, God ziet genadig op u neer. Hij heeft zich zijn volk aangenomen. Wie moet dan niet denken aan de geschiedenis, hoe het Joodse volk ooit is begonnen met het schreien van het volk en de openbaring van Gods medelijden met deze tranen. Tot Mozes heeft God toen gezegd, ik heb het schreien van mijn volk in Egypte gehoord, ik ken zijn lijden. Laten wij dan geloven in de macht van de machtelozen, de macht van God en de onmacht van zijn zoon en van zijn vele zonen en dochters. Laten we de woorden van onze paus Franciscus ter harte nemen. Hij spreekt het volgende tot jonge mensen. Als mensen nog jong zijn, denken ze de wereld te kunnen veranderen. Dan denken ze anderen te kunnen veranderen. Ze zijn idealistisch. Ze denken en doen vanuit idealen, vanuit ideeën. Maar als mensen daar een paar jaar mee bezig geweest zijn, dan zien ze wel dat alles bij het oude blijft. En dat ze zelf ook niet in staat zijn zichzelf te veranderen. Dan gaat men wat de paus noemt de logica ontdekken van het geduld. In zijn eigen leven en in het leven van anderen. De logica van het geduld ontdekken. Zijn eigen geduldige weg gaan houdt in dat men de tijd accepteert waarin men leeft. Maar dat houdt ook in dat men er meer iets in gaat zien dat anderen hun eigen leven gaan ontplooien. Een goede vader en een goede moeder zijn zij die, zolang de kinderen nog jong zijn, in het leven van hun kinderen regelmatig ingrijpen en grenzen stellen. Maar als de kinderen volwassen beginnen te worden, de kunst verstaan van het toeschouwer worden. Toeschouwers van de mislukkingen van hun kinderen. Mislukkingen die de kinderen tenslotte zelf wel te boven weten te komen. En daarvoor moet men hen tijd laten. Dus van de ene kant moet men grenzen weten te stellen. Bij andere gelegenheden moet men weten de andere kant uit te kijken. En doen zoals de vader in de gelijkenis, de zoon laten vertrekken en het dan maar laten gebeuren. Dat de zoon zelfs zo ver gaat dat hij het fortuin van de familie er doorheen jaagt. Hoe vaak moet men in het leven zich niet weten in te houden, niet ingrijpen, geen goede raad geven. Men moet weten wanneer het nodig is en nuttig om grenzen te stellen, om in te grijpen, en wanneer het geboden is om zich terughoudend op te stellen. Daarbij kan het muziekje van het klarinetconcert van Mozart, dat als herkenningsmelodie bij Radio Maria wordt gespeeld, bij het woord van God elke dag opnieuw, dat kan ons een beetje helpen om ons voor te stellen hoe dat in zich inhouden en dat terugtreden een rol zou kunnen spelen ook in het leven. Het is, zou je kunnen zeggen, die muziek is de muzikale uitdrukking van wat wij christenen genade mogen noemen, of medelijden, barmhartigheid. Dus de melodie is niet zomaar een deuntje, het laat iets voelen van wat aan de grondslag ligt van het hele verlossingswerk. Geduld, genade, medelijden. Dat wat God ooit heeft gezegd door de mond van de profeet Hosea, hoe zou ik u kunnen prijsgeven, kunnen overleveren,
mijn hart slaat om, heel mijn binnenste wordt week. Nee, ik zal mijn vlammende toren toch niet koelen, want ik ben God, ik ben geen mens, ik ben de Heilige in uw midden, ik laat mij niet gaan in mijn toren. Er wordt van het kwaad niets ontkend. Kwaad blijft kwaad, zonde blijft zonde, het kwaad blijft zichzelf straffen. En toch, en dan krijgen we die melodie, dus moeiteloos met die stijgende melodie omhoog worden wij er steeds weer uitgehaald. En toch, erboven uitgetild. Wij ontsnappen steeds weer aan de macht van het kwaad. En God strijkt dan over zijn hart. En toch, kortom, dood en verrijzenis. Het gebed besluiten, zoals dit evangelie eindigt, de verheffing tot God van het door Jezus aangeraakte hart. Gesprekjes voeren in een persoonlijk contact met de weduwe, met haar zoon, met Jezus en met tenslotte door Jezus, door de dynamiek van het gebedscontact met hem, naar zijn vader laten leiden en een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Welkom beste luisteraars bij de Rozenkrans. We gaan vandaag op donderdag de geheimen van het licht bidden. Van harte welkom om mee te bidden en ik wens u heel veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We bidden vanochtend voor verschillende intenties. We bidden voor iedereen die ziek of ernstig ziek is, om genezing als dat mogelijk is en om sterkte. We bidden voor alle regeringsleiders en het Europees Parlement, voor burgemeesters en driehoek politie. Voor Den Haag. In Den Haag. We bidden om de wijsheid en dialoog. We bidden voor een klein zoontje die hooggevoelig is, dat hij meer rust mag krijgen en uit dankbaarheid. Voor al de dierbaren van iemand en voor de persoon zelf, dat ze de zenuwen de baas mag blijven, om zegen en bescherming voor een bisschop en voor een priester. Voor een voorspoedig herstel van een hersenoperatie. We bidden ook voor de vrede en liefde in onze harten, gezinnen, families en bij alle volkeren. We bidden voor verschillende intenties. We bidden voor kracht op voor iemand bij zijn werk. En ook voor dat de rijtest van een moeder goed mag doorgaan. Voor een echtgenote dat ze bekeerd mag worden. We bidden voor de zielenrust van een tante die gisteren overleden is. We bidden ook voor de kracht dat kracht blijven geven in moeilijke tijden. Of om vertrouwen in het gebed. En we bidden voor het kind en alle volwassenen dat ze in hun hart de eenheid en vrede van Jezus Christus ontvangen en bewaren. We bidden ook voor alle intenties van degenen die nu aan het meebidden zijn. Het eerste geheim van het licht. De doop van Jezus in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede geheim van het licht. De openbaring van Jezus in Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en op tijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde geheim van het licht. Jezus spreekt de boodschap van bekering voor het Rijk Gods. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde geheim van het licht. de verheerlijking op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars. Fijn dat u weer ingeschakeld heeft bij Radio Maria. En dan mogen we samen het avondgebed, de Vespers, gaan bidden. Het is vandaag een gedachtenis van de heilige Monica. En dat is de moeder van de heilige Augustinus. En die is dan morgen aan de beurt. En dan hebben we daar dadelijk... In het Groot Getuidenboek vinden we daar ook een inleiding. Die vind je op bladzijde 1398. En dan gaan we eerst naar het Klein Getuidenboek. Daar beginnen we op bladzijde 121 met de hymne. En dan loopt het eigenlijk gewoon door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. Dat staat alleen in het Groot Getuidenboek, want het is ook eigen aan de gedachtenis. In het Groot Getuidenboek beginnen we dus met dadelijk de inleiding, bladzijde 1398. En daarna, dan volgt de hymne en die staat op bladzijde 714. We zitten op de donderdag, 714. Dan daarna krijgen we de antifoon, psalmen en verder. En die staan op bladzijde 846. We zitten in de eerste week. 846. Nou, en dan heeft u... Dan op een gegeven moment gaan we dus terug naar het begin. Dat is dus bladzijde 1398. En daar vindt u de antifoon voor het lofzang van Maria en het slotgebed. Nou, ik kan me voorstellen dat u nou een beetje gaat duizelen, maar ik zal elke keer dus weer de bladzijde zeggen. En mogen we in ieder geval elkaar een heel mooi gebedsmoment wensen. En dan luisteren we nu eerst naar de inleiding en die staat op bladzijde 1398.
1: Monica werd in 331 te Tagaste in Noord-Afrika geboren. Uit christelijke ouders. Op jeugdige leeftijd werd zij aan een zekere Patricios ten huwelijk gegeven. Een van haar kinderen was Augustinus, voor wiens bekering zij onder tranen tot God heeft gebeden. Zij is het voorbeeld van een goede moeder die haar geloof versterkte door gebed en ervan getuigde door een deugdzaam leven. Zij stierf te Ostia in 387.
0: Dankjewel. En dan gaan we dus in het Klein Getuidenboek naar bladzijde 121 en het Groot Getuidenboek bladzijde 714. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: O God van grote majesteit, die wat uit het water voortkomt scheidt en deels het in de diepe vloed, deels in de luchten leven doet.
1: Die vissen dompelt diepte neer en vogels heft ten hemel, Heer, zodat zij uit één stam ontstaan, toch elk een ander oord ingaan.
0: O Heer, maak gij uw dienaars rein, die door één bloed gewassen zijn, opdat zij leven zonder kwaad en ook de dood hen niet meer schaadt.
1: Dat zij niet gaan gebukt door schuld, nog trots zijn, van zichzelf vervuld, niet in zichzelf ten onder gaan door diepe vrees of hoge waan.
0: Trouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Het Groot Getuidenboek gaan we nu naar bladzijde 846. Tot u, Heer, heb ik geroepen en gij hebt mij genezen. U zal ik loven in eeuwigheid. U zal ik loven, Heer, want gij hebt mij bevrijd. Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.
1: Tot u heb ik geroepen, Heer mijn God. En gij hebt mij genezen.
0: Heer, uit het dodenrijk hebt gij mijn ziel verlost. Gij hebt mij losgemaakt van die ten graven dalen.
1: Bezingt de Heer dan met mij als een vromen. Dankt zijn naam die hoog verheven is.
0: Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang. De avond brengt geween, de ochtend blijdschap.
1: Vol zelfvertrouwen sprak ik in mijn hart. Ik zal niet wankelen in eeuwigheid.
0: Ach Heer, door uw genade was ik sterk. Zodra gij uw gelaat verborgt, werd ik bevreesd.
1: Toen heb ik weer tot u geroepen, Heer. Heb ik mijn God gebeden om ontferming.
0: Wat heeft mijn bloed voor nut, mijn neergang in het graf? Zal soms het stof u prijzen en uw trouw verkonden?
1: Heer, luister en ontferm u over mij. Mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
0: Je hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd. Mijn rouwkleed losgemaakt, met blijdschap mij omgord.
1: Mijn ziel zal u bezingen zonder te verstommen. U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tot u, Heer, heb ik geroepen en gij hebt mij genezen. U zal ik loven in eeuwigheid.
0: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God. Gelukkig degene wiens fout werd vergeven. Wiens zonde door God werd bedekt.
1: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God. Wiens hart geen misdaad verbergt.
0: Zolang ik bleef zwijgen, kwijnde ik weg. En sleet ik zuchtend mijn dagen.
1: Uw hand drukte zwaar op mij dag en nacht. Mijn kracht vloeide weg als in de gloeiende hitte.
0: Toen heb ik mijn zonde beleden voor u. Mijn schuld niet langer ontkend.
1: Ik sprak, voor de Heer beken ik mijn fout. Toen hebt gij mijn zonde vergeven.
0: Daarom zal de vromen zich keren tot u. Wanneer ik door onheil bedreigd word.
1: Al breekt er een stortvloed over hem los. De rampspoed zal hem niet raken.
0: Mijn toevlucht zijt gij, mijn redder in nood. Gij hult mij in voorspoed en vreugde.
1: Ik toon u de weg die ge voortaan moet gaan. Ik leid u en waak over u.
0: Wees niet eigenwijs als een paard of een meldier. Wiens drift men moet temmen met teugel en bit. Omdat het anders niet luistert.
1: Want talrijke rampen treffen de zondaar. Maar God beschermt die vertrouwen op hem.
0: Wees blij in de Heer, gij alle vromen. Verheugt u en jubelt. Oprechte van hart.
1: eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God.
0: Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Wij danken u, Heer onze God. U albeheerser, die zijt en die waart.
1: Want gij hebt uw grote macht doen gelden. En uw koningschap aanvaard.
0: De volkeren waren in toorn ontstoken, maar uw toorn is gekomen. De tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfden.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders, die hen beschuldigde bij onze God, dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom hemelen en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer gaf hem heerschappij, luister en koninklijke macht. En alle volken zullen hem hulde brengen. Gij zult juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen, die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook door u door vuur gelouterd wordt, dan zal, wanneer Jezus Christus zich openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. Hem hebt gij lief zonder hem ooit gezien te hebben. In hem gelooft gij, ofschoon gij hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt.

0: brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: Met honing uit de rots ons verzadigd.
1: Met tarwebloem ons gevoed.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Brood heeft de Heer ons gegeven, met tarwebloem ons gevoed.
0: In het Groot Getijdenboek op bladzijde 1398 staat de antifoon voor de lofzang van Maria. In Christus ten leven gewekt, heeft Monica hier op aarde zo geleefd dat om haar geloof en gedrag Gods naam werd geprezen. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In Christus ten leven gewekt, heeft Monica hier op aarde zo geleefd dat om haar geloof en gedrag Gods naam werd geprezen.
0: Het Groot Getijdenboek gaan we nu terug naar bladzijde 849 voor de slotgebeden. Laat ons bidden tot God die ons bijstaat en op wie heel onze hoop is gevestigd. Roepen wij hem vol eerbied aan.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Heer, onze God, gij hebt een eeuwig verbond gesloten met uw volk. Laat ons uw grote daden nooit vergeten.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: De kerk groeien in liefde en bewaar uw gelovigen in de eenheid van de geest door de band van de vrede.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Laat de stad van de mens zich naar uw plan ontwikkelen en hen die eraan bouwen niet vergeefs werken.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Heer, zend arbeiders in uw oost. Breng alle volkeren tot kennis van uw naam.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Schenk onze overledenen het geluk van de heilige en breng ons alles samen in uw rijk.
1: Heer, zie naar uw volk.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, zie naar uw volk.
1: Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Dat zei de 1398. Laat ons bidden. God, gij schenkt vertroosting aan hen die bedroefd zijn. En barmhartig hebt gij de heilige Monica verhoord toen zij onder tranen heeft gebeden voor de bekering van haar zoon Augustinus. Geef ons op hun voorspraak dat ook wij ons om de begaande fouten treuren en bij u vergeving vinden en genade. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Hij schenkt ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden nu, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: We zijn nu aan de Theologische Academie en die staat vandaag helemaal in het licht van de feestdag van de heilige Monica. Professor Bart Koet, die vertelt u daar meer over.
2: Morgen is het de feestdag van Aurelius Augustinus, geboren in Tagaste in 354 en gestorven als bisschop in Hippo in 430. Hij wordt ook wel Augustinus van Hippo genoemd. Hij werd geboren in de West-Romeinse provincie Afrika. Over de heilige Augustinus is zeer veel geschreven. En hij heeft zelf ook heel veel geschreven. In zijn eigen werk, vooral de Confessiones, de belijdenissen, besteedt hij veel aandacht aan zijn moeder. Er is een Franse geleerde geweest, die heeft over Augustinus geschreven: wie van ons zou de beslissing om wel of niet te trouwen laten afhangen van de droom van zijn moeder? En dat is precies wat Augustinus deed. Op een gegeven ogenblik vroeg hij aan zijn moeder of die wou gaan dromen, of hij wel of niet moest trouwen en met wie. Vandaag, in deze uitzending, op het feest van Monica, wil ik ingaan vooral op de rol van Monica in het leven van haar zoon. En omdat het altijd goed is te focussen op één onderdeel van iemand, zeker als het zo kort is als deze Theologische Academie van vandaag, wil ik infocussen op één ding, namelijk op een droom van Monica over die zoon. Maar voordat we die tekst gaan horen, ga ik even kort in op Monica. 1, 2, kort op dromen in de oudheid. En dan pas 3 gaan we naar de droom van Monica, zoals die verteld wordt in de Confessiones, de belijdenis van Augustinus. Monica kennen we vooral door de geschriften van haar zoon. Maar dat ze bestaan heeft, is niet alleen duidelijk door die geschriften, maar zelfs door iets heel interessants en unieks. We hebben in de vorige eeuw haar grafzerk teruggevonden. De grafzerk die lag op haar graf in Ostia, de havenstad van Rome, is teruggevonden. Het verhaal van Augustinus over zijn moeders dood, hoe zij stierf in Ostia, hebben we nu een zeer tastbaar bewijs van het bestaan van deze unieke vrouw. In Confessiones, het belangrijkste boek van Augustinus, of een van zijn belangrijkste boeken, schrijft hij veel over zijn moeder. Het is een veelzijdig portret. Wanneer ze gestorven is in Ostia, is er een heel mooi afgerond beeld. Idyllisch bijna. Hij prijst haar kwaliteit, hij geeft allerlei goede dingen. Maar elders in het boek, zeker in het begin, zien we nog wel haar grote kwaliteiten, maar zien we ook wel dat die grote kwaliteiten een schaduwkant hadden. De liefde van Monica voor Augustinus lijkt ook wel wat op die van de verstikkende liefdes van die beroemde Italiaanse mama's. Het is ook zo dat op een gegeven ogenblik Augustinus ook vlucht voor zijn moeder. Hij durft haar niet rechtstreeks in de ogen te kijken en zeggen: ik ga weg. Maar hij vlucht omdat hij die enorme drang van zijn moeder op hem, op zijn leven, wil ontvluchten. Monica, die geboren is in 333 na Christus en gestorven in Ostia 386, dus niet eens zo heel oud geworden is, haar zoon werd veel ouder, werd in Tagaste geboren, zoals gezegd, in een Berbers gezin. Monica zou afgeleid zijn van Mon, volgens Brown, dat is de grootste Amerikaanse geleerde, die een mooie bibliografie heeft geschreven, een mooie biografie heeft geschreven over Augustinus en een heel hoofdstuk over Monica. Schrijft, zou afgeleid zijn van Mon, een Punische aard, een Punische maangod. En dat hele gebied van Afrika, dat was gevoelig voor maangoden en dromen en zo, zoals we ook al weten uit de droomverhalen van Felicitas. Haar opvoeding was christelijk, maar wel Afrikaans-christelijk. Dicht nog bij de bron van het christendom, de Joodse invloeden. Ze hield zich bijvoorbeeld ook aan Sabbatsvasten. Dat kunnen we lezen in allerlei geschriften van 18. Ook ging Monica nog naar de maaltijden bij de graven. Door sommige bisschoppen later niet gestimuleerd als de heidens. Maar we zien dus dat zij maaltijden houdt op de graven. Monica had drie kinderen. Was getrouwd met Patricius. En je ziet bij haar die moederlijke drijf voor de carrière van Augustinus. Zowel zijn vader, Patricius, als moeder Monica hadden grote plannen voor de toekomst van Augustinus. Ze waren niet al te rijk, maar laten we zeggen toch een goede burgerklasse. En ze zouden graag hebben gezien dat hun zoon een klein beetje carrière maakte. En met het laatste geld wat ze hebben, stuurt vader Patricius, die gestorven is in 372, Augustinus naar Carthago om te studeren in 371. Zowel zijn vader als zijn moeder hebben grote plannen voor de toekomst van Augustinus. Hij zou wel een mooie carrière kunnen maken als retor aan het hof. Maar Monica had nog een andere wens. Waar Patricius niet toegetreden was tot de kerk, zou Monica willen dat haar zoon dat wel zou doen. Het was in die tijd nog niet de gewoonte om kinderen meteen te dopen. Dat gebeurde misschien wel, maar niet altijd. Ze heeft hem wel christelijk opgevoed, maar niet gedoopt. En dus nu ook geen eerste communie en al dat soort dingen die we tegenwoordig zouden doen. De wensen van de vader en moeder leverden toch een zekere stress op voor Augustinus. Die stress lijkt wel wat, enigszins, op die van jonge mensen van vandaag. Die moeten kiezen tussen carrière of ouderschap. Want Augustinus, een jongen van zijn generatie, moest eigenlijk niet te snel trouwen onder zijn niveau. Als hij getrouwd zou zijn met het milieu waar hij uit voortkwam, dan vonden zijn vader en moeder dat dat te laag was. Ze investeerden in zijn toekomst, dus dan zou hij in een hogere klasse terechtkomen en dan zou hij ook met een vrouw moeten trouwen uit een hogere klasse. En dus hij moest niet trouwen. En dan was hij voor zijn liefdesleven aangewezen op allerlei concubines enzovoorts. En dan gaat Augustinus studeren in Carthago. En dan laat hij zich meeslopen in de maalstroom van de grote stad. En verliefd op het leven. En achteraf ziet hij wel ook dat hij daar wat losbandig was. En hij krijgt dan een eerste bekering in Carthago, want hij leest Cicero. En het mooie Latijn van Cicero leert hem dat er toch andere dingen in het leven zijn dan feesten en beesten. En hij bekeert zich tot de filosofie. En in die periode leest hij even de Bijbel. Maar daar vindt hij niks aan. Dat vindt hij boers Latijn en al die antropomorfe dingen, dat boeit hem niet. En dan raakt hij zeer tot het verdriet van zijn moeder in het ban van het manicheïsme. Manicheïsme is een bepaalde stroming, zeer interessante secte, maar ik kan het op dit moment niet allemaal uitleggen, maar met allerlei graden van toewijding en het niet eten van vlees en van electie en al dat soort dingen meer. En Monica vindt dat niks. Die periode duurt volgens Confessionis 9 jaar. Dan wordt Augustinus in Carthago leer retorica. Hij verhuist naar Rome, wordt retor in Milaan. En dan wendt hij zich heel langzaam af van het manichisme onder invloed van een filosofische stroming, neoplatonisme. De luisteraars moeten zich niet laten afschrikken door al die stromingen. Het gaat om de grote lijn. Die filosofische stroming, neoplatonisme, maar ook de preken van Ambrosius in Milaan maken de weg vrij voor zijn doop. En wanneer hij wil terugkeren naar zijn geboortestreek, dus vanuit Italië terug naar Afrika, overlijdt zijn moeder Monica in Ostia. Dan gaat hij terug naar zijn geboorteplaats en heeft hij een paar jaar bijbelstudie. En dan wordt Augustinus tegen zijn zin tijdens een bezoek in het nabije Hippo tot priester gewijd. En hij stelt als voorwaarde dat hij dat wel wil doen, maar hij wil eerst nog een tijdje ook de schrift studeren. En ook een beetje wat niet in de tijd paste, dan wordt hij in 395 bisschop gewijd met recht van opvolging van de oude bisschop van Hippo Regius. En alhoewel je niet moet voorstellen dat het een bepaald belangrijke bisschopzetel was, krijgt Augustinus door al zijn geschriften een enorme invloed. En hij als dorpsbisschopje groeit uit tot de gigant die hij uiteindelijk is geworden. Voor zijn doop was hij ten hoogste een verdienstelijke leraar. Daarna ontwikkelt hij zich in zijn denken tot een van de grootste denkers van de klassieke oudheid. En die over het geheugen en over allerlei dingen iets gezegd heeft waar we vandaag nog verbaasd over staan, over zoveel wijsheid. Grote denken. In die strijd van Augustinus, in die ommekeer van manegeest tot bisschop, speelt Monica een grote rol. En dat is te vinden in de Confessiones. De Confessiones is een geschrift van Augustinus. Het wordt wel een autobiografie genoemd, maar dat is het niet helemaal, want het eindigt maar even halverwege. Het wordt ook wel een biografie van het hart genoemd. Het is zeker ook een dubbelbiografie van een moeder en een zoon. En daarin komt naar voren ook de innerlijke bewegingen van Monica, die, en dat lees je in de grote lijnen van het boek, een bijna profetische gave heeft van dromen en visioenen. Wat die betekenen in die tijd, in die geschriften, zal ik in het volgende gedeelte verder uitleggen. Maar het lijkt me dat we eerst eventjes nog naar muziek kunnen luisteren.

0: En professor Koet die zal nu verder gaan met de lezing over de heilige Monica.
1: Dromen, en we gaan het vandaag hebben over Monica's droom. Dromen konden toen, in de tijd van Monica, van Augustinus, maar ook nu nog wel, gezien worden als wijsheid. Ze werden gezien, toen, en soms nu ook nog, als goddelijke openbaring. En dit inzicht heeft zeer oude wortels. De eerste verwijzingen naar dromen zijn te vinden in zeer oude geschriften, en wel in de kleitabletten van de Sumeriërs. In de verhalen van de beroemde Gilgamesh-epos bemoeien goden zich intensief met dromen van de mensen. Ook in de oudste Griekse literatuur vinden we dromen die gezien kunnen worden als boodschappen van God. Een voorbeeld daarvan vinden we bijvoorbeeld in het eerste boek van Homerus Ilias, die prachtige sagen uit de Griekse tijd. Wie hedendaagse populaire boeken over dromen opslaat, zal vaak al kunnen lezen dat men in primitieve culturen, in het oude Griekenland, in het oude Israël, standaard geloofde dat dromen van God kwamen. Dat alle dromen van God kwamen. Maar als we die historische bronnen nauwkeurig bestuderen, zien we dat een dergelijke stelling te gemakkelijk en te eenzijdig is. Ook toen besefte men namelijk wel degelijk dat de ene droom de andere niet is. Een beroemde droomscepticus is Aristoteles, die enigszins in tegenstelling met andere Griekse denkers en dichters dromen niet meer ziet als een spirituele reis, maar als een gevolg van fysiologische processen. Voeding bijvoorbeeld veroorzaakt de beweging in het lichaam met als uiteindelijk resultaat de slaap. Dromen zouden ook kunnen ontstaan uit die bewegingen, of uit de vergrote waarnemingen tijdens de slaap. De hitte van het dekbed doet dromen van een uitslaande brand. We zien dus dat in Griekenland twee verschillende visies op dromen zijn. Een vergelijkbare veelheidigheid over de oorsprong van dromen kunnen we terugvinden in de geschriften van Israël. De meeste dromen die in de Bijbel voorkomen worden in de verhalen aangeduid als van goddelijke oorsprong en als een openbaring van een boodschap van God. Ik neem maar twee voorbeelden, twee Jozefs. De zoon van Jacob uit het Oude Testament wordt door zijn eigen dromen te vertellen bijna vermoord, maar kan dankzij zijn droominterpretaties wel de gevangenis verlaten als een vrij man en het brengen tot onderkoning van Egypte. Jozef duidt zijn interpretaties aan als door God geïnspireerd. En ook zijn naamgenoot Jozef, de man van Maria, neemt de cruciale beslissing om bij Maria te blijven nadat een engel van de Heer hem in een droom verschenen is. Toch besefte men in Bijbelse tradities wel degelijk dat niet alle dromen goddelijke boodschappen wachten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een tekst van die prachtige prediker die zegt dat sommige dromen door veel bezigheid overdag komen. En de rabbijnen, die staan in deze Bijbelse traditie, stellen zelfs expliciet dat bijzondere dromen verhoudingsgewijs toch niet veel voorkomen. Slechts 1 op de 60 dromen is volgens de Talmud profetisch. De vanzelfsprekendheid waarmee in latere teksten, oudere lagen van het Oude Testament bedoel ik, dromen gezien konden worden als een goddelijke openbaring, verdwijnt geleidelijk. In de latere boeken van de Bijbelse traditie vindt men een kritische houding ten opzichte van dromen. Een duidelijk voorbeeld is het uit het Spreukenboek van Jezus Sirach, waar gesteld wordt dat dromen bedrog zijn. Dus Marco Borsato, de beroemde Nederlandse zanger, citeert de schrift. Deze tekst sluit de mogelijkheid dat dromen goddelijke openbaringen kunnen zijn echt helemaal niet uit. In stukjes zegt Jezus Sirach dat men niet op dromen moet letten, tenzij ze door God gegeven zijn als een gunst. De vraag wordt dan, welke dromen zijn geloofwaardig en onder welke voorwaarden? Zo is er wel beweerd dat dromen na het Oude Testament in de christelijke traditie niet meer van belang zouden zijn, omdat er in het Nieuwe Testament zo weinig dromen staan. Deze stelling is onhoudbaar. In het Nieuwe Testament zelf vinden we op cruciale plekken in de handelingen der apostelen droomverslagen en droomvertellingen. En wie weet over de geschiedenis van de stichter van de Salesianen, Don Bosco, hoe belangrijk daar dromen zijn, wie zal inzien dat dromen door de middeleeuwen heen tot in onze tijd belangrijk zijn bij roepingsverhalen. Nou, sommige kerkvaders hebben zelfs uitgewerkte droomtheorieën. De visie dat dromen een bijzondere religieuze lading kunnen hebben lijkt in deze tijd en geschriften dus al nog degelijk volop aanwezig te zijn. Maar welke dromen kunnen dan gezien worden als goddelijk of als wijsheid? Het criterium werd dat die dromen geloofwaardig zijn die overeenstemmen op een of andere manier met de schrift, met de Bijbel. In Confessionis, de belijdenissen, verwijst Augustinus verschillende malen naar zijn moeders dromen. In het vijfde boek typeert hij zijn moeder als iemand waarvan de dromen zonder meer van God komen. Een profetisch iemand dus. Hij vertelt dat op een moment in zijn levensverhaal dat hij letterlijk afstand daarvan heeft genomen. Hij is gevlucht. Immers, hoewel het Augustinus telkens zegt hoe goed zijn moeder is en hoe belangrijk voor hem en zijn levensweg, toch is er een moment in zijn leven dat hij haar en Carthago ontvlucht door naar Rome te gaan. Terwijl zij hem daarvan probeert af te houden, misleidt hij haar en vaart 's nachts weg. In Rome wordt Augustinus ernstig ziek. Hij herstelt en meent dat hij zijn herstel aan de tranen en gebeden van zijn moeder dankt. Hij merkt daarbij op dat God haar niet zou bedriegen met de dromen die hij haar gegeven had. Nou, het is in dit vertrouwen dat Augustinus, zoals ik erboven al vertelde, van zijn moeder vraagt of ze kan bidden om een visioen met aanwijzingen over zijn huwelijk. Monica krijgt vervolgens wel dromen, maar ze hecht geen waarde aan die dromen, omdat ze vindt dat deze dromen gebaseerd zijn op haar eigen fantasie. Want, zo volgt Augustinus eraan toe, ze kon het verschil maken tussen dromen die openbaren wat God haar zegt, of haar eigen fantasie. Eerder in het hoofdstuk vertelt Augustinus dat Monica bij haar reis naar Italië in een kritieke situatie op volle zee, de zee die de passagiers van de boot waarop ze reist een behouden toekomst had beloofd. Immers, die was haar een droom toegezegd. Terwijl in de verwijzingen naar Monica's dromen meestal niet gezegd wordt, in bijvoorbeeld een hoofdstuk over de inhoud van de dromen, gebeurt dat wel wanneer Augustinus voor het eerste keer in zijn boek spreekt over een droom van Monica. Het is dit droomverslag te vinden aan het eind van het derde boek wat we vandaag gaan horen. En mijn dochter Josephine zal dat direct voor u voorlezen. Maar nu eerst heel kort muziek.

0: En nu luisteren we graag naar Josephine.
1: Monika's droom. In die droom zag ze zichzelf op een houten meetlat staan. Er kwam een knappe, opgewekte jonge man naar haar toe, die haar blij toelachte. Zelf was ze verdrietig, heel verdrietig. Hij vroeg haar de reden van haar verdriet en van haar tranen. Elke dag opnieuw. Een gebruikelijke vraag. Geen vraag om informatie, maar om haar de weg te wijzen. Ze antwoordde dat ze huilde omdat ik verloren was. Hij zei haar geen zorgen te hebben en goed te kijken. Want dat ik ook was waar zij was. En toen ze goed keek, zag ze mij naast haar staan op dezelfde meetlat.

0: En zometeen zal professor Koet deze lezing vervolgen. Graag mag ik ook al aankondigen dat op het einde van die derde deel u ook vragen kan stellen over deze lezing.
1: We hebben de droom gehoord. Het is een klein stukje van het laatste boek, het laatste stukje van het derde boek van Confessiones. Ik ga in grote lijnen nu op die droom in en probeer hem te situeren in het leven van Augustinus. En dan is het Monica die droom heeft en daar dus een grote rol in speelt. En het is Augustinus die, als hij 43 is en al een paar jaar bisschop van Hippo, dat hij dat werk Confessiones schrijft. En een van de belangrijkste, misschien wel het hoofdonderwerp van dat werk, is de weg die Augustinus moet afleggen om bij God te komen. En die weg, die begint bij het lezen van Cicero en eindigt bij zijn opname in de kerk na het lezen van een tekst van Paulus. Maar die droom speelt daar een belangrijke rol in. Hè. Zoals gezegd is die droom beschreven aan het eind van het derde boek. In de eerste twee boeken van Confessiones heeft Augustinus geschreven over zijn jeugdjaren. En in het begin van het derde boek vertelt hij hoe hij in Carthago gaat studeren en daar ondergedompeld wordt in een razende ketel van de verliefde. Hij is verliefd op het verliefd zijn. Omdat hij, zoals ik verteld heb, vanwege zijn carrière niet kan trouwen, woont hij samen met een vrouw. Op zijn 18e wordt hij bij die vrouw vader van een zoon die hij Adeodatus noemt. Maar wanneer hij Cicero's Hortensius leest, een dialoog over het zoeken naar wijsheid, leert hij dat de ware schatten geestelijk zijn. En weer raakt hij in vuur en vlam. En dat wordt wel zijn eerste bekering genoemd. Van het najagen van het zin genoemd naar het zoeken van het geestelijke. Wanneer hij zich echter wendt naar de schrift, valt hij nogal tegen. Hij legt uit dat dat voor een gedeelte komt door de bepaalde tekorten van zijn kant. Hij vertelt enigszins oppervlakkig over die bezwaren die hij heeft van de schrift. Hij vindt het te boers, hij vindt het Latijn niet mooi. En hij zegt, ik kreeg dat indruk dat de Heilige Schrift niet verdiende vergeleken te worden met de verheven waardigheid van de grote Tullius. En dat is dan Cicero. Omdat hij nog niet open staat voor de wijsheid van de schrift, komt hij terecht bij de Manicheërs. Hij heeft dan 9 jaar onder de invloed van die beweging. En die nieuwe stap bevalt zijn moeder niet bepaald. Ze wil hem zelfs niet meer in huis nemen. Haar verdriet om hem leidt het thema van de tranen van de moeder in. Maar dan krijgt Monica die droom. Dus op het moment dat ze Augustinus letterlijk de deur wijst, krijgt ze een droom. Wanneer Augustinus over die droom vertelt, begint hij, net als in het begin van Confessiones, met God aan te spreken. En u hebt uw hand uit de hoogte gestuurd. Of je kunt het Latijn ook vertalen met jij hebt jouw hand uit de hoogte gestuurd. Er ligt nogal wat nadruk op de tranen die bij Monica vloeien. Haar gebed met tranen wordt verhoord. Wanneer Monica al helemaal in het begin van Augustinus omgaan met Manigeus een droom krijgt. Ze zag zichzelf, dat heeft u gehoord, staande op een houten plank. Dan komt de jonge man op eraf en dan het eindigde mee dat Augustinus zich naast haar staat. Augustinus stelt niet alleen het droomverslag, maar ook het gesprek over de interpretatie ervan. Wanneer Monica Augustinus de droom vertelt, ontstaat er een verschil van interpretatie over dit gezicht. Augustinus meent dat het betekent dat Monica eens haar zoon zal volgen en ook zij terecht zal komen bij de Manicheërs. Maar Monica is daar niet mee en zegt nee, want er is immers niet gezegd waar hij is, daar ben ook jij, maar waar jij bent, daar zal hij ook komen. Dit droomverslag heeft in de Latijnse versie precies de dubbelzinnige beelden die de uitdaging van dromen zijn eigen kunst maken. Een van de centrale droombeelden van deze droom is dat Monica staat op een, zoals mijn dochtertje zo leuk zei, een meetlat. Er staat een regula, dat wordt vaak vertaald met plank. Maar met die plank is nu iets aan de hand. Monica staat op die plank wanneer een jonge man op haar afkomt. En in het droomverslag wordt verteld dat Augustinus uiteindelijk met zijn moeder op dezelfde plank staat. Monica legt de droom zo uit dat ze samen eens op dezelfde regel van het geloof zullen staan. Want dat is ook regula fidei. Dat betekent de plank van het geloof, de meetlat van het geloof, de regel van het geloof. Het droomverslag van Augustinus' moeder overtuigt op dat moment niet. Volgens Augustinus zal hij eerst nog 9 jaar in de modder blijven ronddraaien. De droom voorspelt dat Augustinus eens op dezelfde regula zal komen te staan als zijn moeder. De lezer zal tot het einde van het achtste boek moeten wachten tot de droom uitkomt. In het bestek van deze lezing zal ik daar kort over vertellen. In het achtste boek beschrijft Augustinus de laatste fase van zijn nieuwe levenskeuze. Het is 386. Na het lezen van filosofische geschriften heeft hij zich definitief afgewend van een literaire carrière en gekozen voor een leven gewijd aan de filosofie. Augustinus is vanuit Rome in Milaan aangekomen. Milaan is dan het centrum van het Rijk. En bisschop Ambrosius, die bijzondere bisschop die als heiden door het volk gekozen is om bisschop te worden, en daar natuurlijk eerst even moest gaan studeren, heeft daar grote invloed. In boek 8 vinden we drie, wat we misschien zouden kunnen noemen, bekeringsverhalen. En in die bekeringsverhalen speelt steeds de schrift een rol. Die verhalen die hoort Augustinus. Dus ze zitten in Milaan, dan komen mensen langs en die vertellen dan bekeringsverhalen. En een belangrijk verhaal is een verhaal over een monnik die dan een evangelietekst hoort. En die verhalen die brengen Augustinus in de war. Hè. Hij is een verschrikkelijk geleerde man. Hij zit met een geleerde vriend in de hoofdstad van het land. En hij doet filosofie. Maar hij heeft niet echt gekozen. Hij heeft niet echt gekozen. En al die mensen die de schrift kunnen lezen. En hij doet wel aan filosofie. Maar volgt die God wel echt? En dan raakt hij in de war. En op dat moment vlucht hij in de tuin, in het tuintje of in de tuin van in zijn huis van Milaan, en hoort hij een stem. En hoort hij dat stem, en dat is de beroemde Tolle en Lege. En Augustinus weet dat mensen zich op grond van dat soort tekens soms bekeerd hebben. Dan pakt hij de schrift en leest een stukje uit Romeinen 13. In Romeinen 13 dan gaat het over niet in drinkgelagen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamertjes, niet in onzedigheid, niet in strijd, niet in twist, maar bekleed je met de Heer Jezus Christus en maak geen voorzorg van het vlees in heftige begeeft. Eerlijk gezegd is dat een specifieke tekst uit Romeinen 13, maar Romeinen 13 vlak daarvoor is het ook de beroemde tekst van dat de liefde de samenvatting van de wet is en de vriend van Augustinus zal het ook citeren en dat is een kerntekst in het leven van Augustinus. Hè, dat de liefde samenvatting van de wet is. En Romeinen 13 is daar het voorbeeld. Dus hij kan deze tekst doen, maar ik weet bijna zeker dat hij die hele tekst leest. Hè. Dus dan ziet hij dat de schrift in alle simpelheid de liefde als wet voorhoudt. Een Joodse gedachte, die we ook vinden bij de rabbijnen, maar die Jezus gepropagandeerd heeft, die in Tobit staat, die Paulus heeft en wat eigenlijk ook de kerntekst zal worden van al het werk van Augustinus. En hoe je het ook wendt of keert, een schrifttekst geeft Augustinus, bij de oude Augustinus, de doorslag om zich te wenden uiteindelijk toch naar de schrift. En dan gaan ze Alypius, de vriend van Augustinus, en Augustinus samen naar Monica. En dat is een heel kort fragment. En wat zegt Monica dan? Dan zegt Monica dat ze blij is, want dat hij nu staat op dezelfde regula fidei, de geloofsregel, de plank van vertrouwen, die meetlap die ze eerder in haar droom had gezien. En met die korte bijzin, heel kort zinnetje, sluit Augustinus de cirkel. De droom van Monica is vervuld. En daardoor is die droom geloofwaardig gevonden. De droom wordt vervuld omdat Augustinus in zijn interpretatie van de schrift een teken heeft gekregen. Wat Augustinus, wat droom betreft, ook verstandig blijft. Blijkt dus dat hij ziet in een samenhang, de wendeling, dus die meetlat van vertrouwen, die meetlat, dus dat wat Monica gedroomd heeft, is dankzij de schrift tot waarheid geworden. De droom en de schrift samen begeleiden de ommekeer van Augustinus. Meestal wordt dat gezien als een keuze voor de kerk, terecht. Misschien ook tot een keuze voor het monnikschap, ook terecht. Maar er is nog een andere bekering aan de gang en dat is de bekering tot de schrift. Je ziet niet alleen bij Augustinus, maar ook bijvoorbeeld bij de heilige Hieronymus. Dat ze mede dankzij hun klassieke rhetorische opvoeding moeite hadden met de schrift. Die Joodse wijsheid, dat kleierige Hebreeuws, dat slechte Latijn, die verhalen, die simpelheid, die boersheid, vonden ze te laag. Ze prefereerden Cicero, dat zegt Augustinus met zoveel woorden. Dat zegt Hieronymus met zoveel woorden. Dat zeggen ook veel andere kerkvaders. En dan hebben ze dromen en visioenen, dan hebben ze moeders nodig om te zien dat juist de schrift ook wijsheid heeft. En dat die wijsheid misschien toch uitgaat boven de wijsheid van Cicero. En dat de filosofie een troost is, maar dat de schrift de droom van vrede, de droom van God met ons, misschien toch duidelijker verwoord. Droom en schrift samen markeren en legitimeren Augustinus' wending van zijn vroege naar zijn nieuwe levenswijze. En die ommekeer houdt ook een acceptatie van de schriften. De droom van Monica voorspelt dat Augustinus eens op dezelfde regelen staan als zijn moeder. Het is een schriftstuk die er uiteindelijk voor zorgt dat deze droom vervuld wordt. En dit leidt tot Augustinus' doop. En tegelijkertijd is de ontmoeting met de schrift al lang voorbereid in het hele boek van Confessionis. Gods wegen, wordt wel eens gezegd, zijn ondoorgrondelijk. Maar ze zijn voor een gedeelte ook wel te interpreteren. Dromen en visioenen, letterlijk en niet letterlijk, zijn spiegels van de goddelijke wijsheid. Ook de schrift in al zijn lagen is een spiegel van Gods wijsheid. Schrift uitleggen zien we in het leven van deze grote heilige, dit keer meervoud heilige, Monica en Augustinus samen, is niet makkelijk. Maar het is wel noodzakelijk. Telkens opnieuw moeten de volgelingen van Jezus, zelfs zo'n grote als Augustinus, terugvallen op een strijd, op de strijd om dat boek te gaan begrijpen. Monica, met haar droom, heeft daar een rol in figuurd. Die strijd, dat we ons moeten wenden naar de schrift, dat we ons kunnen wenden naar de schrift, dat we daar goddelijke wijsheid vinden, dat we de letterlijke droom en de figuurlijke droom van de schrift serieus moeten nemen, dat is een strijd die de kerk steeds opnieuw moet doen. Dat heeft een rol gespeeld tijdens de reformatie. En eigenlijk ging een groot gedeelte van Vaticaan II ook over die herbronning, die terug, die dat laat ons buigen naar de schrift, dat we ons kunnen oriënteren, dat we via de vaders de schrift herontdekken als goddelijke wijsheid. En Augustinus heeft dat in zijn leven ervaren, dankzij zijn moeder Monica. En wij kunnen dat misschien, als we ons laten inspireren door grote figuren als Augustinus en door zo'n mooie, dromende vrouw met alle haken en ogen als Monica, de moeder van Augustinus.
0: Hartelijk dank, professor Koet, voor deze lezing over de heilige Monica. Er is nu ook een gelegenheid om vragen te stellen. Als luisteraars het zou willen, kunnen zij dat doen tijdens een korte muziekpauze.

0: Er komen ondertussen verschillende reacties en vragen ook. We hebben nog maar heel kort tijd voor het volgende begint. Maar een vraag van mevrouw was dat zij, ja, ze heeft veel verdriet, want ook haar echtgenoot en haar zoon zijn een beetje op het foute pad. Ze zegt, ik bid heel vaak voor hen. Mag ik er dan ook van uitgaan dat zij gered zullen worden?
1: Ja, mooi.
0: Professor, kan u daarop antwoorden?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele emotionele en ook belangrijke vraag. En ik kan daar toch niet zo heel meteen iets op zeggen. Weet je, wat bij Augustinus gebeurt dat ook, hè? Dus dan gaat zijn moeder naar een bisschop toe. Mm-hmm. En die zegt dus dat haar zoon op een fout pad is. En dan zegt die, vraagt aan de bisschop of die eventjes met Augustinus wil praten. En dan zegt de bisschop, nee. Een kind van zoveel tranen zal wel gered worden, maar niet door mij. En die tranen van die moeder, die zullen dat kind wel redden. Maar ik ben jarenlang ook justitiepastor geweest. Dus, mm-hmm. En dan moet je altijd kijken van wat is het foute pad? En ik heb altijd gezocht bij dat werk wat het goede is. Dus een man of een kind of een zoon. Dan kun je focussen op dat wat goed is. En dat is precies wat Augustinus in zijn hele breedte zegt. Ame et facquot vis, bemin en doe wat je wil. Dus dat bidden en het houden van, dat stimuleert het goede in de man en de kinderen. En dat is wat je kan doen als moeder. En de oogst, ja, de oogst, dat weet je nooit. Het is voor de moeder van Augustinus, die heeft heel klein beetje van de succes meegemaakt. Dus die heeft de grote triomf van de zoon niet gezien. Maar de triomf van de moeder is de liefde en het bidden en de tranen. En wat de resultaten zijn, weet je niet. Je ziet alleen maar wat je zaait. En ik zou niet al te veel, dat zie je dus Augustinus, moeder doet de deur dicht, hè, voor. En misschien is dat ook precies waar Monica fout zit. Mm-hmm. Weet je, dat ze de deur dicht doet.
0: Dat is inderdaad.
1: En die droom geeft aan van, ja, neem de tijd. 9 jaar is heel lang, hoor. Dat is niet negen maanden, maar negen jaar. Dat is een soort olifantenbevalling.
0: Ja, dat is een goede uitdrukking daarvoor.
1: En dat heb je ook met de. En wat is fout? Wat is fout? Dus daar kan ik niet over oordelen, weet je, in dit opzicht, weet je.
0: Ja.
1: Dus dat zijn altijd ingewikkelde dingen. Als moeders te snel kinderen als fout typeren, dan is de deur ook dicht.
0: Ja. Professor Koet, hartelijk dank voor dit antwoord ook. Hartelijk dank voor deze uitzending. En graag willen we ook uw dochter Josephine bedanken dat zij mee haar bijdrage hieraan deed. Professor Koet die is verbonden als bijzonder hoogleraar vroeg christelijke letterkunde aan de faculteit katholieke theologie in Tilburg en Utrecht. En ook hij is docent aan de PABO in Leiden. En als diaken van het Bisdom Haarlem Amsterdam geeft hij ook les aan het grootseminarie de Tilteberg. Hartelijk dank voor deze lezing.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Een Godvrezende vrouw verdient alle lof. Haar zonen prijzen haar gelukkig en bij haar man staat zij in hoge eer. Vandaag, broeders en zusters, gedenken wij de heilige Monica, de moeder van de grote kerkleraar en bisschop Augustinus. En zijn gedachtenis is morgen. Monica leefde van 331, werd geboren in Noord-Afrika en werd 56 jaar oud. Zij staat bekend natuurlijk om haar volhardend en vertrouwvol bidden. En wel of dat ze onder tranen gebeden zou hebben om de bekering van haar zoon. Niet dat zij tranen had, omdat haar God haar gebed niet verhoorde, maar zij had tranen omdat haar zoon zo'n wereldlijk leven leidde en van God los was. En zo, maar haar aanhoudend en vertrouwvol bidden is verhoord. En zo is ook heilige Monica voor ons een voorbeeld van trouw blijven aan God, blijven bidden en vervuld zijn van hoop. Laten we aan het begin van deze Eucharistieviering allereerst onze zonde beleiden. Laat ons tot God bekeren om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij schenkt vertroosting aan hen die bedroefd zijn. In uw barmhartigheid hebt gij de heilige Monica verhoord, toen zij onder tranen heeft gebeden voor de bekering van haar zoon Augustinus. Geef ons op voorspraak van hen beiden dat wij onze fouten betreuren en bij u vergeving vinden en genade. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus en van onze broeder Sosthenes aan de kerk Gods te Korinthe. Aan hen die geheiligd in Christus Jezus tot een heilig leven zijn bestemd. Samen met alle die allerwege de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u, vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade die u in Christus Jezus is gegeven. Want in Christus zijt gij, naarmate zijn getuigenis bij uw ingang vond, in ieder opzicht rijk begiftigd, met alle gaven van woord en kennis. Op dit punt komt gij niets tekort, terwijl gij vol verwachting uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook doen standhouden tot het einde, zodat u geen blaam treft op de dag van onze Heer Jezus. God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. Woord van de Heer. Bidden we dan samen Psalm 145 op bladzijde 35 van uw boekje met als refrein: U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lofwaardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden.
1: U wil ik loven, mijn God en Koning. Uw naam verheerlijken voor altijd.
0: Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden.
1: U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd.
0: Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld, uw grootheid door ieder geprezen. Zij zingen de lof van uw grote mildheid en juichen om uw rechtvaardigheid. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmachtig voor al wat hij maakte. Alleluia. Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Wees dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijp dit wel. Als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Wees ook gij dus bereid, omdat de mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht. Wie is dus de trouwe en verstandige knecht die de Heer over zijn dienstvolk heeft aangesteld om hun op tijd het eten te geven? Gelukkig die knecht als de Heer bij zijn komst hem daarmee bezig vindt. Voorwaar ik zeg u, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar is die knecht slecht en zegt hij bij zichzelf: Mijn Heer blijft nog wel een poosje weg, en begint hij de andere knechten te slaan, en eet en drinkt hij met de dronkaards, dan zal de Heer van die knecht komen op een dag waarop hij het niet verwacht, en op een uur dat hij niet kent. En hij zal hem vierendelen, en hem het lot doen delen van de huichelaars. Daar zal geween zijn en tanden geknars. Woord van de Heer.
2: Ja, de antwoorden bij het evangelie, ik vergis me er ook in hoor. Dus ik, als u ernaast zat, dan u bent ook geëxcuseerd daarin. In de eerste lezing zijn we begin van de brief van Paulus, de eerste brief van Paulus aan de christen van Korinthe. En zegt hij van, voor allen die geheiligd zijn in Christus en tot een heilig leven zijn bestemd. Met ons doopsel zijn wij geheiligd en wij zijn tot een heilig leven bestemd. En dan kunnen we bij Paulus kijken, die toch eerst Saulus was en de kerk vervolgde en dus eigenlijk niet zo'n heilig leven geleid heeft. Maar hij werd bekeerd en hij stimuleert ons en heel de gemeente om een heilig leven te leiden. En daarin kunnen we eigenlijk ook meteen zien de heilige Monica. Die had toch een zoon die toch niet zo'n heilig leven leidde. Die een losbandig leven leidde, los van God. Vervolgens allerlei sectes achterna liep, zoekend naar de waarheid. En uiteindelijk toch een christen geworden is, die ook nog in onze tijd zeer veel gelezen wordt. En eigenlijk nog steeds geciteerd wordt. En dan horen we dan ook het evangelie van vandaag voor een heilig leven. Jezus is in Jeruzalem aangekomen, hij is daar plechtig ingehaald. Jezus heeft nu zojuist in het evangelie daarvoor gesproken over het einde der tijden. En nu komen er drie gelijkenissen van waakzaamheid. Deze die we vanavond hoorden van de knecht. Morgen horen we van de vijf de dwaze maagden en de vijf wijze maagden. En de zaterdag horen we dan de parabel van de talenten die uitgedeeld werden. 1 pond, 2 pond en 5 ponden. Maar vandaag deze. En dat is de dienstknecht. Je kunt zeggen dat is de beambte. De man die in dienst staat van de Heer. En zolang de Heer is, is hij blijkbaar heel dienstig en getrouw en heel netjes en heel braaf. Maar als de Heer weg is, dan is hij niet zo trouw en is hij niet zo heel braaf en is hij onbetrouwbaar. Dus hij is, wat we op het einde van de parabel wat Jezus zegt, een huichelaar. Voor het oog van het kerkvolk heel netjes, maar ondertussen knijpt hij de kat zeg maar in het donker. En dan is eigenlijk ook van ons allemaal, ja, wie ben ik? Wie van aan de buitenkant en aan de binnenkant. En aan de buitenkant kunnen we heel vroom zijn en heel mooi spreken. En in het verborgene kunnen we misschien een heel ander leven op nahouden. En God ziet het. En op een psalm, gij kent mij en gij doorschouwt mij. Gij weet waar ik ga of sta. Voor God is niets verborgen. En uiteindelijk ben je dan eigenlijk ook geen mens uit één stuk. En wij willen toch standvastig zijn en zoals wij naar buiten zijn, willen we ook van binnen zijn. Maar aan de andere kant, misschien kunnen we dat ook niet zijn. En de ene keer als we vervolgd worden of als er moeilijkheden zijn, hebben we een andere buitenkant dan een andere binnenkant. Maar dan ook dat wij altijd op God gericht blijven. En dat deed heilige Monica. Monica die was op God gericht, zij bad onder tranen. Is eigenlijk niet zozeer van dat zij bang voor God was, maar het is een levenshouding. Op God vertrouwen, op God gericht zijn. In gebed en in het vieren van de sacramenten. En trouw en uiteindelijk leven van de hoop. Dat God ons gebed verhoort. En misschien op een andere manier dan wij denken. Want ik denk ook aan Paulus, die dan toch Stefanus vermoord heeft. En Stefanus bad, Heer, reken hun deze zonden niet aan. En eigenlijk kun je zeggen van, dat gebed van Stefanus is verhoord, want Paulus is bekeerd en werd de grote apostel Paulus. En daar mogen we dus ook op vertrouwen dat God ons oprechte bidden verhoort. En dat is dan een levenshouding. En die levenshouding is zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. En ook, wie ik ook ben, wat mensen van mij denken en zeggen, wat ik van mezelf zeg, wie ik ook ben, aan u behoor ik toe, mijn God. En dat is onze kracht, onze troost, dat is ons leven. Amen. Laten we dan nu bidden tot God, onze hemelse Vader, die luistert naar allen die hem met een oprecht hart zoeken. Voor de kerk van Jezus Christus, dat zij een teken van hoop en volharding mag zijn in deze wereld. Laat ons bidden. Voor alle ouders die bezorgd zijn om hun kinderen, dat zij kracht en vertrouwen vinden in het voorbeeld van de heilige Monica, in een volhardend gebed. Laat ons bidden. Voor allen die op verandering wachten in hun leven, dat zij niet moedeloos worden, maar blijven hopen en vertrouwen. Laat ons bidden. Voor allen die het geloof zijn kwijtgeraakt, dat zij opnieuw geraakt mogen worden door Gods barmhartige liefde. Laat ons bidden. Voor de zieken, voor de slachtoffers van oorlog en rampen, voor allen die ons gebed gevraagd hebben, dat zij blijven vertrouwen en dat God het bidden verhoort. Laat ons bidden. Voor onze eigen parochiegemeenschap, dat wij waakzaam blijven en leven met een open hart voor God en voor elkaar. Laat ons bidden. En voor onze dierbaren die van ons zijn heen gegaan, dat zij mogen binnengaan in de vreugde van de Heer. Laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. Hemelse Vader, aan u vertrouwen wij ons toe. En wij vragen u, wil ons verhoren op voorspraak van heilige Monica, zoals uw vaderhart dat ingeeft. Door Christus onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. En we beseffen onze onmacht en onze schuld. Vragen bij u dat onze opgewonden kunnen vragen. Dat we wijngaard vinden in uw hoofd. Neem alle schuld van ons.

0: Bid, broeders en zusters, dat mij naar uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader.
1: Heer, bij deze herdenking van de heilige Monica brengen wij u deze gaven en vragen u, laat deze offerande voor ons heilzaam zijn en vergiffenis van zonden schenken door Christus onze Heer. Bladzijde 53, prefatie 2 van de heiligen. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Want door het wonderbaar getuigenis van uw heiligen, schijnt gij uw kerk voortdurend nieuwe levenskracht en geeft gij ons een overtuigend bewijs van uw liefde. Maar ook voltrekt gij aan ons het werk van de verlossing door een voorbeeld dat ons aanspoort en door een voorspraak die ons blijvend bij u aanbeveelt. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde. Heilig. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoogste. Bladzijde 60, Eucharistisch gebed 3b. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei, neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en willen er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van dit lichaam en bloed. En voor ons van zijn Heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
1: Mogen gij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God. Samen met uw apostelen en martelaren. Met de heilige Monica en met alle die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leon, onze paus, Gerardus, onze bisschop en Robertus, onze hulpbisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven.
0: Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen. De vrede des Heren zij altijd met u.
3: En met uw geest.
2: En wens elkaar de vrede. Amen.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zelfs zij die genodigd zijn naar de maaltijd des Heeren, zie het dan Gods dat wij neem de zonde der wereld.
1: Heer, ik ben het vader dat zij voor mij komt, maar spreekt het geen woord en zelfs als het
2: lichaam van Christus bewaar ik met eeuwige leven. Amen.

0: Wie de wil volbrengt van mijn Vader in de hemel, is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder.
1: Bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Almachtige God, op het feest van de heilige Monica, mogen dit goddelijk sacrament ons licht geven en vurige ijver, om altijd bezield te zijn met heilige verlangens en rijk te zijn aan goede werken, door Christus onze Heer. Bidden we ter eer van ons lief Houtrijk, het wees gegroet.
1: Wees me goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Onze lief vrouw ter Eik, koningin van de belijders, koningin van de vrede. De Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.

0: op 27 augustus, de dag voordat we Augustinus, kerkvader en kerkleraar, herdenken, staan we stil bij het leven van zijn moeder, Monica van Tagaste. Monica wordt geboren in 332 in de Numidische plaats Tagaste, gelegen in het huidige Algerije. Ze is een dochter van welgestelde katholieke ouders van Berberse afkomst. Op 18-jarige leeftijd wordt zij, zoals dan gebruikelijk is, uitgehuwelijkd aan Patricius, een niet-katholieke inwoner van Tagaste. Hij houdt het bij de traditionele Romeinse goden. En van karakter is hij driftig en eigenzinnig. En hij, ook niet ongebruikelijk in die tijd, is zijn vrouw ontrouw. Monica verdraagt de ontrouw van Patricius stilzwijgend. Ze weet hem door haar geduld en gebed tot een trouwer huwelijksleven te brengen en uiteindelijk tot het katholieke geloof. Dat gebeurt vlak voor zijn dood. Monica schenkt hem 3 kinderen, onder wie Augustinus de oudste, die in het jaar 354 wordt geboren, en dus de latere heilige en kerkvader. Ze probeert haar kinderen vertrouwd te maken met de christelijke levensopvatting en de daarbij horende deugden. Maar juist bij Augustinus, haar meest getalenteerde kind, moet ze constateren dat hij het karakter van zijn vader heeft geërfd. Later zal Augustinus in zijn boek Confessiones, de belijdenissen, zelf over zijn jonge jaren vertellen. Tijdens zijn studies tot redenaar, dat is dan destijds een baan om hogerop te komen in de maatschappij, doet hij alles wat God verboden heeft. Hij gaat om met slechte vrienden en zoekt zijn levensgeluk bij filosofieën die veel spectaculairder zijn dan die van zijn moeder. Vooral de boerse en rauwe verhalen uit het Oude Testament kunnen volgens hem niet in de schaduw staan van de fijn besnaarde gedachten van de Griekse en Romeinse filosofen. Monica lijdt daar erg onder. Eens komt er een bisschop op doorreis door de woonplaats. Zij stort haar hart bij hem uit en bezweert hem dat hij eens met haar zoon moet praten. Hij zou de goede antwoorden op de scherpzinnige redeneringen van haar zoon wel weten. Maar die bisschop heeft al lang begrepen dat Augustinus op dat moment een heel ander leven leidt en daarvan geniet. Daar zou zelfs een vreemde bisschop niets aan kunnen veranderen. Vermoeid door haar drammerig aanhouden zegt hij tenslotte: een kind van zoveel tranen kan niet verloren gaan. Augustinus ontvlucht zijn moeder, zijn woonplaats en zijn wereld en steekt over naar Italië om daar carrière te maken aan het keizerlijk hof als redenaar. Maar zijn moeder gaat hem achterna. Eerst naar Rome en vervolgens naar Milaan, waar het hof van de keizer op dat moment gevestigd is en waar haar zoon intussen leraar is geworden. Intussen hebben al die filosofieën waarbij Augustinus zijn levensgeluk heeft gezocht, hem niets opgeleverd. Op zijn zoektocht naar een houvast in het leven gaat hij regelmatig in de kerk naar de preken luisteren van de latere heilige bisschop Ambrosius. En daar hoort hij hoe Ambrosius juist schatten van filosofie en levensinzicht tevoorschijn weet te halen uit de door hem zo verachte verhalen van het Oude Testament. Uiteindelijk zal hij zich, na een lang en heftig innerlijk verzet, laten dopen. Dit alles natuurlijk tot grote vreugde van zijn moeder, met wie hij zich verzoent. Nu haar hartewens is vervuld, besluit ze naar huis in Afrika terug te gaan. En Augustinus reist met haar mee. Maar in de havenstad Ostia, nabij Rome, overlijdt zij. En hierover vertelt Augustinus uitvoerig in zijn Confessiones. Een citaat. Toen nu de dag op handen was dat zij heen zou gaan uit dit leven, een dag die u bekend was, maar waar wij nog niets van wisten, waren de dingen zo gelopen door u, naar ik geloof, op uw verborgen wijze al dus geregeld, dat zij en ik alleen aan een venster geleund stonden, van waar men uitzag over de binnentuin van het huis dat ons herbergde, daar in Ostia aan de Tiber, waar wij, ver van alle drukte, na de spanning van een lange reis, krachten verzamelden voor de tocht over zee. Wij stonden daar dus met ons beiden alleen te praten, een heerlijk gesprek. We vergaten wat voorbij was en reikten naar wat voor ons lag. En samen vroegen we ons af bij de aanwezige waarheid die gij zijt, hoe het zou zijn. Het eeuwig leven van de heilige, dat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en dat in het hart van de mens niet is opgekomen. Monica is ernstig ziek en haar ziekte verergert in korte tijd. Met zijn oudere broer Navigius is Augustinus aanwezig bij dat stervensproces van hun moeder Monica in Ostia. Hij schrijft: zo is dan, op de 9e dag van haar ziekte, in het 56e jaar van haar leven en in het 33e jaar van het mijne, die godvruchtige en vrome ziel van haar lichaam gescheiden. In 1162, dus heel wat jaren later, worden haar relieken overgebracht naar het Augustinesse klooster van Arouies bij Arras. En op 9 april 1430 wordt haar stoffelijk overschot plechtig overgebracht naar Rome. Daar wordt zij tot de eer der altaren verheven en naast haar zoon bijgezet in de kerk van San Agostino, gelegen bij de Piazza Navona. En dat geeft een hele nieuwe opleving aan haar vereering. Het Concilie van Trente, gehouden in 1570, bepaalt haar feestdag op 4 mei, de dag voordat Augustinus bekering wordt gevierd. En sinds het Tweede Vaticaans Concilie, 1970, staat het op de vooravond van het feest van Augustinus, namelijk op 27 augustus. Zij is patrones van Santa Monica in Californië, de Verenigde Staten, van moeders en moederbonden, van christenvrouwen en christelijke echtgenotes, van de Keulse gordelbroederschappen en ook wordt haar voorspraak ingeroepen voor het zielenheil van kinderen die de verkeerde weg gaan. In Nederland werd in de stad Utrecht de vorige eeuw een kerk gebouwd ter ere van Monica. Ze wordt afgebeeld als matrone, het hoofd vaak bedekt met een zwarte sluier, wat duidt op haar levensstaat als weduwe in gesprek met haar zoon. En ook wel als Augustines, of met rozenkrans en een gebedenboek. Verwijzend naar haar niet aflatende gebed dat haar zoon het goede spoor zou vinden in zijn leven. Monica wordt beschouwd als de ideale christelijke echtgenote en moeder. Dit vanwege haar moedige geest, haar warm geloof en standvastige hoop. Door haar scherp verstand, haar volhardend gebed, gevoed in de voortdurende overweging van de Heilige Schrift en door haar verstandig gedrag bij het wel en wee van haar gezin.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

bestemming. En al jaren onderweg, om me heen lopen de mensen aan wie ik mij heb gehecht.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Welkom, weer een nieuwe aflevering van Water en Vuur over de paradoxen in het evangelie. Paradoxen die zoveel duidelijk maken en het geloof verdiepen. We zijn beland bij Marcus, het zesde hoofdstuk, nog steeds vers 7 tot 13. Wat schrijft Marcus? Jezus riep de 12 bij zich en begon hen 2 en 2 uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok. Geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. Wel moogt ge sandalen dragen, maar trek geen dubbele kleding aan. Jezus zei verder, als ge ergens een huis binnengaat, blijf daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, ga daar dan weg en schud het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Ze vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. En ze dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Aldus Marcus. Jezus zendt zijn 12 leerlingen uit, maar hij zendt hen niet uit met een geoliede strategie of een goed gevulde reiszak, ook niet met een managementhandboek of wat dan ook. Nee, hij zendt hen uit met haast niets. Geen brood, geen tas, geen geld. Enkel een stok, sandalen en een opdracht. Als we eerlijk zijn, dan botst deze opdracht met bijna alles wat onze tijd als vanzelfsprekend beschouwt. Want we leven in een tijd die gelooft dat voorbereiding, controle en bezit ons beschermen. Maar Jezus zegt, neem niks mee. De mens wil zekerheid in een wereld die onzeker is. Maar het pad van Christus is geen belofte van veiligheid. Het is een uitnodiging tot vertrouwen. Ja, en als je echt niks meeneemt waar je allemaal op kunt vertrouwen, ja, dan vertrouw je pas echt op de voorzienigheid van Christus. Jezus laat zijn leerlingen niks meenemen, geen geld meenemen. Waarom? Niet omdat geld slecht is, ligt er maar aan wat je mee doet, hè? Maar omdat het verleidt tot afhankelijkheid van iets anders dan God. Het grootste gevaar voor de mens zit niet in grote zonden, maar in subtiele afleidingen. In dingen die op zichzelf onschuldig zijn, maar die haast ongemerkt ons vertrouwen overnemen. En zo is het ook met bagage. We dragen het met ons mee, letterlijk en figuurlijk. Onze reputatie, ons cv, onze volgers, ons spaargeld, onze ideeën over hoe het hoort. En Jezus zegt, laat dat achter. Want het koninkrijk van God verspreidt zich niet door indruk te maken, maar door beschikbaar te zijn. Lewis, C.S. Lewis, u kent hem misschien wel van de Narnia-verhalen, maar hij heeft veel geschreven. Hij schreef onder andere in de Screwtape Letters dat de duivel niet heeft te winnen door middel van grote zonden. Wat dan wel? Een comfortabele routine waarin we God vergeten, dat is voor de duivel genoeg. Misschien is dat precies de reden waarom Jezus zo nadrukkelijk vraagt om onvoorbereid te gaan, zodat de leerlingen niet kunnen vergeten op hem te vertrouwen. De boodschappers moeten kwetsbaar zijn, want in die kwetsbaarheid, zo leert de christelijke paradox, daarin ligt haar ware kracht. Als ik zwak ben, ben ik sterk. U kent de woorden van Paulus. De opdracht is helder. Oproepen tot bekering. Dat is het, meer niets. Je kunt het hele evangelie, de hele Bijbel samenvatten in deze twee zinnetjes. Oproep tot bekering. 2, gevolgd door een belofte van vergeving. Oftewel, bekeert u, het Rijk Gods is nabij. Hoe raakt dit ons? We worden misschien niet uitgezonden zonder geld of rugzak, maar de principes zijn nog springlevend. We leven in een cultuur waar identiteit wordt gebouwd met pixels en waar we elk moment kunnen beschikken over informatie, spullen, meningen. En toch worden we gedreven door onrust, want bezit is geen houvast, informatie is geen wijsheid. Wat als Jezus vandaag zou zeggen, laat je mobieltje even liggen. Laat je meningen los. Ga En luister, bid, spreek eenvoudig, practice what you preach. Laat zien dat je niet meer nodig hebt, maar juist minder. We denken vaak dat geloof een veilige haven is, maar Jezus wijst op het tegendeel. Het is een avontuur, niet omdat het onvoorspelbaar is, maar omdat het vraagt om vertrouwen in een persoon en niet op een plan. Een van de meest opmerkelijke en radicale aspecten van deze passage is dit bevel van Jezus. Als men u niet ontvangt en niet naar u luistert, nou schud dan het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Nou, hier zie je iets wat in de moderne tijd bijna ondenkbaar is, hè? De absolute zekerheid van het geloof. En dit is een cruciaal punt. Het katholicisme is niet een van de vele mogelijke meningen over God en de wereld. Het is de waarheid. En er is maar één waarheid. We hebben het wel eens over ieder zijn waarheid. Dat kan natuurlijk niet, want waarheid is iets wat altijd en voor iedereen geldt. He, dat geldt voor de zwaartekracht, dat is een fysieke waarheid. Maar dat geldt ook voor een morele waarheid. En waarheid, nee, dat is geen kwestie van discussie of compromissen. De apostelen worden niet bevolen om te debatteren, om eindeloos te onderhandelen of om zich aan te passen aan de wensen van hun toehoorders. Als iemand niet aanneemt wat de apostelen verkondigen, gaan ze verder. En dat is het tegenovergestelde van het moderne christendom, dat zichzelf vaak verontschuldigt, zich in allerlei bochten wringt om acceptabel en relevant te blijven voor de seculiere wereld. De opdracht om het stof van de voeten te schudden, dat is geen opdracht tot minachting, maar een teken van de objectieve waarheid van het geloof. Als mensen Christus weigeren, is dat geen kwestie van interpretatie, maar een tragische afwijzing van de werkelijkheid zelf. Hier klinkt een waarschuwing aan onze westerse kerk. Wees niet bang om impopulair te zijn. Apostelen waren ook niet populair en toch, zij waren het die de wereld veranderd hebben. Nogmaals, de apostelen trekken erop uit en roepen op tot bekering. Geen vage spiritualiteit, geen algemene boodschap van liefde en vrede, maar allereerst bekering. De oproep tot een radicaal nieuwe manier van leven. Religie is niet slechts een persoonlijke voorkeur zonder consequenties. Christendom is geen vrijblijvende spirituele optie. Het is de weg naar verlossing. En daarom is de missie van de apostelen, de missie van de kerk, door de eeuwen heen. De kerk is niet een neutrale instelling die cultureel erfgoed bewaart. Ze is een strijder voor de waarheid. Een kerk die niet buigt voor de grillen van de tijd, maar haar opdracht vervult zonder compromis. De kerk die haar missie serieus neemt, ja, die zal worden vervolgd. De kerk die probeert vriendelijk te zijn voor de wereld, die zal worden genegeerd. En dan, als klap op de vuurpijl, trekken de apostelen uit en drijven boze geesten uit. En dat is de climax van het avontuur. Het echte gevecht, nee, het is niet tegen mensen, ook niet tegen de cultuur, ook niet tegen heersers. Het echte gevecht is tegen de machten van de duisternis. Jezus' missie is het overwinnen van het kwaad. Dat is dus ook de missie van de kerk. Christendom is geen theorie, geen moraal, geen louter menselijke aangelegenheid. Het is een oorlog tegen het kwaad zelf. De moderne wereld heeft de neiging het kwaad te psychologiseren en het te reduceren tot sociale factoren om het als een abstractie te behandelen. Maar het christendom is veel realistischer. Het kwaad is een realiteit. En dan gaan we verder met het vervolg in hoofdstuk 6 van Marcus. Wat schrijft Marcus daar? Het volgende. Toen koning Herodes nu over Jezus hoorde, want zijn naam was bekend geworden, zei hij: Johannes de Doper is verrezen uit de doden en daarom werken die wonderkrachten in hem. Maar anderen zeiden: het is Elia, en weer anderen: het is een profeet zoals andere profeten. Maar toen Herodes dit alles hoorde, zei hij: nee, het is Johannes die ik onthoofd heb, die verrezen is. Herodes had namelijk zelf Johannes laten grijpen en in de gevangenis in boeien geslagen omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, want hij had haar tot vrouw genomen. En Johannes had immers tot Herodes gezegd: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden, maar ze kreeg geen kans, want Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat Johannes een rechtschapen en heilig man was en nam hem in bescherming. Telkens wanneer hij hem gehoord had, verkeerde Herodes in tweestrijd, maar toch luisterde hij graag naar hem. Er kwam echter een gunstige dag, toen Herodes bij zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn hoofdofficieren en de vooraanstaande van Galilea. De dochter van Herodias, die trad op met een dans, en zij beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten. En de koning zei tot het meisje: vraag me wat je wilt en ik zal het je geven. En hij bevestigde haar met een eed: wat je me ook vraagt, ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. Zij ging naar buiten en vroeg aan haar moeder: wat zou ik vragen? En deze antwoordde: het hoofd van Johannes de Doper. Ze haastte zich naar de koning en zei hem haar verlangen: ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit deed de koning leed, maar om zijn eed gestand te doen en ook wegens zijn tafelgenoten wilde hij haar niet afwijzen. Terstond stuurde de koning dus een lijfwacht en gelastte hem het hoofd van Johannes te brengen. De man ging, onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje. Het meisje gaf het weer aan haar moeder. Toen zijn leerlingen daarvan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Aldus onze vriend Marcus. Hier hebben we twee werelden die tegenover elkaar staan. De eerste, Johannes de Doper, de laatste en grootste van de profeten, die niets bezit behalve de waarheid zelf. En dan die ander, Herodes. Herodes Antipas, de corrupte en zwakke heerser, een marionet van de Romeinen die zijn macht niet gebruikt voor gerechtigheid, maar voor zijn eigen begeerte. En deze twee werelden kunnen niet naast elkaar bestaan. De profeet moet sterven, want de machtige kan de waarheid niet verdragen. Zo vergingen trouwens bijna alle profeten van het Oude Testament. Het verhaal begint met een diep ironisch gegeven. Herodes hoort van Jezus en hij raakt in paniek. Dat zegt hij: Johannes, die heb ik onthoofd, die is opgestaan, dat moet het zijn. Hierin ontwaren we een van de grote paradoxen van de geschiedenis. De machtigen vrezen de doden meer dan de levenden. Herodes die had Johannes al gedood en toch kan hij niet ontsnappen aan zijn schaduw kennelijk. Het is een vast patroon in de geschiedenis. De vervolgers doden de rechtvaardigen, maar worden daarna gekweld door hun eigen daad. De Romeinen kruisigden Christus, maar moesten vervolgens toezien hoe zijn volgelingen hun rijk binnendrongen en hun heidense orde omverwierpen. De Franse Revolutie executeerde duizenden priesters en monniken, maar vond zichzelf steeds achtervolgd door het katholiek geloof dat zij had willen uitroeien. De waarheid kan worden onderdrukt, maar niet vernietigd. En zij die haar bestrijden, worden er uiteindelijk door geplaagd. Herodes heeft alles, rijkdom, macht, invloed, maar hij is bang. En Johannes heeft niets. Geen wapens, geen leger, geen positie. Zit zelfs gevangen. Maar hij is vrij. En hierin schuilt de eerste grote les van dit verhaal. Waarheid heeft geen macht nodig, maar macht heeft altijd angst voor de waarheid. En we krijgen dan de flashback naar de reden waarom Johannes de Doper gevangen werd genomen. Hij had tegen Herodes, de koning, vergeet dat niet, hij had tegen de koning gezegd dat zijn huwelijk met Herodias onwettig was. Dat is de vrouw van zijn broer, En nou, koningen worden niet graag tegengesproken. Het is geen klein detail. Herodes was getrouwd met de vrouw van zijn broer. En dit was tegen de wet van Mozes. En Johannes was de enige die het hardop zei. Johannes toont zich hier het tegenovergestelde van de moraaltheoloog van onze tijd. Want waar de moderne theoloog altijd lijkt te zoeken naar manieren om de waarheid te versoepelen, om acceptabel te blijven voor de wereld. Daar doet Johannes precies het omgekeerde. De waarheid wordt niet aangepast aan de macht. De macht moet zich onderwerpen aan de waarheid. En dat is onacceptabel voor Herodes. Voor Herodias. Ik ben ze door elkaar te halen. Het tafereel kun je beschouwen als een klassieke illustratie van de decadentie van corrupte regimes. Johannes is opgesloten in een donkere cel in vasten en gebed. Herodes zit in een paleis omringd door drank, lust en gemakzucht. Het is het beeld van de grote beschavingen die ten onder gingen aan hun decadentie. Rome viel niet door een externe vijand, maar door zijn interne decadentie. Frankrijk viel in de revolutie niet omdat het geloof verzwakte, maar omdat de elite haar morele gezag had verloren. De decadente elite heeft altijd geprobeerd zichzelf te behouden door waarheid te onderdrukken en moreel verval te omarmen. En hier in dit tafereel zien we hoe dat werkt. De waarheid wordt ingeruild voor een dans, een belofte en een moord. En dan komt het meest tragische moment. De koning werd bedroefd, maar omwille van zijn eed en zijn gasten wilde hij Herodias niet afwijzen. Het kwaad heerst hier niet door de sterkte van slechte mensen, maar door de zwakheid van hen die beter weten. Herodes weet dat Johannes een heilige is. Hij wil hem niet doden, maar hij doet het toch, omdat hij meer vreest voor zijn eigen status dan voor de gerechtigheid. En zo sterft Johannes niet door brute kracht, maar door laffe zwakte. Herodes is koning, maar hij is een gevangene van zijn eigen zonde, zijn eigen lusten, zijn eigen angst. Johannes is de gevangene, maar hij is de enige die vrij is. Het is beter om zonder hoofd te sterven dan zonder ziel te leven. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek.

En we zijn weer terug. En dan gaat Marcus verder. Toen de apostelen zich weer bij Jezus voegden, brachten zij hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak Jezus tot hen: kom je zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit. Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Ze vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar hij heen ging. En uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en waren er nog eerder dan zij. En toen Jezus aan het land ging, zag hij dan ook een grote menigte. En hij voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder. En hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Toen het al laat was geworden, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam en het is laat. Stuur hen naar huis om naar de hoeven en dorpen in de omtrek te gaan en daar eten te kopen. Maar Jezus gaf hun ten antwoord: geef gij hen maar te eten. Ze zeiden hem daarop: ja, moeten wij dan voor 200 denariën brood kopen om hun te eten te geven? En Jezus zei tot hen: hoeveel broden hebt ge? Ga eens kijken. Na zich op de hoogte te gesteld te hebben, zeiden ze: 5 en 2 vissen. Nu gaf Jezus hun opdracht te zeggen dat allen zich groepsgewijs zouden neerzetten op het groene gras. Ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. Jezus nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de mensen voor te zetten. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen. Allen aten toen tot ze verzadigd waren. Men haalde aan brokken en aan wat er aan vis over was 12 volle korven op. Het waren 5000 mannen die van de broden gegeten hebben. Aldus Marcus. De apostelen, ja, ze keren dus terug van hun missie. Ze zijn hongerig, uitgeput, zoals het de ware apostelen betaamt. Mannen die het stof van de wegen hebben geproefd en de scherpe toon van afwijzing. En ze rapporteren aan Jezus. En Jezus, wiens blik tegelijk de tijd en de eeuwigheid doorziet, weet wat ze nodig hebben: rust, afzondering en brood. Maar ja, het volk achtervolgt. En Jezus wil hen niet teleurstellen. Hij onderricht hen, want hij ziet dat ze zijn als schapen zonder herder. En inmiddels is het laat geworden. De schemering valt in. En de leerlingen willen de menigte naar huis sturen. Een pragmatische, een redelijke suggestie. Maar dan zegt Jezus iets merkwaardigs: geeft gij hun te eten. En hier, zoals zo vaak, ja, botst dat goddelijke gebod van Jezus op het menselijke onvermogen. Zullen we dan voor 200 denariën brood kopen? Vragen zij, zich beroepend op de logica van de penningmeester. Jezus vraagt iets anders: hoeveel broden hebben jullie? Ja, daar blijkt daar een jongen te zijn met 5 broden en 2 vissen. En die is bereid dat aan Jezus af te staan. Let op hier, hè. Jezus vraagt hoeveel ze hebben, niet wat ze zouden willen hebben. God werkt met wat er is, niet met wat zou kunnen zijn. En uit deze broze elementen, en niet genoeg voor een familiefeest, laat staan voor duizenden mensen, uit deze broze elementen creëert Jezus overvloed. Geen schimmig, symbolisch delen, zoals de modernistische exegeten graag suggereren, maar een wonder, tastbaar, zichtbaar en historisch werkelijk. Ja, mogen onze tijd opnieuw luisteren naar deze oeroude les, dat God uit weinig alles kan maken, mits men hem het weinige geeft. Het is een droevige, maar voorspelbare ironie dat dit hoofdstuk, zo rijk aan wonder, geloof en theologische diepgang, vandaag wordt uitgehold door hen die zich, nou ja, bijbelwetenschappers noemen, maar die bij gebrek aan geloof alles zien als sociologie of economische symboliek of een psychologisch projectiespel. Ze beschouwen het wonder van de broodvermenigvuldiging, ja, als een soort collectieve morele bewustwording. Volgens hen heeft Jezus de menigte ertoe aangezet hun meegebrachte lunch te delen en voilà, het wonder van de gemeenschap.
Het enige wonder, zo leren zij ons, is dat men zijn boterhammen niet egoïstisch voor zichzelf hield. De hemel op aarde gereduceerd tot een picknick met een sociaal geweten. Maar dit is nonsens. Niet alleen omdat het afdoet aan de tekst zelf, die niets van zulk moraal getop laat doorschemeren, maar omdat het in wezen getuigt van een wereldbeeld dat wonderen simpelweg niet erkent. Men leest het evangelie zoals men een telefoonboek leest, zonder verwachting, zonder verwondering, zonder geloof vooral. En bovenal zonder liefde. Men wil een Jezus die past in een liberaal humanistisch curriculum, een Jezus die vooral niets bovennatuurlijks doet, tenzij in overdrachtelijke zin, wat in moderne taal wil zeggen betekenisloos. Het is veelzeggend dat deze commentatoren vaak meer tijd besteden aan het reconstrueren van de situatie in Galilea rond het jaar 30 dan aan het lezen van het verslag van Marcus zelf. Men wil weten welke vissoort men destijds ving aan het meer van Galilea. Nou, een boeiend onderwerp ongetwijfeld. Maar men keert zich af van een man die vermeende wonderen verricht.

die vermeende wonderen verricht. Het is alsof men een liefdesbrief bestudeert en enkel lekt op grammaticale fouten en weigert te geloven dat er werkelijke liefde bestaat. En toch is het historische kader niet zonder betekenis. Galilea in de tijd van Jezus, dat was geen mythische streek, maar een politiek getroubleerd gebied onder Romeinse bezetting, vol boeren, vissers, revolutionaire en religieuze zoekers. Een volk dat overleefde door de seizoensarbeid, visvangst en incidentele hoop. En in deze context klinkt Jezus' opdracht des te radicaler. Geeft gij hun te eten? Dat is niet zomaar een spirituele aanmoediging. Het is een daad van koninklijk gezag. En hier spreekt niet een rondreizende prediker, maar de Messias zelf, wiens woord schept. Zoals God in het begin sprak en het werd licht. Zo spreekt Jezus hier en er is brood. Zulk gezag kan slechts van God zelf komen. En dat is nu precies wat de vroege kerk en het gezond verstand altijd heeft geloofd. De kerk is geen NGO, hè. Ze is geen filosofisch clubje van moreel bewogen vegetariërs met een voorkeur voor delen. Ze is het lichaam van Christus, levend van zijn wonderen, van zijn woord en bovenal zijn brood. Het brood dat hier op de berghelling van Galilea in overvloed werd gegeven aan hen die honger hadden. Marcus herinnert ons aan deze eenvoudige waarheid, dat de enige ware redder van de mensheid geen psycholoog, geen activist, geen levenscoach was, maar een koning met een mand vol brood en een hart vol barmhartigheid. Marcus gaat verder. Hij schrijft: onmiddellijk hierop dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Na afscheid van hen genomen te hebben, ging hij de berg op om te bidden. En toen de avond viel, bevond de boot zich midden op het meer en was hij alleen aan land. Omdat hij zag dat ze zich aftopten om vooruit te komen, de wind zat hun tegen, kwam hij omstreeks de vierde nacht waken te voet over het meer naar hen toe. En hij wilde hen voorbij gaan. Maar toen ze hem zo over het meer zagen gaan, meenden ze dat het een spook was en ze schreeuwden het uit. Want allen zagen hem en raakten van streek. Maar onmiddellijk begon hij met hen te spreken en zei hun: wees gerust, ik ben het. Vrees niet. Hij klom bij hen in de boot en de wind ging liggen. Ze raakten buiten zichzelf van verbazing, want ze waren door het gebeurde met de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun geest was verblind. En toen zij overgestoken waren, bereikten zij de kust van Genezareth en liepen de haven binnen. Zodra ze uit de boot gestapt waren, herkenden de mensen hem. Ze liepen heel de streek af en men begon de zieken op hun bedden naar de plaats te dragen waar men hoorde dat hij was. Waar hij maar binnenkwam, in dorp of stad of gehucht, legde men de zieken op de pleinen en smeekte hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allen die dit deden, werden gezond. Aldus Marcus. Het wonder van de broden is nog niet verteerd. Letterlijk niet, het brood is ook nog niet verteerd, want het volk is verzadigd. Of Jezus dwingt zijn leerlingen de boot in te gaan. En terwijl ze uitvaren over het onstuimige water, trekt hij zich terug op de berg, alleen, om daar te bidden. Zie hier het contrast, de leerlingen in de boot, worstelend met de elementen, Jezus alleen op de berg, biddend. Zo is het altijd geweest. De kerk die in haar aardse bestaan de golven trotseert, soms schijnbaar zonder Christus, en de Heer boven op de berg, maar niet afwezig, biddend en wakend. Zijn leerlingen bevinden zich intussen letterlijk in zwaar weer, letterlijk en geestelijk, want ze hebben, zegt Marcus, niet begrepen wat er met de broden gebeurd was. En hier raken we een kernpunt. Men kan Christus volgen, hem horen spreken, zelfs wonderen zien doen en toch niets begrijpen. Ware kennis komt niet van waarneming alleen, maar van een hart dat openstaat voor genade. En dan, tijdens de vierde nachtwaken,

0: Dat is zo tussen 3 en 6 uur 's nachts of 's ochtends, hoe het genoemd, uur van vermoeidheid in ieder geval, komt Jezus naar hen toe. Niet per boot, maar lopend over het water. Een beeld van serene koninklijke macht. De zee, dat oeroude Bijbelse symbool van chaos en dreiging, wordt door Jezus niet overwonnen met geweld, maar overstegen in stilte. Geen Hercules, geen Poseidon, geen Thor, maar de Zoon van God. En zij menen een spook te zien. Nou ja, wie zou hen dat kwalijk nemen? De leerlingen schreeuwen het dan ook uit. Maar Jezus zegt heel kalm, ik ben het, wees niet bang. Eenvoudige woorden. Ik ben het. In het Grieks is dat ego, eimi. En dat zijn dezelfde woorden waarmee God zich openbaarde aan Mozes. En de wind ging liggen. Zoals altijd wanneer Jezus aanwezig is, vredig. En dan bereiken ze Genezaret. Het volk komt zoals altijd. Ze rennen, ze slepen hun zieken aan. Geen theologische discussies, geen verzoek om onderricht. Nee, ze willen genezing. En ze geloven zozeer dat zij denken dat enkel een aanraking van zijn kleed voldoende is. En ze worden genezen. Wat een contrast met onze tijd, waar men de zieken troost met psychotherapie en pilletjes, maar de genezing van de ziel, dat komt niet meer aan ons op. Waar men liever een welzijnswerker op bezoek krijgt dan een priester. Waar men eerder een safe space zoekt dan het kleed van Christus. En waarom? Omdat men niet gelooft dat hij over het water komt. De kerk als schip op woelige baren keert telkens weer naar dit verhaal terug. De zee, het schip, de wind, het nachtelijk uur. Het zijn niet alleen poëtische metaforen, maar de tastbare realiteit van elk tijdsgevricht. De kerk wordt belaagd, soms door de buitenwacht, soms door haar eigen kinderen. En telkens weer lijkt Christus afwezig en telkens weer zegt hij, ik ben het, wees niet bang. Wie Jezus herkent, hoeft niet alles te begrijpen. Het volstaat om aan boord te blijven, op weg naar Genezaret, met hem aan boord.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: God doesn't look for big things. God looks how much love we put in the giving. Little flower, be it nothing special big. And yet, when the Holy Father canonized her, he said, I canonize her because she has done ordinary things with extraordinary love. Small things with great love. I will pray for you that you do small things with great love and become holy only all for Jesus through Mary.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 27 augustus vierde de kerk Monica, de moeder van Augustinus. En op 28 augustus Augustinus, de zoon. Paus Benedictus heeft eens gezegd dat Monica's leven een grote troost kan zijn en een hulp voor zoveel gezinnen in onze tijd. Want van Monica kunnen de moeders leren hun kinderen met geloof te begeleiden en met tranen voor hen te bidden. En van Augustinus kunnen al onze tijdgenoten leren de weg naar binnen te vinden en die weg naar binnen ook te gaan. Want onze tijd wordt beheerst door onrust, haast, stress. Ja, een soort koorts dringt binnen in al de cellen van onze samenleving. Alle milieus hebben er last van. Ook in de harten van kloosterlingen dringt deze geest van onrust door. Benutten wij dan nu op dit kleine moment van stilte om ons in te keren en ons God voor ogen te stellen. God kent ons hart, zegt Augustinus. Dat hart dat onrustig is en onrustig blijft, totdat wij rust en geborgenheid gevonden hebben bij hem. Tijdens een geestelijke crisis in 386 op 32-jarige leeftijd ging Augustinus lang uit liggen onder een vijgenboom in de tuin van zijn woning in Milaan. Hij praatte tot God. Niet precies met deze woorden, maar wel in deze geest. En u, Heer, hoe lang nog hier zult gij steeds nog vertoerend zijn? Wees onze oude ongerechtigheden niet indachtig, God. Want door die oude ongerechtigheden, merkte ik, word ik vastgehouden. En ik stiet maar klagelijke woorden uit, hoe lang nog? Dat morgen en weer morgen, waarom niet meteen? Waarom niet op dit moment een eind maken aan mijn verfoeilijkheden? Dat zei ik al maar door en ik schreide hete tranen in de bitte vermorzeling van mijn hart. En ineens hoorde ik een stem uit een naburig huis, een stem die zingende zei en steeds maar weer herhaalde, een stem als van een jongetje of van een meisje, ik weet het niet, tolle leedje, tolle leedje, neem en lees. Neem en lees. En meteen veranderde mijn gezicht en begon ik ingespannen na te denken of kinderen bij een of ander spelletje iets van dien aard zingen. En het wilde me maar niet te binnen schieten. En toen bedwong ik de heftige stroom van mijn tranen en stond op. En de enige verklaring die ik van die vreemde stem kon geven was deze: dat ik nu van Gods wegen bevel kreeg om het boek, de Heilige Schrift, te openen en de eerste beste passage waar mijn oog op viel te lezen. Deze passage was: laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige begeerten meer. Verder lezen wilde ik niet en hoefde ik ook niet, want de zin was nog niet ten einde of meteen stroomde er zekerheid mijn hart binnen als een golf van licht en week heel de duisternis van mijn weifelen en twijfelen. Nu de lezingen. Die zijn voor dit feest van Augustinus gekozen. Uit de eerste brief van Sint Jan, daar licht ik twee zinnen uit die Augustinus uit het hart zijn gegrepen. Uit dat vurige hart waar vlammen uitstralen. Dat is het symbool waarmee hij ook altijd wordt afgebeeld, met een brandend hart. Lees u voor. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dan is het bewijs dat wij in hem verblijven
zoals hij verblijft in ons, dat hij ons deel heeft gegeven aan zijn geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar één meester. En gij zijt allen broeders. En noemt niemand van u op aarde vader. Gij hebt maar één vader, de hemelse. En laat u ook geen leraar noemen. Gij hebt maar één leraar, de Christus. Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Al wie zichzelf verheft, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verheven worden. Dit is het woord van God. Laat u geen leraar noemen, want u hebt maar één leraar, de Christus. Maar de kerk kan het toch niet laten Augustinus leraar te noemen, en wel kerkleraar. Leraar in de hele kerk, in verleden en heden, tot op de dag van vandaag. Want een kerkleraar, en elke kerkelijke leraar, mag zijn mond lenen aan de ene leraar, Christus. Jezus zelf was de leraar van Augustinus, want hij wist, met de woorden van Augustinus zelf, ik zocht u, o God, buiten mijzelf, en u was in mijn binnenste, en ik was er buiten, en zocht u daar, en ik, misvormde, stortte mij op al dat schone dat u hebt gemaakt. U was bij mij, maar ik was niet bij u. Waar in ons binnenste vinden wij Jezus? Augustinus heeft dat ooit zo uitgedrukt. U bent bij ieder van ons inwendiger dan wij bij onszelf zijn. Deus intimior intimo meo, God inwendiger dan mijn inwendigste ik. Want van de ene kant is God ver boven ons verheven, eindeloos hoog, maar hij is evenzeer eindeloos diep in ons verborgen. En God heeft in Christus dit diepe punt bereikt door zijn lijden en sterven. In wat we dus in de Eucharistie vieren. Tijdens de Eucharistie plegen wij te zeggen, mijn Heer en mijn God. Op dat ogenblik is Christus voor ieder van ons mijn Heer en mijn God. Bij hem, in mijn hart, mijn geest laten rusten. En dan bij de plaats van het gebed even stil blijven staan. De blik omhoog naar een God die ook ver boven ons is verheven, eindeloos hoog. Zien hoe die eindeloos grote God op mij, nietige mens, neerziet. Met de tederheid van een vader, met de bezorgdheid en tederheid van een moeder. God is dus tegelijkertijd de allerafwezigste en de allernabijste God. En ook dat is een spreekwijze van Augustinus, die tot Christus zegt, o alleraanwezigste God, o allerafwezigste God. God is meest verborgen en God is meest tegenwoordig. En dat niet als een hij, maar als een gij, als een u. Persoonlijk, nabij, betrokken dus. Zoals Jezus tot God zijn Vader zegt aan het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verlaten, ver weg dus. Maar wel gij, wel u. Heel dichtbij dus. In de verlatenheid is God, de Vader, aan Jezus de Zoon het meeste nabij. Hij noemt hem dan ook Abba, lieve Vader, Papa. En ook in onze verlatenheid is Jezus ons het meest nabij. Want, zegt Sint Paulus, de geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid. Voor de slaaf is de meester ver weg, innerlijk tenminste,
De heer van de slaaf heeft een eigen leven. In dat leven laat hij de slaaf nooit delen. Maar, zegt Paulus in de brief aan de Romeinen, gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons christenen, doet uitroepen, Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen en wel erfgenamen van God. Tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. In onze verlatenheid is Jezus dus ons als God het meest nabij. Voor Augustinus is dat een lange weg geweest, die weg naar God. Die weg naar God in zijn eigen innerlijk, in zijn diepe hart. Zoals dat eigenlijk voor elke mens een lange weg is. Zeg me niet, de langste weg is de weg naar binnen. Maar die weg mag dan wel heel lang zijn. Wij hoeven die weg tenminste niet meer te zoeken. Wij kennen deze weg. Jezus, die heeft gezegd, ik ben de weg. En deze weg voert ons weg van onszelf. Weg van de aarde naar de hemel. Die is ons geopenbaard in Jezus. Die zegt, ik ben de weg. We hoeven maar met hem mee te gaan. En die weg moet elk alleen gaan. Die kan maar niet met z'n tweeën gaan. Want men wordt alleen geboren en men sterft ook alleen. De dood is een poort, een nauwe poort, waar steeds maar één mens tegelijk door kan. Er kan steeds maar eentje doorheen. Maar Jezus kan er wel bij. En zo is Jezus bij ons in dat stervensuur heel persoonlijk. Zo ook in de liturgie. En op onze hele levensweg, op de cruciale momenten, is Hij bij ons. Maar om die nabijheid van Jezus te kunnen opmerken, is het nodig dat wij ons bewust zijn van onszelf, dat wij weet hebben van onze eenmaligheid. Wij zijn allemaal uitzonderingen op de regel mens. Er zijn er niet twee hetzelfde. Elk is nieuw, eenmalig. Elk van ons kan zeggen, zoals ik ben, is er geen ander. Zoals ik ben, zal er nooit meer één komen. En dat geeft een bepaalde ervaring van eenzaamheid. Maar als we echt gelovig zijn, durven we die eenzaamheid aan. Wanneer we innerlijk ervan overtuigd zijn dat wij, zoals Paulus Benedictus heeft gezegd, als gelovigen nooit alleen zijn. Wie gelooft, zegt Paulus Benedictus, wie gelooft is nooit alleen. Dan kunnen wij ook wagen gewoon onszelf te zijn. Dan hoeven we niet onder te gaan in de massa. Dan hoeven we onze eigenheid niet te verliezen in de trends, in de modebewegingen van onze maatschappij, in de cultuur. Want dan zouden wij oppervlakkig blijven. Aan de buitenkant, aan de oppervlakte blijven hangen. Maar als wij gelovig zijn en onszelf durven te zijn, dan durven wij te zwijgen. Dan wagen wij ons in te keren. Dan zoeken wij God in onszelf. God die heel diep in ieder van ons aanwezig is. En zo kunnen wij dan ook het gebed besluiten met gesprekjes met Augustinus, die tot God gezegd heeft, Heer, u bewerkt zelf dat de mens er zijn lust in vindt u te loven, want u hebt ons gemaakt voor u hebt ons geschapen naar u toe. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. En dan ook met Jezus spreken zoals een kind met zijn vader, vertrouwelijk, eenvoudig, me toevertrouwen aan hem en me door Jezus naar zijn vader laten brengen, van wie hij is uitgegaan en uitgezonden
om mij te verlossen en terug te brengen tot hem. En onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze

0: uit.
1: Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
0: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
0: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
0: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
0: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
1: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
0: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
1: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten. Zonder zorg is mijn geest.
0: De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: om noveengebed te bidden. Heel speciaal om te bidden voor een zegenrijke rosary ready op 5 september. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen.
1: Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerstel voor de beledigingen, heiligschennis en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligste hart en van het onbevlekt hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars.
0: Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen.
1: Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel.
0: Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen.
1: Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen.
0: Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs.
1: Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen.
0: Lezen we de woorden zoals door Maria gesproken aan Jacinta, was door Maria gesproken in mei 1917. Willen jullie je aan God aanbieden om al het lijden te verdragen dat God jullie zendt tot genoegdoening van de zonde? Ja, dat willen wij. Je zult veel te lijden krijgen, maar de genade van God zal je troost zijn. Overwegen we enkele ogenblikken deze woorden van Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dank u wel voor het meebidden bij deze eerste dag van de noveen, waarin we toebidden en toeleven naar de Rosary Ready op 5 september.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Vanuit de welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht vanuit Eindhoven. Vandaag is het 13 oktober en ongetwijfeld gaat bij deze datum bij u een belletje rinkelen. 13 oktober natuurlijk de laatste keer dat Maria verscheen in Fatima in Portugal, inmiddels 104 jaar geleden. Het was de zesde keer dat Maria daar verscheen en zij heeft haar een schat voor onze hele kerk natuurlijk nagelaten voor alle jaren die daarna zouden komen. En zoals u ongetwijfeld in uw omgeving ook wel eens hebt gehoord de laatste weken, maanden, misschien wel de laatste paar jaar, dat het belang van Fatima in onze tijd eigenlijk steeds meer blijft groeien. Dat de verschijningen en ook de voorspellingen die destijds zijn gedaan, dat niet voorspellingen zijn die inmiddels een dikke stoflaag hebben gekregen, maar die eigenlijk steeds meer waarheid lijken te worden. Ik wil daar vandaag wat langer bij stilstaan. Vandaag dus 13 oktober, de dag ook waarop het grote zonnewonder plaatsvond. Met vandaag de grote vraag, wat kunnen wij voor onze tijd van dit wonder leren, maar ook van alles wat Maria en de Engel van Portugal ons meegeven. We zullen daar wat dieper in doorgaan dringen vandaag. Ik wil vandaag beginnen met het gebed dat de Engel van Portugal, de Engel van de Vrede, leert aan de drie herderskinderen in Fatima. Dat was al een jaar voor de verschijningen, het najaar van 1916. En we zullen het voor dit gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied. En ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van onze Heer Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekte hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, dit gebed dat de engel aan de kinderen leert, al voordat Maria zelf verschijnt in Fatima, openbaart eigenlijk aan ons al meteen de kern van de hele boodschap waar het in Fatima om draait. En dat zit in de laatste regel van het gebed dat we net gebeden hebben, namelijk we bidden om de bekering van de arme zondaars. Daar is de hele boodschap van Fatima eigenlijk op gericht. Maria verschijnt om bepaalde geheimen aan de kinderen mee te geven, maar het belangrijkste van de hele verschijning is de bekering van de zielen. En om dat niet al te algemeen, al te vaag te laten zijn, geeft Maria ons een inkijkje in wat zijn nou precies die middelen die de kerk nodig heeft om inderdaad de bekering van de zielen tot stand te brengen. Nou, we weten 13 oktober, de laatste keer dat Maria verschijnt, is het grote zonnewonder. En zoals dat geldt voor Jezus Christus 2000 jaar geleden, als hij een wonder doet, dan is dat ook altijd een teken dat hij stelt. Hij zal nooit zomaar een wonder doen. Uiteindelijk is elk wonder erop gericht om mensen tot geloof, tot bekering te brengen. En dat geldt ook voor het zonnewonder dat Maria zelf verricht op het moment dat zij voor de laatste keer verschijnt in Fatima en ze de zon laat dansen. Ik lees een stukje voor uit een ooggetuigenverslag van een professor aan de Universiteit van Coimbra die op die dag daar aanwezig was. En hij beschrijft hoe na uren van intense regen mensen helemaal doorweekt zijn, maar dat op een gegeven moment de kinderen inderdaad aankomen zoals aangekondigd en dat de verschijning begint. En dan zegt hij, plots hoorde ik het geroep van duizenden stemmen en zag ik hoe heel de menigte de rug keerde naar de plaats waarnaar tot op dat moment alle blikken in angstige verwachting gericht waren. Iedereen keek nu naar de andere kant, naar de zon. Ook ik keerde me naar dat punt dat alle blikken aantrok en ik kon recht in de zon kijken, die geleek op een schijf met een scherp afgetekende rand. Ze glansde zonder de ogen te verwonden. Er was geen verwarring mogelijk met de zon gezien door een mistbank. Er was trouwens op dat ogenblik helemaal geen mist. De zon in Fatima behield licht en warmte en stond duidelijk en scherp afgetekend aan de hemel. Het meest verbazingwekkende was wel dat men zo lang de blik gericht kon houden op de zonneschijf, in al haar schittering van licht en warmte, zonder pijn aan de ogen te krijgen en zonder beschadiging van het netvlies. Vervolgens draaide de zon als een vuurwerkrad en nam alle kleuren van de regenboog aan. De parlemoeren zonneschijf bewoog op een duizelingwekkende manier. Ze draaide om haar as met een onstuimige snelheid. Op een bepaald moment hield de zon stil en daarna begon ze opnieuw te dansen, rond te draaien. Ze hield weer stil en begon nog eens te dansen. Plots kon men een geschreeuw horen, als een kreet van angst van heel die massa. Want de zon, die nog altijd razendsnel ronddraaide, leek zich los te maken van het uitspansel. Rood als bloed scheen ze op de aarde af te komen en dreigde ons te verpletteren met haar vurige massa. Het waren enkele angstaanjagende ogenblikken. Uit die duizenden monden hoorde ik uitroepen van vreugde en van liefde voor de Allerheiligste Maagd. Toen geloofde ik. Ik had de zekerheid dat ik niet het slachtoffer was van een inbeelding. Ik had de zon gezien zoals ik ze nooit meer zou zien. Na deze indrukwekkende getuigenissen kunnen we ons natuurlijk afvragen, en dat doen we ook, wat is hier de betekenis van geweest? Waarom met zoveel bombarie iets proberen duidelijk te maken zoals Maria dat op die dag doet? Maria werd overigens niet gezien door de 70.000 mensen. Ze zagen wel dit wonder gebeuren. Maar de enige die Maria zelf zag was natuurlijk zuster Lucia, de oudste van de zieneressen. En op het moment dat dit wonderlijke schouwspel plaatsvindt, horen we dat Maria met zuster Lucia in gesprek is. En ze vraagt zuster Lucia om een kapel te bouwen op die plek ter ere van de Heilige Maagd van de Rozenkrans. En die kapel, inmiddels wel herbouwd, die staat natuurlijk nog steeds in Fatima, de basiliek van de Heilige Rozenkrans. En ik had het grote geluk om daar afgelopen zomer te mogen zijn. Ik ben een paar dagen in Fatima geweest en ik moet zeggen dat was nog een hele onderneming, zeker in deze tijd, want je moet je laten testen voordat je mag vliegen. En in Fatima zelf waren de regels ook vrij streng, dus je moest overal met een mondkapje op rondlopen. Maar toch heb ik ondanks dat wel echt die ervaring van destijds, van 104 jaar geleden, als het ware kunnen proeven. Als je op de plek bent waar Maria destijds verscheen, dan hangt er een soort van geest alsof dat zo weer zou kunnen gebeuren. En ik heb daar de mis mogen vieren in de basiliek en ook in de kapel van de verschijningen. En vooral in de kapel van de verschijningen, 's ochtends in alle vroegte om 5:30 hadden we daar de mis. En ik keek uit over het plein en het voelde net alsof inderdaad precies op dat moment ook Maria weer zou kunnen verschijnen om weer dat hele wonder te herhalen. En als je zo een paar dagen in Fatima vertoeft, dan is het onvermijdelijk dat je ook naar de kruisweg toe gaat. En de kruisweg die ligt net iets buiten Fatima en die voert naar de plek waar ook de engel destijds verscheen aan de kinderen. En ik denk om iets van het grote wonder van Fatima te kunnen begrijpen, is wat dieper doordringen in die verschijning van die engel cruciaal. We hebben natuurlijk de 6 verschijningen van Maria. We hebben het grote belang van de rozenkrans, het belang van de bekering van de mensen, dat ze moeten stoppen met zondigen. De rozenkrans die een einde brengt aan de oorlog, die vrede brengt in de wereld, die zelfs de macht heeft om het communisme te stoppen, zoals we ook al in tal van voorbeelden in de geschiedenis hebben zien gebeuren. Maar ik wil tot slot toch even doordringen in datgene wat de engel de kinderen leert. De engel die leert ze natuurlijk het gebed dat we aan het begin van de podcast hebben gebeden. En op het moment dat de kinderen dat gebed bidden, doen ze de engel na en ze gaan plat op de grond liggen. En de engel die geeft ze vervolgens ook de heilige communie. En precies in dat moment leert de engel iets aan de kerk waarvan ik zelf overtuigd ben dat dat een van de kernpunten is van datgene wat de Heer ons wil leren in Fatima. namelijk het waardig de communie ontvangen. We horen dat de kinderen, zuster Lucia die ontvangt als enige de heilige hostie, en Francisco en Jacinta die ontvangen het bloed uit de kelk. En ze zijn daar zo van ondersteboven, zou je kunnen zeggen, dat ze een dagen aan een stuk de hele tijd dat gebed blijven herhalen wat die engel ze geleerd heeft. En dat ze op een gegeven moment, en Francesco die zegt dat ook, dat ze op een gegeven moment ook uitspreken, God was echt in mij. En blijkbaar krijgen de kinderen daar geleerd dat het ontvangen van de heilige eucharistie, dat het ontvangen van de heilige hostie, echt God zelf is die in je komt. Natuurlijk is dit geen nieuws, maar het is wel een soort wetenschap, een soort kennis die telkens weer met een hernieuwde kracht in ons moet wakker worden. En als priester maak ik nogal eens mee dat ik de mis doe, vaak ook uitvaarten bijvoorbeeld, waar je mensen in de kerk ziet die je misschien maar heel zelden in de kerk ziet. En je ziet dat met name dat moment van het communiceren voor heel veel mensen een probleem is geworden. Waarom? Omdat ze precies dit besef, wat die kinderen van Fatima dus heel erg intens krijgen geleerd door de engel, dat besef ontbreekt. Ze komen naar voren in de kerk, ze gaan richting het altaar, soms met de handen in de zakken zelfs. En ze hebben eigenlijk geen idee dat het niet een stuk brood is dat ze gaan ontvangen, maar dat het Christus zelf, de levende God die onder ons aanwezig komt, dat Hij het is die ze mogen ontvangen in de Heilige Communie. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om, als we praten over het herstel van onze kerk, over het belang van Fatima, datgene wat Maria ons wil leren, het bidden van de rozenkrans, maar ook het waardig de heilige communie ontvangen. Daarom is het zo belangrijk dat we dat blijven benadrukken. Want als we dat niet doen, dan zal uiteindelijk nooit het hart van onze kerk opnieuw gaan kloppen. Wat is namelijk het hart van onze kerk? Dat is de heilige eucharistie. Dat is de levende hostie, dat is Christus die leeft in de hostie. En als we inderdaad werkelijk geloven dat de heilige hostie de Heer zelf onder ons is, dan kan het ook eigenlijk niet anders dan dat we moeten groeien in eerbied voor de heilige hostie. Dat we op het moment dat we het moment van communie naderen, dat we dan van binnen stil worden, dat we dan van binnen neerknielen. En omdat dit zo'n belangrijk thema is in onze kerk, het waardig ontvangen van de heilige hostie, wil ik daar volgende week een aparte podcast ook aan wijden. Tot slot wil ik nog even terugkeren naar ons vertrekpunt van vandaag, het zonnewonder 13 oktober, het belang van het bidden van de rozenkrans. En ik wil afsluiten met de woorden van pater Werenfried van Straten, u kent hem ongetwijfeld als de spekpater, die een prachtige brief schreef over het belang van de verschijningen van Fatima. En hij eindigt die brief door ook te benadrukken hoe belangrijk het is dat in zijn tijd, maar ook in onze tijd, we de rozenkrans blijven bidden. En hij zegt: word daarom weer als kinderen die in doodsangst naar hun moeder roepen. Bid de rozenkrans met het geloof van kinderen en oude moedertjes. Bid zoals onze voorvaderen gebeden hebben. Zoals Mozes op de berg en zoals Jonas in de buik van het monster. Zoals de jongelingen in de vuuroven en zoals Job toen hij door Satan beproefd werd. Hun aller gebed werd verhoord. Bid met een onwrikbaar geloof en met een hart dat de hele wereld in liefde omvat. En de Heer zal zich over ons neerbuigen en zijn barmhartigheid zal geen grenzen hebben. Ik wens u een hele mooie en gezegende dag toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

0: deze eerste aflevering van het nieuwe jaar 2023 beginnen we met het eerste vers uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dit eerste vers analyseren wij vandaag met Thomas met betrekking tot het tweede geloofsartikel. Daarnaast gaan we uitgebreid in op het woord van God. Wat is het woord van God? Of beter gezegd, wie is dat? En hoe verhoudt zich dat woord tot de Heilige Schrift? Dat en meer in deze nieuwjaarsepisode.
1: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Herbergiers Podcast. We beginnen weer met waar wij de vorige keer gestopt zijn. De laatste aflevering ging over het tweede geloofsartikel. En in Jezus Christus zijn enige zoon onze Heer. Vandaag gaan wij het over het woord van God hebben. Dan zult u denken, ja, maar dat doen we toch in principe altijd wel, in zekere zin, dat is waar. Maar vandaag gaan we dus verder in op het tweede geloofsartikel. Ik neem jullie nog eventjes mee naar de belangrijkste punten die wij hebben besproken in de voorgaande aflevering. Daarin hebben wij geconcludeerd dat Jezus Christus de tweede persoon van God is. Een paar belangrijkste kenmerken zijn dat Christus de Zoon van God is en dus één en van dezelfde natuur zijn. Hè? Dus Christus, God de Zoon en God de Vader. Die zijn één van natuur. Dat Christus de enige geboren Zoon van God is. En dat Christus al eeuwig bestaat. Hè? Dus voor alle eeuwen geboren uit God de Vader. Hè? Dus Christus bestaat al voordat hij daadwerkelijk geboren werd uit de maagd Maria. Zoals gezegd, vandaag kijken wij naar Christus als het woord van God. We bekijken wat dat precies betekent en wat voor gevolgen dit heeft voor ons. En bij de behandeling van de tekst van Thomas van vandaag staan eigenlijk de eerste woorden van het Johannesevangelie centraal. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
2: Een prachtige tekst.
1: Prachtige tekst, maar Stefan, waar denk jij aan als je denkt aan het woord van God? Wat is het eerste wat bij jou te binnen schiet?
2: Nou, dat denk ik toch eigenlijk heel simpel aan de Heilige Schrift. Het woord van God is de Heilige Schrift. Dat is, zijn die woorden die door de openbaring en door de kerk ons overgeleverd zijn over de persoon van Jezus Christus. En niet alleen over hem, maar over God in zijn geheel, als het ware. Hè? Dus de hele Triniteit, het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Dat zijn allemaal zaken van de openbaring die ons iets vertellen over wie God is. Dus God openbaart zich door zijn woord, door de Heilige Schrift, door bronnen waar wij vandaag de dag nog steeds toegang tot hebben. Dat is één onderdeel, zou ik zeggen, van het woord van God. Het tweede, en daar gaan we het vandaag ook over hebben, en dat is eigenlijk de manier waarop dat zich tot elkaar verhoudt, maar het tweede onderdeel, zou je kunnen zeggen, is dat Christus het woord van God is. Dus Christus zelf is het woord van God. Ja. De persoon Jezus Christus, die op deze aardbol heeft rondgelopen, zowel in zijn goddelijke als in zijn menselijke natuur, is niet alleen zoon van God, maar ook het woord van God. Wat dat betekent, daar zullen we het dan in deze aflevering over hebben. Maar het is interessant, in eerste instantie denken we het woord van God, oh, dat is de Heilige Schrift, dat is de Bijbel. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het ook een persoon. Het is altijd een persoon. Ja. En hoe die met elkaar samenhangen, dat is dan ook volgens mij waar we het over gaan hebben vandaag. Super interessant.
1: Ja. Precies, ja. Persoonlijk heb ik daar ook niet veel op aan te vullen. Ik denk, tenminste als het gaat over de twee vormen, hè, wat het woord is, wat je zojuist uiteen hebt gezet, is dat ik zelf toch altijd wel heel erg gauw denk aan het woord zoals dat geschreven staat in de Bijbel. Hè? Dus ook als je zondags naar de mis gaat, na iedere Bijbellezing is het, spreken we uit, hè? Het is het woord van God en... Ja, dan zie je dat toch echt als iets textueels, hè? Als iets wat geschreven is vroeger en wat we vandaag de dag nog steeds uitspreken. Maar vooral de tweede aspect, dat is een hele interessante en daar gaan wij vandaag op in.
2: Ik zou ook nog breder willen formuleren. Een woord is natuurlijk, als je gewoon denkt aan wat een woord is, hoeft niet per se geschreven te zijn. Een woord kan ook gesproken zijn. Dus het wordt interessant om te kijken wat precies bedoeld wordt met dat woord. Een woord kan ook gedacht worden. Een gedachte is ook een woord, een innerlijk woord. Nou ja, dus daar gaan we het zo dadelijk natuurlijk over hebben. Maar dat is interessant, want als wij woord is het, denken we misschien gelijk aan een tekst. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk ook een gesproken woord. Een gezongen woord, zou je bijna kunnen zeggen. Dat bestaat ook. Of een, iemand die een woord verzwijgt. Wat betekent dat? Dus het is wel, op het natuurlijk niveau is daar natuurlijk ook heel veel over te zeggen. Ja.
1: In het begin van deze aflevering hebben wij dus ook al een aantal belangrijke conclusies benoemd, hè, die in de vorige aflevering naar voren kwamen. Maar we hebben daarbij ook gezien dat er rondom de persoon Christus ook enkele dwalingen zijn. Mm-hmm. En die kunnen wij tackelen op basis van wat in de schrift staat, maar ook specifiek met de woorden die in het begin staan van het Johannesevangelie. Zou je, om toch eventjes weer op te frissen, nog eventjes die dwalingen langs kunnen gaan, Stefan?
2: Jazeker, dus we hebben over verschillende dwalingen gesproken. De eerste dwaling is misschien de dwaling die vooral door Fortinus beweerd is. En die dwaling gaat erover dat God slechts een mens zou zijn. Hè? Dus dat hij niet van eeuwigheid zou bestaan. En dat hij een schepsel is. En dat hij dus niet God is. Maar eigenlijk gewoon een soort van begaafd figuur. Iemand die heel heilig geleefd heeft. Een hele goede morele levenswandel gehad heeft. Maar niet per se iemand die van nature uit God is. En dat is dus, een probleem. Want ja, als Christus alleen maar mens is en niet ook God tegelijkertijd, ja, dan kan hij ook ons niet redden. Daar hebben we het over gehad. Hè? Dus dat is nou juist het mooie wat we met kerst, we zitten nog steeds in de kersttijd, wat we met kerst gedenken. Dat is natuurlijk dat God niet alleen mens is, maar ook God zelf. En hij wordt mens en hij houdt zijn goddelijkheid nog steeds vast. Hij blijft ook God. En daarom kan hij vanuit zijn menselijkheid ons verheffen naar zijn goddelijk leven. Zoals de diaken zegt in het gebed, water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Dus bij Fortinus zien we heel duidelijk, dat terugkomen. Dat hij het heeft over het feit dat Jezus, dus de historische persoon van Jezus, een mens van vlees en bloed is geweest. Maar dat hij niet echt zelf God was. Of in ieder geval, hij was gewoon een soort van Superman, zou je kunnen zeggen. Iemand met speciale giften. En, nou ja, maar niet per se God zelf. Een andere dwaling die we ook nog behandeld hebben, is het Sabellianisme. En daar hebben we gezien dat onder Sabellius ontstaan, van Smyrna geloof ik, Sabellius. En het Sabellianisme, dat zegt eigenlijk, we willen de eenheid van God heel erg benadrukken. Zo erg benadrukken dat we eigenlijk het onderscheid niet meer zien tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn eigenlijk gewoon drie verschijningsvormen van dezelfde essentie die God zelf is. Hè? Dus, en wat is het probleem daarbij? Dat hebben we gezien dat als Christus dan sterft aan het kruis, dan sterft God ook aan het kruis. Dan wordt God zelf aan het kruis geslagen, volgens het Sabellianisme. Dus omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen Vader, Zoon en Heilige Geest, en omdat er ook geen onderscheid wordt gemaakt tussen de menselijke natuur en de goddelijke natuur van Christus zelf, wordt heel God in zijn geheel wordt aan het kruis geslagen.
1: Ja.
2: En dat kan natuurlijk niet, dat is problematisch.
1: Ja, en als je dan kijkt naar het Johannesevangelie en het woord was bij God, hè, het woord is vlees geworden, daarmee bedoelen we dus ook de incarnatie van Christus zelf. Onderstreept dat ook, hè? Het woord was bij God. Dus dat je daar in essentie ook al wel kan zien dat hoewel Christus volledig God was, we toch praten over een andere persoon dan God de Vader.
2: Ja, en dat is heel mooi natuurlijk. Dus zoals je al zegt, in de eerste zin van het Johannesevangelie, Johannes 1 vers 1, staat eigenlijk een soort van samenvatting van de christologie, wie Christus is.
1: Ja.
2: En op een positieve manier. En daardoor kan het dus als een weerlegging dienen van bepaalde fouten die gemaakt kunnen worden over de identiteit van Christus zelf, wie die Christus is.
1: Als we dan ook eventjes terugkijken naar de eerste, de dwaling van Fortinus, dat Christus pas is gaan bestaan vanaf zijn geboorte uit de heilige maagd Maria.
2: Mm-hmm.
1: Kan ook weerlegd worden, want in het begin was het woord. Het woord was al in het begin en het woord is vlees geworden. Dus dat betekent dat Christus van alle eeuwen is. En dat je dus eigenlijk die eerste dwaling ook kunt weerleggen.
2: En misschien kunnen we die zin even heel rustig voorlezen. Dus in den beginnen was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. In den beginnen was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. In den beginnen was het woord, zoals je net heel duidelijk aangeeft. Dus dat betekent dat het woord vanaf het begin altijd was. Dus het woord is altijd geweest. Hè? Dus je kan niet zeggen met Fortinus het woord is ontstaan. Ja. Of is op een gegeven moment... Nee, het was er altijd. In den beginnen was het woord. Er staat ook in het Latijn principio. Hè? In het begin, het principe. Hè? Het woord was bij God. Zoals je net ook heel duidelijk zegt. Bij God betekent dat Christus volledig deelt in de goddelijke natuur. Maar ook een andere persoon is. Hij is dus bij God. In die zin. Mm-hmm. Hij is niet gelijk aan God. Hij is wel gelijk aan God, maar niet in zijn persoonlijkheid. Dus hij

0: aan God. Hij is wel gelijk aan God, maar niet in zijn persoonlijkheid. Dus hij is een andere persoon dan de Vader. En een andere persoon dan de Heilige Geest. Dus het woord, in het begin was het woord en het woord was bij God. En dan het laatste woord nog zegt en het woord was God.
1: Ja.
0: En dat is tegen welke, ketterij?
1: Nou, dat is tegen de dwaling van Arius. Ja. Die zegt dat God de Zoon, hè, dus Christus, niet van dezelfde natuur is als God de Vader. Maar dus Christus ook niet waarlijk God kan zijn. Tevens concludeert Arius daarmee dat Christus een schepsel is en dus niet eeuwig bestaat. He, dus dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde van de dwaling die Fortinus ook al noemt. Maar het woord was God, dus Christus was God. He, als we het als een soort van wiskundige vergelijking met elkaar gaan koppelen. En dat wordt ook elders in het schrift wordt dat onderschreven. Hè? Ik en de Vader, wij zijn één. Dus Christus is één in wezen met de Vader.
0: Ik vind het dus heel mooi. Wat je hier ziet is dat je aan de hand van één zin in het evangelie, nota bene het eerste vers van het eerste hoofdstuk van Johannes, heel veel kan zeggen over de essentie van wie God is. En dat is natuurlijk wat wij moeten doen, want de Bijbel geeft ons informatie over wie God is. Hè? Maar we worden ook uitgenodigd om onze ratio zelf te gebruiken om dat woord nog beter te begrijpen. En dat heeft Thomas natuurlijk ook gedaan. Thomas heeft die zin gezien en heeft daarop over nagedacht, daarover gemediteerd. Daar komen we later nog op, maar ik zeg het nu al even. Ja. En daardoor heeft hij kunnen zien, maar wacht eens even, de geloofsschat, datgene wat ik ontvangen heb van de traditie door de eeuwen heen, wordt op een hele gepaste wijze in deze paar zinnen uitgedrukt. En dat is enorm interessant en enorm voedend ook, want wij zijn mensen die geschapen zijn door het woord. Hè? Maar wij hebben zelf ook een logos. Wij zijn zelf ook logisch. We hebben zelf ook een verstand. En we worden ook uitgenodigd om dat verstand te gebruiken als we de Heilige Schrift lezen. En daardoor komen we in aanraking met de waarheid. De waarheid die een persoon is, die God zelf is. En dat is heel mooi. Dat je dus aan, en wij kunnen dit zelf ook. Wat Thomas hier doet, die analyse die hij maakt, kunnen wij ook doen met schriftversen.
1: Ja.
0: Als we goed nadenken over de woorden, die hebben altijd een diepere betekenis.
1: Ja. Ja, daar zullen wij dadelijk ook nog eventjes over te spreken komen als wij het gaan hebben over wat is nou voor ons praktisch gezien het gevolg van het kennen van het woord van God.
0: Precies.
1: Dat komt straks. Maar in zijn werk maakt Thomas nog een andere belangrijke stap die we ook zeker niet onbehandeld moeten laten. En dat is dat Thomas spreekt over de voortbrenging van het woord van God. Wat bedoelt Thomas daar eigenlijk mee te zeggen?
0: Ja, ik heb dus even net de Vandalen opgeslagen en gekeken bij het woord voortbrenging. Wat betekent nou eigenlijk het woord voortbrenging? Ja, dan staat er dus, in de Vandalen staat er, iets laten ontstaan, iets maken. Ja, dat is problematisch, want God bestaat van de eeuwigheid, God maakt niet iets nieuws in zijn eigen essentie, in zijn eigen wezen. Hè? Want dan zou het een schepsel zijn, dan zou het woord een schepsel zijn. Dus dat is waar het hier om gaat. Maar waar het om gaat is hoe wordt dat woord wat bij God was en het woord wat God is. Hoe wordt dat van de eeuwigheid, hoe ontstaat dat? Zonder dat er daar enige schepsel, want het kan geen schepsel zijn. Want dan is het tijdelijk, dan is het niet meer eeuwig, dan is het niet meer. Ja, dan zou Jezus gewoon een schepsel onder de vele schepselen zijn. En dat is problematisch. Het moet dus, God moet het blijven. Dus hoe zorg je ervoor dat je een, dat is elke keer de vraag, zowel aan de ene kant zeggen, er is een onderscheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest, dus die personen, en aan de andere kant, nee, er is ook een identiteit, want alle drie zijn God, en delen ze in dezelfde essentie. Nou ja, wat Thomas hier doet, hij gebruikt het idee van het voorbrenging, hè, om iets te zeggen over de voorbrenging Gods. In het Latijn zeggen we generatio Dei, de generatie van God. Dus hoe komt dat woord tot stand? Hoe komt dat woord tot stand zonder dat het daardoor zijn goddelijkheid verliest? Hè? Zonder dat het daardoor zijn goddelijke essentie verliest? Dat is waar het hier om gaat. Want hij kan niet van God een mens maken. Maar het probleem

0: probleem, dat is het probleem van de hele theologie, dat zit hierin. Het probleem is, we kunnen alleen over God praten vanuit onze menselijke realiteit. En dat is wat we noemen in de theologie en in de filosofie de analogie leer. Hè? Dus dat betekent dat als we iets over God willen zeggen, dat onze taal hem niet één op één nauwkeurig beschrijft, maar slechts analoog aan ons beperkte begrip van zijn schepping. Dus ja. We zeggen ware dingen over God, maar de woorden die we gebruiken om hem te beschrijven, beschrijven hem niet precies zoals die is. Want God is altijd groter, altijd mooier, altijd bijzonderder, altijd krachtiger, altijd, ja. Dus we kunnen niet, maar tegelijkertijd moeten we wel over hem spreken. En dus dat is de spanning waarin je hier zit. En dan zegt Thomas, laten we kijken naar onze menselijke realiteit, hoe die realiteit iets zegt over God. Zonder dat we God, zoals Augustinus zegt, in een emmer kunnen stoppen. Dat kunnen we niet. We kunnen God niet definiëren. Maar we moeten tegelijkertijd wel iets erover zeggen. Ja. Dat is het thema van de hele theologie. Hè? Dus hij zegt, laten we kijken naar wat het meest lijkt in de schepping op God. En hij komt dan tot de conclusie dat het hier gaat om de waardigheid van de mens. Dus de waardigheid van de mens ligt in zijn rationele natuur. Ligt in het feit dat hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Dat hebben we ook gezien in de vorige aflevering. Hè? En dat hij in verbinding kan treden met God. En dus nog meer specifiek, de waardigheid van de mens ligt in zijn ziel. Dus in de manier waarop hij op God gelijkt, is vooral in zijn ziel. Hè? Een afspiegeling van Gods eigen essentie, eigen ziel, eigen logos. En dan gaat, ik zal het nog even verder uitleggen, dan zegt Thomas, het is een lastige passage, maar hij zegt, als de mens iets denkt, hè, dus het denkproces wat in ons binnenste plaatsvindt, dan is er altijd sprake van een beweging van ons verstand naar een bepaald concept toe. Hè? Dus in onze vertaling van Thomas staat, de mens door middel van zijn ziel denkt iets. Hij denkt iets. Hij denkt een object. Hij denkt aan iets. En dat wordt genoemd het concept van het verstand. Zo'n concept komt voort uit de ziel, zoals uit een vader, en wordt het woord van het verstand of van de mens genoemd. Dus door te denken brengt de ziel dus haar woord voort. Dus dat is hoe Thomas zegt, in ons eigen denken, we kennen dat. Als we ergens aan denken, ja, dan ontstaat er een woord in ons, of een beeld in ons verstand. Een woord ontstaat, nog voor we het uitspreken. Dus het gaat om een innerlijk woord. En dat gebruikt Thomas om vervolgens, gebruikt hij dat om te zeggen wat het woord in God is. Dus God denkt ook, en door het denken brengt hij een woord voort. En dat woord is niets anders dan Jezus Christus, de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid.
1: Ja. Ja,
0: Thomas, zeer complex.
1: Maar Thomas die spreekt daar ook een gelijkenis uit, hè? Richting ons mensen, om het misschien toch iets concreter te maken. En zoals de kunstenaar alles maakt middels de vorm die hij vooraf in zijn hart heeft uitgedacht, dus wat hij vooraf heeft bedacht, zo maakt God alles door zijn woord. Alles is gemaakt door hem. Dat is natuurlijk ook een interessant gegeven. Hè? Van het is uitgedacht en wordt tot uitvoering gebracht. Dat is eigenlijk ook een soort van beweging die je daarin ziet. Hè?
0: Mm-hmm. Het belangrijke is bij... Ja, sorry, ga door.
1: Ja. Nee, ga door.
0: Oh. Het belangrijke bij Thomas is heel erg te benadrukken. Het gaat hier om, ja, zoals we dat in de theologie een moeilijke term noemen, de innerlijke dynamiek van de Heilige Drie-eenheid. Dus wat gebeurt in de Heilige Drie-eenheid? Dat kun je natuurlijk nooit begrijpen, maar hij waagt een poging en gebruikt daarvoor dat wat in de mens gebeurt. Wat in uw gedachten gebeurt. Namelijk, je denkt aan iets en er ontstaat een woord in je innerlijk en daarna spreek je het uit. Hetzelfde geldt voor God. God de Vader denkt En daardoor ontstaat zijn woord. En daarna blijft dat woord niet in, alleen in de drie-eenheid, maar het gaat ook uit de drie-eenheid. Dat wil zeggen, de incarnatie. God wordt mens. Het woord wat altijd al gedacht werd door God zelf, wordt nu naar buiten gebracht. Wordt naar ons toegezonden om ons te verlossen.
1: Het is heel diepgaand. Openbaring ook, hè?
0: Ja, precies, inderdaad. Ja. Er is ook een auteur die heeft gezegd, ik ben even vergeten welke kerkvader het was, God heeft één woord gesproken, Jezus Christus. En dan moet je natuurlijk ook even de hele analogie zien met het Johannes-evangelie, waar ook echt dat staat op die manier. Er staat woord, en woord is logos, woord is verbum, woord is, dat hangt allemaal met elkaar samen. En die realiteit vinden we dus ook in onze menselijke psychologie, in ons menselijk denken, in onze menselijke ziel. Als we zeggen, als we een gedachte proberen te formuleren. Dat is een proces waarbij we in beweging gezet worden, waarbij we een woord formuleren voordat we het uitspreken. Het gaat heel diep. En ik nodig jullie ook allemaal uit om het rustig een keer door te lezen. De passage die Thomas hier...
1: En dat is het theologische aspect, zeg maar ook. Het concipiëren van het woord, wordt het ook wel genoemd. Maar misschien dat het ook wel wat duidelijker wordt als we stilstaan bij de vraag van, maar hoe breng je nou als mens praktisch het woord van God voort? Wat kun je als mens doen om dat woord ook te doen leven? En ik denk dat het dan wel wat praktischer wordt. Want in zijn werk noemt Thomas een aantal zaken die wij als mens kunnen doen. Om ons, laten we zeggen, bewuster te worden van het woord. En er ook naar te leven. De eerste gevolgstrekking wat hij voor ons mens stelt, is dat wij naar het woord van God moeten luisteren. Dus luisteren, dat is de eerste, zeg maar, actie die we als mens kunnen doen. Dat heeft ermee te maken dat het woord van God is. En omdat het woord van God is, is het ook eveneens God zelf. En is het dus ook Jezus zelf.
0: Dat is even heel belangrijk. Dus dat wat je nu zegt, dat moet, want dat is eigenlijk de voorwaarde voor al die gevolgen die je nu noemt, is precies dat. De Zoon van God is niks anders dan het woord van God.
1: Ja.
0: Dus woord van God staat gelijk aan de Zoon van God. Dat is heel en dan heb je de woorden Gods in het evangelie, die dus een teken zijn van God zelf, van Jezus Christus zelf, die het woord van God is. Dus de Zoon van God is het woord van God. En daarom, zegt Thomas, zoals je net zegt als eerste gevolg, je moet luisteren naar het woord van God. Want dan luister je naar God zelf.
1: Ja, precies. En luisteren naar het woord is ook het teken dat je hem bemint. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Je kunt ook kiezen om niet te luisteren of naar iemand anders te luisteren of een woord af te wijzen of niet als waar aan te nemen. Maar luisteren, dat is ook een actie, een stap die wij als mens met onze vrijheid en onze vrijheid kunnen doen om daadwerkelijk ook bekender te worden met God en met Christus daarmee tegelijkertijd. Tweede stap, wat er wordt behandeld, is dat we worden gezet om te geloven. Want als we geloven, is Christus, dus dat wil zeggen het woord van God, ook daadwerkelijk in ons. En daarmee koester je God in je leven. En we hebben het natuurlijk wel eens in het begin over de geloofsbelijdenis gehad, wat er voor nodig is om echt te kunnen geloven. Hè. Daar is een bepaalde mate van vertrouwen voor nodig, een bepaalde mate van overgave, een bepaalde mate van openheid, ook van geest, om je daadwerkelijk ontvankelijk te kunnen maken voor dat woord van God. En dat ook als waar aan te nemen. Op die manier kun je God ook koesteren. Dus wij hebben
0: het gehad luisteren. Het is natuurlijk op een natuurlijk niveau gewoon logisch, want als jij heel veel films gaat kijken, dag in dag uit, ja, op een gegeven moment ga je die films overal in je leven zien. Je gaat je eigen realiteit ga je zien door de ogen van datgene wat je bekijkt. Hetzelfde geldt voor datgene wat je leest. Als je heel veel romans leest, dan gaat dat ook een leven leiden in jouw leven. En helpt het ook jouzelf om de eigen werkelijkheid waarin je leeft te interpreteren. Nou, een christen doet natuurlijk, we gaan nog verder zo dadelijk, dus een christen doet meer dan dat. Maar een van de dingen die een christen doet is ook, ja, nee, dus echt het woord van God lezen en geloven daarin, omdat daarmee de realiteit ook geïnterpreteerd wordt die je voor je ziet.
1: Ja.
0: Dat is logisch, als je met het woord van God leeft, het overweegt. Oh, sorry, dat is al de volgende dimensie.
1: Dat is de volgende. Ja. Zou ik maar gewoon verder gaan?
0: Ja, gaan we verder. Zit ja.
1: Want hier zit een bepaalde mate van opbouw in. Je kunt luisteren, dus je kunt je oor te luisteren leggen of je kunt lezen. Zintuigelijk gezien kan op verschillende manieren. Daarmee verschaf je ook voor jezelf een ingang tot het woord. Als je eenmaal dat woord hoort of leest, dan kun je dat geloven. Dan kun je zeggen van ja, dat geloof ik. Ik denk dat dat waar is. Maar het is niet afdoende om het daarbij te houden. Want als je zegt van nou ja, ik geloof het en je doet er verder niks mee, dan is dat passief. Dan leeft het geloof niet echt. Hè? Vandaar is een volgende stap ook belangrijk. En Stefan die haalde er al eventjes aan. Het overwegen. Ja. Want als je het woord overweegt, dan train je jezelf er ook in om daar constant bewust mee bezig te zijn. Hè, overwegen is een bewustwordingsproces dat daarnaast ook nog eens een keer helpt tegen de zonde. Want middels het geloof en middels het woord leer je ook voor jezelf te onderscheiden wat goed is en wat kwaad, wat van ons verwacht wordt, wat we moeten doen, wat we moeten laten. Hè, dus de hele ethiek krijgen wij ook middels dat woord, krijgen wij ook tot ons.
0: Ja.
1: Dus dat is een belangrijke stap. Vervolgens is een volgende stap het mededelen. Het mededelen van het woord. Eigenlijk moet je het zo zien. God is perfect. En God heeft het beste met ons voor. Hè, daar hebben we het eerder over gehad. Wat onze bestemming als mens is. En dat vat hij ook in zijn woord. Dus het woord van God is ook puur en alleen goed. En normaal gesproken houd je iets wat goed is niet alleen voor jezelf. Dus het is ook belangrijk om ook in de gemeenschap en met andere mensen te delen in dat woord. Dat kan door een ander te waarschuwen, maar ook door een ander te bemoedigen. Hè, dus zo maak je ook dat ja, het woord van God niet alleen bij jou blijft, of alleen in jouw persoon of alleen in je hoofd, maar dan geef je er eigenlijk al een soort van actie aan. Eigenlijk is het mededelen van het woord de eerste actie en dat brengt ons tot de laatste stap, dat is het praktiseren van het woord, dat we er iets mee moeten doen. En dat, om een Bijbelpassage aan te halen, wees uitvoerder van het woord en niet enkel toehoorders, anders zoudt gij uzelf bedriegen. Dat staat in Jacobus 1 vers 22. Dus je ziet hier stapje voor stapje hoe je dat woord, wat aanvankelijk vrij theologisch en theoretisch klinkt, om dat voor jezelf ja, bewust een plek te geven in je leven.
0: Ja. Ja, prachtig. Ja, dus ik kan er niet heel veel meer aan toevoegen.
1: Nou ja, wat er wel aan toe te voegen is, ik denk dat dat ook wel een belangrijke vraag is. Van oké, we hebben nu 5 stappen gehoord hè, die wij kunnen zetten in ons leven. Dus luisteren, geloven, overwegen, mededelen, praktiseren. Er zijn natuurlijk verschillende manieren die naar Rome, of verschillende wegen die naar Rome leiden wat dat betreft. En ook verschillende middelen die ons kunnen helpen. Om ook daadwerkelijk het woord te onderhouden en om daar bekender mee te raken en om dat een plek te geven in ons leven. Een voorbeeld wat je kan doen is een soort van format of een voorbeeld van gebed. Hè. Je hebt bijvoorbeeld het Lectio Divina en die pakt eigenlijk die 5 stappen die Thomas hier noemt, pakt hij ook. Want de eerste stap van het Lectio Divina, dat is Lectio, dus lezen, het feitelijk lezen van het woord van God. De volgende stap is meditatio, dus over dat woord mediteren, nadenken, kernwoorden er voor jezelf uithalen. Vervolgens heb je dus oratio.
0: Mm-hmm.
1: Uitspreken, je leeservaringen en gevoel vertalen in het gebed. En contemplatio, dat is dan een fase waar je dat in stilte overweegt. Maar de laatste, en dat is best wel een bijzondere, want het Lectio Divina had aanvankelijk 4 stappen. Dus Lectio, meditatio, oratio en contemplatio. Onze pas overleden emeritus paus Benedictus XVI, die heeft daar ook een stap aan toegevoegd, dat is het actio. Dus de nieuwe inzichten die je krijgt door het woord te overdenken, ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. En dat is natuurlijk een mooie stap.
0: Ja, zeker, zeker. Ik denk ook die laatste stap geeft aan dat alle echte goede hervormingen van de kerk komen voort uit een leven met het woord van God, het overwegen van het woord van God, als een waar woord, als een sacramenteel woord, wat ons in verbinding brengt met Christus zelf. En dat is misschien wel iets wat we veel meer moeten herontdekken in deze tijd.
1: Ja.
0: Ik heb dat in de vorige aflevering ook gezegd, maar de menswording van Christus gaat erom dat door zijn menselijke natuur we kunnen opgegeven worden naar zijn goddelijke natuur. Hè? Dus de deificatie, de theose, zeggen we in de Griekse theologie. Maar dat geldt ook voor de Heilige Schrift. Dus de Heilige Schrift is zoals de menselijke natuur van Christus. Dus de teksten, de woorden van God in de Heilige Schrift kunnen ons laten opstijgen naar zijn goddelijke natuur. En het probleem is dat in de hedendaagse exegese, en je hebt net al heel mooi onze Emeritus Paus geciteerd, en onze Emeritus Paus heeft ook 3 Jezusboeken geschreven over wie is die persoon van Jezus, en vooral veel exegetische bronnen gebruikt hij in die driedelige serie. Maar in zijn introductie van dit Jezusboeken zegt hij ook dat het dus gaat om dat geloof in de levende persoon van Christus. En dat je dat niet kapot moet maken door een historisch-kritische analyse van de tekst. Dus die historisch-kritische analyse van de tekst wetenschappelijk is heel belangrijk. Maar verlies niet het feit dat die tekst sacramentele waarde heeft. Dat die tekst werkelijk ons in verbinding brengt, ons in relatie brengt met God zelf. Door, wat Herman net heeft verteld, die verschillende stappen van Lectio Divina. Dat is gigantisch belangrijk voor het geestelijk leven van de mens. Dat is voedsel. De woorden van God zijn werkelijk voedsel voor de ziel.
1: En voor de ziel en natuurlijk ook voor een goede levensonderhoud, wat natuurlijk ook weer doorslaat op ons lichaam, op alles. Hè? Het omvat ons hele leven. Wat wel interessant is natuurlijk, naast dat je om van daadwerkelijk geloof te kunnen spreken, het belangrijk is een relatie te hebben, zie je ook dat het woord, hè, om bij de kern te blijven van het thema van vandaag, dus ook niet enkel iets statisch is. En wanneer je een Bijbel ziet, dan kun je zeggen, ja, dat is een boek, dat bestaat uit zoveel hoofdstukken en zoveel pagina's, en daar staan leuke en wijze lessen in, en kunnen we wegleggen. Maar tegelijkertijd is het ook de koppeling, wat Thomas hier aanhaalt, maar wat je ook zeker middels Lectio Divina kan doen, het te vertalen naar concrete acties. Hè? Dus dat je geloof ook daadwerkelijk levend kan maken. En het andere mooie aspect van de katholieke kerk is natuurlijk dat wij voorbeelden hebben van heiligen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, Stefan, maar in de mis zie ik nou niet heel vaak dat er heiligen worden aangehaald. Terwijl het natuurlijk wel heel interessant is. Hè? Ze zijn een voorbeeld geweest van hoe je waarlijk goedgelovig kan leven. Daar kunnen we veel van leren. Maar om daar toch iemand bij te pakken, de heilige maagd Maria, die dus al die 5 stappen eigenlijk ook in haar leven heeft geïntegreerd. Zij heeft geluisterd naar God, want de Heilige Geest is over haar heen gekomen. Ze heeft geloofd, hè, want we zeggen ook in de kerk, en er staat ook in het Lucas-evangelie, zie de dienstmaagd des Heren, hè, ze heeft God gediend. Ze heeft overwogen, hè, ze heeft het woord van God ontvangen en gedragen, letterlijk in haar schoot, hè, als moeder van God. Ze heeft medegedeeld in de zin van dat ze hem heeft voortgebracht. Hè. Ze bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeboren zoon. En als laatste heeft ze ook gepraktiseerd, want ze heeft hem gevoed en gezoogd. En wat ik het interessante daaraan vind. En wat je daarvan kan leren, en tenminste dat is mijn interpretatie dan, hè, als ik kijk naar bijvoorbeeld Maria. Zoals de heilige Maria zich heeft ontfermd als een moeder over Christus, haar zoon. Zo zullen wij, hè, als kind van God, ons ook kunnen overfermen over Jezus de Zoon van God en Vader de Zoon van God, door het woord te onderhouden. Hmm. Dus dat maakt bijvoorbeeld dat zo'n Bijbel die je in de kast hebt staan, dat maakt niet dat je iets of een voorwerp in je huis hebt liggen, maar dat je iemand in je huis hebt.
0: Hmm.
1: Dat je een persoon in je huis hebt. Niet alleen een boek, maar dat is een persoon dat leeft. Waar je ook letterlijk op kan antwoorden. En dat is dan weer onze taak.
0: Ja. Ja, het verschaft ons informatie over wie Christus is. En niet alleen op afstand, maar door de Heilige Geest ook echt. Hij komt in ons. Hij woont in ons door die woorden. Nog mooier is de passage. Wat ik inderdaad interessant vind, is dat Thomas dat niet aanhaalt. Maar Maria zegt natuurlijk nog duidelijker dat overwegen, wanneer ze zegt, Maria overwoog alles in haar hart. Hè? Zij overwoog alles in haar hart. Wij moeten dat continu doen met de woorden van de Heilige Schrift. Omdat zij een instrument zijn om naar God op te stijgen. En dat is, ja, dat is ook omdat wij mensen zijn met een ziel, kunnen wij dat op die manier ook echt toegang krijgen tot zijn goddelijk leven.
1: Nou, kijk, ik vind het wel interessant, hè, want wat ik aan het begin, maar dat is mijn interpretatie en wat ik er dan persoonlijk uithaal. Maar dat je het woord als iets vrij abstracts kan zien, hè, wat zwart op wit gedrukt staat.
0: Ja, precies.
1: Maar dat het ook echt iets is wat leeft. Hè. Als we zeggen dat het woord van God Christus is en we dat gewoon in ons hand kunnen houden, dat betekent ook dat wij ook toegang hebben tot de persoon. En dat we in feite ook de persoon in huis hebben die daarvan getuigt. En misschien leert dat wel op een andere manier daarna te kijken. Misschien maakt het wat concreter. Zoals dat bij de heilige Maria het geval is, omdat Christus letterlijk haar zoon is. Hè? Menselijke relaties zijn heel concreet. Maar zo kunnen wij dat weliswaar ook ten aanzien van het schrift wat we in huis hebben liggen ook ervaren en daarin groeien. Ik vind dat zelf wel een bijzondere inzicht waar ik mij persoonlijk in ieder geval niet altijd even bewust van ben.
0: Nee, en ik denk de hedendaagse mens niet vandaag de dag. Dus woord, zoals we net zeiden, dat is gewoon tekst. Denk mij gewoon aan een academische tekst. Maar dat is nou net, dat is het ook, maar het is veel meer dan dat. En als je die geestelijke dimensie verliest, dan, ja, wat is het dan waard? Hè? Dan is het gewoon net zoals al die andere boeken en al die andere academische traktaten. En precies. dat is niet de essentie van. En dat vind ik ook zo bijzonder in wat we nu zien met Paus Emeritus Benedictus XVI. Dat hij dus ook echt de laatste woorden die hij sprak, de man die de exegese doorploegd heeft, door sommigen, ik vind dat nog te voorbarig, maar door sommigen een kerkvader genoemd wordt. Vanwege het hoge intellect wat hij had. Maar niet alleen dat, juist ook vanwege zijn relatie die hij had met de Heer. Zijn laatste vier woorden waren: Jezus, ik hou van u.
1: Ja. En dat is natuurlijk
0: dat waren zijn laatste woorden.
1: En het is een compleet beeld, hè, want geloof is natuurlijk niet alleen intellectueel. En daar bestaan tussen mensen ook verschillen in. En dat is helemaal niet erg. En daar gaat het ook niet om. We kunnen wel intellectueel gezien groeien in het geloof. Maar ook zeker door het te doen en in actie.
0: Ja.
1: En dat is wel mooi dat het ook die twee componenten zeg maar bij elkaar brengt. Hè? Intellectueel, wat je kan denken, kan overwegen. En hoe je dat vervolgens praktijk kan geven. Of zoals in het evangelie heel vaak wordt aangehaald. Het wordt constant vertaald naar de vrucht. Hè? En de vrucht kan heel praktisch zijn.
0: Ja, zeker. Ja, en het mooi. Is goed ook om ons eraan te herinneren dat de Bijbel, in het begin was die er nog niet. Dus in het begin was er een levende geloof. En later is door dat levendige geloof een kanon opgesteld door de kerk met boeken die wat zeggen over Christus zelf. Maar dat levendige geloof, wat men ook in de, in de oude patristiek de regula fidei noemt, de regel van het geloof. Ja, die is leidend en die moet je gewoon kennen. Die vind je nou net in de geloofsbelijdenis. Dus ik zou ook mensen willen uitnodigen, wanneer zij een bijbeltekst lezen, lees het ook eens met die bril van je geloof. Wat zegt die bijbeltekst nou echt over je geloof? Koppel een bijbeltekst aan een artikel van het geloof. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En Thomas wordt soms een beetje als een echt intellectueel gepresenteerd. Maar hij natuurlijk ook aan het einde van zijn leven heeft gezegd, ja, alles wat ik geschreven heb is stro. Het is stro in vergelijking met wat ik nu meemaak. Want hij had een mystieke ervaring aan het einde van zijn leven van de liefde van God. En ja, ik denk dat het is belangrijk dat we overwegen, omdat we daardoor een nieuwe realiteit, een nieuw leven in ons hebben. We hebben echt een geestelijk leven. Als we op straat lopen en we zijn onzeker of we hebben zorgen, we kunnen automatisch een woord van bemoediging van God onszelf toelaten spreken door de Bijbel. En dan is het niet alleen, dat is niet alleen iets wat wij creëren, maar dat is iets, een instrument dat wij gebruiken van een levendige getuigenis.
1: Ja. Ja, dat is mooi, hè? Wij hebben die getuigenis en wij hebben verschillende middelen om te kunnen groeien in dat woord. En het belangrijkste, een goede vriend van mij zegt altijd van, het is meewerken met de genade. Het is twee richting verkeer, maar de genade hebben we als eerste ontvangen. Ja. En nou, daar kunnen wij voor onszelf heel veel profijt uithalen.
0: Zo is het. Zo is het. Alles is genade in zekere zin. Hè. Dus ja. Ja. Goh, wat fijn, wat een diepgaande uitzending vandaag.
1: Ja,
0: en dat, ook al ben ik vrij moe na de kerst, maar...
1: ik wou zeggen, dat nog wel in de eerste week van januari dat het kruid net is verdampt en de rook is opgetrokken.
0: Ja, zo
1: gaan wij gewoon met scherp zicht gaan we door.
0: Ja.
1: En mooi om dat samen met jullie te doen. Ik hoop ook dat jullie er veel aan hebben en ja, ook zeker met de oproep van Stefan. Ga er zelf mee aan de slag. Ik ben benieuwd wat het jullie brengt. Sluiten wij bij deze af met het uitspreken van de geloofsbelijdenis.
0: Wil jij beginnen, Herwin?
1: Ja. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
0: die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
1: Amen. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 31. Mijn hart beeft in mijn binnenste. Dodelijke schrik heeft mij overvallen. Vrees en beven komen over mij. Huiver bedekt mij. Zo vertelt Psalm 55 in vers 5 en 6. Theo leunde tegen de voorsteven en liet zijn gezicht afkoelen in de wind. Hij voelde zich als een sudderende stoofpot. In hem bubbelde en bruiste zowel angst als opwinding. En nog iets. Iets wat maakte dat hij zich levend voelde en tegelijk doodsbenauwd. Hij draaide zijn hoofd naar de hut waar zijn gasten verbleven. Vader en dochter hadden nog nooit een logement gedeeld. Hij vroeg zich af wat ze vonden van die nieuwe intimiteit. Of het een welkome omstandigheid was of een pijnlijke.
1: Eten is klaar,
0: riep Sophocles en hij zwaaide naar Theo voordat hij op de deur van de hut klopte. Ongelooflijk, dacht Theo. De oude zeeman had de gewoonte meteen weer aangenomen. Zodra zijn oog weer op Carilinee was gevallen, was hij gestopt met vloeken en was hij weer begonnen met aankloppen. Theo ging op weg naar de cabine om zich bij zijn gasten te voegen. Er was amper genoeg ruimte voor hen alle drie. Maar hij wilde dat deze eerste maaltijd een zekere mate van beschaafd comfort bood en liever aan tafel eten dan met een bord op de schoot. Sophocles heeft zichzelf overtroffen, zei Carilinee, zodra hij binnenkwam. Kip, Theo. Hij heeft kip voor ons klaargemaakt. En hij heeft er zelfs verse dragon bij gedaan. Het smaakt verrukkelijk.

0: Sophocles, die nog bij de open deur rondhing, werd rood. Theo kon zijn ogen niet geloven, hij bloosde gewoon. "We zijn pas vanochtend uit Puteoli vertrokken," zei Sophocles met een nonchalant schouderophalen. "Mijn voorraadkast is nog vol. Makkelijk om lekker eten klaar te maken als je verse voorraad hebt." Hij probeerde afstandelijk te doen, maar toen hij zich omdraaide om weg te gaan, zag Theo zijn brede, vergenoegde lach. "Dus de manier om op dit schip een fatsoenlijke warme maaltijd te krijgen is om bij Carilinee aan tafel te zitten," zei hij droogjes. Ze grinnikte. "Sophocles is op mij gesteld." Hij nam plaats op de kruk tegenover haar. "Ik geloof dat je mijn kok betoverd hebt." Ze rolde met haar ogen. "Ik complimenteer hem met zijn kookkunst. Ik betwijfel of hij van de rest van jullie ooit een woord van lof heeft gehoord." "Omdat hij een slechte kok is." Carilinee rook aan de kip op haar bord. "Dit ruikt verrukkelijk. En heb je dat brood gezien? Er zit geen schroeiplek aan. Ik denk dat Sophocles heeft geoefend terwijl het schip aangemeerd lag." "Zal ik bidden voor het eten voordat het koud wordt?" vroeg Nathema haar. "Graag," zei Theo. Nadat Nathema haar had gebeden, wendde Theo zich tot Carilinee. "Had je, toen we naar Puteoli voeren, ooit kunnen denken dat je op een dag in deze hut zou zitten met je vader naast je?" Ze keek Nathema haar verlegen aan. "Niet in mijn wilste dromen. Ik was er toen nog half en half van overtuigd dat Sesen mijn vader was." Theo knikte. "Dat weet ik nog." Hij fronste zijn voorhoofd. "Waarom denk je dat Sesen zo vreemd reageerde toen hij je in het paleis voor het eerst ontmoette?" Nathema haar wreef over zijn kin. "Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. In Kush was ik verbijsterd toen Carilinee me voor het eerst zijn gedrag beschreef. Nu ik weet wat hij beraamde in die kamer, vermoed ik dat alles wat ongewoon was hem gealarmeerd zou hebben. Hij zette tenslotte zijn leven op het spel door zo'n samenzwering te plannen. En toen kwam Carilinee binnenwandelen. Bedienden horen niet naar de eerste verdieping te gaan, hoewel dat soms natuurlijk niet kan worden vermeden. Maar iets in Carilinee's manier van doen moet zijn aandacht hebben getrokken." Carilinee speelde met een stuk kip. "Waarom zou hij dan naar mijn leeftijd vragen? En vragen naar de naam van mijn vader? Zodra Sesen je goed had bekeken, moet hij hebben beseft dat je geen gewone Kushitische was. Je lichte huid, je amberkleurige ogen, je haar, alles aan jou verraadde iets van je geschiedenis. Je bent anders en dat maakte hem achterdochtig. Toen je erkende dat je Blandinus' kleindochter was, moet jij ongerust zijn geworden. Waarom trad de kleindochter van de Romeinse beambte op als bediende? Had Blandinus je gestuurd om hem te bespioneren?" Carilinee schoof haar bord weg. "Hij zei, 'Het klopt.' Wat bedoelde hij? Wat klopt er?" Theo had plezier toen Nathema haar Carilinee's bord weer voor haar neus zette. "Eet." Ze wuifde het weg. "Ik zit vol, dank je." "Eet. Anders is Sophocles gekwetst," zei Theo met samengeknepen ogen. Ze was afgevallen tijdens haar ziekte en haar eetlust was niet helemaal teruggekomen. Ze at niet genoeg en hij was in de afgelopen weken bang geweest dat ze daardoor weer ziek zou worden. Nu en dan had hij er zich onder het eten op betrapt dat hij haar happen telde en zich afgevraagd of hij zijn verstand verloor. Zijn truc werkte en Carilinee slikte een hap door. Nathema haar wachtte tot ze een volgend stukje kip in haar mond had gestopt voordat hij weer sprak. Dat opzettelijk uitstel deed Theo glimlachen. Als ze met z'n tweeën tegen haar samenspande, maakte ze geen kans. Toen je de naam van je grootvader noemde, zei Natemahar, herinnerde Sisen zich waarschijnlijk de oude geruchten. Volgens de verhalen die jarenlang door het paleis hebben gecirculeerd, was Quintus Blandinus, jongste dochter, er met een couchiet van doorgegaan. En daar was je, de belichaming van de oude roddelpraatjes. Ontegenzeggelijk een kind uit die verbintenis. Niemand kende de identiteit van de man met wie Gemina was weggelopen. In de loop van de tijd zijn vele namen geopperd, waaronder de mijne. Carilinee trok haar wenkbrauwen op. Dat heb je nooit verteld in Kush. Ja, dat is waar. Nog een dubbelzinnigheid in de lange rij van uitvluchten. Maar Sisen zal het oude gerucht wel hebben gehoord. De mogelijkheid dat je mijn dochter was, moet hem onder de omstandigheden ernstig ongerust hebben gemaakt. Omdat hij onder jou werd? Dat, en omdat Sisen mij als een vijand beschouwt. Hij heeft altijd gevonden dat hij mijn baan had moeten krijgen. En nu dook een vrouw, die misschien mijn dochter was, op in dezelfde ruimte als waar hij een clandestine bespreking had om de dood van de koningin te beramen. Je moet hem razend gemaakt hebben, kind. Natuurlijk wilde hij weten wie je was, wie je vader was. Hij moest weten of je een spion was, nagaan of zijn complot in gevaar was. Theo knikte. Dat klinkt logisch. Carilinee liet zich tegen de kussens zakken. En ik heb allerlei onvergaaste conclusies getrokken. Waarvan sommige klopten, bracht Natemahar onder het oog. Sisen wist inderdaad iets over je geboorte. Hij veegde zijn vingers af met zijn servet. De hele tijd dat jij je onderzoek uitvoerde, was ik bang dat je de waarheid boven tafel zou halen en tegelijk trots op hoe slim en dapper je bent. Carilinee grinnikte. Was je trots toen ik dacht dat Sisen mijn vader kon zijn? Natemahar rolde met zijn ogen. Ik kon hem eerlijk gezegd zijn keel wel doorsnijden. Ik kon niet geloven dat je dacht dat die sukkel je vader kon zijn. Ik vond het idee alleen al aanstootgevend. Haar mond viel open. Je was jaloers. Eet je kip nou maar op. En ja, ik was jaloers. Het was minder afschuwelijk geweest als je een bewonderswaardiger man had gekozen. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat ik niet verwant ben aan een moordenaar. Ik maakte mezelf wijs dat hij een goede reden had om de Kandake te haten. Maar ik kon niet om die moordplannen heen. Theo sloeg het geanimeerde gesprek tussen vader en dochter met een klein lachje gade. Elke dag werd de gêne tussen hen minder, totdat er momenten waren dat het onmogelijk was te hebben denken dat ze 24 jaar gescheiden waren geweest door pijnlijk verraad. Zijn keel werd droog bij de herinnering aan het beeld dat hij niet uit zijn hoofd kon bannen. Het beeld dat hem gedurende de slapeloze uren had gekweld. Natemahar, die gewond en alleen uitzag en met gebroken stem fluisterde: ik zal altijd minder zijn dan andere mannen. Ik zal je slechts schande brengen. Theo had vanaf de dag dat hij Natemahars bekentenis had gehoord, geweten dat hij binnenkort zijn eigen angst onder ogen moest zien. Natemahar had 17 jaar verloren laten gaan van de tijd die hij had kunnen hebben om met zijn geliefde dochter, omdat hij geloofde dat hij minder was dan andere mannen. Hij had Carilinee nooit een kans gegeven omdat hij ervan overtuigd was dat ze hem zou afwijzen. Een afwijzing die hij meende te verdienen. Toen hij in die kamer zat en zag dat Karoline op haar knieën viel en de handen van de eunuch kuste, terwijl ze alsmaar vader, vader, vader tegen hem zei, had Theo begrepen dat hij zo'n volkomen aanvaarding enkel kon krijgen als hij zijn hart openstelde voor een even volkomen afwijzing. Hij mocht niet dezelfde fout blijven maken als Nathemahar. 17 jaar van zijn leven verliezen met het verstoppen van zijn grijze haar en zijn geheimen en daarbij zijn hart begraven. Toen de maaltijd ten einde kwam, haalde Theo diep adem en stond op. Hij voelde dat hij verbleekte. Zijn maag kwam in opstand, maar hij dwong zich om door te zetten. Karoline, wil je even mee naar buiten voor een beetje frisse lucht, voordat je gaat slapen? Ze sprong op. Dat lijkt me heerlijk. Als jij het goed vindt, Nathemahar, vroeg Theo beleefd. Nathemahar buigde. Natuurlijk, dan heb ik de tijd om me klaar te maken om naar bed te gaan. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De dienaren van de kerk. Veel geliefde, dit woord is betrouwbaar. Streeft iemand naar het leidersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Een leider in de gemeente moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Matig, verstandig, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar inschikkelijk, niet strijdlustig, niet geldzuchtig, iemand die zijn eigen huis goed bestuurt en met ernst en waardigheid gezag uitoefent over zijn kinderen. Als iemand zijn eigen huisgezin niet weet te besturen, hoe zal hij dan zorg kunnen dragen voor de gemeente Gods? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en hem het vonnis van de duivel treft. Hij moet ook goed aangeschreven staan bij hen die niet tot de gemeente behoren. Anders komt hij in opspraak en valt misschien in de strikken van de duivel. Evenzo moeten de diakens mannen van eer zijn, mannen van hun woord, niet aan de wijn verslaafd of belust op winstbejag, trouw aan het geheim van het geloof met een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst een onderzoek ondergaan. Daarna kunnen zij, als er geen klachten zijn, hun dienst vervullen. Ook moeten hun vrouwen waardig zijn. Geen kwaadspreeksters, matig en in alle opzichten betrouwbaar. Diakens moeten mannen van één vrouw zijn en hun kinderen en hun huisgezin goed weten te leiden. Zij die hun dienst goed vervullen, verwerven zich een eervolle positie en het recht om vrij uit te spreken in zaken het christelijk geloof. Ik schrijf u dit in de hoop vrij spoedig bij u te komen. Mocht ik worden opgehouden, dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods. Dat is de kerk van de levende God, pijler en grondslag van de waarheid. Ja, groot is ongetwijfeld het geheim van onze godsdienst. Hij is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, geloofd in heel de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Tweede lezing. Uit de belijdenissen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. O eeuwige waarheid, ware liefde en geliefde eeuwigheid. Aangespoord om tot mezelf terug te keren, ben ik onder uw leiding in mijn binnenste getreden. Ik was daartoe in staat, want gij zijt mijn helper geworden. Ik ben naar binnen getreden en met de ogen van mijn ziel, hoe zwak die ook waren, zag ik verder dan mijn blik reikte. Zag ik hoog boven mijn geest een onveranderlijk licht. Het was niet dat gewone, voor allen zichtbare licht. Het was ook niet hetzelfde licht, maar dan groter en vele malen sterker en alles met zijn glans vervullend. Dat was het niet, maar iets anders, geheel verschillend van dit alles. Ook was het niet zo boven mijn geest als olie op het water, of als de hemel boven de aarde, maar het was hoger en verhevener, want het heeft mij geschapen. En ik was lager, want ik ben hierdoor gemaakt. Wie de waarheid kent, kent dit licht. En wie het licht kent, kent de eeuwigheid. De liefde kent het. O eeuwige waarheid en ware liefde en geliefde eeuwigheid. Gij zijt dat, mijn God. Naar u verzucht ik, dag en nacht.
zodra ik u leerde kennen, hebt gij mij tot u genomen om mij te laten zien dat er iets was om te zien, maar dat ik nog niet in staat was om te zien. Gij hebt mijn zwakke ogen verblind door de felheid van uw stralen op mij neer te laten komen. Ik ben gaan sidderen van liefde en van ontzetting. Ik ontdekte namelijk dat ik ver van u verwijderd was in een geheel ander gebied. En het was alsof ik uw stem hoorde uit den hoge. Ik ben de spijs van de volwassenen. Groei en ge zult mij eten. Ge zult mij niet veranderen in u zoals lichamelijk voedsel, maar ge zult in mij veranderen. Ik zocht de weg om kracht te krijgen die mij in staat zou stellen u te genieten. En die weg kon ik niet vinden, tot ik hem zou omhelzen, die de middelaar is tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die God is, boven alles verheven, de gezegende tot een eeuwigheid. Hij roept ons toe en zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is het die het voedsel dat ik niet tot mij kon nemen, verenigde met het vlees. Want het woord is vlees geworden, ten einde uw wijsheid waardoor gij alles geschapen hebt, melk te laten worden, omdat wij nog als kinderen zijn. Te laat heb ik u lief gekregen, schoonheid, zo oud en toch zo nieuw. Te laat heb ik u lief gekregen. Gij waart in mijn binnenste, en ik was buiten, en daar zocht ik u, en ik, wanstaltig als ik was, stortte mij op de schone dingen die gij hebt gemaakt. Gij waart bij mij, en ik was niet bij u. Die dingen hielden mij ver van u, die niet zouden bestaan als zij niet in u bestonden. Gij hebt geroepen en geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken. Gij hebt gefonkeld en geschitterd en mijn blindheid verdreven. Gij hebt een aangename geur verspreid. Ik heb die ingeademd en nu snak ik naar u. Ik heb geproefd en nu honger en dorst ik. Gij hebt mij aangeraakt. En ik ben ontvlamd in verlangen naar uw vrede.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen heeft van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van

0: God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 27 augustus vierde de kerk Monica, de moeder van Augustinus. En op 28 augustus Augustinus, de zoon. Paus Benedictus heeft eens gezegd dat Monica's leven een grote troost kan zijn en een hulp voor zoveel gezinnen in onze tijd. Want van Monica kunnen de moeders leren hun kinderen met geloof te begeleiden en met tranen voor hen te bidden. En van Augustinus kunnen al onze tijdgenoten leren de weg naar binnen te vinden en die weg naar binnen ook te gaan. Want onze tijd wordt beheerst door onrust, haast, stress. Ja, een soort koorts dringt binnen in al de cellen van onze samenleving. Alle milieus hebben er last van. Ook in de harten van kloosterlingen dringt deze geest van onrust door. Benutten wij dan nu op dit kleine moment van stilte om ons in te keren en ons God voor ogen te stellen. God kent ons hart, zegt Augustinus. Dat hart dat onrustig is en onrustig blijft, totdat wij rust en geborgenheid gevonden hebben bij hem. Tijdens een geestelijke crisis in 386 op 32-jarige leeftijd ging Augustinus lang uit liggen onder een vijgenboom in de tuin van zijn woning in Milaan. Hij praatte tot God. Niet precies met deze woorden, maar wel in deze geest. En u, Heer, hoe lang nog hier zult gij steeds nog vertoerend zijn? Wees onze oude ongerechtigheden niet indachtig, God. Want door die oude ongerechtigheden, merkte ik, word ik vastgehouden. En ik stiet maar klagelijke woorden uit, hoe lang nog? Dat morgen en weer morgen, waarom niet meteen? Waarom niet op dit moment een eind maken aan mijn verfoeilijkheden? Dat zei ik al maar door en ik schreide hete tranen in de bitte vermorzeling van mijn hart. En ineens hoorde ik een stem uit een naburig huis, een stem die zingende zei en steeds maar weer herhaalde, een stem als van een jongetje of van een meisje, ik weet het niet, tolle leedje, tolle leedje, neem en lees. Neem en lees. En meteen veranderde mijn gezicht en begon ik ingespannen na te denken of kinderen bij een of ander spelletje iets van dien aard zingen. En het wilde me maar niet te binnen schieten. En toen bedwong ik de heftige stroom van mijn tranen en stond op. En de enige verklaring die ik van die vreemde stem kon geven was deze: dat ik nu van Gods wegen bevel kreeg om het boek, de Heilige Schrift, te openen en de eerste beste passage waar mijn oog op viel te lezen. Deze passage was: laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige begeerten meer. Verder lezen wilde ik niet en hoefde ik ook niet, want de zin was nog niet ten einde of meteen stroomde er zekerheid mijn hart binnen als een golf van licht en week heel de duisternis van mijn weifelen en twijfelen. Nu de lezingen. Die zijn voor dit feest van Augustinus gekozen. Uit de eerste brief van Sint Jan, daar licht ik twee zinnen uit die Augustinus uit het hart zijn gegrepen. Uit dat vurige hart waar vlammen uitstralen. Dat is het symbool waarmee hij ook altijd wordt afgebeeld, met een brandend hart. Ik lees u voor. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dan is het bewijs dat wij in hem verblijven
zoals hij verblijft in ons, dat hij ons deel heeft gegeven aan zijn geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar één meester. En gij zijt allen broeders. En noemt niemand van u op aarde vader. Gij hebt maar één vader, de hemelse. En laat u ook geen leraar noemen. Gij hebt maar één leraar, de Christus. Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Al wie zichzelf verheft, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verheven worden. Dit is het woord van God. Laat u geen leraar noemen, want u hebt maar één leraar, de Christus. Maar de kerk kan het toch niet laten Augustinus leraar te noemen, en wel kerkleraar. Leraar in de hele kerk, in verleden en heden, tot op de dag van vandaag. Want een kerkleraar, en elke kerkelijke leraar, mag zijn mond lenen aan de ene leraar, Christus. Jezus zelf was de leraar van Augustinus, want hij wist, met de woorden van Augustinus zelf, ik zocht u, o God, buiten mijzelf, en u was in mijn binnenste, en ik was er buiten, en zocht u daar, en ik, misvormde, stortte mij op al dat schone dat u hebt gemaakt. U was bij mij, maar ik was niet bij u. Waar in ons binnenste vinden wij Jezus? Augustinus heeft dat ooit zo uitgedrukt. U bent bij ieder van ons inwendiger dan wij bij onszelf zijn. Deus intimior intimo meo, God inwendiger dan mijn inwendigste ik. Want van de ene kant is God ver boven ons verheven, eindeloos hoog, maar hij is evenzeer eindeloos diep in ons verborgen. En God heeft in Christus dit diepe punt bereikt door zijn lijden en sterven. In wat we dus in de Eucharistie vieren. Tijdens de Eucharistie plegen wij te zeggen, mijn Heer en mijn God. Op dat ogenblik is Christus voor ieder van ons mijn Heer en mijn God. Bij hem, in mijn hart, mijn geest laten rusten. En dan bij de plaats van het gebed even stil blijven staan. De blik omhoog naar een God die ook ver boven ons is verheven, eindeloos hoog. Zien hoe die eindeloos grote God op mij, nietige mens, neerziet. Met de tederheid van een vader, met de bezorgdheid en tederheid van een moeder. God is dus tegelijkertijd de allerafwezigste en de allernabijste God. En ook dat is een spreekwijze van Augustinus, die tot Christus zegt, o alleraanwezigste God, o allerafwezigste God. God is meest verborgen en God is meest tegenwoordig. En dat niet als een hij, maar als een gij, als een u. Persoonlijk, nabij, betrokken dus. Zoals Jezus tot God zijn Vader zegt aan het kruis, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verlaten? Ver weg dus. Maar wel gij, wel u. Heel dichtbij dus. In de verlatenheid is God, de Vader, aan Jezus de Zoon het meeste nabij. Hij noemt hem dan ook Abba, lieve Vader, Papa. En ook in onze verlatenheid is Jezus ons het meest nabij. Want, zegt Sint Paulus, de geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid. Voor de slaaf is de meester ver weg, innerlijk tenminste,
De heer van de slaaf heeft een eigen leven. En dat leven laat hij de slaaf nooit delen. Maar, zegt Paulus in de brief aan de Romeinen, gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons christenen, doet uitroepen, Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God. Tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. In onze verlatenheid is Jezus dus ons als God het meest nabij. Voor Augustinus is dat een lange weg geweest, die weg naar God. Die weg naar God in zijn eigen innerlijk, in zijn diepe hart. Zoals dat eigenlijk voor elke mens een lange weg is. Zeg me niet, de langste weg is de weg naar binnen. Maar die weg mag dan wel heel lang zijn. Wij hoeven die weg tenminste niet meer te zoeken. Wij kennen deze weg. Jezus, die heeft gezegd, ik ben de weg. En deze weg voert ons weg van onszelf. Weg van de aarde naar de hemel. Die is ons geopenbaard in Jezus, die zegt, ik ben de weg. We hoeven maar met hem mee te gaan. En die weg moet elk alleen gaan. Die kan maar niet met z'n tweeën gaan. Want men wordt alleen geboren en men sterft ook alleen. De dood is een poort, een nauwe poort, waar steeds maar één mens tegelijk door kan. Er kan steeds maar eentje doorheen. Maar Jezus kan er wel bij. En zo is Jezus bij ons in dat stervensuur heel persoonlijk. Zo ook in de liturgie. En op onze hele levensweg, op de cruciale momenten, is Hij bij ons. Maar om die nabijheid van Jezus te kunnen opmerken, is het nodig dat wij ons bewust zijn van onszelf, dat wij weet hebben van onze eenmaligheid. Wij zijn allemaal uitzonderingen op de regel mens. Er zijn er niet twee hetzelfde. Elk is nieuw, eenmalig. Elk van ons kan zeggen, zoals ik ben, is er geen ander. Zoals ik ben, zal er nooit meer één komen. En dat geeft een bepaalde ervaring van eenzaamheid. Maar als we echt gelovig zijn, durven we die eenzaamheid aan. Wanneer we innerlijk ervan overtuigd zijn dat wij, zoals Paulus Benedictus heeft gezegd, als gelovigen nooit alleen zijn. Wie gelooft, zegt Paulus Benedictus, wie gelooft is nooit alleen. Dan kunnen wij ook wagen gewoon onszelf te zijn. Dan hoeven we niet onder te gaan in de massa. Dan hoeven we onze eigenheid niet te verliezen in de trends, in de modebewegingen van onze maatschappij, in de cultuur. Want dan zouden wij oppervlakkig blijven. Aan de buitenkant, aan de oppervlakte blijven hangen. Maar als wij gelovig zijn en onszelf durven te zijn, dan durven wij te zwijgen. Dan wagen wij ons in te keren. Dan zoeken wij God in onszelf. God die heel diep in ieder van ons aanwezig is. En zo kunnen wij dan ook het gebed besluiten met gesprekjes met Augustinus, die tot God gezegd heeft, Heer, u bewerkt zelf dat de mens er zijn lust in vindt u te loven, want u hebt ons gemaakt voor u hebt ons geschapen naar u toe. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. En dan ook met Jezus spreken zoals een kind met zijn vader. Vertrouwelijk, eenvoudig, me toevertrouwen aan hem. En me door Jezus naar zijn vader laten brengen, van wie hij is uitgegaan en uitgezonden
om mij te verlossen en terug te brengen tot hem. En onze Vader bidden.